Klaagliederen. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 22. Denk aan wat ons is overkomen, Heer. Kijk naar onze schande. Vreemden hebben ons gebied in handen, een vreemde woont in ons huis. Wij zijn wezen zonder vader en onze moeders zijn weduwen. Wij moeten geld geven voor water en voor ons stookhout moeten wij betalen. Met het juk op de nek en opgejaagd putten wij ons rusteloos uit. Bij Egypte en Assur zochten wij steun om voedsel te krijgen. Onze voorvaderen hebben gezondigd. Wij gaan gebukt onder hun schuld. De slaven zijn nu onze meesters en niemand verlost ons van hen. Wij oogsten gevaar voor ons leven, worden bedreigd vanuit de woestijn. Ons lichaam gloeit als een oven, omdat de honger ons kwelt. In Sion en Judas steden zijn vrouwen en meisjes verkracht. Edelen zijn door hen gehangen, bejaarden ontzagen ze niet. De jongens sleuren de molen, ze bezwijken onder stapels hout. De oudsten blijven weg uit de poort, de jeugd denkt niet meer aan muziek. De blijdschap is weg uit ons hart en rouw verving onze rijdans. De kroon viel van ons hoofd, wee ons, want wij hebben gezondigd. Ziek en zwak is ons hart, vertroebeld zijn onze ogen. De heuvel van Sion is verwoest, de vossen lopen er rond. U, Heer, troont voor eeuwig. Van generatie op generatie blijft uw troon. U kunt ons toch niet vergeten en ons voor altijd verlaten. Heer, breng ons weer bij u terug en wij zullen ons bekeren. Maak ons leven opnieuw zoals het vroeger was. Of hebt u ons helemaal verstoten en kent uw toorn geen maat?

Baruch. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 22. Dit is het boek van Baruch, zoon van Neria, zoon van Machsea, zoon van Sitkia, zoon van Chasadja, zoon van Chilkia. Hij schreef het in Babel in het vijfde jaar, de zevende van de maand, toen Jeruzalem al door de Chaldeeën veroverd en in brand gestoken was. Hij las het voor aan Jechonja, zoon van Joachim, de koning van Juda, en aan iedereen die kwam luisteren. De edelen, de prinsen, de oudsten en alle anderen, jong en oud. Iedereen die in Babel woonde aan de oevers van de Sut. Zij weende, ze vastte en baadde tot de Heer. Ook brachten ze geld bijeen, ieder naar vermogen, en stuurde dat naar Jeruzalem voor de priester Joachim, zoon van Chilkia, zoon van Salum, voor de overige priesters en voor alle mensen die nog in Jeruzalem waren. Baruch had de geroofde tempelschatten al ontvangen en zou ze de tiende Siwam terugbrengen naar Juda. Het was het zilverwerk dat Zedekia, zoon van Josia, de koning van Juda, had laten maken nadat koning Nabucodonosor van Babel, Jechonja met de edelen, de ambachtslieden, de soldaten en de burgers van het land uit Jeruzalem naar Babel had weggevoerd. Ze schreven hun: hierbij sturen wij u geld. Breng daarvoor brandoffers, zondeoffers, reukoffers en meeloffers op het altaar van de Heer onze God. Bid voor koning Nabucodonosor van Babel en voor zijn zoon Belsazar, dat zij zo lang mogen leven

tempel, het boek voor dat wij u stuurden, wanneer u daar op feesten en hoogtijdagen uw schuld belijdt. Zeg dan: de Heer onze God is rechtvaardig, maar wij, Judeërs en burgers van Jeruzalem, onze koningen en edelen, onze priesters en profeten en onze voorvaderen, staan nu vol schaamte voor hem. Wij hebben gezondigd tegen de Heer onze God. Wij waren ongehoorzaam. Wij hebben niet naar hem geluisterd en niet geleefd volgens zijn voorschriften. Vanaf de tijd dat de Heer onze God onze voorouders uit Egypte leidde, tot op de dag van vandaag, waren wij hem ongehoorzaam. In onze lichtzinnigheid hebben wij niet naar hem geluisterd. Dus hebben ons tot op de dag van vandaag de rampen en de vervloekingen getroffen die de Heer door zijn dienaar Mozes liet afkondigen bij de uittocht van onze voorouders uit Egypte, naar het land dat overvloeit van melk en honing. Wij hebben niet geluisterd naar de woorden van de profeten die de Heer onze God ons zond. Wij gingen hardnekkig onze eigen weg, dienden andere goden en deden wat de Heer onze God afkeurt.

Baruch. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 35. Daarom voerde de Heer de bedreiging uit die hij tegen ons had aangekondigd. Tegen ons, tegen de vorsten die Israël regeerden, tegen de koningen en edelen, tegen heel Israël en Juda. Nergens op de wereld heeft hij zoiets

gedaan als in Jeruzalem. Iedereen had het vlees van zijn eigen kinderen, zoals in de wet van Mozes was voorspeld. Hij leverde hen over aan de willekeur van alle koninkrijken in de omgeving. Een mikpunt van spot, een schrikbeeld, maakte hij van hen bij alle volken waaronder de Heer hen verspreid had. Wij waren dienaren in plaats van heersers. Inderdaad, wij hebben gezondigd tegen de Heer onze God en we hebben niet naar hem geluisterd. De Heer onze God is rechtvaardig, maar wij en onze voorvaderen staan nu vol schaamte voor hem. De rampen waarmee hij ons bedreigde zijn uitgekomen. Wij hebben niet tot hem gebeden en wilden niet van onze eigen weg afwijken. Maar hij stond klaar met zijn rampen en liet die over ons komen. De Heer is rechtvaardig in alles wat hij met ons heeft gedaan. Wij luisterden niet naar hem en leefden niet volgens zijn voorschriften. Heer, God van Israël, u hebt uw volk met sterke hand uit Egypte geleid, onder tekenen en wonderen, met grote macht, met opgestoken arm, en u hebt zich daardoor een grote naam verworven. Wij hebben gezondigd. Goddeloos zijn wij geweest, Heer onze God. Al uw voorschriften hebben wij overtreden. Maar wend uw toorn van ons af. Wij zijn toch al met zo weinigen overgebleven bij de volken waaronder u ons hebt verspreid. Heer, verhoor ons bidden en smeken. Verlos ons om uzelf en laat ons de gunsten verwerven van degenen die ons hebben verbannen. Dan zal de hele aarde weten dat u, Heer, onze God bent. Israël en zijn nakomelingen dragen immers uw naam. Heer, kijk vanuit uw heilige woning naar ons. Luister naar ons en open uw ogen. Niet de doden in de onderwereld eren de Heer of prijzen zijn rechtvaardigheid. Hun is het leven ontnomen. Maar mensen vol droefheid, vernederd en zwak, met gebroken ogen en een hongerend hart, die eren uw Heer en prijzen uw rechtvaardigheid. Niet om de verdiensten van onze voorvaderen of onze koningen durven wij tot u bidden, Heer onze God. Want terecht liet u uw hevige toorn over ons komen, zoals u door uw dienaren de profeten liet voorspellen. Dit zegt de Heer, buig u en onderwerp u aan de koning van Babel. Dan blijft u wonen in het land dat ik aan uw voorvaderen gaf. Maar als u niet luistert en u niet onderwerpt aan de koning van Babel, dan zal ik in de steden van Juda en in de straten van Jeruzalem de kreten van blijdschap en vreugde en het zingen voor bruidegom en bruid laten verstommen. Het hele land wordt één woeste wildernis zonder bewoners. Wij hebben niet geluisterd en ons niet onderworpen aan de koning van Babel. Daarom hebt u de bedreigingen van uw dienaren, de profeten, in vervulling laten gaan. Het gebeente van onze koningen en onze voorvaderen werd uit de graven gehaald. Het lag overal verspreid, overdag in de hitte en 's nachts in de kou. Velen kwamen om door grote rampen, door honger, oorlog en pest. Het huis dat uw naam draagt, hebt u gemaakt tot wat het nu is, en dat alles vanwege de slechtheid van Israël en Juda. Heer, onze God, laat nu voor ons uw genade en uw grote barmhartigheid gelden. Dat hebt u immers uw dienaar Mozes laten zeggen in de wet, die hij op uw bevel voor de Israëlieten op schrift heeft gesteld. Als u niet naar mij luistert, wordt die grote talrijke menigte zeer klein onder de volken waaronder ik hen verspreid heb. Ik weet dat dit koppige volk niet naar mij zal luisteren. Maar in ballingschap zullen zij tot bezinning komen en zullen zij erkennen dat ik de Heer hun God ben. Ik zal hun een ander hart geven en oren die horen. Dan zullen ze mij in het land van hun ballingschap prijzen en mijn naam eren.
Zij zullen zich van hun koppigheid en hun zonde bekeren, beseffend wat hun voorvaderen tegen de Heer hebben misdaan. Dan breng ik hen terug naar het land dat ik aan hun voorvaderen, aan Abraham, Isaac en Jacob, onder ede beloofd heb. Zij zullen er weer heersen. Ik maak hen talrijk en nooit meer verminder ik hun aantal. Ik sluit met hen een altijddurend verbond. Ik zal hun God zijn en zij mijn volk. Nooit meer verdrijf ik mijn volk Israël uit het land dat ik hun gaf.

0: stil.
1: Baruch. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 38. Almachtige Heer, God van Israël, in mijn nood en in mijn ellende roep ik u aan. Luister naar ons, Heer, ontferm u over ons, want wij hebben tegen u gezondigd. U troont eeuwig, maar wij gaan steeds meer te gronde. Almachtige Heer, God van Israël, luister naar het gebed van de Israëlieten in de greep van de dood, de zonen van degenen die tegen u zondigden. Zij hebben niet geluisterd naar de Heer, hun God, en daarom overkwamen ons deze rampen. Vergeet de misstappen van onze vaderen. Denk alleen aan uw macht en uw naam. U bent toch de Heer, onze God, u willen wij prijzen. U hebt de angst voor u in ons hart gelegd, met het doel u aan te roepen. Daarom prijzen wij u in onze ballingschap en keren wij ons oprecht af van de misstappen die door onze voorvaderen tegen u zijn begaan. Als wij vandaag ballingen zijn in de verspreiding, een mikpunt van spot, een vloek, een verwensing, dan komt dat door al de misstappen van onze voorvaderen die de Heer onze God hebben verlaten. Luister, Israël, naar de leer van het leven. Luister goed en leer. Waarom leeft u in een vijandig land en wordt u oud tussen vreemde volken, Israël? Waarom bent u onrein als de doden, als de bewoners van de onderwereld? U hebt de bron van de wijsheid verlaten. Als u op Gods weg was gebleven, dan had u voor altijd vrede gekend. Waar verstand is, kracht en inzicht, daar vindt u leven en lengte van dagen, licht voor de ogen en vrede. Wie is degene die haar verblijfplaats vindt? Wie dringt haar schatkamers binnen? Waar zijn de heersers van de volken die zelfs de dieren in toom hielden en met de vogels speelden? Waar zijn de bezitters van schatten, van zilver en goud? Waar is het vertrouwen in hen? Waar zijn de schatrijken die alleen uit zijn op het smeden van zilver, maar van wie het werk geen sporen nalaat? Zij zijn allemaal verdwenen, afgedaald in de onderwereld, en anderen nemen hun plaats in. Jongeren kwamen de aarde bevolken. Ook voor hen bleef de weg naar kennis verborgen. Ze begrepen totaal niets van hun wegen. Hun zonen dwaalden nog verder af. In Kanaan is niets van de wijsheid te horen en in Teman is er niets van te zien. Zelfs de zonen van Hagar, die overal kennis vergaren, de kooplui van Meran en Teman, spreukendichters, zoeken naar kennis, ontdekten de weg niet naar de wijsheid en weten niets van haar wegen. Israël, hoe groot is het domein van uw God, hoe uitgestrekt het gebied van zijn macht. Groot is het en zonder einde, hoog is het en onmetelijk. Daar werden de reuzen geboren, die befaamde mannen uit de voortijd, groot van gestalte, bedreven in de strijd. Maar hen heeft God niet uitgekozen. De weg naar kennis werd hun niet gewezen. Ze gingen allemaal dood door een tekort aan inzicht en verstand. Wie is naar de hemel gegaan om daar de wijsheid te halen? Wie heeft haar van boven de wolken naar beneden gebracht? Wie is de zee overgestoken om haar daar te ontdekken? Wie kon haar kopen met goud? Niemand is met haar wegen bekend. Niemand is vertrouwd met haar paden. Alleen de Alwetende kent haar. Zijn inzicht heeft haar ontdekt. Voor altijd heeft hij de aarde geschapen en met dieren bevolkt. Het licht gaat op weg wanneer hij het uitzendt. Het gehoorzaamt hem bevend als hij het terugroept. Alle sterren stralen verheugd, elk vanaf zijn eigen plaats. Hij roept en ze zeggen, hier zijn wij. Vol vreugde stralen ze voor hem die hen schiep. Dit is onze God. Niemand anders kan zich met hem vergelijken. Alle wegen naar kennis komen van hem. Hij heeft ze aan zijn dienaar Jacob gewezen, Israël, die hij lief had. Daarom is de wijsheid op aarde verschenen en leefden ze onder de mensen.

Baruch. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 37. Ze is het boek van Gods geboden, ze is de wet die eeuwig duurt. Degenen die haar onderhouden verwerven het leven. Degenen die haar niet volgen, vinden de dood. Bekeer u, Jacob, en houd eraan vast. Koers naar de glans van haar licht. Geef uw trots niet aan andere prijs. Geef uw voorrecht niet aan vreemden. Gelukkig zijn wij Israël. Ons is geopenbaard wat God behaagt. Houd moed, mijn volk dat de naam Israël draagt. U werd aan de naties verkocht, maar u bent niet verloren. Omdat u Gods toorn had opgewekt, bent u aan uw vijanden uitgeleverd. U hebt uw schepper geërgerd door niet aan hem, maar aan demonen te offeren. De eeuwige God die u voedsel gaf, bent u vergeten. Jeruzalem, dat u heeft grootgebracht, hebt u verdrietig gemaakt. Zij zag de toren over u komen en zei: luister, buren van Sion. Een groot verdriet bracht God over mij. Want ik zag hoe de eeuwige God mijn kinderen gevangen liet wegvoeren. Met vreugde had ik hen grootgebracht. In tranen en droefheid zag ik hen gaan. Laat niemand spotten met mij. Een weduwe die door iedereen is verlaten, eenzaam vanwege de zonde van mijn kinderen. Zij keerde zich af van Gods gebod, bekommerde zich niet om zijn wetten, volgde Gods voorschriften niet op en hielden zich niet aan zijn leer. Wees welkom, buren van Sion, maar denk aan mijn kinderen, gevangenen die weggevoerd zijn door de eeuwige God. Hij stuurde een verre natie op hen af, onbeschaamd, met een onverstaanbare taal. Zonder eerbied voor oude mensen, zonder medelijden met kinderen. De geliefde zonen van de weduwe werden weggesleept. De eenzame werd van haar dochters beroofd. Hoe zou ik u kunnen helpen? Hij, die de rampen over u bracht, zal u ook van uw vijand verlossen. Kinderen, ga, ga maar weg, ik blijf achter, alleen. Ik heb het kleed van de vrede verwisseld voor het kleed van boete en gebed. Ik blijf de eeuwige God aanroepen, zolang als ik leef. Houd moed, kinderen, roep God aan. Hij zal u van de vijand bevrijden. Ik verwacht uw redding van de eeuwige God. De Heilige zal mij blij maken. Weldra ontfermt zich over u, uw redder, de eeuwige God. In tranen en droefheid zag ik u weggaan. Maar tot mijn vreugde en blijdschap brengt God u voorgoed bij mij terug. Sion's buren hebben uw ballingschap gezien. Nu zijn ze getuigen van uw redding. Uw roem en uw pracht, geschonken door de eeuwige God. Kinderen, onderga geduldig de toorn van God die u heeft getroffen. U zult binnenkort de ondergang zien van uw vervolgers en uw voet op hun nek zetten. Mijn geliefde kinderen moesten ongebaande wegen inslaan, weggevoerd als een kudde, buitgemaakt door de vijand. Houd moed, kinderen, en roep God aan. Degene die u dit aandeed, zal weer aan u denken. Voorheen was het uw enige gedachte om God te verlaten. Zoek hem nu met al uw krachten. Want hij die deze rampen stuurde, zal u ook bevrijden en met eeuwige blijdschap vervullen. Houd moed, Jeruzalem. Wie u een naam gaf, zal u troosten. Wee degene die u mishandelde en blij waren met uw val. Wee de steden waar uw kinderen slaven waren. Wee de stad die uw zonen gevangen hield. Al was ze blij om uw ondergang en verheugd over uw val, ze zal treuren over haar eigen verwoesting. Ik maak een eind aan de vrolijkheid van haar talrijke bevolking. Haar trots zal omslaan in verdriet. Want de eeuwige God stort vuur over haar uit, voor lange tijd.
Demonen zullen er wonen voor lange tijd. Kijk naar het oosten, Jeruzalem, naar de vreugde die God u brengt. Daar zijn de zonen die u verlieten. Van oost en west komen zij weer samen, op het woord van de Heilige God, jubelend over zijn glorievolle redding.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariathonmaand.

Baruch. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 9. Jeruzalem, leg uw kleed af van ellende en rouw. Kleed u met Gods stralende schoonheid, voor altijd. Sla de mantel van Gods gerechtigheid om. Zet de roemrijke kroon van de Eeuwige op uw hoofd. Want God wil dat uw verhevenheid overal onder de hemel schittert. Voor altijd noemt God u vrede door gerechtigheid, heil door godsvrucht. Jeruzalem, kijk vanaf de berg naar het oosten en zie uw kinderen van alle kanten samenkomen op het woord van de heilige God, blij dat hij weer aan hen denkt. Te voet gingen zij van u weg, weggesleept door de vijand. Maar eervol brengt God hen terug, als op een koningstroon gedragen. Hij heeft het bevel gegeven om alle bergen en heuvels met de grond gelijk te maken en de dalen te vullen, zodat het hele land vlak wordt en Israël zegevierend en veilig kan optrekken. Ook de bossen en alle geurige bomen geven Israël schaduw op zijn bevel. Hij zelf, vergezeld, barmhartig en genadig, het jubelend Israël met de glans van zijn licht.

Zo is het, dierbare luisteraars, ondertussen 3 uur geworden. 3 uur is het uur waarop Jezus, na zijn lijden vrijwillig te hebben aanvaard, aan het kruis genageld wordt. Het moment waarop dat hij het leven zal geven om ons het leven te geven. De onsterfelijke sterft om ons, die sterfelijk zijn, onsterfelijk te maken. Jezus heeft zijn leven gegeven voor ons allen en hij noemt ons daarmee zijn vrienden, zijn meest geliefde broeders en zusters. In dit uur van de goddelijke barmhartigheid willen wij dan ook met een biddend hart ons verenigen met Jezus op Golgotha en hem nabij zijn. Hem vertroosten ook met ons gebed. We bidden voor alle intenties die u, dierbare luisteraars, in uw hart draagt en aan de Heer wenst toe te vertrouwen. In het bijzonder voor de intenties van Paus Leo XIV voor vrede in de wereld. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

En zo, dierbare luisteraars, mochten wij opnieuw samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. Wij danken u van ganser harte voor uw gebed, uw verbondenheid met Radio Maria. We hopen dan ook dat u een volgende keer opnieuw om 3 uur op ons afstemt om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. We danken u van harte en wensen u nog een zeer fijne dag toe.

beste luisteraars. Welkom op een nieuwe aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waarin we verder zullen voorlezen uit het boek met de titel Morgen zal het te laat zijn, het leven van de heilige Pierre-Julien Aymard, apostel van de Eucharistie. En we zijn gekomen aan deel 1 in het boek. We zijn bezig met de jeugdjaren van de heilige Pierre-Julien Aymard. Napoleon marcheert door de stad. Op een dag in maart 1815 was Lamur in rep en roer toen Napoleon met zijn trouwe grenadiers door de Rue du Breuil marcheerde op weg naar Parijs. Hij was net ontsnapt van het eiland Elba. Pierre-Julien was 4 jaar oud en stond te zwaaien toen de grote generaal voorbij kwam. Hij was onder de indruk van het kleurrijke verenkleed dat sommige officieren die dag droegen. Later speelde hij soldaatje met zijn vriendjes en liet zijn zusje iets voor hem maken dat op een veer leek, die op zijn pet kon worden bevestigd. Op een dag zag hij een echte veer in een winkel in de buurt en kon de verleiding niet weerstaan. Hij pakte hem en rende naar huis om hem op zijn pet te zetten. Hij zou zeker het mooiste soldaatje van Lamur zijn, of in ieder geval het best geklede soldaatje van zijn vrienden, wat heel belangrijk voor hem was. Hij was vaak genoeg door hen geplaagd, omdat hij naar olie rook. Nu kon hij ze trots zijn nieuwe aanwinst laten zien. Kijken of ze hem nu nog zouden uitlachen met een echte pluim op zijn hoed. Maar zijn vreugde sloeg om in angst zodra hij thuis kwam. Hij had niet eens de tijd om de pluim op zijn hoed te zetten om te zien hoe geweldig hij eruit zou hebben gezien. Wroeging maakte zich van hem meester en hij haastte zich terug naar de winkel om de gestolen waar terug te brengen. Hij had spijt en was boos op zichzelf, omdat hij zo impulsief was geweest. Tot op zekere hoogte zou hij zijn hele leven impulsief blijven. Pierre-Julien hielp als misdienaar in de plaatselijke parochie, zoals veel jongens van zijn leeftijd. In Lamur was het de gewoonte dat de misdienaar door de straten liep en een bel luidde om de gelovigen eraan te herinneren dat het tijd was om naar de kerk te gaan. Elke misdienaar wedijverde om degene te zijn die de bel mocht luiden. Het was niet alleen een voorrecht, maar ook leuk. Je was tenslotte degene die het hele dorp liet weten dat er iets bijzonders stond te gebeuren. Pierre-Julien was niet timide, maar slim, en bedacht dat hij altijd de bel voor de ochtendmis kon luiden en de andere jongens te slim af kon zijn als hij er als eerste zou zijn. Maar waarom zou hij zich haasten en 's morgens vroeg opstaan als het veel gemakkelijker was de bel de avond tevoren al te pakken? Bij gelegenheid nam hij de bel mee naar huis. Zo verminderde hij de concurrentie zonder al te veel ophef. Net als zijn ouders en zussen was Pierre-Julien vroom en trouw aan zijn kerkelijke verplichtingen. Zijn moeder en zussen hadden hem meegenomen naar de vieringen toen hij nog heel jong was. Zodra hij zichzelf kon redden, zag men hem vaak de kerk binnengaan voor een kort bezoek aan het Allerheiligste en voor een kort gebed tot Onze Lieve Vrouw. Vaak onderbrak hij zijn dagelijkse karweitjes en zijn oliebeurten om zijn kleine religieuze oefeningen te doen. Hij had een speciale plaats voor zijn oliekruikje als hij naar de kerk ging,
Hij verstopte het achter het weiwatervat, zodat hij het bij het weggaan snel kon pakken en de oliegeur geen aanstoot zou geven als iemand die toevallig op datzelfde moment in de kerk was. Zaadjes van een roeping. Soms speelde hij dat hij priester was. Als de meisjes uit de buurt naar de winkel kwamen, liet hij ze alleen van de walnotenpasta proeven als zij beloofden zijn kerkvolk te zijn en met hem mee te bidden. Dan trok hij een voddig stuk stof aan dat als gewaad diende en deed een kruis om zijn hals. Zij merkten echter op dat hij meer preekte dan bad wanneer hij een gehoor had. Pierre Julien oefende al een vaardigheid die hij later met grote doeltreffendheid zou uitoefenen. Thuis ontging niemand deze vroege tekenen van een veelbelovende priesterroeping. De sobere jansenistische benadering van de sacramenten verhinderde dat kinderen de heilige Eucharistie ontvingen. Om zich voor te bereiden op dit grote moment verlieten Pierre Julien en een vriendje op een winter vroeg hun huis, te midden van vroege ochtendsneeuw, om naar een naburige dorpskerk te gaan, waar zij als onbekenden de mis konden bijwonen en hopelijk ook biechten. Ze waren ruim op tijd en maakten zo'n indruk op de priester dat hij hun de biecht wilde afnemen. De pastoor van Lamur zou dat nooit hebben gedaan. Hij vond hen te jong en niet voldoende voorbereid voor zo'n heilig sacrament. Een veel voorkomend residu van jansenistisch denken. Slechts bij zeldzame gelegenheden konden zelfs de meest vromen de Eucharistie ontvangen. Het had weinig zin je voor te bereiden op het sacrament als je het toch niet zou mogen ontvangen. Hoe dan ook, de twee jongens waren de plaatselijke priester te slim af en deden hun eerste biecht. Vele jaren later zou hij maar als vroom priester en succesvol prediker benadrukken: je ontvangt de communie om heilig te worden, niet omdat je het al bent. Eindelijk kwam de dag dat hij zijn eerste communie kon doen. Het was Passiezondag. De datum was 16 maart 1823 en Pierre Julien was 12 jaar. Hij had de volwassenen thuis offertjes zien brengen in de vastentijd en hij had gezien hoe zij hadden gevast voordat zij ter communie gingen. Om zich goed voor te bereiden op deze belangrijke dag wilde hij daar niet voor onderdoen. Eens, toen er nog sneeuw lag, klom hij blootsvoets naar de top van het heuveltje achter zijn huis om te bidden bij wat nu nog de Calvarieberg wordt genoemd, vanwege de drie kruisen die daar zijn neergezet op een kleine heuvel die over de stad uitkijkt. Zijn volgende ascetische onderneming bleek minder succesvol. Hij wilde vasten in navolging van de meest vromen. Hij was van plan zijn ontbijt aan de armen te geven en het zelf zonder te doen. Zijn zus betrapte hem op een morgen, toen hij op het punt stond zijn geheime liefdadigheid uit te voeren. Onnodig te zeggen dat die praktijk abrupt eindigde. Eindelijk brak de dag aan dat Pierre Julien zijn eerste communie deed. Het was een moment dat hij nooit zou vergeten. Hij had hier zich zo lang en zo ernstig op voorbereid. 30 jaar later zei hij tegen een vriend: wat een wonderbaarlijke genade heeft God mij die dag gegeven. Pierre Julien ging naar de plaatselijke school en deed het vrij goed. Hij was geen briljante leerling,
maar hij was intelligent en werkte hard om succes te hebben. Hij was nog geen 13 jaar oud toen zijn vader besloot hem van school te halen. Die redeneerde dat zijn zoon nu meer vaardigheden in wiskunde en schrijven had verworven dan hij ooit nodig zou hebben om het kleine familiebedrijf te onderhouden en voort te zetten. De jongen was er kapot van. Zijn moeder, nog de pastoor, durfde voor hem op te komen. De heer Aymar was standvastig en vastbesloten. De jongen kon het gedrag van zijn vader niet begrijpen. Hij had al eerder met hem gesproken over zijn wens om priester te worden. Toen had zijn vader geweigerd erover te praten. Maar nu hij zijn eerste communie had gedaan, hoopte Pierre Julien dat zijn vader de oprechtheid zou inzien van zijn wens. Hij was verbaasd en verward over de weigering van zijn vader en over diens besluit hem van verdere scholing af te houden. Hij vroeg zich af of hij iets verkeerd had gedaan, of dat zijn vader meer van hem verwachtte op school. Had hij zijn taken niet goed uitgevoerd?

pelgrimage. Verontwaardigd en ontmoedigd ging hij op pelgrimstocht naar het heiligdom van Notre-Dame-du-Lot, zo'n 30 kilometer verderop. Op de een of andere manier kreeg hij toestemming om te gaan. Hij ging in zuidelijke richting en volgde de loop van de rivier de Drac door het dorp Cor. Voordat hij de stad Gap bereikte, liet hij de makkelijk te volgen route van de rivier achter zich en ging in zuidoostelijke richting, totdat hij zo'n 10 kilometer voorbij de stad Gap het heiligdom zag liggen. Toen hij de plaats eindelijk bereikte, ging hij onmiddellijk de kerk binnen om zijn hart uit te storten aan de voeten van Onze Lieve Vrouw. Notre-Dame-du-Lot was een populair Maria-heiligdom geworden kort nadat Onze Lieve Vrouw eind 17e eeuw was verschenen aan een jong boerenmeisje. Korte tijd daarvoor hadden de oblaten van de onbevlekte maagd Maria het religieuze beheer van het heiligdom gekregen. Op die bewuste dag was een zekere missionaris van de oblaten, pater Touche, toevallig in de kerk op het moment dat Pierre Julien het altaar van Onze Lieve Vrouw naderde. De 13-jarige was nog maar net klaar met het verhaal dat hem zo aangreep, of de doorgewinterde missionaris riep hem bij zich. Pater Touche was een zeer gerespecteerd verkondiger in de streek. Nog steeds bezorgd over zijn eigen rol in de weigering van zijn vader om hem een religieuze roeping te laten nastreven, haalde Pierre Julien de priester over om biecht te horen, wat pater Touche ook deed.

Maar mijn vader zal mij geen toestemming geven, drong Pierre Julien aan. Waarop pater Touche antwoordde, er is geen maren aan, je zult Latijn moeten leren. Trouwens, ik vind dat je elke zondag ter communie moet gaan. Zo begon een levenslange vriendschap. Het was ook het begin van een andere vriendschap, die eigenlijk al was begonnen in Lamur, maar nu vaste vorm kreeg. Die betrof de heilige maagd Maria, tot wie hij zich had gewend in zijn pijn en verwarring. Zij had hem gehoord en geantwoord. Deze devotie groeide en verdiepte zich in de loop der jaren. Maria zou een belangrijke rol spelen, niet alleen in zijn eerste roeping, maar gedurende zijn hele leven. Pierre Julien keerde gelukkig naar huis terug en was er meer dan ooit van overtuigd dat hij zijn droom om ooit priester te worden moest nastreven. Hij begreep niet goed waarom zijn vader daartegen was. Van een 13-jarige kon ook niet worden verwacht dat hij de zorgen van een vader zou begrijpen, die hoopte dat zijn enige zoon in de toekomst zou voorzien in het materiële welzijn van het gezin. Voorlopig kon Pierre Julien zijn vader tevreden houden door zijn karweitjes goed te doen. Tijdens zijn rondes door de stad had Pierre Julien enkele jongens ontmoet die Latijn studeerden aan de kleine plaatselijke school. Van een van hen leerde hij wat hij nodig had om deze taal te studeren. Op aanmoediging van zijn moeder kocht hij een tweedehands boek Grammatica. Gedurende meer dan 2 jaar probeerde Pierre Julien in het geheim Latijn te leren. Tijdens de zomervakanties maakte hij gebruik van de aanwezigheid van bezoekende seminaristen om hen naar zijn werk te laten kijken en zijn oefeningen te laten corrigeren. Voor de rest was hij op zichzelf aangewezen. Alleen zijn moeder en de knecht van zijn vader wisten waarmee hij bezig was. Steeds zodra zijn vader de winkel verliet, haalde Pierre Julien de Latijnse grammatica tevoorschijn en maakte wat oefeningen of leerde vervoegingen en verbuigingen van buiten. De knecht verraadde hem nooit aan zijn vader. Pierre Julien vond het zwaar om zowel zijn karweitjes goed uit te voeren als om goed Latijn te studeren. Van een 13-jarige vereiste dit karakter, vastberadenheid en een sterke motivatie. Op een dag achtte hij het opportun zijn vader op te biechten wat hij de laatste jaren had gedaan. En hij stelde de grote vraag. Maar zijn vader riep, studeren? Dat is veel te duur. Pierre Julien wist meteen dat het geen zin had ruzie te maken, vooral niet als het ging om het uitgeven van zuur verdiend geld. Ondanks deze afwijzing weigerde Pierre Julien te accepteren dat 2 jaar studie Latijn voor niets was geweest. Ook was hij niet bereid een ander beroep dan het priesterschap te overwegen. Hij was immers de zoon van zijn vader. Het doortastende karakter van vader Aymar, die in Lamur met bijna niets begon, maar zich had ontwikkeld tot een respectabele middenstander, was zijn zoon niet vreemd. Pierre Julien toonde zich even vastberaden en vindingrijk. Hij was nu bijna 16 jaar oud en bezig een onafhankelijke jonge man te worden. De uitbarsting van 2 jaar eerder van zijn vader zag hij als een uitdaging. School. Lamur stelde jaarlijks 3 studiebeurzen ter beschikking aan de armen van de stad.

Pierre Julien informeerde via enkele vrienden die toegang hadden tot de burgemeester hoe hij zo'n beurs kon krijgen. Hij diende een aanvraag in en kreeg een beurs. Dat werd niet op prijs gesteld door de directeur van de school. Ze hebben een familiebedrijf en zijn geenszins noodlijdend. Desondanks kon Pierre Julien aan de slag. Hij begon met een kleine leerachterstand, maar studeerde hard. Al snel overtrof hij menig klasgenoot. De directeur van de school bleef ontstemd. Voortdurend herinnerde hij hem eraan dat hij, Pierre Julien, de studie niet zelf betaalde, maar dat hij daar was op kosten van iemand anders. De herinnering hieraan heeft hem nooit losgelaten. Jaren later zei hij: "Ik werd met minachting behandeld en vaak vernederd. De directeur liet me op allerlei manieren betalen voor die opleiding. Hij stond me niet toe om met de anderen te recreëren. In plaats daarvan liet hij me zijn open haard aansteken, zijn kantoor en klaslokaal vegen en liet me 100 andere klusjes doen. Zo werd ik er dagelijks aan herinnerd dat ik een van die arme leerlingen was." Pierre Julien was niet de enige die leed. Zijn vader kon de vernedering niet verdragen dat hij als behoeftige werd beschouwd. In een stad als Lamur werd het al gauw algemeen bekend dat de zoon van een gerespecteerd zakenman op kosten van de staat naar school ging. Op een dag marcheerde de heer Aymard naar de school om zijn gevoelens met de directeur te delen. "Haal hem dan van deze school, als u er zo over denkt," riep de directeur. En zo geschiedde. En Pierre Julien stond weer aan de oliepers in de winkel van zijn vader en leverde trouw de bestellingen af, zoals hij dat vroeger zo vaak had gedaan. Op een dag kwam een priester naar Lamur om zijn familie te bezoeken. Deze priester was op zoek naar een jonge man om klusjes te doen in de omgeving van zijn huis en zijn werkplaats. Pierre Julien ging bij de priester op bezoek en in een mum van tijd had hij hem zijn vader doen overhalen hem naar Grenoble te laten gaan, onder toezicht van deze priester, in ruil voor kost en inwoning en enkele lessen Latijn. Het moet de autoriteit van de priester zijn geweest die vader Aymard ervan heeft overtuigd zijn zoon te laten gaan. Want hij had liever gezien dat zijn zoon zich verder zou bekwamen in de oliehandel.

0: Teleurstellingen en verliezen. De regeling in Grenoble bleek niet precies te zijn wat Pierre Julien was beloofd en zeker niet wat hij ervan had verwacht. Het ziekenhuis waar de priester kapelaan was, bleek een krankzinnigengesticht te zijn. Pierre Julien had wel wat klusjes te doen, maar aangezien het kapelaanschap van de priester slechts een deel was van de vele andere taken die hij verrichtte, had hij weinig of geen tijd voor de Latijnse lessen waarnaar Pierre Julien zo had uitgekeken. Pierre Julien werd dus aan zijn eigen vindingrijkheid overgelaten. Als hij al zijn taken in het gesticht had volbracht, studeerde hij in zijn eentje Latijn uit boeken die hij in de bibliotheek had gevonden. Dit schema nam zijn aandacht voor een tijdje in beslag, maar al gauw raakte deze 17-jarige ontmoedigd en voelde hij zich tamelijk eenzaam. Zonder iemand met wie hij zijn interesses kon delen of die zelfs maar zijn Latijnse oefeningen kon corrigeren. De omgeving van het gesticht was niet bevorderlijk voor zijn gemoedstoestand. Hij was niet gelukkig in die situatie. Maar het feit dat hij Latijn kon blijven studeren ter voorbereiding op het priesterschap hield hem op de been. Hij was vastbesloten deze zoektocht vol te houden. Zo overtuigd was hij ervan dat God hem riep om hem op deze manier te dienen. Hij was bereid vele kleine gemakken en het gezelschap van vrienden op te offeren om deze weg te gaan. Een weg die Pater Touche enkele jaren daarvoor had bevestigd en aangemoedigd in het heiligdom van Notre-Dame du Lot. De herinnering aan deze gebeurtenis bevestigde hem in zijn keuze. Vaak dacht hij eraan terug in gebed. Op een dag, toen Pierre Julien de binnenplaats van het gesticht overstak, flapte de directeur, zich er niet van bewust dat Pierre Julien nog niet gewaarschuwd was, eruit: "Zo, jongeman, ik hoorde dat je moeder overleden is." Pierre Julien was geschokt. De schok van het terloops gebrachte nieuws over de dood van zijn moeder liet hem verdoofd, koud en verbijsterd achter. Pas toen hij in de kapel was, kon hij zich laten gaan en hulde tot zijn pijn weg was. Toen smeekte hij Maria om vanaf dat moment zijn moeder te worden. Pierre Julien vertrok onmiddellijk naar huis. Toen hij aankwam, was de begrafenis al voorbij en had hij geen gelegenheid meer om afscheid te nemen. Zijn vader begroette hem in tranen met de droefheid van een man die er al te veel had begraven. Pierre Julien besefte dat het voor zijn vader nu moeilijker dan ooit zou zijn om hem te laten gaan. Dus nam Pierre Julien zijn post weer in naast zijn vader in de olieschuur. En hoewel ze beiden rouwden om hetzelfde verlies, werd hun verdriet nooit gedeeld. De zoektocht naar het priesterschap was tot stilstand gekomen, maar in zijn hart wist hij dat het slechts uitstel was en geen afstel. Intussen ging in huize Aymar met Pierre Julien, zijn vader, Marianne en Nanette het leven verder. Met het verstrijken van de maanden raakte vader Aymar eraan gewend zijn zoon aan zijn zijde te hebben. Als hij dacht dat Pierre Julien zich verzoend had met de gedachte in zijn vaders voetsporen te treden, werd hij onaangenaam verrast toen op een avond een priester van de oblaten van Maria voor de deur stond. De priester, die in de parochiekerk had gepreekt, kwam toestemming vragen voor de toetreding van Pierre Julien tot het noviciaat van de oblaten. Vader Aymar leverde zijn beste en laatste strijd om zijn zoon bij zich te houden, maar hij begreep wel dat hij die niet kon winnen. Zijn zoon was nu 18 jaar. Hij wist wat hij wilde. En dat had hij altijd al geweten. Vader Aymar zou zich niet meer verzetten tegen deze duidelijke roep van God. Hij was nog niet eens over de pijn heen van de dood van zijn vrouw. En nu vroeg God hem om zijn zoon op te geven. Het was niet anders. Na een kort bezoek aan het heiligdom van Notre-Dame-du-Lot keerde Pierre Julien terug naar huis om afscheid te nemen van zijn vader en zussen. Op 7 juni 1829 trok hij het kloosterkleed aan van de oblaten van Maria in hun noviciaatshuis in Marseille. Hij was er zeer gelukkig. Hij geloofde dat hij eindelijk de weg naar het priesterschap had gevonden. Het mocht echter niet zo zijn, want God had andere plannen. Nog geen 5 maanden na het begin van zijn noviciaat werd Pierre Julien ziek. Eerst klaagde hij over hoofdpijn en daarna over hevige buikpijnen. De plaatselijke dokter, die geen diagnose kon stellen, liet 2 maal bloed aftappen en verklaarde hem toen ongeneeslijk ziek. Pierre Julien werd naar huis gestuurd om te sterven. Midden in de winter werd hij in een rijtuig gezet voor de rit van meer dan 250 kilometer naar Lamur. De ritprijs moest bij aankomst worden betaald. Uitgeput kwam hij aan en moest meteen het bed houden. Zijn vader was radeloos. Marianne en Annette verpleegden hem maandenlang. Beetje bij beetje verbeterde zijn toestand. In deze periode van herstel leerde Pierre Julien viool spelen. Jaren later zou hij in tijden van stress viool spelen ter ontspanning. Naarmate zijn toestand verbeterde, begon het huishouden zich te normaliseren. Hij begon weer rond te lopen en dingen voor zichzelf te doen. In de periode waarin hij tussen leven en dood zweefde, moesten Marianne en Annette hem dagelijks verzorgen. Zeer waarschijnlijk leidde deze moederervaring bij hen tot een instinct van een te grote bescherming van Pierre Julien, iets waaraan hij zich later voortdurend probeerde te onttrekken. Op een dag werd vader Aymar plotseling ernstig ziek en zijn toestand verslechterde snel. Pierre Julien, Marianne en Annette keken hulpeloos toe hoe deze eens zo robuuste man verzwakte. Zijn krachten namen met de dag af. Op 3 maart 1831 stierf hij in de armen van Pierre Julien, 65 jaar oud. De kinderen rouwden om de dood van hun vader, net als om de dood van hun moeder, minder dan 2 jaar eerder. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Morgen zal het te laat zijn. Het leven van de heilige Pierre Julien Aymar, apostel van de Eucharistie. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag voor uit een nieuw document, een encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II, met de titel Redemptoris Mater, Moeder van de Verlosser. Geschreven op 25 maart 1987. De paus leidt het in als volgt. De moeder van de Verlosser heeft een zeer bepaalde plaats in het heilsplan. Want, zo horen we in de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 4, versen 4 tot 6. Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, opdat Hij hen die onder de wet stonden zou bevrijden, opdat wij de rang van zonen zouden verkrijgen. En het bewijs dat ge zonen zijt, Hij heeft de geest van zijn Zoon in ons hart gezonden, die roept, Abba, Vader. Met deze woorden van de apostel Paulus, welke het Tweede Vaticaans Concilie aanhaalt aan het begin van de uiteenzetting over de heilige maagd Maria, en dit in de dogmatische constitutie over de kerk Lumen Gentium, in het 8e hoofdstuk, wil ook ik mijn overwegingen beginnen over de betekenis die Maria heeft in het mysterie van Christus en over haar werkdadige en voorbeeldige tegenwoordigheid in het leven van de kerk. Het zijn immers woorden die zowel die van de Vader gedenken als de zending van de Zoon, de gave van de Geest, de vrouw uit wie de Verlosser geboren werd en ons goddelijk kindschap in het mysterie van de volheid van de tijd. Deze volheid duidt het ogenblik aan dat van alle eeuwigheid is vastgesteld en waarop de Vader zijn Zoon gezonden heeft, opdat al wie in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Dat horen wij in het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 1, versen 1 en 14. En onze broeder is geworden. Zij duidt het ogenblik aan waarop de heilige geest, die reeds de volheid van de genade had uitgestort in Maria van Nazareth, in haar maagdelijke schoot, de menselijke natuur van Christus vormde. Zij geeft het ogenblik aan waarop door de intrede van het eeuwige in het tijdelijke de tijd verlost wordt, vervuld wordt met het mysterie van Christus en definitief heilstijd wordt. Zij geeft tenslotte het mysterievolle begin aan van de weg van de kerk. Inderdaad begroette de kerk in de liturgie Maria van Nazareth haar begin, omdat zij ziet dat in de gebeurtenis van de onbevlekte ontvangenis de heilsgenade van Pasen zich reeds van tevoren aftekent in haar edelste lid. En vooral omdat zij in het gebeuren van de menswording Christus en Maria onverbrekelijk tezamen ontmoet. Hem die haar Heer en Hoofd is, en haar die door het uitspreken van het eerste fiat van het nieuwe verbond voor afbeelding is van de kerk, als bruid en moeder. Gesterkt door de aanwezigheid van Christus is de kerk in de tijd onderweg naar de voleinding der tijden en gaat zij haar Heer die komt tegemoet. Maar op deze weg, ik wil dat onmiddellijk duidelijk maken, gaat zij voort in de voetsporen van de maagd Maria,
die is voortgegaan op de pelgrimstocht van het geloof en de vereniging met haar zoon standvastig heeft volgehouden tot onder het kruis. Ik ontleen deze zeer rijke en veelzeggende woorden aan de Constitutie Lumen Gentium, die in haar slotgedeelte een heldere samenvatting geeft van de leer van de kerk over de moeder van Christus, die zij vereert als haar geliefde moeder en als haar voorbeeld in geloof, hoop en liefde. Kort na het concilie wilde mijn grote voorganger, Paulus VI, vandaag de dag heilige Paulus VI, opnieuw spreken over de Allerheiligste Maagd, waarbij hij in de encycliek Christi Matri en vervolgens in de apostolische exhortaties Signum Magnum en Marialis Cultus de grondslagen en criteria uiteenzetten van die bijzondere verering die de moeder van Christus in de kerk geniet, evenals de verschillende vormen van mariale devotie, liturgisch, volks, privé, die beantwoord aan de geest van het geloof. De aanleiding die mij er nu toe brengt het onderwerp opnieuw aan te snijden, is het vooruitzicht van het naderende jaren 2000, waarin het 2000-jarig jubileum van de geboorte van Jezus Christus onze blik tegelijkertijd op zijn moeder richt. In de afgelopen jaren zijn er verschillende stemmen opgegaan om de mogelijkheid te overwegen om aan deze herdenking een soortgelijk jubileum vooraf te laten gaan, gewijd aan de viering van de geboorte van Maria. Hoewel het in werkelijkheid niet mogelijk is om een precies chronologisch moment vast te stellen voor de geboortedatum van Maria, is de kerk zich er voortdurend van bewust dat Maria voor Christus aan de horizon van de heilsgeschiedenis verscheen. Het is een feit dat, terwijl de volheid der tijden, dat wil zeggen de verlossende komst van de Immanuel, definitief naderde, zij, die van eeuwigheid af bestemd was om zijn moeder te zijn, reeds op aarde bestond. Dit voorafgaan van haar aan de komst van Christus vindt elk jaar zijn weerslag in de adventsliturgie. Als we dus de jaren die ons dichter bij het einde van het tweede millennium na Christus en het begin van het derde brengen, in verband brengen met die oude historische verwachting van de Verlosser, wordt het volkomen begrijpelijk dat we ons in deze periode op een bijzondere wijze willen richten tot haar, die in de nacht van de adventstijd begon te schitteren als een ware morgenster. Want net zoals deze ster, samen met de dageraad, de opkomst van de zon voorafgaat, zo ging Maria vanaf haar onbevlekte ontvangenis vooraf aan de komst van de Verlosser, de opkomst van de zon der gerechtigheid in de geschiedenis van de mensheid. Haar aanwezigheid te midden van Israël, zo onopvallend dat zij bijna onopgemerkt bleef in de ogen van haar tijdgenoten, straalde duidelijk voor de ogen van de eeuwige, die deze verborgen dochter van Sion had opgenomen, had verbonden met het heilsplan dat de hele geschiedenis van de mensheid omvat. Terecht dus voelen wij christenen, die weten dat het voorzienige plan van de Allerheiligste Drie-eenheid de centrale werkelijkheid van de openbaring en het geloof is, aan het einde van dit millennium de behoefte om de bijzondere aanwezigheid van de moeder van Christus in de geschiedenis te benadrukken. Vooral tijdens deze jaren voorafgaand aan het jaar 2000. Het Tweede Vaticaans Concilie bereidt ons hierop voor door in zijn leer de moeder van God te presenteren in het mysterie van Christus en de kerk. Als het inderdaad waar is
dat enkel in het mysterie van het vlees geworden woord, het mysterie van de mens, zijn ware licht vindt, zoals het concilie zelf verkondigt, dan moet dit principe op een heel bijzondere wijze worden toegepast op die uitzonderlijke dochter van het menselijk geslacht, op die buitengewone vrouw die moeder van Christus werd. Alleen in het mysterie van Christus wordt haar mysterie volledig verhelderd. Zo heeft de kerk het overigens vanaf het begin geprobeerd te interpreteren. Het mysterie van de incarnatie heeft haar in staat gesteld het mysterie van de moeder van het vlees geworden woord steeds beter te doorgronden en te verhelderen. In deze verdieping speelde het concilie van Efeze in 431 een beslissende rol, waarbij tot grote vreugde van de christenen de waarheid over het goddelijk moederschap van Maria plechtig werd bevestigd als een geloofswaarheid van de kerk. Maria is de moeder van God, Theotokos, omdat zij door het werk van de Heilige Geest in haar maagdelijke schoot Jezus Christus, de Zoon van God, van dezelfde substantie als de Vader, heeft ontvangen en ter wereld heeft gebracht. De Zoon van God, door uit de maagd Maria geboren te worden, is werkelijk een van ons geworden, is mens geworden. Zo straalt dus, door het mysterie van Christus, het mysterie van zijn moeder, volkomen aan de horizon van het geloof van de kerk. Op zijn beurt was het dogma van het goddelijk moederschap van Maria voor het concilie van Efeze en is het voor de kerk als een zegel van het dogma van de incarnatie, waarin het woord in de eenheid van zijn persoon werkelijk de menselijke natuur aanneemt zonder deze teniet te doen. Door Maria te presenteren in het mysterie van Christus, vindt het Tweede Vaticaans Concilie ook de weg om de kennis van het mysterie van de kerk te verdiepen. Als moeder van Christus is Maria namelijk op een bijzondere wijze verbonden met de kerk, die de Heer als zijn lichaam heeft gesticht. De conciliaire tekst brengt deze waarheid over de kerk als lichaam van Christus, volgens de leer van de brieven van de heilige apostel Paulus, op betekenisvolle wijze in verband met de waarheid dat de Zoon van God door toedoen van de Heilige Geest uit de maagd Maria is geboren. De werkelijkheid van de incarnatie vindt als het ware een voortzetting in het mysterie van de kerk als lichaam van Christus. En men kan niet aan de werkelijkheid van de incarnatie zelf denken zonder te verwijzen naar Maria, moeder van het vlees geworden woord. In deze overwegingen verwijs ik echter vooral naar die geloofsweg waarin de heilige maagd voortging, terwijl zij trouw haar verbondenheid met Christus bewaarde. Op deze wijze krijgt die dubbele band die de moeder van God met Christus en met de kerk verenigt, een historische betekenis. Het gaat niet enkel om de geschiedenis van de maagdmoeder, om haar persoonlijke geloofsweg en om het beste deel dat zij in het heilsmysterie heeft, maar ook om de geschiedenis van het hele volk van God, van allen die deel hebben aan dezezelfde pelgrimstocht van geloof. Dit drukt het concilie uit door in een andere passage vast te stellen dat Maria vooraf is gegaan en zo een beeld van de kerk is geworden, in de orde van het geloof, de liefde en de volmaakte vereniging met Christus.
Dit voorafgaan van haar als figuur, als model, voorbeeld, verwijst naar hetzelfde intieme mysterie van de kerk, die haar heilsmissie vervult door in zichzelf, net als Maria, de eigenschappen van moeder en maagd te verenigen. Zij is de maagd die het geloof dat aan de bruidegom is gegeven, ongeschonden en zuiver,

geschiedenis, dat wil zeggen de geschiedenis van de zielen. Maar dit is ook de geschiedenis van de mensen die op deze aarde onderworpen zijn aan de vergankelijkheid en deel uitmaken van de historische dimensie. In de volgende overwegingen willen we ons in de eerste plaats concentreren op de huidige fase, die op zichzelf nog geen geschiedenis is, maar deze niettemin onophoudelijk vorm geeft, ook in de zin van heilsgeschiedenis. En hier opent zich een ruime ruimte waarbinnen de heilige maagd Maria het volk van God blijft voorafgaan. Haar uitzonderlijke pelgrimstocht van het geloof vormt een constant referentiepunt voor de kerk, voor individuen en gemeenschappen, voor volkeren en naties en in zekere zin voor de gehele mensheid. Het is werkelijk moeilijk om de reikwijdte ervan te omvatten en te meten. Het concilie benadrukt dat de moeder van God nu de eschatologische vervulling van de kerk is. De kerk heeft in de Allerheiligste Maagd reeds de volmaaktheid bereikt, waardoor zij onbevlekt en zonder rimpel is, terwijl de gelovigen zich nog steeds inspannen om te groeien in heiligheid en de zonde te bestrijden. En daarom richten zij hun blik op Maria, die als een toonbeeld van deugd schittert voor de hele gemeenschap van de uitverkorenen. De pelgrimsreis van het geloof behoort niet langer toe aan de moeder van de Zoon van God. Verheerlijkt naast de Zoon in de hemel, heeft Maria nu de drempel overschreden tussen het geloof en het van aangezicht tot aangezicht zien, dat we horen vermelden in de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 13, vers 12. Tegelijkertijd blijft Maria in deze eschatologische vervulling echter de ster van de zee, Maris Stella, voor al diegenen die nog steeds de weg van het geloof bewandelen. Als zij hun ogen naar haar opheffen, op de verschillende plaatsen van het aardse bestaan, doen zij dat omdat zij de Zoon ter wereld bracht, die God als eerstgeborene onder vele broeders heeft aangesteld. En ook omdat zij met moederliefde meewerkt aan de wedergeboorte en vorming van deze broeders en zusters.

Deel 1. Maria in het mysterie van Christus. Hoofdstuk 1. Vol van genade. Gezegend zij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Deze woorden uit de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 1, vers 3, onthullen het eeuwige plan van God de Vader, zijn heilsplan voor de mens in Christus. En het is een universeel plan, dat alle mensen betreft, die naar het beeld en de gelijkenis van God zijn geschapen. We horen het weer klinken in het boek Genesis, hoofdstuk 1, vers 26. Zoals iedereen in het begin in Gods scheppingswerk is opgenomen, zo is iedereen ook eeuwig opgenomen in het goddelijke heilsplan, dat zich ten volle moet openbaren in de volheid der tijden met de komst van Jezus Christus. Want die God, die de Vader van onze Heer Jezus Christus is, zo luiden de volgende woorden uit dezelfde brief, heeft ons in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht in de liefde. En heeft ons voorbestemd om zijn aangenomen kinderen te zijn door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil. En dit tot lof en eer van zijn genade, die hij ons geschonken heeft in zijn geliefde Zoon, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving van zonden, naar de rijkdom van zijn genade. We horen het dus in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 1, vers 4. Het goddelijke heilsplan, dat ons volledig is geopenbaard met de komst van Christus, is eeuwig. Het is ook, volgens de leer die in die brief en in andere brieven van de heilige apostel Paulus vervat is, eeuwig verbonden met Christus. Het omvat alle mensen, maar reserveert een bijzondere plaats voor de vrouw, die de moeder is van hem aan wie de Vader het heilswerk heeft toevertrouwd. Zoals het Tweede Vaticaans Concilie schrijft, zij wordt reeds profetisch voorafgeschaduwd in de belofte die aan de in zonde gevallen voorouders is gedaan. Naar het boek Genesis, hoofdstuk 3, vers 15. Evenzo is dit de maagd die zwanger zal worden en een zoon zal baren, wiens naam Immanuel zal zijn. Volgens de woorden van de profeet Jesaja, hoofdstuk 7, vers 14. Op die manier bereidt het Oude Testament die volheid der tijden voor, waarin God zijn zoon zond, geboren uit een vrouw, opdat wij het kindschap zouden ontvangen. De komst van de Zoon van God op de wereld is de gebeurtenis die wordt beschreven in de eerste hoofdstukken van het Evangelie volgens Lucas en het Evangelie volgens Matthäus. Maria wordt door deze gebeurtenis, de aankondiging van de engel, definitief ingewijd in het mysterie van Christus. Dit vindt plaats in Nazareth, onder specifieke omstandigheden in de geschiedenis van Israël, het volk dat als eerste de beloften van God ontving. De goddelijke boodschapper zegt aan de maagd: wees gegroet, vol van genade, de Heer is met u. Dat horen we in het Heilige Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 1, vers 28. Een vers later horen we dat Maria
verontrust was en zich afvroeg wat deze groet te betekenen had. Wat die buitengewone woorden betekenden en in het bijzonder de uitdrukking vol van genade, kecharitomeni. Als we samen met Maria over deze woorden willen nadenken, en in het bijzonder over de uitdrukking vol van genade, kecharitomeni in het Grieks, vinden we een betekenisvolle bevestiging juist in de eerder geciteerde passage uit de brief aan de Efeziërs. En als de maagd van Nazareth, na de aankondiging van de hemelse boodschapper, ook de gezegende onder de vrouwen is, dan is dat te verklaren door die zegen waarmee God de Vader ons in de hemelen, in Christus, overvloedig heeft begiftigd. Het is een geestelijke zegen die betrekking heeft op alle mensen en de volheid en de universaliteit in zich draagt. Elke zegen, zoals die voortvloeit uit de liefde, die in de Heilige Geest, de Zoon van dezelfde substantie met de Vader, verenigt. Tegelijkertijd is het een zegen die door Jezus Christus tot aan het einde in de menselijke geschiedenis over alle mensen wordt uitgestort. Voor Maria geldt deze zegen echter in bijzondere en uitzonderlijke mate. Zij werd immers door Elisabeth begroet als gezegend onder alle vrouwen. De reden voor deze dubbele begroeting is dus dat in de ziel van deze dochter van Sion, in zekere zin, de gehele heerlijkheid van de genade tot uiting is gekomen, die de Vader ons in zijn geliefde Zoon heeft geschonken. De boodschapper begroet Maria immers als vol van genade. Hij noemt haar zo, alsof dit haar ware naam is. Hij noemt zijn gesprekspartner niet bij de naam die haar in het aardse register toekomt, Miriam, Maria, maar met deze nieuwe naam, vol van genade. Wat betekent deze naam? Waarom noemt de aartsengel de maagd van Nazareth zo? In de taal van de Bijbel betekent genade een bijzondere gave, die volgens het Nieuwe Testament haar oorsprong vindt in het drie-eenheidsleven van God zelf. Van God die liefde is, zoals we horen weer klinken in de eerste brief van de heilige apostel Johannes, hoofdstuk 4, vers 8. De vrucht van deze liefde is de uitverkiezing, die waarover de brief aan de Efeziërs spreekt. Van Gods kant is deze uitverkiezing de eeuwige wil om de mens te redden door deelname aan zijn eigen leven. We horen dat in de tweede brief van de heilige apostel Petrus, hoofdstuk 1, vers 4. Deelname aan zijn eigen leven in Christus. Het is de redding in de deelname aan het bovennatuurlijke leven. Het effect van deze eeuwige gave, van deze genade van de uitverkiezing van de mens door God, is als een kiem van heiligheid. Of als een bron die in de ziel opwelt als een gave van God zelf. Die door zijn genade de uitverkorenen levend maakt en heiligt. Op deze wijze wordt vervuld, dat wil zeggen, het wordt realiteit, deze zegening van de mens met alle geestelijke zegeningen. Om aangenomen kinderen te zijn in Christus. En dat wil zeggen, in Hem die eeuwig de geliefde Zoon van de Vader is. Wanneer wij lezen dat de boodschapper aan Maria zegt vol van genade, laat de evangelische context
waarin oude openbaringen en beloften samenvloeien, ons begrijpen dat het hier gaat om een unieke zegen, onder alle geestelijke zegeningen in Christus. In het mysterie van Christus is hij reeds aanwezig voor de schepping van de wereld, als degene die de Vader heeft uitgekozen, als moeder van zijn Zoon in de incarnatie. En samen met de Vader heeft de Zoon haar uitgekozen, haar voor eeuwig toevertrouwend aan de geest van heiligheid. Maria is op een volstrekt bijzondere en uitzonderlijke wijze met Christus verenigd. En evenzo wordt zij eeuwig bemind in deze geliefde Zoon. In deze Zoon die van dezelfde substantie is als de Vader, in wie alle heerlijkheid van de genade is geconcentreerd. Tegelijkertijd is en blijft zij volkomen openstaan voor deze gave van boven. Zoals het concilie leert, neemt Maria de eerste plaats in onder de nederigen en armen van de Heer, die vol vertrouwen op hem wachten en van hem de verlossing ontvangen. Als de begroeting en de titel vol van genade dit alles uitdrukken, verwijzen ze in de context van de aankondiging door de engel in de eerste plaats naar de uitverkiezing van Maria als moeder van de Zoon van God. Maar tegelijkertijd duidt de volheid van de genade op de gehele bovennatuurlijke zegeningen die Maria ten deel vallen in verband met het feit dat zij is uitverkoren en bestemd om de moeder van Christus te zijn. Als deze uitverkiezing fundamenteel is voor de vervulling van Gods heilsplannen ten aanzien van de mensheid, als de eeuwige uitverkiezing in Christus en de bestemming tot de waardigheid van aangenomen kinderen alle mensen betreft, dan is de uitverkiezing van Maria volkomen uitzonderlijk en uniek. Vandaar ook de bijzonderheid en uniciteit van haar plaats in het mysterie van Christus. De goddelijke boodschapper zegt aan haar: "Wees niet bang, Maria, want je hebt genade gevonden bij God. Zie, je zult een zoon ter wereld brengen en hem Jezus noemen. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden." Dat horen we in het evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 1, vers 30. En wanneer de maagd, verontrust door deze buitengewone begroeting, vraagt: "Hoe zal dit geschieden? Ik ken geen man." Ontvangt zij van de engel de bevestiging en de uitleg van de voorgaande woorden. Gabriel zegt haar: "De Heilige Geest zal over u komen. De kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Het kind dat geboren zal worden, zal heilig zijn en Zoon van God genoemd worden." De aankondiging is dus de openbaring van het mysterie van de incarnatie aan het begin zelf van de vervulling ervan op aarde. De verlossingbrengende gave die God van zichzelf en van zijn leven op een bepaalde manier aan de hele schepping en rechtstreeks aan de mens schenkt, bereikt in het mysterie van de incarnatie een van de hoogtepunten. Dit is inderdaad een hoogtepunt onder alle gaven van genade in de geschiedenis van de mens en van de kosmos. Maria is vol van genade, omdat de incarnatie van het woord, de hypostatische vereniging van de Zoon van God met de menselijke natuur, juist in haar tot stand komt en zich voltrekt. Zoals het concilie bevestigt, is Maria moeder van de Zoon van God en daarom
geliefde dochter van de Vader en tempel van de Heilige Geest. Door deze uitmuntende genadegave gaat zij ver boven alle andere schepselen, zowel hemelse als aardse.

0: De brief aan de Efeziërs spreekt over de heerlijkheid van genade, die God de Vader ons in zijn geliefde Zoon heeft geschonken, en voegt daaraan toe: in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Volgens de leer, zoals die in plechtige documenten van de kerk is geformuleerd, heeft deze heerlijkheid van de genade zich in de moeder van God geopenbaard, doordat zij op de meest sublieme wijze is verlost. Krachtens de rijkdom van de genade van de geliefde Zoon, op grond van de verlossende verdiensten van hem die haar zoon zou worden, is Maria behoed voor de erfenis van de erfzonde. Op deze wijze behoort zij vanaf het eerste ogenblik van haar ontvangenis, dat we zeggen van haar bestaan, tot Christus, neemt zij deel aan de verlossende en heiligende genade en aan die liefde die haar oorsprong vindt in de geliefde, in de Zoon van de eeuwige Vader, die door de incarnatie haar eigen Zoon is geworden. Daarom ontvangt Maria door toedoen van de Heilige Geest in de orde van de genade, dat we zeggen van de deelname aan de goddelijke natuur, het leven van hem aan wie zij zelf in de orde van de aardse voortbrenging als moeder het leven heeft geschonken. De liturgie aarzelt niet haar moeder van haar vader te noemen en haar te begroeten met de woorden die Dante Alighieri in de mond van de heilige Bernardus legt: dochter van uw zoon. En aangezien Maria dit nieuwe leven ontvangt in een volheid die overeenkomt met de liefde van de zoon voor de moeder en dus met de waardigheid van het goddelijk moederschap, noemt de engel haar bij de aankondiging vol van genade. In het heilsplan van de heilige drie-eenheid vormt het mysterie van de incarnatie de overvloedige vervulling van de belofte die God aan de mensen heeft gedaan. Na de erfzonde, na die eerste zonde waarvan de gevolgen op de hele geschiedenis van de mens op aarde drukken. U kan het lezen in het boek Genesis, hoofdstuk 3, vers 15. En zie, er komt een zoon ter wereld, het nageslacht van de vrouw, die het kwaad van de zonde bij de wortel zal verslaan. Hij zal de kop van de slang vermorzelen, zoals blijkt uit de woorden van het proto-evangelie, zal de overwinning van de zoon, van de vrouw, niet plaatsvinden zonder een zware strijd die de hele menselijke geschiedenis moet doorkruisen. De vijandschap, die in het begin werd aangekondigd, wordt bevestigd in het boek Apocalyps, de openbaring van Johannes. Het boek over de laatste dingen van de kerk en de wereld, waar het teken van de vrouw opnieuw terugkeert, ditmaal bekleed met de zon. We horen het in het boek Apocalyps, hoofdstuk 12, vers 1. Maria, moeder van het vlees geworden woord, wordt in het centrum geplaatst van die vijandschap, van die strijd, die de geschiedenis van de mensheid op aarde en de heilsgeschiedenis zelf begeleidt. Op deze plaats draagt zij, die behoort tot de nederigen en armen van de Heer, als geen ander onder de mensen, die heerlijkheid van genade in zich, die de Vader ons in zijn geliefde Zoon heeft geschonken. En deze genade bepaalt de buitengewone grootsheid en schoonheid van haar hele wezen. Zo blijft Maria voor God en ook voor de gehele mensheid het onveranderlijke en onschendbare teken van de uitverkiezing door God, waarover de brief van Paulus spreekt. In Christus heeft hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld en ons voorbestemd om zijn aangenomen kinderen te zijn. Deze uitverkiezing is sterker dan elke ervaring van het kwaad en de zonde. Dan al die vijandschap die de geschiedenis van de mens kenmerkt. In deze geschiedenis blijft Maria een teken van zekere hoop. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u mochten voorlezen uit de encycliek Redemptoris Mater, Moeder van de Verlosser, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 25 maart 1987. We zijn dus begonnen aan het eerste deel, Maria in het mysterie van Christus, en vervolledigden het eerste hoofdstuk vol van genade. In een volgend hoofdstuk heeft de heilige paus Johannes Paulus II het over de zin zalig zij die geloofd heeft. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.
1: Welkom bij Radio Maria.

luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 7771.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is al 7 en we bidden de lezingendienst op deze zaterdag, 16 mei, zaterdag in de 6e week van Pasen. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662, de hymne op pagina 755 en de psalmen vanaf pagina 977. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halstarrig als eens in Meriba. Zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Christus, de Heer, heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Verheven vorst der eeuwigheid, gij die uw kinderen bevrijdt, de zegen is aan u, o Heer. De dood ligt aan uw voeten neer. Gij stijgt omhoog in het heelal, waar u de Vader noden zal, te zitten aan zijn rechterhand, te heersen over zee en land. Al wat er in de hemel leeft, wat op de aarde woning heeft, de diepte der verborgenheid, het buigt zich voor uw majesteit. Een beving gaat door het engelenheer, het lot der mensen neemt een keer. Het is vlees dat zondigt, vlees dat boet. God is met ons, hij heerst voorgoed. Gij, Christus, heerst in heerlijkheid, die eeuwig onze vreugde zijt. De wereld leidt in wijze raad en al haar vreugd te boven gaat. Wij roepen uw genade aan, vergeef ons, wees met ons begaan. Laat onze harten zijn verblijd, om Heer uw barmhartigheid. Opdat wanneer gij komt in licht, op wolken zetelt ten gericht, gij ons van alle schuld ontslaat, herstelt in koninklijke staat. U Jezus zij de heerlijkheid, die stralend opgevaren zijt, met Vader en met Geest tezaam, zij eeuwig lof uw grote naam. Vergeet ons niet, Heer, en daal tot ons af met uw hulp. Alleluia. Verheerlijk de Heer, omdat hij ons wel doet. Omdat zijn barmhartigheid eeuwig duurt. Wie kan al zijn machtige daden verhalen? Wie geeft hem de lof die hem past? Gelukkig zijn zij die zijn voorschriften volgen. Zich goed gedragen te allen tijd. Vergeet ons niet, Heer, die ons volk welgezind zijt. en daal tot ons af met uw hulp. Dan zal het geluk van uw vrienden ons deel zijn. Dan zijn wij verheugd als uw volk zich verblijdt en trots tot uw erfdeel te horen. Wij hebben gezondigd zoals onze vaderen, onrecht bedreven en kwaad gedaan. Want onze vaderen in Egypte vergaten de wonderen die gij deed. Zij dachten niet aan uw talrijke gunsten, maar kwamen in opstand tegen de Heer. Toch redde hij hen om zijn grote naam, om daardoor zijn macht te tonen. Hij dreigde de zee en zij droogde op. De stroom werd voor hen als een zandweg. Hij redde zijn volk uit de kwellende macht, bevrijdde hen van hun verdrukkers. Het water sloeg over hun vijanden heen, geen enkele bleef ervan over. Toen schonken zij pas geloof aan zijn woorden en zongen de lof van de Heer. Maar spoedig vergaten zij wat hij gedaan had, verlieten zich niet meer op zijn beleid. Zij gaven aan gulzigheid toe in de steppen en stelden God eisen in de woestijn. Al wat zij begeerden stond God hun toe, tot zij er tenslotte van walgden. Daarna werd het kamp afgunstig op Mozes, op Aaron, de gezalfde van God. Toen spleet de grond en werd Datan verzwolgen. Abiram bedolven met heel zijn schaar. De bliksem sloeg de opstandigen neer. De schuldigen kwamen om in de vlammen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Vergeet ons niet, Heer, daal tot ons af met uw hulp. Alleluia. Zorg dat gij het verbond niet vergeet door God de Heer met u gesloten. Alleluia. Zij maakten een heilig kalf bij de Horeb en wierpen zich neer voor een gietsel van goud. Hun glorie ruilde zij tegen een afgod, het beeld van een grasetend rund. Zij waren vergeten dat God hen gered had. Hij die in Egypte zijn macht had getoond, die wonderdaden verricht had in Cham en bij de Rietzee verbazende dingen. Hij dacht er al aan hen los te laten, toen Mozes zijn vriend tussen beiden kwam. Die pleitte voor hen om hen niet te verdelgen en wendde Gods toorn van hen af. Een liefelijk land versmaden zij, omdat zij Gods woord niet vertrouwden. Maar wrevelig zaten zij neer in hun tenten en wilden niet doen wat de Heer hun beval. Toen stak hij de hand op en zwoer hij een eed dat hij hen in de woestijn zou vertelgen, hun nageslacht onder de volken verstrooien en hen uiteendrijven over de landen. Zij gaven zich af met Baal Peor en aten de dodenoffers. Zij tergden hun God met hun afgodendienst, totdat zij door ziekte werden getroffen. Maar Pinchas rekende snel ermee af. Toen ging ook de ziekte voorbij. Men rekent het hem als verdienste aan, voor eeuwig bij alle geslachten. Ook bij Meriba trotseerden zij God en maakten dat Mozes gestraft werd, omdat hij verbitterd was door hun gedrag, ontsnapten hem onbedachtzame woorden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zorg dat gij het verbond niet vergeet, door God de Heer met u gesloten. Alleluia. Bevrijd ons, Heer, en breng ons uit alle volken bijeen. Alleluia. Zij roeiden de inlandse volken niet uit, zoals de Heer had bevolen, maar mengden zich onder de heidenen en namen hun slechte gewoonten over. Zij bogen de knie voor hun godenbeelden, die werden hun tot een valstrik. Hun eigen zonen offerden zij, hun dochters aan de demonen. Onschuldig bloed was het dat zij vergoten, het bloed van hun eigen kroost, geofferd aan Kanaans monstergoden. Het land werd ermee bevlekt. Zij maakten zichzelf onrein door hun daden, bedreven ontucht door hun gedrag. Daarom werd de Heer vertoornd op zijn volk en walgde hij van zijn erfdeel. Hij leverde hen aan de heidenen uit. Hun haters werden hun meesters. Hun vijanden onderdrukten hen. Zij moesten zich voor hen bukken. Hoe dikwijls de Heer ook verlossing bracht, zij tergden hem telkens opnieuw en zonken diep in de misdaad. Maar God trok zich hun ellende aan, zo vaak hij hun noodkreten hoorde. Dan dacht hij aan zijn verbond met hen en had hij weer medelijden. Dan liet hij hen weer genade vinden bij allen die hen hadden weggevoerd. Bevrijd ons, Heer onze God, en breng ons uit alle volken bijeen. Ondankbaar jegens uw heilige naam, op uw grote daden ons te beroemen. Gezegend zij Israëls God, de Heer, in alle eeuwen die komen gaan. En heel het volk zeggen Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bevrijd ons, Heer, en breng ons uit alle volken bijeen. Alleluia. God deed ons herboren worden tot een leven van hoop. Alleluia. Door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Alleluia. Uit de handelingen van de apostelen. De Joden staken de hoofden bij elkaar en zwoeren een dure eed, niet te eten of te drinken, totdat ze Paulus hadden gedood. Het waren er meer dan 40 die aan deze samenzwering deelnamen. Ze gingen naar de hoge priesters en oudsten en zeiden: we hebben een dure eed gezworen niets meer te gebruiken totdat we Paulus gedood hebben. Geef dus nu aan de bevelhebber en het Sanhedrin te verstaan dat hij hem bij u moet laten brengen, alsof gij zijn zaak nauwkeuriger wilt onderzoeken. Wij staan dan klaar om hem te doden voordat hij er is. De zoon van Paulus' zuster hoorde van de hinderlaag, ging de kazerne binnen en bracht Paulus op de hoogte. Hierop riep Paulus een van de officieren en zei: breng deze jongen naar de bevelhebber, want hij heeft hem iets te melden. Deze nam hem mee, bracht hem naar de bevelhebber met de boodschap: de gevangene Paulus riep me bij zich en vroeg mij deze jongen naar u toe te brengen, omdat hij u iets te zeggen heeft. De bevelhebber pakte hem bij de hand, nam hem terzijde en vroeg: wat heb je mij te melden? Hij antwoordde: de Joden hebben afgesproken u te vragen morgen Paulus naar het Sanhedrin te brengen onder het voorwendsel hem nauwkeuriger te ondervragen. Maar geloof hij niet, want meer dan 40 van hen bereiden hem een hinderlaag en hebben zich onder ede verbonden niet te eten of te drinken totdat ze hem gedood hebben. En nu staan ze klaar in afwachting van uw toezegging. De bevelhebber liet de jongen heen gaan na hem bevolen te hebben aan niemand te vertellen dat hij hem hiervan in kennis had gesteld. Hij ontbood daarop twee officieren en zei: houd 200 soldaten klaar om naar Caesarea te gaan, en ook 70 ruiters en 200 slingeraars op het derde uur van de nacht, en zorg voor rijdieren om Paulus daarop veilig bij de landvoogd Felix te brengen. Ook schreef hij een brief van de volgende inhoud: Claudius Lysias aan de hoogedele landvoogd Felix, heil. Deze man was door de Joden gegrepen en werd al bijna door hen vermoord, toen ik met mijn troepen ter plaatse kwam en hem ontzette, omdat ik hoorde dat hij een Romein was. Daar ik te weten wilde komen waarvan zij hem beschuldigden, heb ik hem voor hun Sanhedrin gebracht. Ik kwam tot de bevinding dat de aanklacht tegen hem over twistpunten van hun wet ging en dat hem niets ten laste werd gelegd waarop doodstraf of gevangenschap staat. Omdat er bij mij aangifte gedaan is dat er een aanslag op de man gepleegd zal worden, zend ik hem onverwijld naar u toe. En ook zijn aanklagers verwijs ik naar u voor wat zij tegen hem in te brengen hebben. Vaarwel. De soldaten haalden dus Paulus volgens ontvangen order op en brachten hem in de nacht naar Antipatris. De volgende dag lieten ze de ruiters met hem verder gaan en keerden naar de kazerne terug. Toen die in Caesarea waren aangekomen en de brief aan de landvoogd hadden overhandigd, leverden ze ook Paulus aan hem af. De landvoogd las de brief en vroeg uit welke provincie hij was. Toen hij vernam dat hij uit Cilicië kwam, zei hij: ik zal u verhoren zodra uw aanklagers zijn aangekomen. Hij gaf order hem in het praetorium van Herodes gevangen te houden.

Als gij voor stadhouders en koningen gebracht wordt, maakt u dan niet bezorgd over het hoe en wat van u spreken. Op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij moet zeggen. Alleluia. Want niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt dan de geest van uw Vader. Op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij moet zeggen. Alleluia. Uit een preek van de priester Thomas van Kempen, overleden in het jaar 1471, over de hemelvaart van de Heer. Ik stijg op naar mijn Vader, naar mijn God en uw God. Alleluia. De uiterst welwillende Jezus troost mensen die bedroefd zijn. En nadat hij van de doden verrezen was, heeft hij door bemiddeling van Maria Magdalena, die hem lief had en trouw was, de vreugde om het nieuwe heil laten overbrengen aan zijn leerlingen, die uitermate bedroefd waren over zijn dood. Hij zei namelijk: ga naar mijn broeders en zeg hun: ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader. Dit is een aangename en hemelse boodschap, vol blijdschap en liefde. Er is geen boodschap die meer vreugde brengt voor de gelovigen dan de hemelvaart van Christus, dan de opgang van Jezus naar de Vader om voor ons ten beste te spreken, zodat we veilig kunnen naderen tot Hem die wij vaak beledigd hebben. Onze zonden brengen scheiding teweeg tussen ons en God. We kunnen alleen verzoend worden door de middelaar Jezus Christus. We hebben toegang tot de Vader door Hem, die voor ons de schuld van onze zonden teniet gedaan heeft en een plaats voor ons heeft bereid om bij Hem te blijven in het Rijk der Hemelen. Ik stijg op, zei Hij, naar mijn Vader en uw Vader. Wonderlijk dat God zoveel belang stelt in gewone mensen, in leerlingen die Hem in de steek laten, in schapen die verstrooid en wanhopig zijn. Hij staat niet op zijn recht. Hij schrikt niet af door dreigementen. Hij verwijt niet de misdaad van de majesteitsschennis. Hij beschuldigt schuldigen niet van ontrouw. Maar indachtig zijn ingeboren goedheid toont hij barmhartigheid en neemt geen wraak. De goede meester spreekt goede woorden en hij noemt hen zijn broeders die hem voordien beledigd hadden om nog meer zijn liefde te tonen, waarmee hij hen tot het uiterste toe bemind heeft. Ik stijg op naar mijn Vader. Als gij mij bemint, zult gij blij zijn met deze woorden, want het is goed voor u dat ik opstijg naar mijn Vader, die mij gezonden heeft, opdat ik voor u een plaats bereid in het Rijk van mijn Vader, waar gij voor eeuwig gelukkig zult zijn samen met al mijn uitverkorenen. Wees dus niet verontrust, en wees ook niet bedroefd om mijn heen gaan. Ik zal voor u vragen aan mijn Vader dat uw zonden vergeven zullen worden. Ik zal u sterken bij tegenslag. Ik zal u bemoedigen die hier ontheemden zijt. Ik zal u een kroon geven in het Rijk der Hemelen, waar uw vreugde volkomen zal zijn, omdat ze veilig is tegen tegenslag. Het heeft immers mijn Vader behaagd het Rijk Gods te schenken aan u, armzalige en kleine mensen, die mijn voetstappen gevolgd zijt en de verlokkingen van deze wereld geminacht hebt.

Laat uw hart niet verontrust worden. Ik ga naar de Vader, en als ik van u ben weggenomen, zal ik u de geest der waarheid zenden. Alleluia. Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Als ik van u ben weggenomen, zal ik u de geest der waarheid zenden. Alleluia. Laat ons bidden. God, uw Zoon heeft bij zijn hemelvaart aan de apostelen de Heilige Geest beloofd. Wij vragen u, schenk ook ons de gave van de Geest, zoals de eerste leerlingen uw veelsoortige genade hebben ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: En zo is het tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Koningin des hemels, verheug u. Alleluia.
2: Omdat Hij die Gij waardig geweest zijt te dragen. Alleluia.
1: Verrezen is zoals Hij gezegd heeft. Alleluia.
2: Bid God voor ons. Alleluia.
1: Verheug en verblijd u, Maagd Maria. Alleluia.
2: Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
1: Laat ons bidden. God, Gij hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de Maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus vond zijn leerlingen in slaap en zei tot hen: Hoe kunt ge slapen? Staat op en bid dat ge niet op de bekoring ingaat.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Bidden wij voor ons land en voor Europa, voor de zegen van de Heer en voor de hulp van zijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam.

0: dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van

0: En genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen aan hoofdstuk 6, voorbereiding op de maatschappij. Toen viel de klap. Fribbel had gelogen. Ik zat in een heel andere club. Mijn naam was meer dan eens voorgekomen op een bord waarop ik nooit gekeken had. Met mijn clubverzuim had ik een ernstig misdrijf gepleegd. De straf was een pak ransel, toegediend door het hoofd van de kol, in de aanwezigheid van de voltallige kolpres. Tegen dit hoofd, een roodharige, pokdallige jongen met een naam als Borretsch of Porridge, kan ik geen wrok voelen. Voor hem was het een routinezaak. Maar ik moet hem een naam geven in verband met de clou van deze geschiedenis. De afgezant, een iets wat lagere blad dan het hoofd zelf, die mij ontbood voor de strafoefening, probeerde mij het gruwzame van mijn misdaad te doen inzien met de woorden: "Wie ben jij? Niemand. Wie is Porridge? De belangrijkste persoon die er is." Ik vond toen, en vind nog altijd, dat dit niet erg ter zake was. Hij had mij twee uitstekende lessen kunnen voorhouden. Hij had kunnen zeggen: "We zullen je leren nooit op informatie uit de tweede hand te vertrouwen, als die ook uit de eerste hand te krijgen is." Een heel nuttige moraal. En hij had kunnen zeggen: "Hoe kwam je erbij dat een blot geen leugenaar kan zijn? Maar wie ben jij? Niemand." Hoe waar dat ook mag zijn, lijkt mij nogal irrelevant. Impliciet betekent het dat ik club zou hebben verzuimd uit arrogantie of uit verzet. En ik vraag mij nog altijd af of de spreker zelf geloofde wat hij zei. Vond hij het nu echt aannemelijk dat een volkomen hulpeloze vreemdeling, nieuwkomer in een samenleving die geregeerd werd door een onweerstaanbare klasse, van wiens gunsten al zijn kans op geluk afhing, al in de eerste week meent zijn tong te moeten uitsteken naar de belangrijkste persoon die er is? In mijn latere leven ben ik dit probleem heel vaak tegengekomen. Wat bedoelt een bepaald type examinator als hij zegt: "Zulk werk inleveren is een belediging voor de examinatoren"? Vindt hij werkelijk dat de gesjeesde kandidaat hem beledigd heeft? Nog een probleem is de vraag welk aandeel Fribbel had in mijn kleine catastrofe. Wilde hij mij een poets pakken? Had hij mijn broer nog iets betaald te zetten? Of was hij gewoon, wat ik nu het waarschijnlijkst vind, zoals onze voorouders het noemden, een rettel? Een klepmaaier die heel de dag gedachteloos, bijna willoos, juiste en onjuiste informatie uit zijn mond laat stromen. Sommigen denken misschien dat hij, wat zijn motieven oorspronkelijk ook geweest mogen zijn, zich had kunnen melden om te bekennen wat zijn rol was geweest toen hij zag wat mij boven het hoofd hing. Maar dat lag niet erg voor de hand. Hij was maar een heel kleine blad. Hij was nog bezig omhoog te komen langs de sociale ladder. Burridge stond bijna even ver boven Fribbel als Fribbel boven mij. Door zich te melden zou Fribbel zijn sociale rang in gevaar hebben gebracht. En dat in een gemeenschap waar sociale opklimming het enige belangrijke was. De school is een voorbereiding op de maatschappij. Om Wyvern recht te doen, moet ik erbij zeggen dat Fribbel een naar onze maatstaven niet erg gelukkig voorbeeld van blotschap was. Hij had
tegen de regels der galanterie gezondigd, op een manier die, zo zegt mijn broer, in zijn dagen niet aanvaardbaar was geweest. Ik zei daar straks dat de taarts op verzoek en niet onder dwang werkten. Maar Fribbel gebruikte wel degelijk een heel trimester lang alle bevoegdheden die hij als prefect bezat om een jongen te kwellen, laten we zeggen Parsley, die zijn aanzoek had afgewezen. Dit was niet moeilijk voor Fribbel. Met de talloze regeltjes die een jongerejaars bijna zonder het te weten kon overtreden, kon een prefect ervoor zorgen dat een gegeven jongen altijd in overtreding was. Terwijl, dankzij het knechtjesbestel, ook gemakkelijk te regelen viel dat hij op geen enkel uur van de dag vrij was. Zo leerde Parsley wat het betekende zelfs maar een lagere blut af te wijzen. Deze geschiedenis zou indrukwekkender zijn als Parsley een deugdzame jongen was geweest en als hij geweigerd had op ethische gronden. Helaas was hij een kapperstoel die alle ruggen past. Was in de dagen van mijn broer de mooiste jongen bij uitstek geweest en was nu zowat over zijn bloeitijd heen. Fribbel was voor hem de grens. Maar Fribbels pogingen tot dwang waren de enige in hun soort die mij ooit ter oren zijn gekomen. Over het geheel bezien, en als je bedenkt wat een verleiding al die voorrechten en vleierij voor een adolescent zijn, waren onze bluts nog niet zo kwaad. De count was zelfs vriendelijk. De parrot was alleen maar een grote dwaas. Erger niet. Yards of Face, zo werd hij ook wel genoemd. Stopfish, volgens sommigen een vredaard, hield er zelfs ethische principes op na. In zijn jonge jaren was hij, zo hoorde ik, door velen als taart begeerd, maar hij had de eer aan zichzelf gehouden. Leuk om te zien, maar je hebt nooit iets aan hem. Een vroom ventje, zo werd er op Wyvern over hem geoordeeld. Het moeilijkste verdedigen is misschien Tennyson. Zijn winkeldieverij kon ons weinig schelen. Sommigen vonden het wel gochem van hem, als hij uit de stad kwam met meer dassen en sokken dan waarvoor hij betaald had. Vervelender vonden wij zijn favoriete straf voor ons het gepeupel. Een clip. Bij de schoolleiding had hij niettemin naar waarheid kunnen aanvoeren dat dit gewoon een draai om de oren was. Daarbij zou hij dan niet hebben gezegd dat het slachtoffer met zijn linkeroor, linkerslaap en linkerwang bijna, net niet helemaal, tegen een deurpost moest gaan staan en dan een oplawaai van rechts kreeg. Er werd ook verholen gemopperd als hij een pleincrickettoernooi organiseerde. En ik geloof dat deelname hieraan verplicht was, al dan niet expliciet. Inschrijfgeld ophaalde en dan geen toernooi hield en ook niets terugbetaalde. Maar u zult zich herinneren dat dit de Marconi-tijd was. En het prefectschap is een voorbereiding op de maatschappij. En één ding moeten we ze allemaal nageven. Ook deze Tennyson. Ze waren nooit dronken. Ik kreeg te horen dat hun voorgangers een jaar voor mijn komst soms midden op de dag zeer dronken door de gangen van het huis liepen. In feite kwam ik in het huis, hoe raar het een volwassene ook in de oren zou hebben geklonken, juist op een moment dat er een geest van vastberaden morele herbewapening heerste. Dat was de strekking van een reeks toespraken die we in mijn eerste week van de prefects te horen kregen in de House-bibliotheek.
Met een overvloed aan dreigementen werd ons duidelijk gemaakt dat wij voorwaarts moesten, of opwaarts, of in welke richting zedenhervormers hun decadente publiek ook maar hebben willen. Tennyson was groots bij die gelegenheid. Hij had een fraaie bas en zong solo in het koor. Ik kende een van zijn darts. Mogen ze allen rusten in vrede. Hun lot was harder dan het meest rancuneuze knechtje hun zou hebben toegewenst. De meesten werden opgeslokt door Ieper en Somme. Zij waren gelukkig zolang hun goede dagen duurden. Mijn afranseling door die buistige porridge was op zichzelf geen verschrikking. Het probleem was wel, denk ik, dat ik nu, dankzij Fribbel, opgevallen was. Ik was het gevaarlijke soort nieuwe jongen dat club verzuimde. Ik denk althans dat dit wel de voornaamste reden moet zijn geweest waarom Tennyson een hekel aan mij had. Er moeten nog meer redenen zijn geweest. Ik was groot voor mijn leeftijd, een lange slungel, en dat neemt je niet in voor je meerderen. Bij het sporten hadden ze ook niets aan mij. Wat vooral niet deugde, was mijn gezicht. Ik ben iemand van het type dat te horen krijgt: en haal die blik van je gezicht. Zie hier opnieuw hoezeer het leven een mengeling van recht en onrecht is. Ongetwijfeld heb ik in verwaande of boze buien vaak geprobeerd arrogant of vernietigend te kijken. Maar op zulke momenten schijnt niemand daar iets van te merken. Anderzijds moest ik meestal de blik eens van mijn gezicht halen, juist als ik zo kruiperig mogelijk probeerde te zijn. Zou er onder mijn voorvaderen een vrije burger zijn geweest wiens uitdrukking tegen mijn wil nog op mijn gezicht lag? Het knechtjeswerk is, zoals ik al eerder heb aangegeven, voor de Bluts het belangrijkste middel om zonder in overtreding te komen het leven voor de jongerejaars tot een afmatting te maken. Het systeem verschilt per school. Op sommige scholen heeft een bepaalde blut een bepaald knechtje. Zo gaat het meestal in schoolverhalen. Het wordt soms voorgesteld als, wat het voor zover ik weet soms ook inderdaad is, een vruchtbare verstandhouding als van ridder tot schildknaap, waarbij dienstverlening door de ene partij beloond wordt met een zekere steun en bescherming door de andere. Maar wat dit systeem ook voor verdiensten mag hebben, wij ervoeren die niet op wijfelen. Bij ons was het knechtjesbestel zo onpersoonlijk als de arbeidsmarkt in het Victoriaanse Engeland. Ook in dat opzicht was het kool een voorbereiding op de maatschappij. Alle jongens onder een bepaalde leeftijd vormden een arbeidsfonds dat gemeenschappelijk bezit was van alle Bluts. Wilde een Bluts zijn OTC-uniform eens laten borstelen of zijn schoenen laten poetsen of zijn studeerkamer laten doen, dan riep hij. We kwamen dan allemaal aanhollen en natuurlijk droeg de Blut het werk op aan de jongen die hij het minste mocht. Dat uniform kostte uren. En daarna moest je je eigen uniform nog doen. Dit was de meest gehate opdracht. Schoenen poetsen was op zichzelf niet zo vervelend, maar wel onder de gegeven omstandigheden. Het viel in een uur dat van cruciaal belang was voor een jongen als ik, die een beurs had en in een hogere klas was geplaatst,
en het met de uiterste inspanning maar net kon bijbenen. Zo kon het succes van een dag weer eens afhangen van de kostbare 40 minuten tussen het ontbijt en de ochtendlessen. Als je met andere jongens van jouw jaar de opgegeven vertaalthema's doornam. Dit kon alleen als je aan de schoenpoetserij wist te ontkomen. Natuurlijk kost het poetsen van een paar schoenen geen 40 minuten. Maar je tijd ging heen met in de rij staan bij het schoenenhok, samen met andere knechtjes, om te wachten op je beurt met de borstels en de schoensmeer. De hele aanblik van die kelder, het donker, de geur en voor het grootste deel van het jaar de ijzige kou, kan ik mij nog levendig herinneren. U moet natuurlijk niet denken dat wij in die tijden van overvloed een tekort aan dienstpersoneel hadden. Er waren twee officiële bootboys die door de huismeester betaald werden voor het poetsen van alle laarzen en schoenen. Aan het eind van een trimester kregen zij van iedereen, ook van ons, knechtjes, die dagelijks zowel hun eigen schoenen als die van de pluts hadden gepoetst, een fooi voor bewezen diensten. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde.

Welkom terug in het programma Boekhat. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Om redenen die alle Engelse lezers zullen begrijpen, anderen krijgen er in het volgende hoofdstuk iets over te horen, vind ik het vernederend en beschamend hier te moeten melden dat het knechtjesbestel mij op den duur ging tegenstaan. Echte voorstanders van de public school zullen mij niet geloven als ik zeg dat ik moe was. Maar dat was ik. Hondsmoe. Trekpaardsmoe. Bijna zo moe als een kind in een fabriek. Naast het knechtjeswerk was er nog veel meer dat hiertoe bijdroeg. Ik was groot en wellicht uit mijn krachten gegroeid. Mijn werk in de klas ging bijna boven mijn kunnen. Ik had in deze tijd veel narigheid met mijn gebit, met veel nachten van schreeuwende pijn. Ik herinner mij niet ooit, behalve in de loopgraven aan het front, en ook daar niet altijd, zo schrijnend en voortdurend vermoeid te zijn geweest als op Wyvern. O, die meedogenloze dageraad, de gruwel van het ontwaken, de onafzienbare woestijn van uren voordat het weer bedtijd was. En bedenk ook dat een schooldag, zelfs zonder knechtjesdienst, nauwelijks ontspanning biedt voor een jongen die niet van sport houdt. Gaat hij van het klaslokaal naar het sportveld, dan betekent dat alleen dat het werk waarvoor hij nog een zekere interesse kan opbrengen, wordt afgewisseld met werk waarvoor hij dat niet kan, waarbij mislukking nog strenger gestraft wordt en waarbij hij, wat het ergste is, moet doen alsof het hem interesseert. Dit doen alsof, deze voortdurende namaakbelangstelling voor dingen die voor mij het toppunt van verveling waren, was geloof ik nog het meest afmattende. Als u zich even wilt voorstellen dat u 13 weken achtereen dag en nacht gevangen zit, ongewapend, in een genootschap van fanatieke golfspelers, of speelt u golf, neem dan vissers, theosofen, bimetallisten of Duitse studenten met een voorliefde voor autobiografie, die allemaal een revolver bij zich hebben en waarschijnlijk op u zullen schieten zodra de indruk ontstaat dat een conversatie u niet meer boeit, dan heeft u een idee van mijn leven op school. Zelfs de stoere Cahabucca in Fribon deinsde terug voor zo'n lot. Want sport en pikante avonturen waren de enige gespreksonderwerpen en geen van beide interesseerde mij. Maar ik moest voor beide zaken een schijn van interesse ophouden. Want naar een public school ga je nu juist om een normale, gezonde, gezellige jongen te worden, om je blik naar buiten te richten. Excentriciteit wordt streng gestraft. U moet hieruit niet concluderen dat de meeste jongens het sporten fijner vonden dan ik. Voor tientallen jongens was het vanzelfsprekend dat je bofte wanneer je niet naar clubs hoefde. Om vrijaf te krijgen van clubs had je de handtekening van de huismeester nodig. En deze onbeduidende Merovingische krabbel liet zich wel nabootsen. Een handige vervalser, ik kende iemand van dit gilde, kon zich een regelmatige aanvulling op zijn zakgeld verschaffen met het vervaardigen en verkopen van valse handtekeningen. Dat eindeloze praten over sport had 3 oorzaken. Ten eerste, een echt, zij het niet erg praktisch gericht, enthousiasme van het soort dat de massa's naar het stadion drijft. Zelf spelen wilde er niet velen, maar er waren wel velen die wilden kijken om plaatsvervangend te delen in de overwinning van de kool of huisploeg.
Ten tweede werd dit natuurlijk gevoel zorgvuldig aangewakkerd door alle bloods en bijna alle masters. Lauwheid in deze was de grootste zonde die je kon begaan. Enthousiasme moest dus indien aanwezig worden overdreven en gespeeld indien afwezig. Bij cricketwedstrijden liepen lagere bloods op het publiek te letten om iedere matheid bij het applaus te signaleren en te straffen. Het doet denken aan de voorzorgsmaatregelen die genomen werden als keizer Nero zou gaan zingen. Want het hele Bloddery-gebouw zou natuurlijk ineenstorten als de bloods op sportieve wijze gingen sporten voor de ontspanning. Er dienden toeschouwers en erepodia te zijn. En dit brengt ons bij de derde oorzaak. Voor jongens die nog geen blood waren, maar die wel atletisch waren aangelegd, was sport in wezen een moyen de parvenir. Ontspanning was het voor hen evenmin als voor mij. Zij gingen naar het sportveld, niet zoals een man naar zijn tennisclub gaat, maar zoals toneelgekke meisjes naar een auditie gaan, angstig en gespannen, verscheurd door duizelingwekkende hoop en misselijkmakende vrees, zonder gemoedsrust, tot het moment waarop ze de aandacht trekken die misschien hun eerste stap op de maatschappelijke ladder betekent. En ook dan niet gerust, want stilstand is achteruitgang. In feite had de georganiseerde en verplichte sport ervoor gezorgd dat in mijn tijd het spelelement bijna geheel uit het schoolleven verdwenen was. Er was geen tijd om, in de eigenlijke zin van het woord, te spelen. De rivaliteit was te hevig, de beloning te schitterend, de hel der mislukking te erg. Ongeveer de enige jongen die speelde, maar niet bij de sporten, was onze Ierse graaf. Hij vormde dan ook een uitzondering op alle regels. Niet doordat hij een graaf was, maar doordat hij een ontembare Ier was, anarchist van nature, door geen maatschappij klein te krijgen. In zijn eerste trimester rookte hij al een pijp. Hij ging wel eens op vreemde nachtelijke expedities naar een naburige stad. Niet om de vrouwen, denk ik, maar om wat onschuldig keetschoppen, om onder het janghagel te verkeren en om het avontuur. Hij droeg altijd een revolver. Dat herinner ik mij nog goed, want hij had de hebbelijkheid om één patroonkamer te vullen en dan je studeervertrek binnen te komen en de rest van het magazijn op je leeg te schieten. Als dat het juiste woord is. Zodat je leven ervan afhing of hij goed telde. Ik vond destijds en vind nog steeds dat dit, in tegenstelling tot het knechtjeswerk, iets was waartegen geen verstandige jongen bezwaar kon maken. Hij tartte hiermee zowel masters als bloods. Het was volkomen nutteloos en hij had geen kwade bedoelingen. Ik mocht die Ballygunion wel. Ook hij vond de dood in Frankrijk. Ik geloof niet dat hij het ooit tot bloed heeft gebracht. Was dat wel gebeurd, dan zou het hem niet eens zijn opgevallen. Hij gaf niets om ereplaatsen of maatschappelijk succes. Hij doorliep het kool, maar schonk er geen enkele aandacht aan. Ook Popsy, een leuk roodharig meisje, werkster op de privéafdeling, mag denk ik wel gerekend worden tot de spelbevorderende elementen. Als Popsy gevangen werd en lijfelijk ons deel van het huis werd binnengedragen, door de count, als ik het goed heb, was zij een en al gegichel en gekrijs.
Zij was te verstandig om haar eer te verliezen aan een blut. Maar er gingen geruchten dat zij, wanneer hij haar op de juiste plaats en tijd trof, wel eens tot het geven van bepaalde anatomische lessen te bewegen was. Misschien was dit gelogen. Ik heb nog nauwelijks een master genoemd. Eén zeer geliefde en vereerde master zal in het volgende hoofdstuk optreden. Over anderen valt nauwelijks iets te zeggen dat het vermelden waard is. Ouders kunnen zich moeilijk voorstellen, en masters misschien nog moeilijker, hoe onbelangrijk de meeste masters zijn in het schoolleven. Van het goed en het kwaad dat een schooljongen wordt aangedaan, doen zij over het algemeen maar weinig en weten zij nog minder. Onze eigen huismeester moet een rechtschapen mens zijn geweest, want hij gaf ons uitstekend te eten. Voor de rest behandelde hij zijn huis op een edelmoedige, niet nieuwsgierige manier. Soms deed hij 's avonds laat een ronde over de slaapzalen. Maar altijd met zware voetstappen en nadat hij bij een deur even gekucht had. Hij was geen gluurder en geen spelbreker, deze eerlijke man. Leven en laten leven. Ik raakte meer en meer vermoeid en ging Wyvern haten. Ik had geen oog voor het eigenlijke kwaad dat de school mij deed. Geleidelijk leerde ik er pedant te worden. Dat wil zeggen, intellectueel pedant. Ofwel, iemand die in de slechte zin van het woord geleerd doet. Maar dit komt in een volgend hoofdstuk ter sprake. Aan het slot van dit hoofdstuk moet ik herhalen, want dit was de algemene indruk die Wyvern bij ons heeft achtergelaten, dat ik vermoeid was. Bewustzijn werd het grootste kwaad. Slaap het hoogste goed. Te kunnen liggen, buiten bereik van stemgeluiden te zijn. Niet langer te hoeven veinzen, grijnzen, sluipen en wegduiken. Daarop richtte zich alle verlangen. Was er morgen maar niet weer een dag, kon het slapen maar eeuwig duren. Beste luisteraar, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde.

We gaan verder met het lezen uit het boek Verrast door vreugde. We zijn aangekomen aan hoofdstuk 7, Licht en schaduw. Geen enkele toestand, hoe ellendig ook, is geheel zonder troostende omstandigheid. Goldsmith. Alsjeblieft, zult u zeggen, deze man heeft zich opgeworpen als verdediger van godsdienst en moraal en zie hem nu een heel hoofdstuk schrijven over zijn school als haard van oneerbare liefde, zonder een woord over het gruwelijke van die zonde. Maar dit heeft twee redenen. De ene krijgt u voor het einde van dit hoofdstuk te horen. De andere is dat, zoals ik al eerder zei, de zonde in kwestie één van de twee is, gokken is de andere, die voor mij geen enkele verleiding inhouden. Ik wil mij wachten voor zinloze scheldredes tegen vijanden met wie ik nooit in gevecht ben geweest. Dat wil dus zeggen dat je al dat andere kwaad waarover je het zo uitvoerig geschreven hebt. Inderdaad, ja. En mooi is anders. Maar het doet momenteel niet ter sprake. Ik moet nu vertellen hoe ik op Wyvern pedant werd. Toen ik er binnenkwam, was ik nog nooit op de gedachte gekomen dat ik met mijn persoonlijke voorkeur voor tamelijk goede boeken, voor Wagner, voor mythologie, misschien wel enigszins verheven was boven mensen die alleen maar tijdschriften lazen en alleen maar luisterden naar ragtime-muziek, die toen in de mode was. Dit zou ongeloofwaardig klinken als ik er niet bij zei dat ik voor dit soort verwaandheid behoed was gebleven door pure onwetendheid. Ian Hay heeft eens een beeld geschilderd van de lezende minderheid op een public school, waarin de jongens het over G.B.S. en G.K.C. hadden, op de manier waarop andere jongens stiekem rookten. Beide soorten werden gedreven door hetzelfde verlangen naar een verboden vrucht en naar de grote mensenstatus. En ik neem aan dat het soort jongens dat hij beschrijft wel uit Chelsea of Oxford of Cambridge konden komen, waar ze thuis over de eigentijdse literatuur hoorden spreken. Maar ik zat in een heel andere situatie. Ik was bijvoorbeeld een groot Shaw-lezer toen ik op Wyvern kwam. Maar ik had nooit vermoed dat Shaw-lezen iets was om trots op te zijn. Shaw was gewoon één auteur, naast vele anderen, in de boekenkasten van mijn vader. Ik ging hem lezen omdat er in zijn Dramatic Opinions heel wat over Wagner stond. En die naam alleen al lokte mij. Vervolgens las ik het meeste van wat we verder van Shaw hadden staan. Maar zijn reputatie in de literaire wereld was mij niet bekend en interesseerde mij niet. Ik wist niet dat er een literaire wereld bestond. Mijn vader vertelde me dat Shaw een kwakzalver was, maar dat er wel wat te lachen viel in John Bull's Other Island. Zo ging het met alles wat ik las. Niemand, godzijdank, had het lezen bij mij ooit bewonderd of aangemoedigd. William Morris werd door mijn vader om onverklaarbare redenen altijd aangeduid als dat wisselpainter, die fluitschilder. Ik kon op Chartres wel met mezelf ingenomen zijn, ongetwijfeld was ik dat, omdat ik goed in Latijn was. Dit gold hier als verdienstelijk. Maar het officiële onderwijs hield zich op heilzame afstand van Engelse literatuur, zodat de mogelijkheid van ijdelheid mij op dat punt onthouden werd. Ik had nog nooit van mijn leven een verhaal, een gedicht of een kritiek in mijn eigen taal gelezen, anders dan omdat de eerste paar bladzijden mij bevielen.
Ik wist natuurlijk wel dat de meeste andere mensen, jong en oud, niets gaven om de boeken die ik las. Een heel klein aantal genoegens kon ik met mijn vader delen. Een iets groter aantal met mijn broer. Afgezien hiervan waren er geen contactpunten. En dit accepteerde ik als een soort natuurwet. Als ik er al ooit over nadacht, gaf het mij, geloof ik, een licht gevoel, niet van verhevenheid, maar van minderwaardigheid. Het was zo vanzelfsprekend dat een veelgelezen nieuwe roman een volwassener, normaler, wereldwijzer soort lectuur was dan wat ik allemaal las. Een zekere schaamte of schuchterheid raakte verbonden met alles waarin je een diep en persoonlijk genoegen vond. Toen ik op het kool kwam, was ik veel meer geneigd mij voor mijn literaire voorkeuren te verontschuldigen dan er prat op te gaan. Maar deze onschuld ging verloren. Hij werd al vanaf het begin een beetje ondergraven door alles wat mijn klasseleraar begon te vertellen over de glorieën der literatuur. Ik werd eindelijk ingewijd in het gevaarlijke geheim dat anderen hier, net als ik, enormous bliss, reusachtige zaligheid hadden gevonden en gek van schoonheid waren geweest. Bij de andere groentjes van mijn jaar ontmoette ik bovendien een paar jongens die van de Dragon School in Oxford kwamen, waar zojuist Naomi Michison als tiener haar eerste toneelstuk geschreven had. En ook van hen kreeg ik vaak de indruk dat er een wereld bestond waarvan ik nog nooit had gedroomd. Een wereld waarin bijvoorbeeld poëzie een openlijk en algemeen aanvaard verschijnsel was, zoals sport en liefdesavontuurtjes dat op Wyvern waren. Ja, een wereld waarin het genoegen scheppen in zulke dingen bijna een verdienste was. Ik voelde mij zoals Siegfried bij zijn eerste vermoedens dat hij niet de zoon van Mime was. Mijn smaak was blijkbaar onze smaak. Als ik tenminste de wijk kon ontmoeten bij wie dit onze hoorde. En was het onze smaak dan, via een gevaarlijke gedachtensprong, misschien ook wel goede smaak of de juiste smaak? Want deze gedachtensprong betekent een soort zondeval. Zodra goede smaak van zichzelf weet, gaat er iets van het goede verloren. Het is dan echter nog niet noodzakelijk ook de volgende trede af te dalen, door over te gaan tot minachting van de barbaren die deze smaak niet delen. Helaas deed ik dit wel. Tot dat moment was ik op Wyvern wel steeds ongelukkiger geworden, maar had ik mij ook bijna geschaamd voor mijn ongelukkigheid en bleef ik bereid om, als ik de kans maar kreeg, de Olympiërs te bewonderen. Was ik nog steeds een beetje geïmponeerd, meer beduusd dan rancuneus. U moet bedenken dat ik tegenover het Wyvern-ethos machteloos stond. Er geen partij tegen kon kiezen, want er was geen tegenpartij. Een kaal ik stond tegenover iets wat nu eenmaal de wereld scheen te zijn. Maar zodra dat ik een wij werd, hoe vaag ook, en Wyvern niet meer de wereld, maar een wereld was, veranderde alles. Het was nu mogelijk om, althans in gedachten, terug te slaan. Ik herinner mij nog wat misschien wel precies het moment van deze verandering was. Er stond een prefect voor me. Zijn naam was Blug of Club of zoiets, die mij het een of ander bevel in mijn gezicht boerde.
Het boeren was niet beledigend bedoeld. Een knechtje kan men evenmin beledigen als een dier. Gesteld dat Bulp een gedachte aan mijn reactie had gewijd, dan zou hij hebben aangenomen dat ik zijn oprispingen wel grappig vond. Wat mij over de drempel van pure

precies geleid had tot dat wat het in zijn advertenties beloofde te voorkomen of te genezen. U dient namelijk te begrijpen, als u zelf nooit in deze traditie ondergedompeld bent geweest, dat het er allemaal om begonnen was de malligheid bij de kleinere jongens eruit te slaan en ze hun plaats te wijzen. Als de jongere jaars niet als knechtjes moesten dienen, zei mijn broer eens, dan zouden ze onuitstaanbaar worden. Vandaar dat ik een paar bladzijden geleden zei me te schamen voor de bekentenis dat ik nogal moe werd van het eindeloze knechtjeswerk. Als je dit zegt, zal iedere echte verdediger van het systeem ogenblikkelijk een diagnose hebben. En deze diagnose luidt altijd eender. Aha, roepen ze dan. Dus dat is de moeilijkheid. Meneer voelt zich te goed om de schoenen van zijn meerdere te poetsen. Kun je nagaan hoe hard het nodig is dat jij als knechtje dient? Dit systeem is er om jongetjes zoals jij van hun verwaandheid te genezen. Dat het ongenoegen van een knechtje ook andere oorzaken zou kunnen hebben dan dat hij zich te goed voelt, zal men niet willen toegeven. Kennelijk hoef je het geval slechts naar het leven der volwassenen te transponeren om te zien hoe logisch het allemaal is. Als er een VIP in je buurt woont die de bevoegdheid heeft om op ieder tijdstip buiten je kantooruren iedere dienst van je te vragen die jij wil, als je op een zomeravond moe van je werk thuiskomt met nog meer werk om voor de volgende dag voor te bereiden en dan mee moet naar de golfbaan om zijn caddy te zijn tot het donker wordt, als hij je tenslotte zonder bedankje laat gaan met een koffer vol kleren die je de volgende ochtend voor het ontbijt geborsteld en gereinigd moet terugbezorgen, en een grote mand met vuil linnengoed dat je vrouw moet wassen en verstellen, en als je onder dit regime niet altijd volmaakt gelukkig en tevreden bent, wat zou de oorzaak dan anders kunnen zijn dan dat je verwaand bent? Niets toch? Want ieder vergrijp dat een eerstejaar leerling pleegt moet bijna per definitie voortkomen uit brutaliteit of verzet. En ongelukkig zijn, ja zelfs een tekort aan wild enthousiasme, is een vergrijp. De bouwers van de Wyvernse hiërarchie waren zich blijkbaar voortdurend bewust van een groot gevaar. Het leek hun vanzelfsprekend dat je de zaak niet op zijn beloop kon laten. Want anders zouden jongens van 19, die in de regionale rugbyploeg speelden en als bokser voor hun school uitkwamen, overal worden neergeslagen en op hun huid gezeten worden door jongens van 13. En dat zou immers een zeer stuitend schouwspel zijn. Er moest daarom een zorgvuldig uitgedacht systeem worden ingevoerd om de sterke tegen de zwakke te beschermen. De hechte corporatie van oude rotten tegen het troepje nieuwelingen die vreemden zijn voor elkaar en voor iedereen. De arme, bibberende leeuwen tegen de woeste en verscheurende schapen. Hier schuilt natuurlijk wel enige waarheid in. Jonge jongens kunnen onbeschoft zijn. Een half uur gezelschap van een Frans jongetje van 13 zal de meeste mensen het gevoel geven dat er toch wel iets te zeggen valt voor het knechtjesbestel. Toch ontkom ik niet aan de gedachte dat de grotere jongens zich ook wel hadden kunnen handhaven zonder alle gecompliceerde garanties, schouderklopjes en aanmoediging die zij van de autoriteiten kregen. Want deze autoriteiten, niet tevreden met het uitroeien van malligheid bij de schapen, waren natuurlijk steeds in de weer

met het zaaien en opkweken van een minstens zo'n grote hoeveelheid malligheid bij de leeuwen. Macht en privileges en een juichend publiek bij hun sportwedstrijden. Zou de jongensnatuur hier niet zonder enige hulp al het nodige en meer dan het nodige hebben gedaan?

0: zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van het programma Boekat, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we verder met dit boeiend verhaal.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie bijmaand, Mariamaand en Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. We zijn hiervoor verbonden met diaken Warlito van de pastorale zone Zaventem. We zijn vandaag zaterdag in de zesde week van Pasen. De hymne kan u vinden op pagina 756. De psalmen vindt u vanaf pagina 983. En de korte schriftlezing op pagina 485.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer en de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: De heilige dag, zo lang verwacht, breekt eindelijk en in volle pracht. Christus, de hoop der wereld, God, steekt tot de hoogste hemelen op.
1: Als overwinnaar keert hij weer, de vorst der wereld sloeg hij neer. Aan God de Vader kondigt hij zijn zegen aan, zijn heerschappij.
2: Een lichte wolk draagt hem omhoog, er glanst weer hoop in ieders oog. Dat hij het paradijs hergeeft, dat Adam eens gesloten heeft.
1: O grote vreugd die allen geldt, de zoon der maagd keert als een held, na hoon en geeseling en kruis, terug tot God, hij brengt ons thuis.
2: Brengen wij dank aan hem die leeft, die ons het heel geschonken heeft, die ons in zijn triomf betrekt en tot het hemels leven wekt.
1: Wij met de hemelingen saam verheugen ons in Jezus' naam, daar hij thans in hun midden staat en ons op aarde niet verlaat.
2: Nu steekt hij op naar het hemels licht, op u zij heel ons hart gericht. Zend van de Vader nu uw geest, uw gave op het Pinksterfeest.
1: Uw daden maken mij opgetogen, Heer. Ik juich om het werk van uw handen. Alleluia.
2: Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen, uw naam allerhoogste te loven.
1: Uw goedheid te melden iedere ochtend en heel de nacht door uw trouw.
2: Met vrolijke tonen van luid en lier, met leeflijke klank van de citer.
1: Uw daden maken mij opgetogen. Ik juich om het werk van uw handen.
2: Hoe groot, Heer, is alles wat gij verricht. Hoe diep waanzin zijn uw plannen.
1: Onwijs is de mens die dat niet kan zien. Wie dat niet begrijpt, moet wel dwaas zijn.
2: Als schieten de zondaars als onkruid op, al bloeien de boosdoeners lustig.
1: Het is om tenslotte ten onder te gaan. Maar gij, Heer, blijft eeuwig verheven.
2: Want zie, al uw vijanden komen ten val. Verstrooid worden allen die kwaad doen.
1: Mijn horen heft gij op als die van een buffel. Gij zalft mij met zuivere olie.
2: Ik zie voor mijn ogen mijn vijanden vallen. Met vreugde berneem ik hun straf.
1: De vromen schieten als palmbomen op, als Libanon ceders gedijend.
2: Zij zijn geplant bij het huis van de Heer. Ze komen tot bloeien in Gods voorhoofd.
1: Ook als zij reeds oud zijn, dragen zij vruchten. Zij blijven sappig en fris.
2: Zij wezen uit hoe rechtvaardig de Heer is. Mijn rots in hem is hun onrecht.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Uw daden maken mij opgetogen, Heer. Ik juich om het werk van uw handen. Alleluia. Ik, de Heer, ben het, die doodmaakt en levend. Ik sla wonden en genees ze weer. Alleluia.
2: Hoort hemelen wat ik ga zeggen. Gij aarde, versta het woord uit mijn mond.
1: Mijn onderricht vallen als regen. Mijn lering als druppelsdauw.
2: Zoals een bloem op de velden, als druppels op het gewas.
1: Want ik roep de naam van de Heer aan. Verheerlijkt ook gij onze God.
2: Een rots is hij, onovertroffen zijn daden. Zijn wegen zijn eerlijk en recht.
1: Een God die getrouw is, zonder bedrog. Rechtvaardig is hij en waarachtig.
2: Ontaarde zonen deden hem onrecht. En slecht en verdorven geslacht.
1: Is dit nu uw dank aan de Heer? Gij dwaas en onnozel volk.
2: Is hij niet uw vader die u heeft verwekt, die u het leven gaf en u in stand houdt?
1: Denk eens terug aan vroeger dagen. Zie naar uw voorgeslacht.
2: Ja, vraag het uw vader, hij zal het vertellen. Uw oudsten, ze zeggen het u.
1: Toen hij, de hoogste, de volkeren scheidde, de zonen van Adam hun deel gaf.
2: Toen heeft hij de grenzen der naties bepaald, naar het getal van Gods engelen.
1: Maar als zijn deel nam de Heer zijn volk. Zijn eigen erfgoed was Jacob.
2: Hij heeft hem gewonden in de woestijn, de eenzame streek van geheel en verschrikking.
1: Hij heeft hem verzorgd en bewaakt. Zijn oogappel is hij geworden.
2: Zoals een arend die oproept tot vliegen en boven zijn jongen blijft zweven.
1: Zo breidde de Heer zijn vleugels uit en droeg zijn volk op zijn wieken.
2: De Heer is in alles zijn gids geweest. Hun vreemde God doelde hij naast zich.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ik, de Heer, ben het, die doodmaakt en levend. Ik sla wonden en genees ze weer. Alleluia. Met luister en eer hebt gij uw gezalfde gekroond. Alleluia.
2: Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde. Hoger dan de hemel reikt uw majesteit.
1: Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij u de lof bereid, die uw tegenstanders en bestrijders doet verstommen.
2: Als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van uw vingers, als ik maan en sterren zie, die gij daar hebt gezet.
1: Ach, wat is de mens dan, dat gij naar hem omziet? Het mensenkind, dat gij zo voor hem zorgt.
2: Niet veel minder dan een engel heb gij hem geschapen. Hem gekroond met luister en met eer.
1: Heel uw schepping aan hem onderworpen. Alles aan zijn voeten neergelegd.
2: Ronderen en schapen overal. Ook de wilde dieren op de velden.
1: Vogels in de lucht en vissen in de zee. Al wat wemelt in de oceanen.
2: Heer, onze Heer, hoe groot zet jij? Hoe onzagwekkend is uw naam op aarde?
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Met luister en eer hebt gij uw gezalfde gekroond. Alleluia. Uit de brief aan de Romeinen. Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen. Niemand sterft voor zichzelf alleen. Zolang wij leven, leven wij voor de Heer. En sterven wij, dan sterven wij voor de Heer. Of wij leven of sterven, hem behoren wij toe. Daarvoor is Christus gestorven en weer levend geworden, om Heer te zijn over doden en levenden.
2: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
1: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
2: Die voor ons aan het kruishout heeft gehangen.
1: Alleluia, alleluia.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia. Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen. Weer verlaat ik de wereld en ga naar de Vader. Alleluia.
2: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bebreidt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
2: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
2: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
2: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
2: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
2: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen. Weer verlaat ik de wereld en ga naar de Vader. Alleluia.
2: Lof en eer, zij Christus, die aan de apostelen de kracht heeft beloofd van de Heilige Geest. Laten wij tot hem bidden. Zend ons uw licht en uw waarheid.
1: Woord der waarheid, wijsheid en afstraling van de Vader. Zend uw licht en uw waarheid. Laat ons vandaag met woord en daad van u getuigen voor alle mensen.
2: Zend u ons uw licht en uw waarheid.
1: Geef dat wij ons altijd laten leiden door Gods geest en niet door menselijke overwegingen. Dat wij niet de dood vinden, maar leven en vrede.
2: Zend ons uw licht en uw waarheid.
1: Laat uw geest onze zwakheid te hulp komen. Leer ons hoe wij moeten bidden.
2: Zend ons uw licht en uw waarheid.
1: Vervul ons met liefde en vederlei kennis, dat wij elkaar met raad en daad kunnen bijstaan.
2: Zend ons uw licht en uw waarheid. En laten we nu samen bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: God, uw Zoon heeft bij zijn hemelbaard aan de apostelen de Heilige Geest beloofd. Wij vragen u, schenk ook ons de gaven van de Geest, zoals de eerste leerlingen uw veelsoortige genade hebben ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met uw leven heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
2: Zegene u, de Almachtige God, Vader, Zoon, en Heilige Geest.
1: Amen.
2: Loven we de Heer.
1: Wij danken God.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Zusters en broeders, allen van harte welkom in deze Eucharistie. En een bijzonder ook welkom aan alle luisteraars van Radio Maria die nu met ons verbonden zijn. Wij hebben het Vinete Creator Spiritus gezongen, Kom Heilige Geest gezongen. Wij zijn in de Noveen naar Pinksteren toe, waar wij samen met Maria en alle apostelen als het ware terug in het cenakel zijn, in de bovenzaal, waar zij biddend aanwezig waren om die komst van de Heilige Geest te verwachten. Wij weten dat ook wij en deze wereld, de kerk, die Heilige Geest zozeer nodig heeft, ook vandaag. Vragen wij aan het begin van deze Eucharistie dat de Heer ons hart mag zuiveren door te erkennen dat wij zondaars zijn en dat wij zijn barmhartigheid nodig hebben. Mocht de Heer ons hart zuiveren met de genadegave van zijn Heilige Geest. Heer, zend ons uw geest die recht maakt wat krom is en thuisbrengt wat verdwaald is.

0: Moge de almachtige en barmhartige God zich over ieder van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. En laat ons bidden. God bij zijn opstanding ten hemel heeft uw Zoon aan zijn leerlingen de Heilige Geest beloofd. Wij vragen u, verleen ook ons uw geestelijke gaven. Maak ons ontvankelijk, zoals de apostelen, die op veelvoudige wijze de getuigen werden van uw blijde boodschap, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Uit de handelingen van de apostelen. Nadat Paulus enige tijd te Antiochië had verbleven, vertrok hij weer en maakte een rondreis achtereenvolgens door de landstreek Galatië en door Frygië, om er alle leerlingen te sterken. Intussen was in Efeze een Jood aangekomen, Apollos, een Alexandrijn van afkomst, en een welsprekend man, die doorkneed was in de schriften. Hij had onderricht ontvangen in de weg des Heren, sprak vol geestdrift en gaf in bijzonderheden onderricht over alles wat Jezus betrof, hoewel hij alleen het doopsel van Johannes kende. Ook begon hij vrijmoedig in de synagoge op te treden. Nadat Priscilla en Aquila hem gehoord hadden, namen ze hem mee en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. Toen hij wilde doorreizen naar Achaia, zonden de broeders aan de leerlingen een brief met het verzoek hem goed te ontvangen. Daar aangekomen was hij door zijn genadegave van veel nut voor de gelovigen, want krachtig weerlegde hij in het openbaar de Joden, door aan de hand van de schriften te bewijzen dat Jezus de Messias was. Woord van de Heer. Koning is God over heel de aarde. Koning is God over heel de aarde. Alle volkeren klapt in de handen, jubelt voor God met blij geroep, want groot is de Heer en alom geducht, een machtig vorst over heel de aarde. Koning is God over heel de aarde. Koning is God over heel de aarde. Zing dus een psalm voor hem. Koning is God over alle naties, zetelend op zijn heilige troon. Koning is God over heel de aarde. Vorsten en volkeren komen daar samen, vereend met het volk van Abrahams God. Aan God komt toe alle macht op aarde. De Allerhoogste is Hij. Koning is God over heel de aarde.

0: Ik zal u niet verweest achterlaten, zegt de Heer. Ik ga heen, maar ik keer tot u terug en uw hart zal zich verheugen.
1: Alleluia, alleluia, alleluia.
2: De Heer zij met u. We lezen nu het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: voorwaar, ik zeg u, wat gij de Vader ook zult vragen, hij zal het u geven in mijn naam. Tot nu toe hebt gij niets gevraagd in mijn naam. Vraagt en hij zult verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zij. In beelden heb ik hierover tot u gesproken. Er komt een uur dat ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar mij onomwonden tegenover u zal uiten omtrent de Vader. Op die dag zult gij bidden in mijn naam. En het is niet nodig te zeggen dat ik bij de Vader uw voorspreker zal zijn. Want de Vader zelf heeft u lief, omdat gij mij lief hebt, en omdat gij gelooft dat ik van God ben uitgegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen. Weer verlaat ik de wereld en ga naar de Vader. Dit is het woord van de Heer. Wij danken God. Zusters en broeders, beste luisteraars van de Radio Maria. Donderdag laatstleden vierden wij het hoogfeest van de hemelvaart van Jezus Christus. Nadat Jezus vanuit de Vader was uitgegaan, keert hij, nadat hij zijn zending had volbracht, terug naar de Vader. En vooraleer dit gebeurde, wilde Jezus zijn leerlingen, apostelen, daarover inlichten, hen voorbereiden. Jezus verlangt dat zijn leerlingen de Vader beter leerden kennen. Hij verlangt dat wij allen de Vader beter leren kennen. Het leren kennen van de Vader is hem beminnen. En Jezus is gekomen opdat wij de Vader zouden leren kennen en beminnen. Jezus zegt vandaag: wat gij ook de Vader zult vragen, hij zal het u geven in mijn naam. Belangrijk hier is dat Jezus aanmaant dat wanneer wij iets vragen aan de Vader, het dan doen in Jezus' naam. De Heer maakte zijn leerlingen daarbij duidelijk dat hij de blijvende middelaar is tussen God de Vader en de mensen. Tot nu toe hebt gij niets gevraagd in mijn naam, zegt de Heer. Vraagt en gij zult verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zijn. Wat zouden wij aan de Vader vragen in Jezus' naam? Als gebedsgemeenschap hier in de abdij ontvangen wij heel veel intenties van mensen waar zij vragen om met hen daarvoor te bidden. Op zich is dat goed en is er niets verkeerds aan, want kinderen gaan ook naar hun vader of moeder om allerlei vragen te stellen en dingen te vragen, wat het ook mogen zijn. Maar zouden onze vragen aan God de Vader op de eerste plaats niet meer van geestelijke aard moeten worden, in het vertrouwen dat wij al het andere dat wij nodig hebben er zullen bij krijgen? We kennen ook het gebod van de liefde dat Jezus ons leerde: God beminnen en de naaste gelijk onszelf. Wij kunnen de genade vragen in Jezus' naam om de Vader beter te leren kennen, om hem meer te beminnen en onze naaste ook te beminnen. Onze naaste beminnen betekent niet alleen dat wij hen gaarne zien, maar vooral dat God zich over hem of haar zou ontfermen. Vooral dan wanneer iemand het moeilijk heeft of dat zijn ziel zelfs in gevaar kan lopen. De leerlingen hebben Jezus vaak zien bidden en ze wisten dat hij zich terugtrok om tot zijn Vader te bidden. En Jezus maakte hen duidelijk dat ook hij, de Godmens, de kracht ontving in het gebed om zijn zending te kunnen volbrengen. Zodat zijn leerlingen zeiden: Heer, leer ons bidden. En Jezus leerde hun toen het Onze Vader. Er is een passage in de biografie van Teresa van Lisieux, Geschiedenis eener ziel, waar zij schrijft dat bij grote dorrigheid of bij momenten dat geen enkel gebed of geestelijke lezing nog ingang vond, en dat zij dan heel traag het Onze Vader bad. En ze vertelt daarbij dat ze soms dan lang bleef stilstaan bij de eerste twee woorden, Onze Vader. Ze was dan in verrukking door het feit dat wij een God hebben die wij Vader mogen noemen. Een Vader die zijn kinderen kent en bemint, die naar hen verlangt, die zijn Zoon Jezus heeft gezonden, opdat wij hem zouden leren kennen en zouden weten dat wij door God bemind zijn. Om de Vader te leren kennen gebruikte Jezus vaak beelden. Denken we aan de verloren zoon, aan de wijnstok en de wijnhardeneer. Maar Jezus zegt vandaag dat hij niet meer in beelden zal spreken, maar zich onomwonden over de Vader zal uiten. Een van de apostelen, Filippus, zei tot Jezus: Heer, toon ons de Vader, dat is ons genoeg. Waarop Jezus zei: Wie mij ziet, ziet de Vader. Gelooft mij, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. En vandaag zegt Jezus: De Vader geeft u lief, omdat gij mij lief hebt en omdat gij geloofd hebt dat ik van God ben uitgegaan. Zusters en broeders, beste luisteraars, nadat Jezus naar de Vader terugkeerde bij hemelvaart, bevonden de leerlingen zich in de bovenzaal om de beloofde Heilige Geest te ontvangen. Wij kunnen in deze tijd naar Pinksteren toe de Vader in Jezus' naam vragen dat hij de Heilige Geest opnieuw zou zenden, zodat wij door die Heilige Geest van binnenuit als het ware vernieuwd worden. De Heilige Geest van wie gezegd wordt dat het de liefde is tussen de Vader en de Zoon. En het is het verlangen van de Vader en van Jezus dat wij allen zouden delen in deze liefde, nu en voor de eeuwigheid. Amen.

God, hemelse Vader, wij brengen u de vele intenties die mensen aan ons hebben toevertrouwd. Ook alle luisteraars van Radio Maria die nu in gebed met ons verbonden zijn. Heer Jezus,

in deze tijd naar Pinksteren toe voor de komst van de Heilige Geest. En wij vragen u, Vader, in Jezus' naam om de Heilige Geest over de kerk, over de wereld, in de harten van alle mensen, zodat het aanschijn van de aarde mag vernieuwd worden. We bidden verder ook voor onze medebroeder, priester Alexander, die nu met zijn groep in Medjugorje is bij de koningin van de vrede. Dat zij vandaag ook de genade mogen ontvangen die de Heer hen wil schenken. Bij het onderricht ook van een Belgische zuster die hen vandaag ontvangt van de beatitude. Schenk hen allen, Heer, uw Heilige Geest en vernieuwing van het hart en van het gebed en van hun liefde tot u en tot de naaste. We bidden, Heer, opnieuw ook voor al onze veelgeliefde overledenen. Voor de zielrust van Gaston Manoud op zijn sterfdag vandaag. Voor de zielrust van Nelly Verkouteren en Marc Deltour. Ook voor zuster Marie Jacinta, zuster passionisten die vorige week werd begraven. En ook voor al de intenties van haar medezusters. Geer al deze intenties, ook alle intenties van de luisteraars, bieden wij u aan en vragen u, Vader, in Jezus' naam al deze gebeden te verhoren. Amen. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij dit brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons, Heer, tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God. Water en wijn worden een gedeeld ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijnaard, het werken van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij, Heer, dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt en wij genade mogen vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer, en maak ons vrij van elke ongerechtigheid. En bid dan, zusters en broeders, dat mijn en ook uw offer aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader. Heer, heilig, genadig, brood en wijn, maak ook ons tot een eeuwige gave aan u. Nu gij uit onze handen deze geestelijke offerande aanvaardt, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want de Heer Jezus, de koning der glorie, de overwinnaar van zonde en dood, is tot verwondering van de engelen naar de hoogste der hemelen opgestegen, waar hij zetelt als middelaar tussen God en de mensen, als rechter der wereld en heer van alle machten. Hij is niet van onze zijde geweken. Zwakke mensen geeft hij hoop gegeven. Hij is ons hoofd. Wij

men zijn lichaam. Waarheen hij ons is voorgegaan, zullen wij hem eenmaal mogen volgen. Vreugde om dit paasfeest vervult ons mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven en prijzen en die u dit lied toejuichen zonder einde.

God, hemelse Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen en ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij uw dank verschuldigd om hem. Daarom vragen wij u, God onze Vader, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat deze gaven voor ons worden tot het lichaam en het bloed van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe, in het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen, zijn ogen opgeslagen naar uw God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en het aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan het levend brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, o Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest, wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Lode en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook diegenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de macht Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, martelaren, de heilige Goddelieve en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij, Heer, om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer, onze God, almachtige Vader, de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. En richten wij ons dan in vertrouwen tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van al het kwade. Verlos ons, Heer, van al het kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons allen één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. En de vrede van onze Heer Jezus zij dan ook altijd met u. Vrede zij met u. Vrede zij met u. Vrede zij met u. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Geef ons uw vrede. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal zoen. Het lichaam van Christus bewaar mij tot eeuwig leven. Amen.
1: Terwijl wij nog zingen. terwijl de priester en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik U, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels U alsof Gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden.

0: En laat ons tot slot bij den. Heer, wij hebben de haven van onze verlossing mogen ontvangen. Nederig vragen wij dat deze Eucharistie, die uw Zoon aan ons heeft toevertrouwd tot zijn gedachtenis, onze liefde tot u mag groter maken, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Zusters en broeders, laten wij in deze tijd naar Pinksteren toe, samen met Maria, bidden om die komst van de Heilige Geest. Die Heilige Geest die het aanschijn van de aarde kan vernieuwen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moge de Heer u daartoe zegenen met de zegen van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat heen in vrede. Wij danken God.
1: Broeders en zusters, beste luisteraars, deze Eucharistieviering werd opgedragen in de Abdijkerk te Gistel bij de gemeenschap Moeder van Vrede. Volgende woensdag om 9:00 kunt u opnieuw met ons de Eucharistieviering meevolgen. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Dit is Radio Maria.

Radio Maria ook de Mariathon-maand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

0: De week van Radio Maria. Een overzicht van de mooiste momenten op uw radio.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Voor ons is daar opnieuw het moment aangebroken om even terug te blikken op de voorbije dagen, zoals we dat iedere week doen hier bij Radio Maria. En waarbij we vreugdevol kunnen terugblikken op datgene wat we van God hebben ontvangen. Zoals steeds zullen wij dat doen aan de hand van korte fragmenten uit de programma's. En wanneer u een fragment hoort waar u graag het programma integraal opnieuw wil beluisteren, dan kan u zeker naar onze website gaan, www.radiomaria.be, of u abonneert zich op onze podcast. Verder is het uiteraard ook mogelijk om met ons contact op te nemen door een e-mailtje te sturen naar info@radiomaria.be. U kan telefoneren naar 016 41 47 47 tijdens de openingsuren van de radio. Dat gezegd zijnde gaan wij ook deze keer van start op maandag, 11 mei. En de meimaand is niet enkel de maand die toegewijd is aan de heilige maagd Maria, maar het is zeer zeker ook Mariathonmaand. En zo weerklonk het ook tijdens Elke Dag Telt, waar verschillende projecten op het Afrikaanse continent aan u werden voorgesteld. Onder meer de noden van Radio Maria in Kameroen, de Democratische Republiek van Congo, Mozambique, Rwanda en Zuid-Soedan kwamen aan bod. We luisteren naar een fragmentje uit Elke Dag Telt van maandag 11 mei.
2: En we starten bij Kameroen. Een brug van geloof tussen verschillende culturen en talen. Beste luisteraars, in Kameroen zijn er 26,3 miljoen inwoners, waarvan 29% katholieken. Op dit moment bestaat er reeds een Radio Maria in Kameroen en het bereik van Radio Maria daar. Wel 4,9 miljoen mensen kunnen Radio Maria ontvangen. Genoeg plek om te blijven groeien natuurlijk, om die 26,3 miljoen mensen te kunnen bereiken. Wat is de huidige situatie? Wel, Radio Maria Kameroen is actief in twee bisdommen. Het bisdom Edea, waar ze is geboren, en het aartsbisdom Yaoundé, de hoofdstad van het land. In deze realiteiten speelt de radio een belangrijke rol in de evangelisering en menselijke bevordering. Kameroen heeft een bijzondere taalkundige configuratie met twee officiële talen. Frans, verspreid over het grootste deel van het nationaal grondgebied, inclusief Yaoundé en Edea. En Engels, gesproken in de westelijke regio aan de grens met Nigeria. Wat is dan het project voor Radio Maria in Kameroen? Wel, de hoofdzetel in Yaoundé heeft, hoewel ze vrij recent gebouwd is, nog steeds hulp nodig om haar eenvoudige dagelijkse kosten te dekken. Tegelijkertijd is in Edea de uitdaging verbonden aan de extreme armoede van de plattelandsgebieden en de veroudering van het technisch materiaal. Hoewel de twee centra de financiële zelfstandigheid nog niet hebben bereikt, blijft de aanwezigheid van Radio Maria in het land vitaal. Voor duizenden mensen is het radiostation niet alleen een evangeliseringsinstrument, maar een essentieel referentiepunt in het dagelijks leven. En voor deze lopende werkingskosten in Yaoundé en Edea in Kameroen vraagt de Wereldfamilie een steun van 40.000 euro.
1: Beste luisteraars, het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de Wereldfamilie van Radio Maria.
3: aarzel niet om ons te steunen. Om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: En zo natuurlijk ook nog jingle die u in de loop van deze maand verschillende keren te horen krijgt op Radio Maria. Met de oproep dus om te helpen de noden van Radio Maria in de hele wereld te dragen. Vaak vragen mensen zich af wat ze concreet kunnen doen om de noden in de wereld te helpen ledigen. We denken maar aan onze vele broeders en zusters die in landen leven waar ze vervolgd worden omwille van hun geloof, waar evangelisatie zeker niet eenvoudig is. We denken aan de christenen in het Midden-Oosten en in zoveel conflictgebieden in de wereld waar Radio Maria kan weerklinken. De hoop van Jezus Christus kan daar binnendringen, in die gebieden. En dat is toch een hele bijzondere gave, een bijzonder geschenk van onze lieve vrouw aan de kerk en aan de hele wereld. Wel, uw gave helpt zeer concreet. U weet ook, u bent daar zeker van dat uw gaven goed terechtkomen, goed worden besteed om het evangelie te laten weerklinken in de wereld. U kan het dus altijd laten weten door ons te telefoneren en ons te laten weten hoeveel u wenst te schenken. Of u kan het ons uiteraard ook communiceren via e-mail en dat op info@radiomaria.be. Neem gerust met ons contact op. In het programma Catechismus hoorden wij eerwaarde heer Pierre-François spreken over de zalige Alvaro del Portillo. Hij is de opvolger van de stichter van het Opus Dei, de heilige José María Escrivá. En dus over zijn leven en spiritualiteit hoorden wij meer in deze week. We gaan luisteren naar een fragment uit een van de catecheses.
4: Tussen de bewonderaars van Alvaro del Portillo bevond zich niemand minder dan de heilige Johannes Paulus II. Zoals ik zei, is Alvaro del Portillo gestorven op 23 maart 1994. De stichter van het Opus Dei had altijd de wens geuit om op bedevaart te gaan naar het Heilig Land, maar door omstandigheden is dat nooit gelukt. En toen de 80ste verjaardag van Alvaro del Portillo dichterbij kwam, hebben zijn kinderen hem een reis naar het Heilig Land aangeboden, om eindelijk eens die bedevaart te kunnen gaan doen naar het Heilig Land. Zo is Alvaro del Portillo in maart 1994 op bedevaart geweest naar het Heilig Land, naar Jeruzalem, naar Galilea, naar Judea. En het was voor hem een kans om Jezus van de heel dichtbij te ontmoeten, op die historische plaatsen te gaan. En heeft die bedevaart echt gedaan in een geest van bedevader, een geest van gebed. Gelukkig hebben we nog enkele beelden van die reis die daar plaats heeft gevonden. En het is merkwaardig te zien, alhoewel hij zich niet zo goed voelde op lichamelijk gebied, hoe hij vroom en aandachtig zoveel heeft gedaan op het gebied van bidden voor zijn kinderen, op het gebied van zich in te beelden hoe het was in de tijd van Christus. En je zag dat hij echt hield van Jezus en dat hij wou weten en zich inbeelden waar heeft hij geleefd, wat was de omgeving, wat was het kader. Hij wou eigenlijk Jezus beter leren kennen om hem beter te beminnen.
1: In Vivendo kwamen Maria-liederen aan bod. En in Radio Vaticaan mocht u meer vernemen over het pastorale bezoek van de Heilige Vader aan het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans in Pompeji. In De Kerk Leeft kon u luisteren naar het gesprek dat Nele mocht hebben met Sarah Immanuel, een godgewijde maagd, over haar roeping en haar geloof. We gaan luisteren naar een kort fragment uit De Kerk Leeft van maandag, maken zo de overgang naar dinsdag 12 mei.
5: En dat rotsvaste vertrouwen, heeft u dat eigenlijk altijd gehad in uw geloofsleven? Want het is toch iets waar veel mensen, ja, pas na heel veel jaren of kunnen terugvallen, denk ik. Het vertrouwen is niet voor iedereen zo evident van jongs af aan.
6: Nee. Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Bij mij is het nooit een vraag geweest. Ja. Maar zoals ik zeg, ik ben er eigenlijk heel dankbaar voor. Want voor hetzelfde geld is het anders. En ik zie ook wel mensen die radeloos zijn of die gaan twijfelen of die hun geloof afzweren of die een roeping laten varen. Dat is allemaal heel erg, hè?
5: Ja.
6: Dus ja.
5: Nee, maar ook gewoon, zoals u erover spreekt, heel mooi. Het eenvoudige, liefdevolle vertrouwen dat u heeft altijd gehad, dat God een weg had gebaand of een weg weggelegd voor u. En dat u zeker was dat hij u daar wel in ging leiden. Zo, ik vind het een mooi getuigenis.
6: Ja. Ja, dank u. Ik denk dat ik dat ook wel van mijn moeder meegekregen heb. Zo gewoon van, de Heer weet wel wat hij doet. En dan, ja, dan is het zo. Hè.
5: Ja. En u zegt dan, ja, op een bepaald moment heb ik de Godgewijde roeping leren kennen. Hoe is dat dan gegaan? Door een gesprek met iemand of erover beginnen lezen?
6: Nee, eigenlijk niet. Dus ik was nog steeds volop. Ik denk dat het een jaar was dat ik al terug was uit het klooster, maar nog volop, ja, fysiek een beetje in herstel. En ook ja, geestelijk vooral, proberen te leven met die duisternis en niet te weten wat gaat het nu zijn. En mijn jongste zus kwam thuis, een vriendin van haar, ging een wijding ontvangen. Ze had een uitnodiging gekregen, maar ze wou of durfde er niet zo graag alleen naartoe. En dan ja, voelde ik me wel al sterk genoeg om dat met haar te doen. Hè. Ik bedoel dan fysiek om de afstand af te leggen en zo. En ik was ook wel wat nieuwsgierig, zal ik zeggen, van wat is dat dan? Hè. En dan, ja, dat bleek dan een maagdenwijding te zijn. En ik heb toen echt het gevoel gehad van, ja, dit is helemaal op maat. Het is een vrouw die zich volledig aan Christus schenkt. De Eucharistie staat centraal in haar leven. Dat werd daar meermaals ook herhaald. En dan dacht ik, ja, daar wil ik toch iets meer over weten. En dan ben ik dat gaan vragen bij Roepingenpastoraal, bij priester Philippe Acour. Die heeft mij ja, via mail dan doorverwezen naar een van de oudste godgewijden in ons land, die ook verantwoordelijk was voor de vorming van nieuwe kandidaten. Zij heeft mij aanvankelijk niet ontmoet, maar mij gewoon twee boeken toegestuurd. Dat was het rituaal van de maagdenwijding. En het boek van kanunik André Simonet, De Heer neemt u tot bruid, wat eigenlijk een retraite voor godgewijde maagden is. Hij schreef toen op een kaartje, lees die. En als het u nadien nog iets zegt, neem dan maar terug contact. En dat heb ik gedaan, want het was bij iedere bladzijde, oh ja, dit is het. Hè. En dan heb ik haar opnieuw geschreven en dan hebben we elkaar ontmoet. En moest ik een brief schrijven naar de bisschop. En op dat moment stopte kardinaal Daniels net. Dus ik wist niet wie er ging komen. Ik heb geschreven naar het bisdom. Kardinaal Daniels heeft nog geantwoord. Ik bid ervoor en het zal voor mijn opvolger zijn. En dan zat Monseigneur Leonard nog tussen de dozen. Toen hij mij, dus de verhuisdozen, hè, toen hij mij ontvangen heeft. En ik ben mogen starten. Dus er is altijd wel eerst een gesprek. Je moet zien wie je voor je hebt en of het kan. Maar ze hebben groen licht gegeven en dan ben ik de opleiding mogen starten.
1: In Elke Dag Telt hoorde u de projecten op het Afrikaanse continent die speciale hulp nodig hebben. De laatste projecten van de wereldfamilie op dit continent werden door Marianne overlopen en ze stond stil bij het project van Radio Maria Pakistan dat wij allen in mei 2024 hebben gesteund. Wat is de toestand van Radio Maria in Pakistan? We gaan luisteren naar een stukje uit Elke Dag Telt van dinsdag.
2: En we gaan naar Tanzania. Vanuit het hart van de steden tot de meest afgelegen dorpen. Dat is de bedoeling voor Radio Maria Tanzania. In Tanzania, beste luisteraars, wonen er 62 miljoen mensen, waarvan 30% katholieken. Het huidig bereik van Radio Maria is 27,1 miljoen mensen. En na meer dan twee decennia van lokale dekking heeft Radio Maria Tanzania de afgelopen jaren een nationale radiolicentie verkregen, waarmee ze kon groeien van 12 naar 60 uitzendpunten in het land. En deze ontwikkeling, beste luisteraars, maakte het mogelijk het signaal uit te breiden. Niet alleen naar de belangrijkste steden, maar ook naar de landelijke gebieden, waar de bevolking voornamelijk in dorpen leeft en zich bezighoudt met landbouw en veeteelt. Precies uit deze gebieden komen de meeste luisteraars van Radio Maria, die in het radiostation niet alleen steun vinden voor hun geestelijke en gebedsleven, maar ook een informatiebron en begeleiding, dankzij vele programma's voor menselijke bevordering die bijdragen aan het verbeteren van het leven van miljoenen mensen. En wat is dan het project voor Radio Maria Tanzania? De meeste uitzendstations in landelijke gebieden beschikken niet over voldoende elektriciteitstoevoer om de werking van de zenders 24 uur per dag te garanderen. Hoewel het probleem van stroomtekort in Tanzania in de goede richting evolueert, dankzij de opening van nieuwe energiecentrales, blijven de grote uitgestrektheid van het land een niet volledig efficiënt elektriciteitsnetwerk en de voortdurende bevolkingsgroei frequente stroomonderbrekingen veroorzaken, met name in de meest afgelegen gebieden. Daarom is het noodzakelijk te beschikken over dieselgeneratoren, te activeren wanneer het elektriciteitsnet geen energie levert. Met dit project wil Radio Maria Tanzania 12 generatoren installeren in evenveel regio's van het land waar het radiosignaal pas recent is aangekomen. Bovendien, beste luisteraars, nog goed nieuws, is het uitbreidingsproces van het netwerk nog niet voltooid. Maar Radio Maria Tanzania heeft onlangs de toestemming gekregen om antennes en zenders te installeren in 5 nieuwe regio's. En Wapma, nabij Dodoma, Mlaklama in het bisdom Singida, Kierwa in de regio Kagera in het noordwesten van het land, Niassa, gelegen in het zuiden in de regio Ruvuma, en Loliondo in de noordelijke zone van Arusha. Deze nieuwe installaties zullen het totaal aantal actieve frequenties in Tanzania op 65 brengen. En wat zijn de kosten die de wereldfamilie daarvoor nodig heeft, beste luisteraars? Wel, voor de noodgeneratoren, voor 12 zenders en 5 nieuwe frequenties is er €460.000 nodig. En dit om de groei van Radio Maria in Tanzania, een zeer groot land, te kunnen uitbreiden.
1: In het programma Mystieke Lectuur, eveneens op dinsdag 12 mei, mochten we meer vernemen over wat het geestelijk leven eigenlijk inhoudt. En dat werd u gebracht door eerwaarde heer Paul van der Stuift. We luisteren naar een stukje uit het programma Mystieke Lectuur van dinsdag.
7: Wat eveneens verontrustend is, dat is dat de woorden hem ontbreken om zich uit te drukken. Zijn hart weet goed waarover het gaat, maar hij weet heel goed dat wat zo zeer klaar en helder is in zijn geest en in zijn hart, hij het niet kan verwoorden. En niet alleen maar omdat het te groot is of te diep, maar eenvoudig omdat er geen uitdrukkingen voor bestaan. Hij zou enkel

0: beweren te kunnen praten met een blinde van geboorte over de kleuren. En meteen toont Romano Guardini ons de grenzen aan van elke rationele theologie. Hij verzet er zich niet tegen, maar hij toont ons de grenzen ervan aan. En met inbegrip van de mooiste rationele theologie, zelfs die van Sint Thomas van Aquino. Niettegenstaande citeert Guardini hier bijna letterlijk Sint Thomas van Aquino met de woorden: het is stil, delicaat, eenvoudig, bijna niets. Want het is hij. Het is een persoon.
1: In De Kerkleraren leerden wij in een tweede aflevering de heilige Catharina van Siena beter kennen. Kerklerares en patrones, co-patrones van het Europese continent. In Quo Vadis gingen we samen met Marieke en Anna opnieuw naar Aalst. En in Heiligen Getuigen hoorde u moeder Greta van de gemeenschap Moeder van Vrede verder voorlezen uit het boek Morgen zal het te laat zijn. We luisteren naar een stukje uit dit boek en maken zo de brug naar woensdag 13 mei, liturgische gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Fatima.
2: Pater Aymar bracht ook tijd door met het bezoeken van de buurt waar hij woonde. Hij werd ook vaak gezien in een aantal buurten die als onveilig werden beschouwd. Op een keer waagde hij maar, vergezeld van een broeder, zich in een van deze wijken, die Leeuwennest werd genoemd, en waar hij was ontboden om de sacramenten toe te dienen. Zodra ze er aankwamen, begon een groep mensen hen uit te schelden. Plotseling werd hij herkend door een paar jongens die hij had voorbereid op de eerste communie. En zij renden naar hem toe om hem te beschermen. De menigte bedaarde. Aymar ging naar het huis waar hij moest zijn en diende het sacrament van het doopsel toe. De jongens in die buurt zeiden: politieagenten durven hier niet te komen, maar pater Aymar zien we dikwijls. Vele jaren later schreef hij vanuit België aan een vriend dat hij graag zou zien dat dit apostolaat zich zou uitbreiden naar vele wijken van Parijs en tenslotte hier in Brussel. In zijn constituties had pater Aymar geschreven dat het werk van de eerste communie van volwassenen het apostolaat van zijn sociëteit moest zijn. Dames uit Lyon. Kort nadat pater Aymar zich bij pater de Cuers in Parijs had gevestigd, nam hij contact op met enkele vrouwen uit Lyon, met wie hij had samengewerkt toen hij directeur was van de Derde Orde van Maria. De directrice van de vrouwentak van de Derde Orde was Marguerite Guillot, een zeer vrome en bekwame jonge vrouw die met haar drie zussen een verstel- en strijkbedrijf exploiteerde en waarvan zij de financiële administratie deed. Marguerite had pater Aymar uitgekozen als haar geestelijk adviseur en hij op zijn beurt was getroffen door haar diep godsdienstige geest en haar vurige toewijding.
1: Op die mooie Mariale dag stond elke dag telt in het teken van, jawel, Onze Lieve Vrouw van Fatima. En om 10 uur mochten we ons helemaal live verbonden weten met de Heilige Vader tijdens de generale audiëntie, waar hij ook verwees naar Onze Lieve Vrouw van Fatima, maar zeer zeker ook naar het moment waarop Mehmet Ali Aksa poogde een moordaanslag te plegen op de heilige paus Johannes Paulus II. Bijzonder moment was, vlak voor de audiëntie, dat de heilige vader naar de plaats waar deze aanslag gebeurde ging bidden, te midden van het volk dus op het Sint-Pietersplein. We hoorden de verhalen van Sint-Jozef weer klinken op de dag die tevens aan de heilige Jozef gewijd is. En in een nieuwe aflevering van Anno Domini hoorden we meer over het jaar 754. Zo sprak

0: Marieke onder meer over de heilige Bonifacius, over de Chinese Tang-dynastie, over Pepijn de Korte, de koning der Franken en nog veel meer. We gaan luisteren naar een stukje uit Anno Domini, het jaar 754, u gebracht door Marieke.
1: De heilige Johannes Damascenus sterft rond het jaar 754. Hij werd geboren in Damascus omstreeks 676. Het is moeilijk veel met zekerheid over zijn leven te zeggen. Hij werd geboren in een islamitische context als Juhana ibn Mansur ibn Saryun. Zijn vader was een Syrisch christen die een groot aanzien genoot en het ambt bekleedde van hoofd van de financiën onder de kalif Abd al-Malik. Toen Johannes 23 was, zocht zijn vader een geschikte christelijke leermeester. Hij vond die in een Siciliaanse monnik, Cosmas geheten, die als gevangene was meegebracht na een inval in Italië. Deze bleek zeer geleerd en hij werd vrijgekocht en aangesteld als opvoeder van Johannes en zijn broer. Onder zijn leiding maakte Johannes snelle vooruitgang in onder meer wiskunde, muziek, astronomie en theologie. Een van de vita over de heilige Johannes verhaalt hoe na de dood van zijn vader hij benoemd werd tot proto-symbolus van Damascus, een soort raadgever, een belangrijke raadgever, onder het kalifaat van de Omajjaden. Tijdens zijn ambtsperiode begon de strijd rond het iconoclasme. In 726 vaardigde keizer Leo de Isaurier een edict uit tegen de verering van beelden. Johannes verdedigde vanuit Damascus krachtig deze praktijk, zowel in geschriften als door het volk aan te moedigen tot verzet. Toen een tweede edict in 730 zelfs het tentoonstellen van beelden verbood, reageerde hij nog feller en in een eenvoudiger stijl, zodat ook het gewone volk hem kon begrijpen. De keizer, die hem niet direct kon bereiken, liet een vervalste brief opstellen, waarin Johannes zogenaamd verraad zou plegen door Damascus te willen uitleveren aan de Byzantijnen. De kalif geloofde dit en hij liet de hand van de heilige Johannes afhakken. Volgens de overlevering werd deze echter op wonderbaarlijke wijze hersteld door tussenkomst van de maagd Maria. Nadat zijn onschuld was erkend, wilde de kalif hem opnieuw aanstellen. Maar Johannes koos voor het kloosterleven. Samen met zijn pleegbroer trad hij in het klooster Mar Sabana bij Jeruzalem. Een van de oudste nog op heden bewoonde kloosters ter wereld. Na zijn vorming werd hij tot priester gewijd. In 754 veroordeelde een synode in Constantinopel hem als tegenstander van het iconoclasme en beschuldigde hem zwaar. Later werd hij echter in ere hersteld door het Tweede Concilie van Nicea. Hij kreeg de bijnaam Chrysorhoas, stromend met goud, vanwege zijn welsprekendheid. Johannes van Damascus was de laatste van de Griekse kerkvaders. Hij blonk uit in het systematisch verzamelen en ordenen van theologische kennis. Zijn belangrijkste werk is de Bron van Kennis, Fons Sapientiae, een encyclopedisch overzicht van theologie, bestaande uit drie delen, filosofie, ketterijen en een uiteenzetting van het orthodoxe geloof. Dit werk geldt als een vroege vorm van een Summa Theologica en had grote invloed op latere theologen, zowel in het Oosten als in het Westen. Het derde deel, uiteenzetting van het orthodoxe geloof, is zijn belangrijkste werk. Hierin behandelt hij onder andere de leer over God, de schepping, de mens, Christus en de sacramenten. Hij baseert zich sterk kerk op eerdere kerkvaders, zoals Gregorius van Nazianze, Basilius, Gregorius van Nyssa, Cyrillus van Alexandrië en Johannes Chrysostomus. Johannes was ook een belangrijk hymnedichter. Hij wordt beschouwd als een van de grootste componisten van de Griekse kerkliederen. Bekende hymnen van hem zijn onder meer paasgezangen en liturgische liederen die nog steeds in gebruik zijn. Hij droeg ook bij aan de ontwikkeling van kerkelijke muzieknotatie. Onder paus Leo XIII werd hij uitgeroepen tot kerkleraar. Zijn feestdag is 4 december.
0: Op woensdagavond was er een aflevering van Katovisie te horen, waar de film The Truman Show werd besproken. De bekende film waar de acteur Jim Carrey in de rol springt van Truman, die, zonder dat hij zichzelf daarvan bewust is, de hoofdrol speelt in een televisieshow. Alles rond hem is eigenlijk nep. En hij zal gaandeweg deze realiteit beginnen ontdekken. We gaan luisteren naar een fragment uit The Truman Show, besproken in Katovisie van woensdagavond. We maken de overgang naar donderdag 21 mei.
2: Truman, what are you doing here?
3: I gotta talk to you.
2: It's a bad time, okay? I'm way behind.
3: I'm onto something, Marlon. Something big.
2: You okay? You look like shit.
3: I think I'm mixed up in something.
2: Mixed up in what?
3: There's no point trying to explain it, but a lot of strange things have been happening. The people on the elevator, there was no backing on it. I looked out, there was people there, and on the radio, on the way to work, starts like following me along, talking about everything that I'm doing. You know what I mean?
2: Now, Truman, look, this is one of your fantasies.
3: I think this is about my dad.
2: Your dad?
3: I think he's alive. Yeah.
4: Truman en Marlon zijn aan het strand. Ze kunnen met erin luizen. Heb je dat wel eens bedacht? Dat je hele leven ergens heen gaat? Kijk, toen je kippen voor Keizer voerde, hoe ver was je toen geraakt? Vraagt Truman.
5: Ik heb overal gezeten, zegt Marlon. Het was nergens zoals hier.
4: Kijk naar de perfecte zonsondergang. Dat heeft God geregeld. Hij is goed met de verfborstel. Even onder ons, Marlon. Ik ga een tijdje weg, zegt Truman.
5: Echt waar? Vraagt Marlon, terwijl hij totaal niet overtuigd is van wat Truman zegt.
3: Maybe I'm being set up for something. You ever think about that, Marlon? Like your whole life has been building towards something?
2: No.
3: When you were hauling chickens in the summer for Keizer, what was the furthest you ever got off the island?
2: Went all over. Never found a place like this, though. Look at that sunset, Truman. It's perfect.
3: Yeah.
2: That's the big guy. Quite a paintbrush he's got.
3: Yep. Just between you and me, Marlon? I'm going away for a while.
2: Really?
3: Yeah.
4: De volgende dag merkt Truman nog enkele rare zaken op. Zijn vrouw, Meryl, is een verpleegster. Die wil 's morgens zeer vroeg vertrekken omdat ze mee moet helpen bij een operatie waar ze een been moet amputeren. En ze vertrekt. Truman gelooft er niets van. Hij volgt haar stiekem naar het ziekenhuis. Meermaals wordt hij tegengehouden door verpleging en andere mensen. Hij vraagt ook aan een verpleegster om een boodschap door te geven aan zijn vrouw. Hij moet naar Fiji en zal haar bellen wanneer hij toekomt.
0: Op donderdag vierden wij het hoogfeest van de hemelvaart van de Heer. En dat natuurlijk ook hier in de kapel van Radio Maria bij de Zusters Passionisten. We gaan luisteren naar de homilie van priester Carlo, onze programmadirecteur.
6: In de eerste lezing vandaag, op dit hoogfeest van de hemelvaart van de Heer, hoorden we het begin van de handelingen van de apostelen. En het eerste wat er staat is niet zonder belang. Integendeel, Er staat: mijn eerste boek, Theophilus, heb ik geschreven. Het gaat over de heilige Lucas, die naast het evangelie ook de handelingen van de apostelen schrijft. En het begint met zich te richten tot iemand die genoemd is Theophilus. Dat is een gewone naam, maar wel met een betekenis. Theophilus wil zeggen degene die God lief heeft. Theo, God, Philus, liefde. We hebben God lief. De handelingen van de apostelen en dus het verhaal van na de verrijzenis van Christus kan alleen aanhoord worden door iemand die God lief heeft. De hemelvaart van de Heer, het eerste verhaal van de handelingen van de apostelen, kan pas volledig ontvangen worden door degenen die God lief hebben. En dus moeten we in de eerste plaats vandaag de vraag stellen: heb ik God echt lief? Bemin ik God dat ik zelfs mijn leven voor hem zou durven geven? Nee, het zal waarschijnlijk niet aan iedereen op een expliciete manier gevraagd worden, zoals in het martelaarschap. Maar eigenlijk in ons geestelijke leven moeten we alles durven geven aan God. Hem volledig betrekken in ons leven, met hem omgaan, spreken tot hem met liefde. In het evangelie lazen we het volgende. Toen ze Jezus zagen, wierpen ze zich in aanbidding neer. Sommigen echter twijfelden. Vandaag is er veel twijfel. En soms hoort men wel eens iemand zeggen: twijfelen is op zich goed. Het heeft zelfs ergens een verband met geloven. Want geloven, zoals sommigen durven zeggen, is niet zo zeker zijn. Dit is volledig fout. Geloven is zeker zijn. Het zou een tegenstelling zijn als men zegt dat geloven een plaats heeft voor twijfel. Men vergist zich daarin. Geloven neemt alle twijfel weg. En het is misschien een keer een beproeving voor een ieder van ons om over iets te twijfelen, maar dat heeft dan niet te maken met geloven. Geloven is niet meer twijfelen. Zoals Jezus het zelf zegt aan de apostel Thomas: ga nu verder met geloven. Twijfel niet langer, maar geloof. En Thomas zal zeggen: mijn Heer en mijn God. Iemand die God lief heeft, is iemand die niet twijfelt, maar die de zekerheid van het evangelie en van de boodschap van Jezus Christus aanneemt. Die durft zeggen met zekerheid en daarover durft getuigen: Jezus is verrezen. Geen twijfel meer over Jezus, dat hij God is en die is mens geworden. Geen twijfel meer over de verrijzenis. Geen twijfel meer dat hij in de hemel is, maar dat hij bij ons blijft tot de voleinding van de wereld. Ziet, zegt Jezus, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Geloof dat. Geen twijfel meer. En vooral beantwoord dat geloof met een ware liefde tot God. Zoals een ware Theophilus. En het is pas wanneer we echt zo geloven en wanneer we God echt zo lief hebben, dat wij niet meer verbaasd kijken naar boven, dat wij niet meer verbaasd kijken naar de hemel waar Jezus naartoe is gegaan en aan onze ogen is onttrokken. Maar het is nu met waar geloof en liefde dat we naar Jezus kijken met de ogen van ons hart. In afwachting van zijn wederkomst. In afwachting van zijn komst, wanneer hij zal oordelen de levenden en de doden. Broeders en zusters, de hemelvaart van de Heer nodigt ons uit tot een grotere liefde voor God. Tot een waar geloof. Want vanaf vandaag is het geloof het enige wat we eigenlijk hebben. om God in het midden te plaatsen van ons leven. Jezus is aan onze ogen ontrokken. Hij is er precies niet meer, maar dat is maar schijn. We kunnen het bijna vergelijken met de Eucharistie. Zo dadelijk zullen we het brood aan de Heer geven, aan Hem offeren. En wanneer Jezus Christus de woorden zal zeggen: dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, dan is de schijn natuurlijk dat het nog brood en wijn blijft. Maar de werkelijkheid is anders. En alleen degenen die God lief hebben, zullen geen twijfel meer hebben, maar werkelijk dit grote mysterie aannemen als geloof. Aannemen dat de schijn eigenlijk twijfel zou kunnen geven, maar een gelovige overstijgt dat en weet met zekerheid dat Jezus aanwezig komt. Zoals hij aanwezig was in zijn woord, zal hij aanwezig zijn in de Eucharistie en zal hij aanwezig zijn in ons leven. Dit is geloven in die enkele woorden die Jezus vandaag uitspreekt. Ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. En wat ons betreft, broeders en zusters, wij die gedoopt zijn in die naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, wel, met de Heilige Geest in ons hart, erkennen wij dat Jezus in ons leven is en wachten wij, zeker op de gave van de Heilige Geest, die ons te kennen geeft en ons geloof voedt, een geloof in Jezus die ons belooft ons te leiden naar het eeuwige leven. Amen.
0: De rots in de branding staat deze maand helemaal in het teken van de Mariathon. En in deze tweede uitzending konden we luisteren verder naar de heer Jozef Nassar over de stand van zaken in Irak, Nazareth en Libanon. We vernamen tevens welke de gevolgen zijn van de oorlogssituatie in deze regio's, met de grote nood aan gebed en financiële hulp, zelfs voor de meest gewone basiskosten. In Radio Vaticaan om 17:30 gingen wij verder met de verslaggeving van het pastoraal bezoek, het tweede deel ervan, namelijk aan de stad Napels, waar de Heilige Vader met groot enthousiasme onthaald werd. In het inzicht legden wij de focus op de geestelijke strijd en ging het onder meer over de wijze waarop demonen ook in ons leven werkzaam zijn. Een realiteit voor iedereen en een gevolg van de erfzonde. Hoe ze dat doen, werd in deze aflevering besproken. Maar vooral ook hoe we ons kunnen beschermen en ertegen kunnen strijden. In Pelgrim in Eigen Land kwamen we aan de vierde aflevering van onze pelgrimstocht, die ons van hier in de studio's door de binnenstad van Tienen tot aan de suikerraffinaderij bracht, aan de rand van de stad, in de richting van Hakendover. We ontdekten een heuse necropolis, alsook een bijzonder Romeins praalgraf in Grimde, vlak bij Tienen. Tot slot hielden we halt in de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen, waar we de bijzondere devotie tot de heilige Maurus beter mochten leren kennen. U hoort een stukje uit Pelgrim in Eigen Land en daarmee beëindigen wij ons weekoverzicht. Wij danken u van ganser harte voor het luisteren. Vergeet Radio Maria zeker niet tijdens deze Mariathon maand en dan horen wij elkaar op een volgende gelegenheid. Van harte dank, dierbare luisteraars, zeer fijne dag gewenst en graag tot binnenkort. U hoort nog een stukje uit Pelgrim in Eigen Land van donderdagavond. Voor het altaar hier liggen dus 9 ijzeren kronen. De bedevaarders die knielen op de trappen van het altaar zetten een kroon op het hoofd en bidden 5 onze vaders, 5 weesgegroeten en 5 eer aan de vader. Er komen ook veel bedevaders bidden voor koppige kinderen en in de korf onder het altaar laten ze dan een voorwerp van het kind achter. Een haarspeld, een haarlok, een haarband, een speeltje of een fopspeen. Wel, misschien moeten we dat eerst doen, hè? We gaan die ijzeren kroon hier nemen neerknielen voor het altaar, een ijzeren kroon nemen die op ons hoofd zetten, bij deze, en laten we 5 onze vaders, 5 wees gegroeten en 5 eer aan de vader bidden.

Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van de Kerkleraars. In de uitzending van vandaag hebben we het opnieuw over Catharina van Siena. In een eerdere uitzending hebben we het gehad over haar leven. Hebben we ook een brief van haar gelezen, want ze had een grote correspondentie met de belangrijke personen eigenlijk, zowel kerkelijk als politiek van haar tijd, voor wie ze soms een levend geweten vormde. En vandaag gaan we wat dieper in op haar mystieke ervaringen, haar band met de Eucharistie en ook haar doctrine. Want ze is natuurlijk een kerklerares, omdat haar leer relevant is voor de kerk van alle tijden. Sint Catharina van Siena werd geboren in de 14e eeuw als jongste van 25 kinderen. Meer bepaald in het jaar 1347, vlak voor de grote uitbraak van de zwarte dood van de pest die heel Europa teisterde. Ze toonde van jongs af aan een uitzonderlijke religieuze toewijding. En ze had een heel aangenaam karakter. Op 6-jarige leeftijd had ze haar eerste visioen van Christus en op 7-jarige leeftijd legde ze reeds een belofte van eeuwige kuisheid af. Ondanks de druk van haar familie om te trouwen, koos ze radicaal voor een leven met Christus en met Christus alleen. En zo werd ze op 15-jarige leeftijd toegelaten tot de Mantellaten, een tak van de derde orde van de Dominicanen. Na jaren van gebed, ook wel afzondering, boetedoening en mystieke ervaringen, riep Christus haar op tot een actieve rol in de wereld. Ze verzorgde zieken, maar bracht ook vrede tussen strijdende partijen, schreef vurige brieven aan geestelijke en wereldlijke leiders en ze heeft onvermoeibaar gestreden voor de hervorming van de kerk. In een moeilijke tijd voor de kerk en voor de hele bevolking, een tijd van pest en hongersnood, oorlog en kerkelijke verdeeldheid, wist zij zelfs paus Gregorius de 11e te overtuigen om terug te keren van Avignon naar Rome. Tot aan haar dood in 1380 op 33-jarige leeftijd bleef ze een bron van inspiratie, gebed en kracht voor alle mensen die ze kende. Ze had een hele grote liefde voor de zielen en ook na haar dood is zij van enorm belang gebleven voor de gelovigen. Ze werd later heilig verklaard en in 1970 uitgeroepen tot kerklerares als toonbeeld van vrouwelijke wijsheid, mystiek en geestelijk leiderschap door Paulus VI. En het is ook met de woorden van Paulus VI dat we deze uitzending zullen beginnen. Op 4 oktober 1970 zei Paulus VI in de Sint-Pietersbasiliek tijdens de plechtigheden waarbij Catharina van Siena tot kerklerares werd uitgeroepen het volgende. Voor ons is Catharina de mystica van het mens geworden woord, bovenal van de gekruisigde Jezus. Ze zag het bloed van de Verlosser voortdurend vloeien in het offer van de mis en in de sacramenten. We kunnen dus zeggen dat Catharina de mystica was van het mystieke lichaam van Christus, dat wil zeggen van de kerk. De kerk, zo zei ze, is niets anders dan Christus zelf. Wat een diep respect en liefde had zij dan ook voor de paus. In hem zag ze de zoete Christus op aarde. Hem komen kinderlijke genegenheid en gehoorzaamheid toe, want wie ongehoorzaam is aan Christus op aarde, die Christus in de hemel vertegenwoordigt, deelt niet in de vruchten van het bloed van Gods Zoon. Op 30 april 1964, op haar feestdag, noemde de paus haar nog de nederige geleerde, onverschrokken Dominicanes die de paus en de kerk lief had met een geestkracht en grootheid die niemand heeft geëvenaard. En tijdens de algemene audiëntie op diezelfde dag benadrukte hij: Catharina is de heilige die uitblinkt door haar liefde voor de kerk en in het bijzonder voor het pausdom. In diezelfde toespraak gaf hij aan dat Catharina de kerk lief had zoals die werkelijk is. Niet alleen in haar geestelijke, mystieke dimensie, maar ook in haar historische, institutionele, tastbare en menselijke realiteit. Ze hield alles bijeen. En tegelijkertijd sprak zij, zoals Paulus VI zei, vrijuit en onomwonden over misstanden binnen de kerk van haar tijd en riep zij op tot hervorming. Veel van deze woorden van de heilige Paulus VI hebben we ook al aangehaald in de eerdere uitzending, maar ze zijn heel belangrijk om te begrijpen wie de heilige Catharina was en van waaruit zij leefde. Catharina's omgang met Jezus, het mens geworden woord, is uitzonderlijk, zelfs onder de heiligen die bijzondere visioenen of gaven hebben ontvangen.
Hij wandelde soms letterlijk met haar mee en bad samen met haar het getijdengebed. Bij het Eer aan de Vader boog zij zich dan naar hem toe en zei: Eer aan de Vader en aan u en aan de Heilige Geest. Jezus kwam haar bezoeken, vaak vergezeld door Maria Magdalena, Paulus, Johannes, Jacobus of Dominicus. Ze spraken met haar in de tuin of op haar kamer en zaten bij haar op het bed om te spreken, om te converseren. Soms hoorde zij het gezang van de heiligen in de hemel en zei ze dat de mooiste stemmen toebehoorden aan hen die het meeste van Christus hielden. De stem van Maria Magdalena stak er volgens haar bovenuit, krachtig en schitterend. Catharina voelde zich sterk verwant met haar, omdat ze zichzelf ook als boetelinge, als penitente beschouwde. En ik lees nu uit een boek over de kerkleraars, geschreven door de kapucijn Christopher Rangers en Dr. Matthew Bunsen, die zich beide in de kerkleraars hebben verdiept en een boek hebben geschreven dat een heel opstand heeft verkregen van de kerk. Ze schrijven over de mystieke ervaringen van de heilige Catharina van Siena als volgt. Elke ziel die zich tot God wendt, maakt op een bepaald moment mystieke ervaringen mee. Momenten die nauwelijks te beschrijven zijn. De ontmoeting tussen schepper en schepsel is omhuld met geheim en paradox. Pijnlijk en vruchtevol. Pijnlijk omdat het onvolmaakte schepsel de nabijheid van de volmaakte schepper nauwelijks aan kan. Maar vreugdevol omdat God het uiteindelijke doel is van de mens. En iedere mens bewandelt hier een uniek pad in. Geen geestelijk begeleider kan met zekerheid de wegen van de Heilige Geest doorgronden. Wanneer iemand iets ervaart dat boven het gewone uitstijgt, noemen we die persoon een mysticus. En zo was de heilige Catharina van Siena een mystica in de volle zin van het woord. Wie haar ervaringen enkel wil verklaren op een natuurlijke manier of ze wegwuift als overdrijving, doet haar geen recht. Beter is het om eenvoudigweg te erkennen dat ze mystiek was en dat Gods wegen niet volledig te doorgronden zijn. In 1370 beleefde Catharina een bijzonder keerpunt. Ze zei tegen haar biechtvader: Denk je niet dat ik een ander mens ben geworden? In dat jaar vond haar hart een ruil met Christus plaats. Hij nam haar hart weg en gaf haar het zijne in de plaats. Ook heeft ze in dat jaar haar mystieke dood beleefd. 4 jaar eerder had ze haar mystiek huwelijk met Christus ervaren. Daarbij leidde Maria haar bij de hand naar Jezus, die haar een ring gaf, die zij altijd bleef zien, al was die voor anderen onzichtbaar. En 5 jaar na 1370, na de hartenruil, ontving zij onzichtbare stigmata. Op 1 april 1375, in de kerk van de heilige Christina in Pisa, ontving zij na de communie de stigmata. De wonden van Christus, maar nu zichtbaar aan handen, voeten en zijde. Ze vroeg God of deze tekenen voor anderen onzichtbaar mochten blijven, wat ook gebeurde. Zo'n 15 maanden voor haar dood kreeg ze ook de doornenkroon, die zij zelf op haar hoofd drukte. Onzichtbaar, maar wel pijnlijk. Tijdens haar mystieke dood was ze ogenschijnlijk overleden. Haar hart stopte, ze ademde niet meer. Rond haar bed stonden vrienden te bidden en te huilen. Er werd al gesproken over haar begrafenis. Maar na enkele uren kwam ze tot leven toen haar hand op de borst van een zieke broeder werd gelegd en diens bloeding stopte. Catharina huilde daarna 2 dagen. Ze vertelde aan de zalige Raymond van Capua dat haar hart was gebroken van liefde voor Christus en dat haar ziel 3 rijken had gezien: de hel, het vage vuur en de hemel. Ik zag de pijnen van de hel en van het vage vuur. Zo groot dat geen mensentong ze kan uitdrukken. Maar ik zag ook de heerlijkheid van mijn goddelijke bruidegom en de vreugde van de hemel,
die me doet walgen van alles wat werelds is. Ze wilde blijven, maar Christus zei haar: Dochter, er zijn nog vele zielen die ik via jou wil redden. Daarom stuur ik je terug. Vanaf dat moment begon ze ook actiever de wereld in te trekken. Haar liefde voor de zielen was echt bovennatuurlijk. Ze beminde iedere persoon heel innig en heel persoonlijk. De auteurs schetsen het zo: als je wilt begrijpen hoeveel de heilige Catharina om de zielen gaf, stel je dan een persoon voor over wie jij je ooit het meest zorgen hebt gemaakt. Iemand wiens problemen je hart doorboorden. Een persoon die bij je opkwam zodra je 's ochtends je ogen opende en die je pas weer losliet in het laatste vage moment voor je in slaap viel. Je maakte je zorgen, je dacht na, je bad. En als je je machteloos voelde, bad je nog meer. Soms tot uitputting, voor de redding, gezondheid of veiligheid van die persoon. En zo, op die manier, hield Catharina van iedereen. Haar hart omvatte iedereen op die manier, vooral met het oog op hun zielenheil. Niemand was voor haar onbelangrijk. Ze kon zich niet onverschillig of lauw opstellen tegenover wie dan ook. Ieder mens deed er toe. En daarom ging ze juist naar misdadigers toe, bezocht ze hen en bad ze voor hen. En daarom kon ze ook schrijven aan de vredekoningin Johanna van Napels: Lieve moeder, ik hecht evenveel waarde aan uw ziel als aan de mijne. Catharina zette zich zonder aarzeling en met vreugde in voor iedere mens in nood, lichamelijk of geestelijk. Haar leven was één levend getuigenis van de geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid. Soms leek Catharina uitgeput, half dood, maar dan stond ze ineens weer op met vernieuwde kracht, totdat haar taak erop zat. Pas dan zakte ze weer terug op haar eenvoudige houten bed, want ze had eigenlijk ook een heel slechte gezondheid. Eens dacht ze, terwijl ze doodmoe was, aan een vrouw in grote nood. Ze verzamelde kleding en voedsel, bijna 50 kilo, en droeg het nog voor het ochtendgloren naar haar huis. Maar deze keer begaven haar krachten het op de terugweg. Strompelend en kruipend bereikte ze haar huis, terwijl ze de Heer op een liefdevolle, vertrouwde toon berispte: Hebt u me nu weer zo belachelijk gemaakt? Catharina kende en beminde ieder lid van haar geestelijke familie alsof het haar enig kind was, want ze had vele volgelingen rondom haar, waaronder haar moeder en haar eigen biechtvader. Ze bezat een bijzondere gave. Ze zag de ziel van een mens in al haar schoonheid of haar verdorvenheid. Soms raakte ze in extase bij het zien van een ziel in staat van genade, zoals wij ontroerd kunnen zijn door een prachtig landschap of een lief en vrolijk kind. Ze wist precies wat haar geestelijke kinderen deden, vooral als iemand een grote geestelijke overwinning of nederlaag had geleden. Toen haar broer in een verre stad een zware zonde beging, rook zij plots een overweldigende stank. Ze confronteerde hem bij terugkomst en spoorde hem aan zich snel te bekeren. In Avignon was de geestelijke bedorvenheid van het pauselijke hof soms letterlijk ondraaglijk voor haar. Toen een ogenschijnlijk deugdzame dame haar bezocht, kon Catharina haar nauwelijks verdragen. Later bleek deze vrouw de minares van een priester te zijn geweest. Overzonde, zei Catharina, zondigen is menselijk, maar in zonde blijven leven is duivels. Haar geestelijke kinderen voelden zich diep door haar bemind. Ze eerbiedigden haar heiligheid, vertrouwden op haar wijsheid, want ze wisten, haar leraar was Christus zelf. Steeds meer mensen noemden haar liefdevol moedertje, mamina of mijn kleine moeder. Zelfs oudere priesters, geleerden en invloedrijke figuren. Maar haar lichamelijke zorgen moesten zeker niet onderdoen voor haar geestelijke zorgen. Groot was haar zorg voor armen en zieken. Ze gaf alles wat ze had, haar tijd, haar energie, haar bezit. Meer zelfs dan haar vrijgevige familie, tot frustratie van haar vader, die op den duur zelfs spullen opborg om haar vrijgevigheid af te remmen. Toen ze haar mantel een keer weggaf, werd ze eraan herinnerd dat in Siena alleen vrouwen van twijfelachtige reputatie zonder mantel op straat kwamen. Haar antwoord was helder: Ik loop liever zonder mantel dan zonder naaste liefde.
Haar liefde voor de armen deed denken aan die van de heilige Franciscus van Assisi, net als haar vurige liefde voor Christus, de Eucharistie, het priesterschap, de kerk en de paus. Het is dan ook passend dat paus Pius XII haar in 1939 samen met de heilige Franciscus tot patroon van Italië benoemde. Eén keer leverde haar extreme vrijgevigheid een tastbaar wonder op. Catharina gaf regelmatig wijn uit een groot vat aan de armen. Haar familie begon er later ook zelf van te drinken. Het vat leek eindeloos gevuld te blijven, tot het moment dat het werd leeggetapt voor een nieuwe wijn. Toen bleek dat het vat al lange tijd kurkdroog was. Soms kon Catharina zieken genezen waar dokters faalden. Haar gebed of aanraking bracht aan genezing. Zo redde ze onder andere Matteo, het hoofd van het hospitaal van Barmhartigheid, Frassanti, een broeder die op sterven lag, de zalige Raymond en Bartolomeo, beide door de pest getroffen, en Stefano, die hoge koorts had. Zelfs haar moeder Lapa bracht ze naar verluid terug uit de dood. Terwijl iedereen dacht dat Lapa gestorven was en voorbereidingen trof voor de begrafenis, bleef Catharina onophoudelijk bidden. Heer, mijn God, bad ze. Zijn dit dan de beloften die u mij hebt gedaan, dat niemand uit mijn familie verloren zou gaan? En nu sterft mijn moeder zonder de sacramenten. Ik blijf hier zolang ik leef, totdat u haar levend aan mij teruggeeft. Lapa begon te bewegen, stond op en leefde nog tot haar 89ste. Catharina zorgde ook voor de mensen die door iedereen geweerd werden. Zo was er een lepra-patiënte, Tikka, die werd verwaarloosd in het Melaatsen hospitaal San Lazzaro. Catharina ging naar haar toe, omhelsde haar en kwam elke dag, 's ochtends en 's avonds. Tikka werd op den duur veel eisend en spottend. Maar Catharina bleef komen. Lapa kreeg gelijk toen haar dochter tekenen van lepra aan haar handen kreeg. Toch bleef Catharina voor Tikka zorgen, tot haar dood. En na haar dood waste Catharina haar lichaam en bereidde het voor op de begrafenis. Daarna verdwenen alle tekenen van besmetting van Catharina's handen. Andrea, een lid van de Mantellaten, de vrouwelijke tak van de Dominicanen, had borstkanker. Haar wonde rook ondraaglijk. Catharina verzorgde haar trouw en overwon haar eigen walging door haar gezicht op de etterende wonden te leggen, totdat ze haar afkeer had overwonnen. Later begon Andrea haar echter te haten en beschuldigde Catharina van een onkuis leven. En ze werd openlijk beschimd door haar medezusters. Maar Catharina bleef kalm en antwoordde zachtmoedig: zusters, ik verzeker jullie, door Gods genade ben ik maagd. Lapa, de mama van de heilige Catharina, verbood haar om nog langer te gaan naar die Andrea die, misschien uit een zekere jaloezie, Catharina belasterde. Lapa verbood Catharina zelfs nog langer te gaan en dreigde haar niet langer als een dochter te beschouwen, omdat het zo vernederend was. Catharina antwoordde daarop: moeder, verwacht u dat God zijn barmhartigheid voor zondaars zou opgeven vanwege ondankbaarheid? Moet ik haar dan opgeven nu ze misschien alsnog tot inzicht komt? En Andrea bekeerde zich, toen ze een licht om Catharina zag en haar gezicht straalde van hemelse schoonheid. Ze beleed publiekelijk haar zonde en dat ze door de duivel misleid was. Toch bleef de afkeer van de stinkende wonden Catharina soms overvallen. Op een dag dronk ze de schaal met etter en spoelwater leeg, vastbesloten om haar afkeer te overwinnen. En later zei ze daarover: nooit heb ik iets gedronken dat zo zoet was. Niet lang daarna verscheen Christus aan haar en liet haar drinken uit de wonden in zijn zijde. Vanaf dat moment voelde ze zo'n overvloed aan genade dat ze niet langer voedsel wilde of kon eten. Men noemde haar voortaan de heilige. Heel bijzondere ervaringen van de heilige Catharina, die voor de meeste onder ons waarschijnlijk ons petje te boven gaan en die zelfs bij niet veel heiligen zijn voorgekomen. We gaan nu luisteren naar een stuk muziek
en hebben het dadelijk nog verder over haar liefde voor de zielen en haar liefde voor de Eucharistie.

En welkom terug, beste luisteraars in het programma De Kerkleraars, waar we vandaag spreken over de heilige Catharina van Siena. Catharina was een mystieke heilige, de mystica van het mens geworden woord en de mystica van de kerk, van het lichaam van Christus. We hebben zo net al gehoord hoe ver zij ging in haar daden van naastenliefde, compleet voorbijgaand aan zichzelf, om ook zeer ondankbare mensen te dienen, in navolging van Christus. Ze had een grote liefde voor iedere mens, maar haar grootste liefde was voor de zielen zelf. Voor haar was de onzichtbare wereld echter dan de zichtbare. De ziel verbindt iedere mens met Christus, voor wie zij alles over had. Ze zei oprecht dat ze graag zou sterven voor de redding van één enkele ziel. Na een visioen van een ziel in staat van genade zei ze: Vader, als u de schoonheid van een ziel kon zien, zou u zonder aarzeling 100 keer uw leven geven voor haar redding. Ze had deze ziel mogen zien nadat haar gebed de ziel van een vrouw genaamd Palmerina had gered. Een vrouw die Catharina haatte, maar die tijdens haar ziekte liefdevol werd verzorgd. Kon ik al het lijden ter wereld maar verzamelen en zelf dragen. Dat was haar roeping. Vereniging met de gekruisigde Christus en liefde voor iedere ziel die hij had verlost. Nu zullen we stilstaan bij haar bijzondere liefde voor en band met de Eucharistie. Vele priesters getuigden ervan dat ze meemaakten hoe de Eucharistie uit zichzelf naar de heilige Catharina toe bewoog. Soms zelfs door de lucht vloog, dwars door de kerk heen. Haar vrienden zagen met eigen ogen hoe Catharina, telkens wanneer zij de communie ontving, in extase raakte en zich in diepe vereniging met God begaf. In zulke momenten zweefde ze vaak boven de grond, letterlijk verheven door de kracht van haar mystieke liefde. Gedurende haar hele leven had Catharina talloze visioenen en wonderlijke ervaringen, waarvan vele over de Eucharistie gingen. Haar toewijding aan dit sacrament was buitengewoon diep, want in de laatste 7 jaar van haar leven had Catharina niets anders meer dan de Eucharistie. Haar lichaam kon ook niets anders meer verdragen. Door een bijzondere goddelijke tussenkomst werd zij letterlijk gevoed door Christus alleen. Ondanks haar totale vaste bleef zij in staat om haar vele werken van dienstbaarheid, gebed en raadgeving uit te voeren, met een kracht en een energie die velen verbaasden. Haar biechtvader stond haar toe dit bijzondere vaste voor te zetten. Alleen wanneer zij de Eucharistie ontving, was zij tevreden, gelukkig en vervuld van kracht. Haar honger was niet lichamelijk, maar geestelijk. En alleen de Eucharistie kon haar werkelijk verzadigen. Haar biechtvader, de zalige Raymondus van Capua, beschreef het als volgt, namelijk dat haar verlangen voor een regelmatige communie zo intens was dat ze, wanneer ze die niet kon ontvangen, al haar krachten verloor. Maar vanaf ze de communie ontving, herleefde ze helemaal. In die tijd was het frequente communiegaan geen verspreide gewoonte onder katholieke gelovigen, maar Catharina had dus zelf zeker het verlangen en de gewoonte om zeer regelmatig de communie te ontvangen. Paus Gregorius XI, die Catharina persoonlijk wist te overtuigen om de pauselijke zetel van Avignon terug te brengen naar Rome, verleende haar die bijzondere gunst, namelijk dat zij dagelijks de heilige communie mocht ontvangen. De Heer zelf in zijn lichaam, bloed, ziel en godheid. Tijdens de consecratie van de Eucharistie, op het moment dat het brood en de wijn werden veranderd in het lichaam en bloed van Christus, zag Catharina de priester veranderen in Jezus zelf. Op een ander moment zag zij hoe de geconsacreerde hostie in de handen van de priester veranderde in het kind Jezus. Een keer gaf een priester die niet geloofde in haar visioenen haar opzettelijk een niet geconsacreerde hostie, zogenaamd als heilige communie. Maar Catharina herkende onmiddellijk dat dit niet het lichaam en bloed van Christus was. Haar mystieke inzicht liet haar nooit in de steek. In visioenen spreekt Jezus haar zelf over de Eucharistie. En hij vergelijkt de Eucharistie met een grote vlam die niet kleiner wordt.
zelfs niet als men er vele kaarsen mee aansteekt. Zo is ook het vuur van de heilige Eucharistie. Het verzwakt niet, ook al laait het op in de harten van de gelovigen, of hun geloof nu sterk is of zwak. De mate van liefde, caritas, waarmee iemand nadert tot de Eucharistie, is slechts zichtbaar in de grootte van de vlam op zijn kaars, maar het vuur zelf blijft onverminderd krachtig. Over het sacrament vertrouwde Jezus haar het volgende toe. In de witheid van het brood ontvang je de volle goddelijke wezenheid van het allerzoetste sacrament. Zoals de zon niet te verdelen is in de witheid van de heilige hostie, zo is ook de Eucharistie niet te scheiden. Stel dat de hostie verdeeld zou worden, zelfs als men ze zou opsplitsen in duizenden kleine deeltjes, dan nog is in elk deeltje de volledige Christus aanwezig. Volledig God en volledig mens. Een ander beeld dat Jezus haar gaf, net zoals een spiegel in duizenden stukken kan breken zonder dat het beeld dat erin wordt weerspiegeld verandert of verdwijnt, zo blijft in elk gebroken deel van de hostie het volledige beeld van God en mens aanwezig. In tegenstelling tot vuur neemt mijn aanwezigheid in de Eucharistie niet af, nog in geloof, nog in goddelijke kracht. En ook, zegt hij, stel dat je één kaars had en de hele wereld zou daarmee hun kaars aansteken, dan zou het licht van die ene kaars niet af

kleur en warmte waarnemen. Je zou dan zeggen, die met een kleine kaars heeft minder licht dan degene met een grote kaars. Zo is het ook met hen die het Heilig Sacrament ontvangen. De mens brengt zijn eigen kaars mee. Die kaars is zijn bereidheid, zijn liefde, zijn verlangen. De kaars is nog niet ontstoken, maar wordt aangestoken op het moment dat hij de Eucharistie ontvangt. En Jezus zegt ook nog, jullie zijn allen gelijk, geschapen naar mijn beeld en gelijkenis en als christenen gezalfd door het heilig doopsel. Daarom kunnen jullie groeien in deugd, zoveel als je wilt, door mijn goddelijke genade. Je verandert je geestelijk leven niet in zijn wezen. Dat is reeds door mij aan je gegeven. Maar je kunt wel groeien in liefde, in deugdzaamheid, door je vrije wil te gebruiken in liefde en goedheid, zolang je nog tijd hebt. Want zodra de tijd verstreken is, zal dat niet meer mogelijk zijn. Het sacrament van de Eucharistie is dus voor Catharina niet symbolisch of oppervlakkig, maar een levende ontmoeting met Christus zelf, waarin iedere ziel, hoe groot of klein de kaars ook is, werkelijk het volle licht van God ontvangt. De heilige Catharina van Siena, waar we vandaag in het programma De Kerkleraars over spreken, is een van de vier kerklerarissen van de kerk. En een kerkleraar of kerklerares brengt de kerk natuurlijk een bepaalde leer, een bepaalde doctrine die de gelovigen van alle tijden tot nut kan zijn. De doctrine of de leer van de heilige Catharina van Siena kunnen we grotendeels terugvinden in de dialoog. De dialoog is het grote mystieke werk dat zij schreef. Daarnaast schreef ze ook brieven en gebeden. Een vertaler die in 1906 een letterlijke Engelse vertaling maakte van de dialoog, zei over het werk dat het een mystieke uiteenzetting is van de geloofsbelijdenissen die aan elk kind in de katholieke armenscholen wordt onderwezen. En hij vervolgt elke bekende vorm van christelijk leven, gezond of parasitair, wordt behandeld, in detail geanalyseerd, scherpzinnig en meedogenloos en vervolgens ondergebracht onder het algemene begrip van Gods oneindige liefdevolle goedheid en barmhartigheid. De dialoog zou goed het boek van Gods barmhartigheid of het boek van Gods goedheid kunnen worden genoemd. De vertaler zegt ook, in de dialoog hebben we te maken met een grote heilige, een van de meest buitengewone vrouwen die ooit geleefd heeft, die op een zo eenvoudige en vertrouwde manier spreekt, soms bijna alledaags, over de elementen van een praktische vorm van christendom. Augusta Drane, die in 1880 een Engelse levensbeschrijving van de heilige Catharina van Siena uitbracht, ter gelegenheid van de 500ste verjaardag van haar overlijden, zegt over de dialoog: wie iets wil weten van Catharina's leer, moet het in haar eigen geschriften bestuderen. En het zou moeilijk zijn om andere werken te noemen die in gelijke mate het praktische en het verhevene combineren als de dialoog. De dialoog beschrijft het geestelijk leven als een pad naar God door eenheid met Jezus Christus, die de brug is. Zelfkennis en het loslaten van de eigen wil zijn vereist om deze eenheid te beginnen. Discretie is altijd nodig. Dan zullen gepaste gehoorzaamheid en volharding in gebed samen de goddelijke voorzienigheid, Gods altijd liefdevolle goedheid, toestaan om onze ziel tot volmaaktheid te brengen. Als we onze eigen liefde op de juiste manier kunnen loslaten, kunnen we de veel voorkomende valkuil vermijden om wat mensen doen ons van God af te laten keren, of ons te laten verstoren in ons gebed en onze vrede. Catharina zei vaak, wat je ook overkomt, denk nooit dat het van mensen komt. Denk dat het van God komt en voor jouw bestwil is. En kijk hoe je er profijt uit kunt halen. In de dialoog geeft Catharina geestelijke leiding, advies en inspiratie om te leven als een ware volgeling van Christus en te komen tot de meest intieme eenheid met hem. De dialoog heeft waarde voor de doorsnee

0: christen, evenals voor iemand die al ver gevorderd is op de mystieke weg. Het heeft waarde voor degene die Christus volgt van op een afstand en voor degene die hem volledig heeft omarmd en naast hem wandelt. Misschien kunnen we haar werk de geloofsbelijdenis die tot leven komt noemen. Want zij bekleedt alle geloofsartikelen met de rijke structuur en briljante kleur van haar eigen diep inzicht, persoonlijke ervaring en intens gevoel. De dialoog is de geloofsbelijdenis zoals zij die heeft geleefd en gevoeld. En zij weet hoe deze heilige waarheden op anderen inwerken. Katharina's beeldspraak in de dialoog is rijk, gevarieerd en treffend. Ze keert vaak terug naar het idee dat Christus de brug is waarlangs de ziel tot God komt. Hij is de deur. Hij is de waarheid. De duivel trekt zielen naar de lagere weg, naar de rivier waar zij verdrinken in bittere wateren. Want hij is de leugen. Voor Katharina stond het vast dat juist denken, het gebruik van het licht van het verstand, noodzakelijk is om op de brug te blijven. Nog noodzakelijker is echter het licht van het geloof, als de ziel de duisternis en de modderige zwarte rivier van Satan wil vermijden. Daarom moet de ziel op haar hoede zijn voor de listen van de duivel, die het kwaad altijd in een aantrekkelijke, aangename vorm aanbiedt, onder de schijn van het goede. Door heel Katharina's geschriften heen zijn er verwijzingen naar en waarschuwingen over de duivel. Zij is in haar eigen leven geenszins gespaard gebleven van aanvallen van de duivel. Zij kende en voelde vaak zijn pogingen om haar te vernietigen. Ze vocht regelmatig tegen hem voor de zielen van anderen, door gebed, boete en het brengen van de waarheid. Er zijn gevallen in haar leven bekend waarin zij boze geesten verdreef uit bezetenen. Tegelijkertijd vreesde Katharina de duivel nooit, want zij wist dat hij niemand kon schaden wiens wil met God verenigd bleef. We lezen nu een citaat uit de dialoog waarin God tot haar spreekt. Niemand hoeft een strijd of bekoring van de duivel te vrezen, want ik heb mijn schepselen sterk gemaakt en hun een wilskracht gegeven, versterkt door het bloed van mijn zoon, die nog de duivel, nog enig schepsel kan bewegen. Want het is van jullie, gegeven door mij. Deze wil is een wapen dat, als je het in de handen van de duivel legt, onmiddellijk een mes wordt waarmee hij je slaat en doodt. Maar als de mens dit mes van zijn wil niet aan de duivel geeft, dat wil zeggen als hij niet instemt met diens verleidingen en kwellingen, dan zal hij nooit door schuld van zonde gewond raken in enige bekoring, maar zelfs gesterkt worden wanneer het oog van zijn verstand wordt geopend om mijn liefde te zien die hem toeliet om bekoord te worden, zodat hij tot deugd zou komen door beproeving. Want men bereikt geen deugd zonder kennis van zichzelf en kennis van mij, welke kennis men vollediger verwerft in tijden van bekoring, omdat de mens dan erkent dat hij niets is. En ik laat de duivel hem verleiden uit liefde, niet uit haat, opdat jij zult overwinnen en niet overwonnen worden, en opdat jij tot een volmaakte kennis van jezelf en van mij komt, en de deugd beproefd wordt, want zij wordt niet beproefd behalve door haar tegendeel. Tot zover het citaat. We lezen nu nog een passage waaruit blijkt dat zij die de duivel volgen tenslotte de hel kiezen, zelfs al terwijl ze nog leven, net zoals de goeden uiteindelijk God en de hemel kiezen. De dialoog staat daarover: de bozen wachten op geen ander oordeel dan dat van hun eigen geweten en zij storten zich wanhopig en vertwijfeld in de eeuwige verdoemenis. Daarom rijst de hel door hun haat bij hun doodsuur tegen hen op. En nog voor zij daar aankomen, grijpen zij er reeds naar, door middel van hun heer, de duivel. Zoals de rechtvaardigen, wanneer het uur van hun dood nadert, het goede zien dat ik voor hen bereid heb en het omarmen met liefdevolle armen. En mij, het opperste en eeuwige goed, stevig vasthouden in liefde. En zo smaken zij het eeuwige leven voordat zij het sterfelijke lichaam hebben verlaten. Dat wil zeggen, voordat de ziel van het lichaam wordt gescheiden. En dan nog een passage over hoe de onvolmaakten Gods barmhartigheid omarmen en zo in het vage vuur komen. Omdat zij onvolmaakt waren, hielden zij mijn barmhartigheid vast en rekenden zij mijn barmhartigheid groter dan hun zonden. De slechte zondaars doen het tegenovergestelde. Zij zien in wanhoop hun bestemming en omarmen haar met haat, zoals ik u zei. Dus nog de een, nog de ander wacht op een oordeel. Maar bij het verlaten van dit leven ontvangt ieder zijn plaats, zoals ik je heb verteld. En zij smaken en bezitten het reeds voor zij het lichaam verlaten. De verdoemden met haat en wanhoop en de volmaakten met liefde, met het licht van het geloof en met de hoop op het bloed. En de onvolmaakten komen door barmhartigheid en hetzelfde geloof in het vage vuur. De dialoog schildert ook een levendig beeld. Christus volgen is de waarheid volgen en de duivel volgen is een leugen volgen. En zij komen aan bij de poort van de leugen, omdat zij de leer van de duivel volgen, die de vader van de leugen is. En deze duivel is hun deur, waardoor zij tot de eeuwige verdoemenis gaan, zoals gezegd is, terwijl de uitverkorenen en mijn zonen, die op de weg langs boven gaan, dat wil zeggen via de brug, die Christus is, de weg van de waarheid volgen, en deze waarheid is de deur. En daarom zij mijn waarheid. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij is de deur en de weg waardoor zij de zee van de vrede binnengaan. Voor hen die de weg van de leugen hebben gevolgd, is het tegenovergestelde waar. Zij worden geleid naar het water van de dood. En het is daartoe dat de duivel hen roept. En zij zijn als blinden en dwazen die het niet beseffen. Enkele zware passages uit de dialoog over het hiernamaals en wat er met de zielen kan gebeuren. Maar zij doen wel des te beter begrijpen waarom de heilige Catharina vanuit haar vurige liefde voor de zielen ook zoveel heeft geijverd voor de redding van de zielen, zoveel gebeden en zoveel geofferd. We gaan er even muzikaal tussenuit en hebben het dan dadelijk nog verder over enkele zeer belangrijke elementen in de leer van de heilige Catharina van Siena.
1: Te Catharina Maximis, nunc veneramur laudibus, cunte lumen ecclesiae, certis ornata plurimis, manis aucta virtutibus.

0: Per crucis pergis tramitem, stella videris populis, salubris pacis nuncia, mores restauras optimos, feroces mulces animos, sancto compulsa spiritu, inita verba loqueris, quae lucem sapientiae, estus amoris ingerunt, tuis confissos precipus, Virgo delecta Domino, nos caritate concitos, fac sponsi regna querere, Iesu tibi sit gloria, qui natus est de virgine, cum patre tolmo spiritu, in sempiterna saecula. Amen.
1: En beste luisteraars van Radio Maria, vandaag staan we verder stil bij de mystiek en de doctrine van de heilige Catharina van Siena. Zo net hadden we het over haar belangrijke geschrift, de dialoog, waarin God tot haar spreekt en dat een enorme rijkdom aan geestelijke inzichten bevat. Een zeer belangrijk element in de leer van de heilige Catharina is de cel van de zelfkennis. Edmund Gardner, die een leven van de heilige Catharina schreef in 1907, schrijft: de hoofdtoon van Catharina's leer is dat de mens, of hij nu in het klooster leeft of in de wereld, altijd moet verblijven in de cel van zelfkennis, die de stal is waarin de reiziger door tijd en eeuwigheid opnieuw geboren moet worden. Einde citaat. De heilige Catharina herhaalt in haar brieven telkens weer deze centrale gedachte. We moeten blijven in de cel van zelfkennis en begrijpen dat we niet zijn, maar dat al het zijn van God komt. Catharina citeerde vaak de heilige Bernardus. Bijvoorbeeld: vernietig de eigenliefde en de hel zal ophouden te bestaan. In haar werk De Dialoog zegt ze het eenvoudig. Er bestaat geen toestand van de ziel waarin het niet noodzakelijk is dat de mens zijn eigenliefde ter dood brengt. Een Engelse tijdgenoot van Catharina, William Fleet, een kluizenaar van de Orde van Sint Augustinus, schreef in januari 1376... terwijl Catharina dus nog in leven was, een samenvatting van haar spirituele leer. Deze werd in het Latijn geschreven. Hij zegt het volgende: de heilige moeder, sprekend over zichzelf in de derde persoon, zei dat zij aan het begin van haar verlichting, als fundament van haar hele leven, in tegenstelling tot de eigenliefde, de steen van zelfkennis legde. Deze verdeelde zij in drie kleine stenen. De eerste was de beschouwing van haar schepping. Dat wil zeggen hoe zij op zichzelf geen enkel bestaan had, maar volledig afhankelijk was van de schepper, zowel in haar ontstaan als in haar instandhouding. En dat de schepper dit alles uit louter genade en barmhartigheid had gedaan en nog steeds deed. Dus de eerste, de beschouwing van haar geschapen zijn, van haar schepping. De tweede, de beschouwing van haar verlossing. Hoe de verlosser met zijn eigen bloed het leven van genade had hersteld dat voordien was vernietigd. En dit uit zuivere, vurige liefde, zonder dat de mens daar enig recht op had. En dan de derde steen was de beschouwing van haar eigen zonden. Begaan na het doopsel en van de genade die zij daarin ontvangen had. En dat zij, omdat zij de eeuwige verdoemenis verdiend had, zich verbaasde dat God uit zijn eeuwige goedheid de aarde niet bevolen had haar te verzwelgen. Dus uit deze drie steentjes ontstaat de grote steen van de zelfkennis. Eerst ontstond in haar zo'n diepe zelfhaat dat zij niets meer verlangde dat overeenkwam met haar eigen wil, maar enkel met Gods wil, waarvan zij inmiddels wist dat die alleen haar welzijn zocht. Daardoor werden alle beproevingen en moeilijkheden voor haar bronnen van vreugde. Niet alleen omdat zij ze beschouwde als afkomstig van Gods wil, maar ook omdat ze daarin bestraffing en loutering voor zichzelf zag. Ze begon ook een intense afkeer te krijgen van de dingen waarin zij vroeger plezier had gehad en vond juist vreugde in wat haar tegenstond. Zo vermeed ze bijvoorbeeld de liefkozingen van haar moeder, waarin zij ooit zoveel genoegen had gevonden. Alsof het een zwaard of gif betrof, terwijl zij ondertussen alle beledigingen en vernederingen die haar werden aangedaan met vreugde omarmde. Zij verwelkomde zelfs wat zij tegelijkertijd verafschuwde, namelijk de bekoringen, omdat zij het lijden verwelkomde dat ermee gepaard ging. Maar de verleiding zelf verafschuwde, vanwege het genot dat het haar zinnelijkheid bood. Na deze fase ontbrandde in haar een intens verlangen naar zuiverheid en na maandenlang voortdurend gebeden te hebben om die in de hoogste volmaaktheid te verkrijgen, verscheen onze Heer aan haar en zei: geliefde dochter, als je de zuiverheid wilt verkrijgen die je verlangt, moet je eerst volmaakt met mij verenigd worden. Ik die zelf de zuiverheid ben. En dit zul je bereiken als je drie dingen in acht neemt. Ten eerste, richt jezelf met heel je intentie volledig op mij. Heb mij alleen tot doel in al je handelingen en maak het tot je enige streven om mij voortdurend voor ogen te houden. Ten tweede, ontzeg jezelf je eigen wil. Hecht geen waarde aan de wil van welk schepsel dan ook, maar heb alleen oog voor mijn wil, die jouw heiliging wil. Want ik wil nog sta iets toe, behalve wat tot jouw welzijn dient. Als je dit aandachtig volgt, zal niets je ooit bedroeven of verstoren, zelfs niet voor een uur, en zul je jezelf verplicht voelen jegens ieder die je beledigt. Bovendien zul je niet zondig achten, tenzij je duidelijk weet dat het zo is, en dan zul je verontwaardigd zijn over de zonde, maar medelijden hebben met de zondaar. Ten derde moet je de daden van mijn dienaren niet beoordelen naar jouw eigen neigingen of voorkeuren, maar naar mijn oordeel. Want je weet heel goed dat ik gezegd heb: in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Tot zover het citaat uit de dialoog. De heilige zelfhaat waarover Katharina spreekt is het gevolg van ware zelfkennis. Zelfkennis is gebaseerd op het besef dat wij geschapen en verlost zijn en dat we op onszelf alleen in staat zijn om God te beledigen en de hel te verdienen. Voor haar was dit geen abstracte filosofie, maar een diep doorleefde persoonlijke waarheid. We moeten wel oppassen om deze heilige zelfhaat niet eenzijdig te begrijpen, zoals Katharina's leer over tranen aantoont en de liefde die zij voor haar vrienden voelde laat zien, kwam zij, na een tijd van losmaking, tot een nieuwe, tedere en heilige verbondenheid met zichzelf en met anderen. De haat moet altijd heilig zijn, anders is zij zondig en een valse nederigheid. Zelfs in het leven van een grote heilige als Katharina van Siena en ook andere heiligen, zien we een geleidelijke ontwikkeling. Wanneer de strijd tegen de zelfliefde wordt gewonnen en de krachten die naar ongeordende eigenliefde neigen onder controle zijn, dan komt de mens tot een vrijere, heiliger en zelfs menselijker liefde voor zichzelf en de naaste. Misschien willen we het idee van de heilige zelfhaat afwijzen omdat we de woorden te extreem vinden. Maar dan zijn deze woorden wel eenzijdig opgevat. Laten we ons ter verduidelijking de woorden van Jezus zelf herinneren. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwig leven. De juiste zelfhaat komt eigenlijk neer op het besef van de eigen nietigheid en het verzaken aan de eigen wil. En die juiste zelfhaat tot een grotere liefde tot de naaste, juist omdat men los raakt van zijn eigen wil. In Gods plan zijn de naasten namelijk ook de middelen waarmee wij in deugd kunnen groeien en onze gebreken leren herkennen en overwinnen. In de dialoog zegt God tot Katharina: elke deugd verkrijgt men door de naaste en ook elk gebrek komt via de naaste. Wie mij haat, doet kwaad aan zijn naaste en aan zichzelf, zijn eerste naaste. Dit kwaad is zowel algemeen ten opzichte van alle mensen als in het bijzonder ten opzichte van degenen die ons leven binnenkomen. Einde citaat. Zonden ontstaan, aldus God, tegen Katharina, door een gebrek aan liefde voor de naaste, wat voortkomt uit eigenliefde, de wortel van alle kwaad. Eigenliefde vernietigt de naastenliefde en veroorzaakt haat, wreedheid, verdeeldheid en geestelijke verzwakking, zowel binnen de kerk als onder de gelovigen. In de liefde tot de naaste zijn alle deugden gegrondvest. Geen enkele deugd bestaat zonder de liefde die de zuivere liefde tot mij is. De eindfase van ware en juiste zelfhaat is niet afwijzing van de mens, maar juist een grotere liefde tot God, een diepere liefde voor de naaste en een gezuiverde, juiste liefde tot zichzelf. God zegt tot Katharina in de dialoog: wanneer de ziel de eenmakende liefde met mij ontdekt, waardoor zij ook zichzelf werkelijk lief heeft, wil zij vanuit de liefde bijdragen aan het heil van de wereld. Vanuit haar ontvangen genade richt zij haar blik op de noden van haar naaste. Wat Katharina ook uitsluitend gedaan heeft, vanaf zij zich terug in de wereld begaf nadat God zelf het haar gebood. Ze zou uiteindelijk haar leven opofferen voor zoveel zielen, voor de paus en voor de gehele kerk. In gebed, in woord en in daad. De bekende uitspraak van de heilige Katharina: mijn natuur is vuur, zegt iets over haar karakter. Een karakter dat gekenmerkt werd door een volledige overgave. En ze begreep de geloofswaarheden op een heel diepe, intuïtieve manier. En ze volgde die zelf tot het uiterste toe. Voor zichzelf was ze heel streng, maar in de geestelijke begeleiding van anderen kon zij ook heel mild zijn. Haar leer, hoewel niet altijd makkelijk te begrijpen en zeker ook veel eisend, is toch wel van belang om haar persoonlijkheid echt te begrijpen en om haar te kunnen waarderen. Want zonder dat blijft zij misschien een heel kleurrijk figuur in de geschiedenis, maar moeilijk te begrijpen. De zalige Raimondus van Capua, haar geestelijke vader, haar biechtvader liever, zei: ze hield nooit op iets te doen of liet iets af om iets anders te doen. Ze was totale overgave. Haar liefde voor de medemens was volledig en intens. Alles wat ze deed kwam voort uit die volmaakte liefde die ze door het pad van de zelfkennis en de zelfhaat te bewandelen bekomen was. Deze uitzending probeert ook maar een inkijk te geven in de leer van Katharina en er enkele belangrijke elementen uit te halen. Haar dialoog met de goddelijke voorzienigheid wordt zeker beschouwd als een meesterwerk in de spirituele literatuur. Paus Benedictus XVI noemt het zo. En is dus zeker een aanrader om integraal ook te lezen als gelovige. Tot slot kunnen we nog even stilstaan bij de gelijkenissen met Christus die misschien al wel opgevallen zijn doorheen de uitzending. De meest volmaakte mens die ooit geleefd heeft is Christus zelf. Hij weerspiegelde het beeld van de eeuwige Vader op de meest volmaakte wijze, zelfs in zijn menselijke natuur. Als zoon van God deed hij dit uiteraard met een oneindige volmaaktheid. Hij is het model voor de mens. Wij bereiken de volmaaktheid van onze menselijke natuur het best door Christus te volgen en met hem gekruisigd te worden. En de heilige Katharina van Siena was misschien meer dan wie ook een voorbeeld van hoe iemand zijn ware menselijke natuur kan vervolmaken door Christus te volgen. Als mystieke bruid van het mens geworden woord gaf zij haar leven volledig voor anderen, net zoals Jezus. Hoewel de volmaaktheid van Christus inwendig was, zijn er opvallende uiterlijke overeenkomsten tussen het leven van Christus en dat van Katharina. Ze stierf zoals onze lieve Heer op 33-jarige leeftijd. Ze offerde zichzelf totaal op voor het heil van de zieken, net zoals Christus aan het kruis. Christus gaf zijn leven om de kerk te stichten. Katharina gaf het hare om de kerk in crisistijd te behouden. Jezus droeg lichamelijke wonden voor onze zonden. Katharina droeg vaak fysieke pijnen om anderen te redden. Ze vroeg daarom. Beiden hadden vijanden. Jezus werd verraden. Katharina kreeg ook te maken met lasteraars en tegenstanders die haar zelfs wilden doden. Jezus zei over de kerk: wie naar u luistert, luistert naar mij. Katharina noemde de paus voortdurend de zoete Christus op aarde. Beide erkenden ontrouw binnen de kerk, maar bleven trouw en spraken de waarheid, ook als dat confronterend was. Tot slot neem ik nog enkele woorden van paus Benedictus over de heilige Katharina van Siena erbij. Een trek van de spiritualiteit van Katharina is verbonden met de gave van tranen. Zij drukken een uiterst en diepe gevoeligheid uit. De bekwaamheid ontroerd te zijn en tederheid te voelen. Veel heiligen hebben de gave van tranen en herduwen de ontroering van Jezus zelf, die zijn tranen niet weerhouden en verborgen heeft aan het graf van zijn vriend Lazarus en tegenover het verdriet van Maria en Martha. En bij het zien van Jeruzalem tijdens zijn laatste dagen op aarde. Volgens Katharina mengen de tranen van de heiligen zich met het bloed van Christus, waarover zij met trillende stem en doeltreffende symbolische beelden gesproken heeft. Herinner u de gekruisigde Christus, God en mens. Laat de gekruisigde Christus uw doel zijn. Verberg u in de wonden van de gekruisigde Christus. Dompel u onder in het bloed van de gekruisigde Christus. Wij kunnen hier begrijpen waarom Katharina, hoewel zij menselijke fouten van priesters kende, steeds heel veel respect voor hen voelde. Zij verspreiden door de sacramenten en het woord de heilbrengende kracht van Christus bloed. De heilige van Siena heeft de heilige bedienaars en tevens de paus, die zij stevast de zoete Christus van de aarde noemde, altijd uitgenodigd trouw te zijn aan hun verantwoordelijkheden, altijd en alleen bezield te zijn door zijn diepe en constante liefde voor de kerk. Vooraleer te sterven, zegt zij, nu ik mijn lichaam verlaat, heb ik in waarheid mijn leven verteerd en gegeven in de kerk en voor de heilige kerk, wat voor mij een heel bijzondere genade is. En hiermee besluiten we de tweede uitzending over deze zeer bijzondere heilige uit de 14e eeuw, de heilige Katharina van Siena. Graag tot binnenkort.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: En zo is het, beste luisteraars, tijd geworden voor het Regina Caeli in deze paastijd. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Koningin des hemels, verheug u, alleluia.
2: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia.
1: Verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia.
2: Bid God voor ons, alleluia.
1: Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia.
2: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
1: Laat ons bidden. God, ge hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Laten wij samen het middaggebed van de kerk bidden. We zijn vandaag zaterdag in de zesde week van Pasen. De hymne kan u vinden op pagina 764. De psalmen vindt u vanaf pagina 988. En de korte schriftlezing vindt u op pagina 430. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Komt allen, dienaars van de Heer, en prijst met hart en mond tezaam, hem aan wie toekomt alle eer, met lofgezang Gods heilige naam. Dit is het uur waarop weleer de rechter Jezus werd berecht, ter dood veroordeeld onze Heer, zijn lot door mensen werd beslecht. Uit liefde zijn wij God verplicht de eer te brengen die Hij vraagt. Wij staan nu voor zijn aangezicht, terwijl de vijand ons belaagt. Zo roepen wij de Vader aan, Christus de Zoon in majesteit, de geest van beiden uitgegaan, één God en Heer, drievuldigheid. Alleluia, alleluia, alleluia. Mijn geest ziet met ongeduld uit naar uw bijstand. Want ik vertrouw op uw woord. Mijn ogen smachten naar wat gij beloofd hebt. Wanneer schenkt gij mij uw troost, verdroogd als een wijnzak die in de rook hangt? Vergeet ik toch nimmer wat gij hebt beschikt. Hoe lang zal uw dienaar nog leven? Wanneer zal uw vonnis mijn kwellers slaan? Zij groeven voor mij een valkuil die trotsen, die zich niet bekommeren om uw wet, maar alles wat gij gebiedt is betrouwbaar. Bescherm mij als men mij kwelt. Zij hadden mij bijna verdelgd van de aarde. Maar aan uw bevelen onttrok ik mij niet. Wees mij barmhartig en laat mij leven. Dan blijf ik aan wat gij verordent trouw, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Luister, God, naar mijn roepen. Schenk aandacht aan mijn gebed. Uit verre landen roep ik tot u. Wanneer ik beklemd ben van hart, hef mij op de rots die te hoog is voor mij. Want gij zijt mijn toevlucht, mijn burcht. Ik zou voorgoed in uw tent willen wonen en onder uw vleugels beschermd willen zijn. Mijn God, ge hebt mijn geloften gehoord. Ge hebt mij het erfdeel beloofd van uw dienaars. Vermeerder de dagen van onze koning. Verleen dat zijn leven geslachten omspant. Vergun hem nog lang voor uw aanschijn te heersen. Laat goedheid en trouw zijn beschermgeesten zijn. Dan zal ik uw naam zonder ophouden prijzen. Mijn dankoffers brengen iedere dag. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. God, luister naar mijn klagend roepen. Behoed mij nu ik voor mijn leven vrees. Bescherm mij tegen deze troep bandieten. Tegen de onruststokers om mij heen. Hun tongen scherpen zij als messen. Hun woorden dopen zij als pijlen in vergif, om onverhoeds onschuldigen te treffen, hen uit een schuilhoek neer te slaan. Zij zetten met geweld hun plannen door. Zij spannen met berekening hun strikken en zeggen niemand die het ziet. Hun boze opzet houden zij verborgen. Onpeilbaar is de sluwheid van hun hart. Maar dan schiet God zijn pijlen op hen af en onverhoeds worden zij zelf getroffen. Hun eigen scherpe tong brengt hen ten val. Dan schudden allen die hen zien het hoofd. En alle mensen zijn door vrees bevangen. Zo zullen zij verkondigen dat God dit deed. Beseffen dat hij hier de hand in had. De vrome vindt in God zijn heil en toevlucht. En allen die oprecht van hart zijn, loven hem. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Uit de eerste brief aan de christenen van Korinthe. Christus is opgestaan uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want omdat door een mens de dood is gekomen, komt door een mens ook de opstanding der doden. Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus herleven. De leerlingen waren vervuld van vreugde, alleluia, bij het zien van de Heer, alleluia. Laat ons bidden. God, uw Zoon, heeft bij zijn hemelvaart aan de apostelen de Heilige Geest beloofd. Wij vragen u, schenk ook ons de gaven van de Geest, zoals de eerste leerlingen uw veelsoortige genade hebben ontvangen, door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,

0: Wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het derde glorierijk mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij.

0: boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,
3: nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde zoon om ons eeuwig zalig loon. Treed voor uw getrouwen in.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
5: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
6: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
6: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
6: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
6: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Menslievend, te gast bij woonzorgcentra in ons land. Een programma van Radio Maria.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Menslievend. Wij mogen vandaag te gast zijn in het woonzorgcentrum Ter Meeren in Neerijsen. Een woonzorgcentrum van het woonzorgnet Deileland. En wij hebben hier vandaag de directeur Eddy bij ons, die ons een beetje gaat vertellen over het woonzorgcentrum. Eddy, hartelijk bedankt dat wij hier te gast mogen zijn. Zou u zelf kort willen voorstellen aan de luisteraars?
3: Prima, goedemorgen. Ik ben Eddy de Volder, ik ben hier campusdirecteur. Dus wij zijn een van de 5 huizen van woonzorgnet Deileland. We liggen hier in een heel mooie landelijke omgeving. Ik ben oorspronkelijk mijn carrière begonnen als verpleegkundige op Gasthuisberg. Om dan toch 25 jaar geleden de switch te doen naar de ouderzorg. Wat een enorme boeiende uitdaging was. En nog steeds, zeker met het laatste jaar in zicht, dat ik mijn functie hier nog ga vervullen, blijft het een heel boeiende en heel dankbare invulling van mijn dagbesteding als werknemer.
2: En het is al een tijdje geleden dat u de switch gemaakt heeft naar ouderenzorg. Kan u daar iets over vertellen? Waarom heeft u daarvoor gekozen?
3: Dat is 25 jaar geleden dat ik inderdaad een switch gedaan heb vanuit het ziekenhuis naar de ouderenzorg. Ouderenzorg sprak me in C geweldig aan, omdat je kon iets betekenen voor mensen op een heel aparte manier. Louter niet alleen het klinische, maar ook inderdaad de ganse mens in zijn totaliteit benaderen. En er was ook per toeval dan een vacature hier die me enorm aansprak en die ik dan ook heel mooi kon invullen.
2: Dus u bent als verpleegkundige in de ouderenzorg in dit huis begonnen?
3: Nee. Dus ik heb een hele weg afgelegd op Gasthuisberg. Altijd binnen de transplantatiewereld. Dan uiteindelijk ook als transplantcoördinator. En omdat ik inderdaad zo uit de organisatie ook het beleid mee gestalte wou geven, was hier een vacature destijds voor hoofdbewonerszorg. En daar ben ik dan op afgestapt. En hebben ze mij hier destijds ook weer gehouden. Dat was onder het directeurschap van Erik de Klerk. En bij zijn pensionering is er dan ook een samenwerking op punt gezet met de mensen uit Leuven. Is er een algemeen directeur gekomen, Griet Robrechts. En zijn wij hoofdbewonerszorg naar de functie als campusdirecteur gegaan.
2: Oké, dankjewel om iets over uzelf te vertellen. Zou u ons ook over het woonzorgcentrum hier een beetje kunnen vertellen? Hoe lang bestaat het hier al?
3: Eigenlijk is hier een hele mooie historiek die teruggaat tot begin vorige eeuw. Dan was er eigenlijk een preventorium aan de kust. En dat preventorium aan de kust werd uitgebouwd door gewone mensen om mensen met longproblemen toch door het jodium in de lucht een aangenaam leven te kunnen geven. Wereldoorlog 2 is dan uitgebroken en de Duitsers die kwamen daar dan bij die mensen aan en die zeiden van, jullie zitten hier in de vuurlinie, jullie moeten eigenlijk een locatie in het binnenland gaan zoeken als jullie dit verder willen gestalte geven. Ze zijn dan op zoek gegaan, hebben ze hier in de buurt een kasteel gevonden. En dat kasteel bestaat nog altijd, het kasteel van Neerijsen. Daar hebben ze destijds enkele jaren geleden heel mooie lofts in gemaakt. Maar daar hebben we dan een tijdelijk klein ziekenhuisje in uitgebouwd gehad. Dan in de jaren 60, 70 voldeed zo natuurlijk kasteel meer aan de normen van toen, van accommodatie. En dan hebben ze hier op dit stuk, was een braakliggend stuk, hebben ze hier de kliniek van Neerijsen gebouwd. En de kliniek van Neerijsen, dat was een kliniek voor een kleine, nog net geen 100 bedden, waar dat zowel gynico, heelkunde als inwendige werd in gehuisvest. Mijn eigen laboratorium, eigen radiografie. Dan in de jaren 80, toen dat de regering De Hane aan het bewind was, zeiden die kleine regionale ziekenhuizen moeten verdwijnen. Ofwel sluiten jullie, ofwel geven jullie die bedden over naar een groot academisch ziekenhuis of een ander groot regionaal ziekenhuis. En dan zorgen wij dat er reconversie is van jullie ziekenhuisbedden naar destijds ROB-RVT-bedden. De directie vond dat toen een maatschappelijke plicht van wij kunnen hier niet al ons personeel. De jaren 80 was er een overschot aan verpleegkundig personeel. Dus zeiden, ja, wij willen die mensen aan boord houden. Maar dan op een andere manier, een andere invulling. En dan op dat moment is de switch gebeurd naar het woonzorgcentrum. Het gebouw waar dat je nu in zit, dat is 4 jaar oud. Als je hier 6 jaar terug waart geweest, dan hadden we nog de structuur van het oude ziekenhuis gezien hier. Dus vandaar. En nu huisvesten wij 115 bewoners, waarvan onder de 11 langverblijfbewoners, 4 kortverblijf. We hebben ook een centrum voor dagverzorging. En we hebben natuurlijk een fantastische brasserie die eigenlijk de mensen het wonen en leven nog aangenamer maakt.
2: Komt er veel volk over de vloer bij de brasserie?
3: Er komt heel veel volk over de vloer. En ik mocht wel zeggen dat er 85-90% van het bezoek van buitenaf is. En dat vinden we net leuk. We willen buiten naar binnen halen. We willen hier geen eilandje zijn. Allee, dus dat maakt een heel goede combinatie. Ja.
2: En hoe wordt de brasserie uitgebaat?
3: Dat is door een zelfstandige persoon, Dimi van den Driessen, met zijn equipe. Die zorgen dus van woensdag tot en met zondag voor een heel aangenaam gebeuren met heel mooie openingsuren die voor iedereen toegankelijk zijn vanaf 10:30 's morgens tot 10:30 's avonds.
2: Oké, maar het is dus qua organisatie staan ze eigenlijk afhankelijk van het woonzorgcentrum zelf?
3: Nee, dus zij hebben gewoon de accommodatie die zij huren. En dat is een totaal losgegeven daarvan. Want daarnaast hebben we hier ook nog eigenlijk leuke partners, dat is bijvoorbeeld het Wietgeel Kruis en Melissio. Hier in de buurt hebben ze geen thuisverpleging, maar is de nood wel enorm hoog. En dan hebben ze de handen in elkaar geslagen, de vereniging van thuisverpleegkundigen als zelfstandigen, Melissio, samen met Wietgeel Kruis, om hier een verpleegpost te organiseren. Dus mensen uit de thuissituatie komen hier inderdaad voor bloednames, verbanden, kleine infuusjes. En dat wordt ook door hen georganiseerd, los van ons, maar wij geven de accommodatie te leen aan hen.
2: Oké. En kan u iets vertellen over de waarden die het woonzorgcentrum wil uitdragen? Zijn er bepaalde dingen waar jullie op focussen, die jullie belangrijk vinden?
3: Absoluut, en dat is een hele goede vraag. We hebben 3 grote waarden. Dat is leren, zorgen en respect. Dat zijn de 3 grote waarden die we op heel veel dingen plakken. En daarnaast hebben we natuurlijk het gegeven dat we werken binnen het kleinschalig genormaliseerd wonen concept. Waarbij het genormaliseerde heel sterk de focus krijgt. En daar hangen 5 werkingsprincipes aan. Dat is inderdaad, de bewoner staat centraal. Dus hij heeft zijn eigen regie over zijn leven. Als dat een bewoner is die hier pas om 10:00 wil opstaan, dan zal dat ook zo zijn. Wij werken in het huis van de bewoner. En het is niet dat de bewoner bij ons is komen wonen. Dus dat is eigenlijk heel belangrijk. We vinden het ook heel belangrijk dat kwaliteit van leven. Dus wij gaan geen dagen toevoegen aan het leven, maar wij gaan leven toevoegen aan de dagen. En een andere pijler, een derde pijler, is ook kwaliteit van relaties. Zowel bestaande relaties, het netwerk van vroeger mee hier binnenbrengen, maar ook je netwerk hier kunnen uitbreiden. Een vierde is inderdaad zorgen dat er een evenwicht is tussen autonomie en geborgenheid. Alles wat een bewoner kan, laten wij zo lang mogelijk door de bewoner zelf doen, ook binnen die eigen regie. Maar merken we dat er problemen zijn of dat er ondersteuning nodig is, dan gaan we dat aanbieden. En dat is binnen het geborgen. En dan vinden we het ook nog de vijfde pijler, vinden we heel belangrijk. Dat is inderdaad integratie en participatie. Zowel van bewoner als familie. De bewoner en familie moeten zich hier proberen thuis te voelen. Ze moeten inderdaad, en dat horen we dikwijls, als bewoners met familie naar huis gaan, dat ze zeggen, het wordt laat, breng mij maar terug naar thuis. En hun thuis is hier dan. En die participatie van die familie, ja, dat wordt hoe langer, hoe belangrijker. Want zonder familie kunnen wij het niet meer doen. 1. De familie kent de bewoner het best. Maar ook die handen van die familie, die zijn ook heel belangrijk in de ondersteuning van elke dag.
2: Oké, u zegt hoe langer, hoe meer belangrijk, ja, de familie. Is daar een bepaalde reden voor?
3: De reden in die zin is de zorgvragers, dus bewoners die hier bij ons komen wonen, die blijven zo lang mogelijk thuis. 1. Omdat de kost wel heel hoog is. 2. De thuiszorg is heel goed onderbouwd. Maar die mantelzorgers, die in hun rek kraakt op een gegeven moment wel op. Dus op het moment dat ze hier komen wonen, zeggen wij, oké, wij nemen een stukje over. Hè? Maar wij vinden het nog wel belangrijk, wat dat jullie thuis deden, laat dat hier ook maar gebeuren, maar op een lager pitje. Het is ook zo, inderdaad, in de zorgsector, demografisch zien wij, de volgende jaren is er een grote uitstroom van personeel door pensionering, maar de instroom die volgt niet. En daar gaan wij in de toekomst echt leemtes zien die gaan moeten kunnen ingevuld worden en gedragen worden door familie. En dat is de participatie, dus samen.
2: Oké, dankjewel om ons deze uitleg te willen geven. Ik zou misschien juist nog een paar vragen willen stellen over uw directeurschap, om het zo te noemen. Uw dagelijkse werk, is dat vooral administratief? Heeft u veel contact met uw personeel en uw bewoners? Hoe moet ik dat zien?
3: Ik ga voor mezelf spreken, ook in mijn functie vind ik het heel belangrijk dat er inderdaad een connectie is, zowel met personeel, bewoners en familie. Ik ga ook eerlijk zeggen dat dat vroeger veel intenser was als nu, dat er heel wat op ons afkomt. Ook vanuit de overheid worden heel wat regeltjes gegeven. Moet er heel wat in orde zijn, ook administratief. Als directeur moeten wij ook zien dat we toch alle ballonnen in de lucht kunnen houden. En soms moeten wij ook inderdaad out of the box andere dingen mee ondersteunen of opnemen. Dus het is geen afgeleide taak. En iedere dag brengt andere dingen naar voren dan dat in uw agenda ingepland is.
2: Oké, enorm bedankt, Eddy.
3: Heel graag gedaan.
2: Dan gaan wij luisteren naar muziek en daarna onze rondleiding verder zetten.
3: Succes en van harte welkom.
2: Dank je wel.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn hier vandaag te gast in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijssen. En daarnet waren wij op het gelijksvloers in een vergaderzaal om te praten met de directeur Eddy. En nu zijn wij de brasserie gepasseerd, de trap opgegaan. En we zijn momenteel in de kamer van Germijn. Dankjewel Germijn om met ons te willen spreken. Zou ik u mogen vragen hoe lang u al woont in dit huis?
1: 3 jaar.
0: 3 jaar. En bent u hier tevreden?
1: Heel tevreden.
0: Ja?
1: Ja.
0: Waarom woont u hier zo graag?
1: Oh, we zijn hier onder de mensen. En thuis kon ik niet meer blijven wonen. Mijn huis was te groot. En voor het onderhouden, ja, ben ik langs hier gekomen. Ik ben hier 3 jaar.
0: Oké. En heeft u hier veel nieuwe vrienden leren kennen?
1: Vrienden, ik spreek tegen iedereen. En ik ga buiten wandelen. En daar zie ik dan ook mensen waar dat ik mee praat. En ook mensen van Overijssen. Ik ben van Overijssen.
0: Oké. Nee. Ja, het is hier heel mooi, hè, buiten om te wandelen.
1: Ja, hier is het heel mooi.
0: Ik zie ook... Hier in uw kamer hebben we uitzicht op de vijver.
1: Heel mooi.
0: Ja, waar ook een wandelpad rond ligt.
1: Iedereen heeft niet het geluk van de kant van hier te zitten, hè?
0: Ja, inderdaad. Zijn er bepaalde activiteiten, Germijn, waar u graag aan meedoet?
1: Ja, ja, ik doe alles mee wat dat er is. Knutselen en ook naar de viering. Het is geen echte mis, maar het is een viering, hè?
0: Ja.
1: Ja, dat is wel... Dat doe ik graag allemaal, ja.
0: En heeft u familie die bij u op bezoek komt?
1: Ja, mijn dochter en mijn zoon.
0: Oké, en heeft u ook kleinkinderen of niet?
1: 2 achterkleinkinderen.
0: Oké.
1: Ik heb 2 kinderen, 1 kleinkind en 2 achterkleinkinderen.
0: Oké, en die komen hier allemaal op bezoek wanneer het gaat?
1: Op tijd een keer komen, ja.
0: Oké, zeer leuk. Hartelijk bedankt, Germijn, dat wij even met u mochten spreken.
1: Graag gedaan.
0: Een fijne dag.
1: Graag gedaan. Hè?

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijssen. En daarnet waren wij op de kamer van Germijn. Maar nu zijn wij weer de trap afgedaald, door een aantal gangen gewandeld om terecht te komen in het dagcentrum. En we hebben hier Hanna bij ons, die ons daar iets over wil vertellen. Dankjewel Hanna, om met ons te willen spreken.
1: Dat is graag gedaan.
0: Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Dus ja, ik ben Hanna. Ik werk hier als ergotherapeut. En ik kom eigenlijk zowel in het dagcentrum als in het woonzorgcentrum.

0: Omdat ze zich thuis vervelen en een keer wat activiteiten willen doen met andere mensen. Er zijn mensen die alle dagen komen. Er zijn mensen die maar één keer per week komen. Dat is eigenlijk volledig zelf te kiezen. De keuze ligt echt vooral bij de mensen zelf. En die respecteren wij dan.
1: Maar de mensen die hier komen, het zijn over het algemeen wel mensen die dan regelmatig komen. Je eigenlijk wel leert kennen.
0: Ja, de mensen komen wel alle weken. Dus het is niet dat ze zeggen van maar één keer per maand of zo. Ze komen echt wel elke week naar bij ons.
1: En wat voor activiteiten doen jullie dan samen?
0: Dat is heel uiteenlopend eigenlijk. Dat kan van creatieve activiteiten gaan. Wij bakken soms ook, gezelschapsspelletjes. Een keer gaan wandelen, een beetje turnen. Een keer naar de brasserie gaan. Echt van alles.
1: En is er voor uzelf, heeft u daar een zekere regelmaat in van die dag probeer ik iets creatief te doen? Of is het echt elke dag verschillend?
0: Nee, het is elke dag verschillend. Ik probeer zo wat te zien dat we eigenlijk alle dagen een keer iets anders doen. En er komen natuurlijk verschillende mensen op verschillende dagen. En dat alle mensen een keer iets creatief kunnen doen of een keer kunnen gaan wandelen. Daar probeer ik wel rekening mee te houden dat dat zo wat terugkomt. Maar de planning die we maken staat ook niet vast. Dus als de mensen iets anders willen doen, dan doen we dat ook.
1: Oké, er is veel flexibiliteit.
0: Ja.
1: En u werkt ook in het woonzorgcentrum zelf?
0: Ja.
1: Ook als om activiteiten te organiseren?
0: In het woonzorgcentrum zelf is het vooral mee ondersteuning in de zorg. In de ochtend voornamelijk.
1: Oké. Hartelijk bedankt, Hanna, om met ons te willen spreken.
0: Dat is graag gedaan.
1: Dan gaan wij luisteren naar muziek en onze tocht door het huis verder zetten.

0: Beste luisteraars, wij zijn hier in het woonzorgcentrum Ter Mere te gast vandaag in het programma Menslievend. En wij zijn momenteel op de kamer van Maria, die onze vragen wil beantwoorden. Hartelijk dank daarvoor. Zou ik u mogen vragen hoe lang u hier al woont?
1: 2 jaar.
0: 2 jaar. Daarvoor was u thuis?
1: Ja.
0: En dan bent u naar hier gekomen?
1: Ja.
0: En bent u hier tevreden?
1: Ja, heel tevreden. Zoals je kunt denken, thuis is het beter, hè? Maar als het niet meer gaat, ja, dan moet je wel je aanpassen, hè. En dat heb ik gedaan.
0: En dat is goed gegaan?
1: Ik voel me hier goed. Ik heb mij aangepast. Het kan niet anders, dus.
0: Ja, inderdaad.
1: Zo moet het zijn.
0: En zijn er activiteiten hier waar u graag aan deelneemt?
1: Ja, vooral turnen. Dat heb ik graag.
0: En wat doet u dan?
1: Wat
0: houdt dat in, turnen? Gaan jullie wandelen? Is dat met een bal? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Buiten wandelen, dat doe ik ook graag. Dat wel. Maar die spelletjes zo allemaal, dat ligt mij niet.
0: Oké. Okay.
1: Dat is ieder zijn gedacht, hè?
0: Ja, zeker. En er wordt genoeg georganiseerd dat er dingen bij zijn die u graag doet.
1: Jawel. Maar ik lees wel veel, hè? Ik heb eigenlijk geen tijd om alles mee te doen. Dat is raar, hè?
0: En wat leest u graag?
1: Ik lees alles. De krant lees ik helemaal. Kerk en leven lees ik helemaal. En ik heb boeken om te lezen. En kruiswoordraadsels oplossen. Ik lees de krant. En alle dagen staat er in de krant kruiswoordraadsels. Dat moet allemaal gebeuren. Ik heb soms te weinig tijd.
0: U heeft eigenlijk te veel te doen.
1: Want ik moet dikwijls iets reviseren, hè. Als Katrien komt vragen, komt je niet mee? Nee. Het moet me echt goed aanstaan, wil ik meedoen. Want ik heb te weinig tijd, ik heb te veel lectuur, zal ik maar zeggen. Is goed, hè? Want de dokter komt iedere week en ze is weer aan het lezen, maar dat is heel goed. Dus.
0: Ja, dat is goed om bezig te blijven, hè? Zo blijft u jong.
1: Ik ook. Ik ben 95, hè?
0: 95?
1: Ja.
0: Dat zal je echt niet zeggen. Dus,
1: ja, maar dat zijn bloemetjes, hè? Dat kun je gemakkelijk zeggen. Nee, nee. Maak me geen illusies.
0: Maar u heeft tot uw 93 thuis gewoond dan?
1: Want... Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, maar dan ben ik naar... Mijn man was hier al, hè. En dan ben ik naar het ziekenhuis. En als ik teruggekomen ben, ja.
0: Oké, okay, ja.
1: Dan was het de moment om naar hier te komen.
0: En
1: ik ben een raar. Als ik in het ziekenhuis kom, hè, dan zeg ik, de deur gaat dicht. Nu ben ik hier en nu ben ik hier om te genezen. Hè? Ik ben al dikwijls in het ziekenhuis geweest. En ik heb nog nooit aan de dokter gevraagd, wanneer mag ik naar huis? Nee. De dokter zal zeggen, jij moogt naar huis. Ik moet dat niet vragen. Zij beslissen dat. En zo ben ik hier binnengekomen. Ik ben hier gekomen, ik heb gezegd, voilà Maria. Hier zijt je nu en hier moet je je aanpassen. En dat heb ik gedaan. Ik heb mij aangepast.
0: U neemt de situatie zoals ze is.
1: Het kan toch niet anders?
0: Ja.
1: Daarover zagen, dat helpt niet, hè?
0: Nee.
1: Het is zo. En voilà, ik ben hier gekomen. Ik heb gezegd, hier ben ik nu. Totdat het gedaan is.
0: En heeft u kinderen, mevrouw?
1: kinderen. Ik had er 5.
0: Dat is mooi.
1: Maar ik heb er eentje verloren, hè.
0: Oké. Okay.
1: En ik heb er nog 4.
0: Nog 4. En is ze...
1: Ik heb een zoon dat priester is.
0: Ah ja, oké. Okay. Hier in België of ergens anders?
1: Wat lief?
0: Is hij priester hier in België of ergens anders? Waar is hij priester?
1: In Opwijk is die priester.
0: Ah, oké. Okay.
1: Maar hij heeft 5 parochies, hè. Dat is nu zo.
0: Ja,
1: hè?
0: Dat is zo. Ja. Is het geloof belangrijk voor u?
1: Absoluut. Ik ga u een keer vertellen. Ik ben 95 jaar, hè. En mijn vader, dus... Nu ben ik al ver weg, hè. Die vertelde dat hij wist, zover als hij wist... dat er ieder generatie een roeping was.
0: Oké. Okay.
1: Een priester, een non, een broeder. Mijn oom dat was een broeder. Mijn neef was een priester. Mijn zoon is priester en nu stopt het. Mijn kleinkinderen niet. Er zijn geen roepingen meer. Praktisch. Guido heeft al 2 keer een stagiair gehad. En nu gaan ze terug heen. Maar dat zijn zwarte.
0: Ja.
1: De rollen zijn omgekeerd. Hè? Vroeger gingen ons priesters als missionaris, maar nu komen ze hier.
0: Ja, dat is ook zoals het is. Hè?
1: Dat is niet zo. Hè?
0: Ja.
1: En Guido zegt, ik ga weer al een stagiair krijgen. Dat zal zijn een 3e. Maar ja, ze moeten leren, hè.
0: Ja, absoluut. Oké, enorm bedankt. Maria, met ons te willen spreken, dat gaan wij...
1: Dat heb ik nu graag gedaan.
0: Dat horen we graag. Dan gaan wij nog eens luisteren naar muziek en verder trekken in het woonzorgcentrum. Dankjewel.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijsen. En wij zijn de gang doorgewandeld en zijn nu samen met Frederik, die ons iets gaat vertellen over zijn werk. Dankjewel Frederik, om ons te woord te willen staan.
1: Graag gedaan, absoluut.
0: Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, dus mijn naam is Frederik. Ik werk sinds ongeveer 8-9 maanden in het woonzorgcentrum Ter Mere als zorgkundige. Ik volg nog tegelijkertijd wel een opleiding. Tot september van vorig jaar eigenlijk heb ik een hele carrière doorgebracht als zelfstandige in de IT-sector en dus in het bedrijfsleven.
0: Oké, dat is een hele verandering. Wat is de reden, als ik dat mag vragen, dat u veranderd bent van sector helemaal? Of mag ik dat liever niet vragen?
1: Jawel, je mag dat vragen. Na 30, 35 jaar in het bedrijfsleven gestaan te hebben, toch een zeer stressvol beroep, ben ik natuurlijk zoals bijna, denk 80% van mijn collega's, ben ik ook ten prooi gevallen van een burn-out, die iets verder doorgegaan is naar een depressie. En uiteindelijk heb ik mezelf bepaalde vragen gesteld. En beslist om een volledige carrière switch te maken. En dus nou, zo ben ik hier terechtgekomen. Eigenlijk wou ik als vrijwilliger komen werken hier. Dat was mijn initiële insteek. Maar ik heb hier 14, 15 jaar geleden gefotografeerd. Ook in Keilhof. En toen heb ik de directeur gesproken. Hij zei, maar interesseert het u niet om hier een nieuwe loopbaan te beginnen? Natuurlijk was ik een beetje verbaasd. Ik heb geen enkel achtergrond. Maar heel toevallig, de weken nadien startte er het werkplek leren. Waar je tegelijkertijd studeert en ook leert op de werkplek. En daar ben ik onmiddellijk ingestapt. En voilà, sindsdien werk ik in de zorg.
0: En bent u blij dat u die overstap gemaakt heeft?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelden zo gelukkig geweest. Dat klinkt een beetje cliché, maar het is absoluut niet zo. Nu, ik moet wel toegeven, ik heb een hele carrière erop zitten, waardoor dat ik financieel natuurlijk mij niet al te veel zorgen moet maken. Want naar mijn inzien is het zo dat dit beroep wordt naar mijn inzien volledig onderbetaald. En dus het is niet gemakkelijk voor veel mensen om die overstap te maken als ze een gezin hebben, nog kleine kinderen hebben, nog woonkredieten hebben die ze moeten, woningskredieten hebben die ze moeten afbetalen. Dus die druk had ik niet. Dus ik had wat vrijheid op dat gebied. Maar ik heb dan toch beslist om die carrière volledig op te geven. En ik ben supergelukkig. Ja, absoluut.
0: En wat is het aan deze job dat u zo graag doet?
1: Mensen. Ja, ik weet niet hoe dat ik dat kan onder woorden brengen. Maar echt mensen. Zorg dragen voor de bewoners, maar zelf niet alleen voor de bewoners, ook voor de collega's. Ik bedoel, als er iemand ziek is of als er iemand een beetje vermoeid is, je zorgt voor het team, je zorgt voor de bewoners en je haalt daar zoveel voldoening uit. Dus dat is wat mij eigenlijk het meest aanspreekt in deze job. Je bent continu bezig met mensen, mensen die het moeilijk hebben om voor zichzelf te zorgen. En aangezien ik ook gelovig ben, dit is toch een van de meest voor de hand liggende vormen van naastenliefde volgens mij. Je zorgt continu voor anderen. Dus dat haalt ook een beetje de focus weg van jezelf. En dat had ik na mijn vorige carrière, waar alles draaide rond jezelf en jezelfontplooiing en je kan het als je wil. Ja, je kent dat wel al heel het verhaal. En dus hier gaat het niet meer echt om jezelf. Je moet wel zorg dragen voor jezelf, want het is wel fysiek natuurlijk, vraagt het wel wat van jezelf. Maar daar wordt allemaal rekening mee gehouden door het management. Ik vind het gewoon zalig.
0: Oké, u zegt dat u gelovig bent.
1: Ja.
0: Zou ik daarover mogen vragen, hoe beleeft u dat?
1: Ja. Oké. Dus er is nooit twijfel geweest bij mij dat God bestaat. Oké. Maar doorheen alles wat er gebeurd is door al de jaren, ben ik een beetje in de problemen geraakt in mijn hoofd dan, mijn denken, en rond heel het religie gebeuren. Ja, ik denk dat niemand kan wegkijken wat er vandaag in de wereld gebeurt, en je moet zelfs niet op grote schaal bekijken, je kan het ook zelfs lokaal zien. Hè. Er gebeuren heel wat bizarre dingen. En dus ik had het een beetje moeilijk om te zeggen, waar zit God daarin? En die religie, waarom manifesteert is die? Allee, ik had daar een heel... En uiteindelijk, lang geleden, heb ik dan besloten liever, om het kind eigenlijk met badwater weg te gooien. Voilà. Nu, natuurlijk, dan kwam er die fameuze burn-out, die fameuze depressie. En plots heb je geen flauw idee meer. Ik kom uit een sector, dat een heel andere sector is. Ook heel veel buitenland gewerkt en dergelijke. Daar hoort van alles bij. Maar ik had geen flauw idee. Als ik dit niet meer wil doen, maar wat wil ik dan wel doen? En uiteindelijk ben ik mij dan terug echt gaan richten tot God. En toen is alles in een enorme stroomversnelling. En veel mensen gaan dit ook weer cliché noemen, maar voor mij is dat een heel ware beleving. En sindsdien heb ik dat volledig terug opgenomen. Zowel dus de godsbeleving, dus alles wat met God te maken heeft, dus ook de Bijbel, de kerk, alles wat erbij hoort. Maar ook, ook een heel andere manier om naar de wereld te kijken, naar de mensen te kijken en naar alles. Dus ik kan alleen maar zien wat er met mij gebeurd is. En het zou echt, ik zou mezelf niet kunnen voorstellen hoe dat ik dat zou kunnen beschrijven zonder dit alles aan God hiervoor te danken, want dat is het wel. Ik was een beetje weigerachtig om het te zeggen in het begin, maar ik zeg het dan toch maar, voilà, dat is het verhaal.
0: Ja, dankjewel om het te zeggen.
1: Ja, absoluut.
0: Dat is een mooie getuigenis. Mm-hmm. Misschien moeten we ook nog een beetje concreet over uw taken hebben. Mm-hmm. U bent zorgkundige.
1: In opleiding, ja.
0: In opleiding, ja. Is dat in opleiding, bent u hier dan voltijds en studeert u daarnaast?
1: Of? Nee, ik ben voltijds, dus dat is een speciaal traject dat we determineren. Maar nog andere woonzorgcentra ook aanbieden. Waarbij je dus één dag per week studeert. Dus echt naar de school gaat. En daar word je eigenlijk alles geleerd voor een zorgkundige, maar in een versneld traject, omdat je eigenlijk alle ervaring doe je op de werkvloer. Dus ik werk voltijds. Eén dag per week ga ik naar de cursus. Normaal is er nog een halve dag waar dat we leerondersteuning krijgen, want er is toch wel heel wat taken en je moet studeren ook echt. Hè. Het is terug, back to the basics. En al de rest leren we hier. En dus ik heb het geluk. Dus hier krijgen we dan iemand toegewezen die je stage mentor is. Dat is een van de verpleegkundigen hier. En ook de andere verpleegkundigen en mijn collega's weten dat ik dus nog heel veel te leren heb. En dus ik doe continu beroep op hun als het iets mij niet duidelijk is. En zo leren we heel snel eigenlijk.
0: Oké. Dus dat klinkt heel mooi.
1: Ja.
0: En wat zijn uw taken dan? Kan ik daar iets over
1: vertellen? Ja, het hangt ervan af. Dus we hebben verschillende shiften. Maar dus eigenlijk, soms draai ik ook gewoon mee in het maaltijdgebeuren. Ja, dus, dat is oké. Okay. Dan gaan we de maaltijd voorbereiden en dan bedienen we de mensen, zorgen we dat ze voldoende eten en dergelijke. Maar meestal sta ik nu dus gewoon in de zorg. Dus vanochtend bijvoorbeeld, als ik een ochtendshift heb, dan beginnen we met de briefing. En dan nadien gaan we de mensen wassen, aankleden, medicatie toedienen en zorgen dat ze dus naar het ontbijt kunnen gaan. We begeleiden ze naar het ontbijt. En dan tijdens de rest van de dag dan staan we er voor de mensen die ons nodig hebben. En dat kan gaan van iemand dat zich onwel voelt, tot iemand die gewoon even naar de toiletten moet gaan, of eender wat. Maakt niet uit. Dus dat zijn de taken van de zorgkundige hier. Dit doe ik ook.
0: Oké, enorm bedankt Frederik om met ons te willen spreken. Nog een fijne dag gewenst.
1: Dank u.
0: En dan gaan wij, beste luisteraars, even luisteren naar muziek en dan onze rondleiding verder zetten.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijssen. En wij zijn eigenlijk op dezelfde plaats gebleven waar wij daarnet met Frederik gesproken hebben. Want er is hier een vrijwilliger, Jean-Pierre, die ons ook te woord wil staan. Dank u daarvoor.
1: Ja, graag gedaan.
0: Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, ik ben Jean-Pierre de Ruiter. Ik ben woonachtig in Huldenberg, dus de hoofdgemeente van de gemeente Neerijssen. Ik zat vroeger in het onderwijs. Ik gaf technische vakken, houtbewerking. En ik ben nu 11 jaar op pensioen. En als ik op pensioen gegaan ben, dan dacht ik, ja, ik moet wel ergens een invulling vinden voor mijn vrije dagen. En die heb ik hier gevonden. Ik ben hier nu 1 jaar of 8, denk ik. Dat keer, vroeger deed ik de cafetaria. En nu kom ik het middagmaal verzorgen en de muziek namiddag. Dus ik ben hier elke donderdag van ongeveer 11:15 tot 5:00. Kom ik dat hier doen en de mensen een beetje, ja, een keer een wandelingsje doen of gaan helpen of zo, ja. Dat doe ik hier.
0: En hoe bent u hier terechtgekomen?
1: Ja, hoe is dat feitelijk gekomen? Ik zocht feitelijk, ja, ik heb het al juist gezegd, een invulling van die dagen dat ik toch dacht, ik moet toch iets doen met mijn leven en niet alleen thuis zitten en in een tuin altijd werken en in de winter boeken lezen. Dus contact, sociaal contact zocht ik. En hier, ik kende dat al lang, omdat vroeger mijn grootmoeder, die werkte in de oude kliniek. En dat was beneden. En via de oude kliniek is het rusthuis ontstaan. Hè. Ze hebben dan hier een nieuwe kliniek gezet. En dan is dat hier rusthuis geworden. En daardoor, ja, daardoor.
0: Oké, okay, dus u bent eigenlijk ook echt van de buurt? Dus u,
1: ja, ja, ik woon in Huldenberg, dus om 5 kilometer van hier.
0: En u zei daarnet dat u ook vrijwilliger bent voor de muzieknamiddag. Zou u daar iets over willen vertellen?
1: Ja, muzieknamiddag. Ik ga eerlijk zijn, de namiddag zelf maak ik niet mee, omdat als je dat al 8 jaar doet, dan ken je de liedjes wel van buiten, denk ik. Dan weet al wat er gaat gespeeld worden. Maar ik ga dan de mensen op de kamer halen met de rolstoel. En ik begeleid ze naar de ruimte. En daarna, soms blijf ik even, maar meestal ga ik in de cafetaria iets drinken met een paar andere bewoners. En tegen dat het muziek gedaan is, ga ik de mensen terugbrengen naar de kamer.
0: Oké.
1: Okay. Zoiets doe ik graag.
0: En de bewoners, het is eigenlijk een moment waar ze samen zingen?
1: Nee, dat zijn plaatjes dat we afdraaien. Dat is gewoon muziek. Daar wordt een dansje geplaatst ook. Hè. Die mensen, ja, maken plezier feitelijk. En ze hebben een mooie namiddag, hè. Want deze namiddag is het geen muziek bijvoorbeeld, is het een natuurfilm. We wisselen wel een keer af, ja.
0: U doet het hier al lang ondertussen, 8 jaar?
1: Ja, zoiets denk ik. 8 à 9 jaar zal het gaan zijn.
0: Waarom blijft u terugkomen?
1: Ja, het sociale, het samen zijn met mensen. En ja, ik was vroeger in de jeugdbeweging, ben bij de scouts geweest ooit. Ik ben in landelijke verenigingen geweest bij ons. Ik ben in de fanfare geweest. Sociale. Ik ben al misschien een beetje sociaal aangelegd. Te sociaal soms, zegt mijn vrouw. Als ik niet veel thuis ben. Maar ja, dat zit in u of dat zit niet in u, denk ik. Ja, dat is het verschil, hè. Maar ik doe het gewoon graag. Contact met de mensen. De vriendschap. Het heeft maar 1 groot nadeel hier, vind ik persoonlijk. Een groot nadeel aan dit vrijwilligerswerk, dat is het afscheid nemen. Hè?
0: Daar heeft u het moeilijk mee?
1: Je bouwt toch een band op.
0: Ja.
1: Ik heb daar heel moeilijk mee, ja. Krijdels, hè. Ik heb daar heel moeilijk mee, ja.
0: Ja, dat zijn vrienden van u die sterven.
1: Ja, dat zijn vrienden, hè, geworden, hè. Dat weet je zo, hè.
0: Ja.
1: Je kunt er niet aan doen, je bouwt ermee een band op. Die vertellen veel, die vertellen. Ik denk soms zaken tegen mij, dat ze tegen de familie zelf niet zeggen als ze zich niet goed voelen. En je hebt daar toch goede gesprekken mee. En ja, als je dan binnenkomt en hoort, ja, die is overleden of die is overleden, dat doet toch wikke pijn. Hè? Dat is toch, ja. Die band, hè, is weg dan. Hè? Daarmee ga ik ook veel naar begrafenissen, dat is ook altijd niet aangenaam. Maar ja, afscheid nemen, ja. Dat moet kunnen. Hè?
0: Ja.
1: Het is moeilijk, hè. Ik ben zelf al 72, dus. Je begint al na te denken, hè. Je wordt zelf ouder, hè.
0: Ja.
1: Ja, ja, kom. We gaan er niet te veel over nadenken. Over zoiets.
0: Oké, enorm bedankt Jean-Pierre om met ons te willen spreken.
1: Zeer graag gedaan.
0: Dan gaan wij nog even muzikaal onderbreken.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn eigenlijk vlakbij de kamer van Jozef binnengewandeld, waar wij daarnet waren. Die zo vriendelijk is om op onze vragen te willen antwoorden. Dag Jozef.
1: Ja, goeiedag.
0: Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, ik ben 85 jaar. Ik heb 12 jaar lesgegeven in het lager onderwijs, 35e graad. En daar dan 18 jaar directeur geweest. Ik ben gehuwd. Mijn vrouw en ik, we hebben 7 kinderen. Mijn vrouw is begin van deze maand overleden.
0: Oké, mijn deelneming.
1: Ja, dank je.
0: Woont u al lang in dit huis?
1: Nee, mijn vrouw had Alzheimer. Zij heeft wegloopgedrag op een zeker moment gekregen. Dus ze moest dringend geplaatst worden. En hier waren 2 plaatsen. Eén voor mijn vrouw en één voor mij. Ik heb begin van Parkinson.
0: Oké. Dus dan zijn jullie samen naar hier gekomen?
1: Ja, maar we hebben een maand verschil.
0: Was dat een moeilijke overgang voor u?
1: Goh, nee.
0: Nee?
1: Ik was blij dat ik dat vond. 2 kamers in 1 keer vrij.
0: Ja.
1: Dus dat was een goede oplossing.
0: Ja, dat u bij uw vrouw kon blijven.
1: Ja.
0: Oké. En bent u hier graag in het woonzorgcentrum?
1: Boch. Het is hier goed, maar 1 ding staat me niet aan. Dat is het warm eten.
0: Oké.
1: Dat is echt niet goed. Ik heb al gesproken met de directeur, maar ja.
0: Maar voor de rest bent u er wel graag?
1: Ja.
0: En zijn er bepaalde activiteiten waar u graag aan meedoet? Of niet?
1: Ik heb niet veel tijd om aan activiteiten mee te nemen. Maar er zijn niet zoveel speciaal. Wat hier goed is, is kinelessen. Mm. Dus activiteiten, je bent niet verplicht om mee te doen. Hè?
0: Nee.
1: Maar voor de rest, de eucharistieviering is zeer goed. Alle 14 dagen tot nu toe, behoort in communendienst. Voor de rest, nog niet veel. Ik heb veel te veel rond mijn ogen gehad.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Ja.
0: En u heeft het over de misviering. Ik zie ook een mooi Jezusbeeld aan de muur hangen.
1: Dat is van Servaas. Ja, gekend.
0: Het zegt mij niet onmiddellijk iets, nee.
1: Servaas heeft na de oorlog een kruisweg getekend in de houtskool. Een heel protest geweest.
0: Okay.
1: Ja, al van gehoord misschien?
0: Ja.
1: Ja, maar dat is van hem.
0: Oké. Okay. Is geloof belangrijk voor u?
1: Oh ja, tuurlijk.
0: Kan u daar iets over vertellen? Hoe beleeft u dat?
1: Oh, ik ben overtuigd, gelovig. Ik durf dat niet goed zeggen, want dat is precies dat ik pretentieus ben of alwetend ben. Dat is niet zo. Aanmatigend ben. Ik ben overtuigd. Ik heb ook het Hoger Instituut gevolgd van de godsdienstwetenschappen. In Leuven. Zeer interessant. 4 jaar heb ik dat gedaan.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: En heeft u een gebedsleven? Dat is belangrijk voor u, ja?
1: Ja, natuurlijk. Altijd, hè. In een dag, s'morgens, s'avonds. Schiet gebedjes. Als past. Ik ben geen pilaar bij te redden, nee. Maar ik heb wel nood aan de mis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay. En u zei dat u directeur bent geweest van een lagere school dan?
1: Ja.
0: Dat is de lagere school waar u ook les heeft gegeven?
1: Ja, ik heb daar maar 3 maanden les gegeven.
0: Oké. Okay.
1: En dan 3 maanden daarna benoemd geworden.
0: Oké. Okay. En deed u dat graag?
1: Ja, ik deed dat heel graag, maar het was heel veel werk. Ik was elke woensdag namiddag op school, elke zaterdag op school, elke kerstvakantie, paasvakantie, grote vakantie, 14 dagen verlof pakken of niks hebben. We hebben 7 kinderen, hè.
0: Oké, het was geen evident werk.
1: Nee, veel te weinig. In het basisonderwijs hadden wij maar 4 uur, maximum 4 uur administratieve hulp. Dat was niet te doen, dat is niet meer te doen.
0: Oké.
1: Niet te verwonderen dat men geen kandidaten meer vindt.
0: En uw 7 kinderen, wonen zij hier ook in de buurt?
1: Twee toevallig hier wonen.
0: Okay.
1: Heel toevallig, want het was niet voorzien dat ik hier ging komen. Omdat hier plaats was. Ik heb één die hier in het centrum woont en hij woont in deze straat, maar 1 kilometer verder.
0: Oké, en komen zij u dan bezoeken?
1: Ja.
0: U heeft een goede band met uw kinderen. Ja, Oké, dat hoor ik zeer graag. En heeft u ook kleinkinderen?
1: 12.
0: 12. Dat is mooi. Oké, enorm bedankt, Jozef, dat u met ons wou spreken. Ja. Ik weet niet of er nog iets is dat u graag zou willen delen met onze luisteraars.
1: Ik zie dat er in Kerk en Leven regelmatig een artikeltje staat over Radio Maria, maar meer weet ik daar niet over.
0: Oké, dat is nu uw kans om te beginnen luisteren.
1: Ja, maar ik weet niet op welke post en ik weet het allemaal, ik ken daar niks van. Die technische gegevens, ik ben geen technieker.
0: Al u heeft gewoon een DAB-radio nodig en dan kan u luisteren. Enorm bedankt, Jozef, om met ons te willen spreken. Wij gaan even naar muziek luisteren en dan gaan wij verder. Ja. Dankjewel, Jozef.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag nog altijd te gast bij het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijssen. En wij zijn eigenlijk terug gewandeld tot vlakbij het dagcentrum, waar de pastorale medewerkster ook vlakbij haar bureau heeft. Germijn, zou u kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, goedemiddag. Ik ben Germijn, pastor sinds een 3 jaar ongeveer hier in het woonzorgcentrum. Ik ben hier halftijds en ik doe hier de gebedsvieringen. En ik ga langs bij mensen en op vraag doe ik ook de ziekenzegening. We hebben jaarlijks ook een gemeenschappelijke ziekenzalving. Dan wordt een priester gevraagd om dat te doen. En jaarlijks hebben we onze uitstap naar Scherpneuvel.
0: Daar heb ik al affiches van zien hangen.
1: Binnenkort is het weer zover, ja.
0: Ja, dan gaan jullie op bedevaart naar Scherpenheuvel. Ja. En komt daar veel volk naar mee?
1: Ja, toch. Een ganse bus vol. En zelfs is de bus te klein soms. Dus ja, zeker.
0: Oké. En werkt u al lang met ouderen samen of niet?
1: Nee, sinds dat ik hier begonnen ben, werk ik met ouderen samen.
0: En bevalt u dat?
1: Ja, zeer zeker. In mijn vorig leven heb ik totaal iets anders gedaan. Was ik eigenlijk in een privéfirma werkzaam. Op de IT-afdeling eigenlijk, dus iets totaal anders. Maar 7 jaar geleden heb ik dan die opleiding pastoraal werkster begonnen. En de bedoeling was het eerst van hier in de parochies te werken, maar na 3 jaar is dat dan veranderd en heeft men mij Ter Mere toegewezen. Dus, en dat bevalt mij hier heel goed. Je ziet dat je iets kunt doen voor de mensen. Dat is vooral belangrijk. Ze zijn altijd blij als ik langskom en dat is deugddoend, zowel voor mij, maar ik hoop ook voor hen, ik zie dat wel aan hen, dat hen dat deugd doet.
0: Okay.
1: En ik heb chance, want ik heb heel leuke collega's hier. Ik werd hier met open armen ontvangen, dus ik heb hier veel geluk.
0: Oké, dat horen we zeer graag. Dankjewel, Germijn, om even met ons te willen spreken. Dan gaan wij, beste luisteraars, bijna deze uitzending afronden. We gaan juist nog even kort spreken met Katrien, die ons eigenlijk heel deze rondleiding begeleid heeft. Katrien, zou u heel kort even willen zeggen wat u hier doet?
2: Ik ben coördinator Wonen en Leven, wat dat kort inhoudt dat ik verantwoordelijk ben voor zowel activiteiten, vrijwilligerswerking, ook een stukje communicatie, ook het vormingsaanbod van de medewerkers ben ik ook mee bezig. Dus een redelijk uitgebreide functie, wat het ook wel heel boeiend en afwisselend maakt.
0: En werkt u hier al lang?
2: Ik werk hier ondertussen een dikke 9 jaar.
0: Oké, dus dat is al een mooi eindje.
2: Ja, dat kan al tellen.
0: Oké, enorm bedankt Katrien dat wij bij jullie te gast mochten zijn. Dat wij met de bewoners en personeel mochten spreken. Is er nog iets wat u graag aan onze luisteraars zou willen zeggen?
2: Ik wil vooral jullie ook bedanken om langs te komen en om ons mooie woonzorgcentrum mee in de kijker te zetten. Dus dank je wel.
0: Zeer graag gedaan. Beste luisteraars, dan gaan wij deze uitzending afronden. Enorm bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.
3: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PE 49 7333 7333 777.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Wees niet bang, want ik ben bij jou. Beste luisteraars, bidden wij nog een acte van toewijding aan de barmhartige Jezus. Allerbarmhartigste Jezus, uw goedheid is oneindig en de schatten van uw genade zijn onuitputtelijk. Ik heb een grenzeloos vertrouwen in uw barmhartigheid, die al uw werken overstijgt. Ik wijd me helemaal en zonder voorbehoud toe aan u, om te leven en te streven naar de christelijke volmaaktheid in de stralen die ontspringen uit uw goddelijk hart, doorboord op het kruis. Ik wens uw barmhartigheid te verspreiden door geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid te volbrengen en in het bijzonder door zondaars te bekeren en armen te helpen, de bedroefden en de zieken te troosten, te bidden voor de stervende en de zielen die lijden in het vagevuur. Bescherm mij, want voor uw eigen glorie te dienen vrees ik alles van mijn zwakheid. Maar tegelijkertijd hoop ik alles te bekomen van uw onuitputtelijke barmhartigheid. O goede Heiland, mogen heel de mensheid de onpeilbare afgrond van uw barmhartigheid kennen, vertrouwen op haar almacht en haar hier beneden en in eeuwigheid verheerlijken. Amen. Jezus, ik vertrouw op u.

beste luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Pucat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen aan hoofdstuk 6, voorbereiding op de maatschappij. Toen viel de klap. Fribbel had gelogen. Ik zat in een heel andere club. Mijn naam was meer dan eens voorgekomen op een bord waarop ik nooit gekeken had. Met mijn clubverzuim had ik een ernstig misdrijf gepleegd. De straf was een pak ransel, toegediend door het hoofd van de kol, in de aanwezigheid van de voltallige kolpres. Tegen dit hoofd, een roodharige, pokdallige jongen met een naam als Borridge of Porridge, kan ik geen wrok voelen. Voor hem was het een routinezaak. Maar ik moet hem een naam geven in verband met de clou van deze geschiedenis. De afgezant, een iets wat lagere blad dan het hoofd zelf, die mij ontbood voor de strafoefening, probeerde mij het gruwzame van mijn misdaad te doen inzien met de woorden: "Wie ben jij? Niemand. Wie is Porridge? De belangrijkste persoon die er is." Ik vond toen, en vind nog altijd, dat dit niet erg ter zake was. Hij had mij twee uitstekende lessen kunnen voorhouden. Hij had kunnen zeggen: "We zullen je leren nooit op informatie uit de tweede hand te vertrouwen, als die ook uit de eerste hand te krijgen is." Een heel nuttige moraal. En hij had kunnen zeggen: "Hoe kwam je erbij dat een blot geen leugenaar kan zijn? Maar wie ben jij? Niemand? Hoe waar dat ook mag zijn, lijkt mij nogal irrelevant." Impliciet betekent het dat ik club zou hebben verzuimd uit arrogantie of uit verzet. En ik vraag mij nog altijd af of de spreker zelf geloofde wat hij zei. Vond hij het nu echt aannemelijk dat een volkomen hulpeloze vreemdeling, nieuwkomer in een samenleving die geregeerd werd door een onweerstaanbare klasse, van wiens gunsten al zijn kans op geluk afhing, al in de eerste week meent zijn tong te moeten uitsteken naar de belangrijkste persoon die er is? In mijn latere leven ben ik dit probleem heel vaak tegengekomen. Wat bedoelt een bepaald type examinator als hij zegt: "Zulk werk inleveren is een belediging voor de examinatoren"? Vindt hij werkelijk dat de gesjeesde kandidaat hem beledigd heeft? Nog een probleem is de vraag welk aandeel Fribbel had in mijn kleine catastrofe. Wilde hij mij een poets pakken? Had hij mijn broer nog iets betaald te zetten? Of was hij gewoon, wat ik nu het waarschijnlijkst vind, zoals onze voorouders het noemden, een rettel? Een klepmaaier die heel de dag gedachteloos, bijna willoos, juiste en onjuiste informatie uit zijn mond laat stromen. Sommigen denken misschien dat hij, wat zijn motieven oorspronkelijk ook geweest mogen zijn, zich had kunnen melden om te bekennen wat zijn rol was geweest toen hij zag wat mij boven het hoofd hing. Maar dat lag niet erg voor de hand. Hij was maar een heel kleine blad. Hij was nog bezig omhoog te komen langs de sociale ladder. Burridge stond bijna even ver boven Fribbel als Fribbel boven mij. Door zich te melden zou Fribbel zijn sociale rang in gevaar hebben gebracht. En dat in een gemeenschap waar sociale opklimming het enige belangrijke was. De school is een voorbereiding op de maatschappij. Om Wyvern recht te doen, moet ik erbij zeggen dat Fribbel een naar onze maatstaven niet erg gelukkig voorbeeld van blotschap was. Hij had
tegen de regels der galanterie gezondigd, op een manier die, zo zegt mijn broer, in zijn dagen niet aanvaardbaar was geweest. Ik zei daar straks dat de taarts op verzoek en niet onder dwang werkten. Maar Fribbel gebruikte wel degelijk een heel trimester lang alle bevoegdheden die hij als prefect bezat om een jongen te kwellen, laten we zeggen Parsley, die zijn aanzoek had afgewezen. Dit was niet moeilijk voor Fribbel. Met de talloze regeltjes die een jongerejaars bijna zonder het te weten kon overtreden, kon een prefect ervoor zorgen dat een gegeven jongen altijd in overtreding was. Terwijl, dankzij het knechtjesbestel, ook gemakkelijk te regelen viel dat hij op geen enkel uur van de dag vrij was. Zo leerde Parsley wat het betekende zelfs maar een lagere blut af te wijzen. Deze geschiedenis zou indrukwekkender zijn als Parsley een deugdzame jongen was geweest en als hij geweigerd had op ethische gronden. Helaas was hij een kapperstoel die alle ruggen past. Was in de dagen van mijn broer de mooiste jongen bij uitstek geweest en was nu zowat over zijn bloeitijd heen. Fribbel was voor hem de grens. Maar Fribbels pogingen tot dwang waren de enige in hun soort die mij ooit ter oren zijn gekomen. Over het geheel bezien, en als je bedenkt wat een verleiding al die voorrechten en vleierij voor een adolescent zijn, waren onze bluts nog niet zo kwaad. De count was zelfs vriendelijk. De parrot was alleen maar een grote dwaas. Erger niet. Yards of Face, zo werd hij ook wel genoemd. Stopfish, volgens sommigen een vredaard, hield er zelfs ethische principes op na. In zijn jonge jaren was hij, zo hoorde ik, door velen als taart begeerd, maar hij had de eer aan zichzelf gehouden. Leuk om te zien, maar je hebt nooit iets aan hem. Een vroom ventje, zo werd er op Wyvern over hem geoordeeld. Het moeilijkste te verdedigen is misschien Tennyson. Zijn winkeldieverij kon ons weinig schelen. Sommigen vonden het wel gochem van hem, als hij uit de stad kwam met meer dassen en sokken dan waarvoor hij betaald had. Vervelender vonden wij zijn favoriete straf voor ons het gepeupel. Een clip. Bij de schoolleiding had hij niettemin naar waarheid kunnen aanvoeren dat dit gewoon een draai om de oren was. Daarbij zou hij dan niet hebben gezegd dat het slachtoffer met zijn linkeroor, linkerslaap en linkerwang bijna, net niet helemaal, tegen een deurpost moest gaan staan en dan een oplawaai van rechts kreeg. Er werd ook verholen gemopperd als hij een pleincricket-toernooi organiseerde. En ik geloof dat deelname hieraan verplicht was, al dan niet expliciet. Inschrijfgeld ophaalde en dan geen toernooi hield en ook niets terugbetaalde. Maar u zult zich herinneren dat dit de Marconi-tijd was. En het prefectschap is een voorbereiding op de maatschappij. En één ding moeten we ze allemaal nageven. Ook deze Tennyson. Ze waren nooit dronken. Ik kreeg te horen dat hun voorgangers een jaar voor mijn komst soms midden op de dag zeer dronken door de gangen van het huis liepen. In feite kwam ik in het huis, hoe raar het een volwassene ook in de oren zou hebben geklonken, juist op een moment dat er een geest van vastberaden morele herbewapening heerste. Dat was de strekking van een reeks toespraken die we in mijn eerste week van de prefects te horen kregen in de House-bibliotheek.
Met een overvloed aan dreigementen werd ons duidelijk gemaakt dat wij voorwaarts moesten, of opwaarts, of in welke richting zedenhervormers hun decadente publiek ook maar hebben willen. Tennyson was groots bij die gelegenheid. Hij had een fraaie bas en zong solo in het koor. Ik kende een van zijn darts. Mogen ze allen rusten in vrede. Hun lot was harder dan het meest rancuneuze knechtje hun zou hebben toegewenst. De meesten werden opgeslokt door Ieper en Somme. Zij waren gelukkig zolang hun goede dagen duurden. Mijn afranseling door die buistige porrits was op zichzelf geen verschrikking. Het probleem was wel, denk ik, dat ik nu, dankzij Fribbel, opgevallen was. Ik was het gevaarlijke soort nieuwe jongen dat club verzuimde. Ik denk althans dat dit wel de voornaamste reden moet zijn geweest waarom Tennyson een hekel aan mij had. Er moeten nog meer redenen zijn geweest. Ik was groot voor mijn leeftijd, een lange slungel, en dat neemt je niet in voor je meerderen. Bij het sporten hadden ze ook niets aan mij. Wat vooral niet deugde, was mijn gezicht. Ik ben iemand van het type dat te horen krijgt: en haal die blik van je gezicht. Zie hier opnieuw hoezeer het leven een mengeling van recht en onrecht is. Ongetwijfeld heb ik in verwaande of boze buien vaak geprobeerd arrogant of vernietigend te kijken. Maar op zulke momenten schijnt niemand daar iets van te merken. Anderzijds moest ik meestal de blik eens van mijn gezicht halen, juist als ik zo kruiperig mogelijk probeerde te zijn. Zou er onder mijn voorvaderen een vrije burger zijn geweest wiens uitdrukking tegen mijn wil nog op mijn gezicht lag? Het knechtjeswerk is, zoals ik al eerder heb aangegeven, voor de Bloods het belangrijkste middel om zonder in overtreding te komen het leven voor de jongere jaars tot een afmatting te maken. Het systeem verschilt per school. Op sommige scholen heeft een bepaalde blut een bepaald knechtje. Zo gaat het meestal in schoolverhalen. Het wordt soms voorgesteld als, wat het voor zover ik weet soms ook inderdaad is, een vruchtbare verstandhouding als van ridder tot schildknaap, waarbij dienstverlening door de ene partij beloond wordt met een zekere steun en bescherming door de andere. Maar wat dit systeem ook voor verdiensten mag hebben, wij ervoeren die niet op wijven. Bij ons was het knechtjesbestel zo onpersoonlijk als de arbeidsmarkt in het Victoriaanse Engeland. Ook in dat opzicht was het kool een voorbereiding op de maatschappij. Alle jongens onder een bepaalde leeftijd vormden een arbeidsfonds dat gemeenschappelijk bezit was van alle Bloods. Wilde een Bloods zijn OTC-uniform eens laten borstelen, of zijn schoenen laten poetsen, of zijn studeerkamer laten doen, dan riep hij. We kwamen dan allemaal aanhollen en natuurlijk droeg de Blood het werk op aan de jongen die hij het minste mocht. Dat uniform kostte uren. En daarna moest je je eigen uniform nog doen. Dit was de meest gehate opdracht. Schoenen poetsen was op zichzelf niet zo vervelend, maar wel onder de gegeven omstandigheden. Het viel in een uur dat van cruciaal belang was voor een jongen als ik, die een beurs had en in een hogere klas was geplaatst,
en het met de uiterste inspanning maar net kon bijbenen. Zo kon het succes van een dag weer eens afhangen van de kostbare 40 minuten tussen het ontbijt en de ochtendlessen. Als je met andere jongens van jouw jaar de opgegeven vertaalthema's doornam. Dit kon alleen als je aan de schoenpoetserij wist te ontkomen. Natuurlijk kost het poetsen van een paar schoenen geen 40 minuten. Maar je tijd ging heen met in de rij staan bij het schoenenhok, samen met andere knechtjes, om te wachten op je beurt met de borstels en de schoensmeer. De hele aanblik van die kelder, het donker, de geur en voor het grootste deel van het jaar de ijzige kou, kan ik mij nog levendig herinneren. U moet natuurlijk niet denken dat wij in die tijden van overvloed een tekort aan dienstpersoneel hadden. Er waren twee officiële bootboys die door de huismeester betaald werden voor het poetsen van alle laarzen en schoenen. Aan het eind van een trimester kregen zij van iedereen, ook van ons, knechtjes, die dagelijks zowel hun eigen schoenen als die van de pluts hadden gepoetst, een fooi voor bewezen diensten. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde.

Welkom terug in het programma Boekat. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Om redenen die alle Engelse lezers zullen begrijpen, anderen krijgen er in het volgende hoofdstuk iets over te horen, vind ik het vernederend en beschamend hier te moeten melden dat het knechtjesbestel mij op den duur ging tegenstaan. Echte voorstanders van de public school zullen mij niet geloven als ik zeg dat ik moe was. Maar dat was ik. Hondsmoe. Trekpaardsmoe. Bijna zo moe als een kind in een fabriek. Naast het knechtjeswerk was er nog veel meer dat hiertoe bijdroeg. Ik was groot en wellicht uit mijn krachten gegroeid. Mijn werk in de klas ging bijna boven mijn kunnen. Ik had in deze tijd veel narigheid met mijn gebit, met veel nachten van schreeuwende pijn. Ik herinner mij niet ooit, behalve in de loopgraven aan het front, en ook daar niet altijd, zo schrijnend en voortdurend vermoeid te zijn geweest als op Wyvern. O, die meedogenloze dageraad, de gruwel van het ontwaken, de onafzienbare woestijn van uren voordat het weer bedtijd was. En bedenk ook dat een schooldag, zelfs zonder knechtjesdienst, nauwelijks ontspanning biedt voor een jongen die niet van sport houdt. Gaat hij van het klaslokaal naar het sportveld, dan betekent dat alleen dat het werk waarvoor hij nog een zekere interesse kan opbrengen, wordt afgewisseld met werk waarvoor hij dat niet kan, waarbij mislukking nog strenger gestraft wordt en waarbij hij, wat het ergste is, moet doen alsof het hem interesseert. Dit doen alsof, deze voortdurende namaakbelangstelling voor dingen die voor mij het toppunt van verveling waren, was geloof ik nog het meest afmattende.

Zelfs de stoere Cajabuca in Fribon deinsde terug voor zo'n lot. Ontsport en pikante avonturen waren de enige gespreksonderwerpen. En geen van beide interesseerde mij. Maar ik moest voor beide zaken een schijn van interesse ophouden. Want naar een public school ga je nu juist om een normale, gezonde, gezellige jongen te worden. Om je blik naar buiten te richten. Excentriciteit wordt streng gestraft. U moet hieruit niet concluderen dat de meeste jongens het sporten fijner vonden dan ik. Voor tientallen jongens was het vanzelfsprekend dat je bofte wanneer je niet naar clubs hoefde. Om vrijaf te krijgen van clubs had je de handtekening van de huismeester nodig. En deze onbeduidende Merovingische krabbel liet zich wel nabootsen. Een handige vervalser, ik kende iemand van dit gilde, kon zich een regelmatige aanvulling op zijn zakgeld verschaffen met het vervaardigen en verkopen van valse handtekeningen. Dat eindeloze praten over sport had drie oorzaken. Ten eerste, een echt, zij het niet erg praktisch gericht, enthousiasme van het soort dat de massa's naar het stadion drijft. Zelf spelen wilden er niet velen, maar er waren wel velen die wilden kijken om plaatsvervangend te delen in de overwinning van de kool- of huisploeg. Ten tweede werd dit natuurlijk gevoel zorgvuldig aangewakkerd door alle bluts en bijna alle masters. Lauwheid in deze was de grootste zonde die je kon begaan. Enthousiasme moest dus indien aanwezig worden overdreven en gespeeld indien afwezig. Bij cricketwedstrijden liepen lagere bluts op het publiek te letten om iedere matheid bij het applaus te signaleren en te straffen. Het doet denken aan de voorzorgsmaatregelen die genomen werden als keizer Nero zou gaan zingen. Want het hele Bloddery-gebouw zou natuurlijk ineenstorten als de bluts op sportieve wijze gingen sporten voor de ontspanning. Er dienden toeschouwers en erepodia te zijn. En dit brengt ons bij de derde oorzaak. Voor jongens die nog geen blut waren, maar die wel atletisch waren aangelegd, was sport in wezen een moyen de parvenir. Ontspanning was het voor hen evenmin als voor mij. Zij gingen naar het sportveld, niet zoals een man naar zijn tennisclub gaat, maar zoals toneelgekke meisjes naar een auditie gaan, angstig en gespannen, verscheurd door duizelingwekkende hoop en misselijkmakende vrees, zonder gemoedsrust, tot het moment waarop ze de aandacht trekken die misschien hun eerste stap op de maatschappelijke ladder betekent. En ook dan niet gerust, want stilstand is achteruitgang. In feite had de georganiseerde en verplichte sport ervoor gezorgd dat in mijn tijd het spelelement bijna geheel uit het schoolleven verdwenen was. Er was geen tijd om, in de eigenlijke zin van het woord, te spelen. De rivaliteit was te hevig, de beloning te schitterend, de hel der mislukking te erg. Ongeveer de enige jongen die speelde, maar niet bij de sporten, was onze Ierse graaf. Hij vormde dan ook een uitzondering op alle regels. Niet doordat hij een graaf was, maar doordat hij een ontembare Ier was, anarchist van nature, door geen maatschappij klein te krijgen. In zijn eerste trimester rookte hij al een pijp. Hij ging wel eens op vreemde, nachtelijke expedities naar een naburige stad. Niet om de vrouwen, denk ik, maar om wat onschuldig keetschoppen,

het Janghagel te verkeren en om het avontuur. Hij droeg altijd een revolver. Dat herinner ik mij nog goed, want hij had de hebbelijkheid om één patroonkamer te vullen en dan je studeervertrek binnen te komen en de rest van het magazijn op je leeg te schieten. Als dat het juiste woord is. Zodat je leven ervan afhing of hij goed telde. Ik vond destijds en vind nog steeds dat dit, in tegenstelling tot het knechtjeswerk, iets was waartegen geen verstandige jongen bezwaar kon maken. Hij tartte hiermee zowel masters als bluts. Het was volkomen nutteloos en hij had geen kwade bedoelingen. Ik mocht die Ballygunion wel. Ook hij vond de dood in Frankrijk. Ik geloof niet dat hij het ooit tot bloed heeft gebracht. Was dat wel gebeurd, dan zou het hem niet eens zijn opgevallen. Hij gaf niets om ereplaatsen of maatschappelijk succes. Hij doorliep het kool, maar schonk er geen enkele aandacht aan. Ook Popsy, een leuk roodharig meisje, werkster op de privéafdeling, mag, denk ik, wel gerekend worden tot de spelbevorderende elementen. Als Popsy gevangen werd en lijfelijk ons deel van het huis werd binnengedragen, door de count, als ik het goed heb, was zij een en al gegichel en gekrijs. Zij was te verstandig om haar eer te verliezen aan een blut. Maar er gingen geruchten dat zij, wanneer je haar op de juiste plaats en tijd trof, wel eens tot het geven van bepaalde anatomische lessen te bewegen was. Misschien was dit gelogen. Ik heb nog nauwelijks een master genoemd. Eén zeer geliefde en vereerde master zal in het volgende hoofdstuk optreden. Over anderen valt nauwelijks iets te zeggen dat het vermelden waard is. Ouders kunnen zich moeilijk voorstellen, en masters misschien nog moeilijker, hoe onbelangrijk de meeste masters zijn in het schoolleven. Van het goed en het kwaad dat een schooljongen wordt aangedaan, doen zij over het algemeen maar weinig en weten zij nog minder. Onze eigen huismeester moet een rechtschapen mens zijn geweest, want hij gaf ons uitstekend te eten. Voor de rest behandelde hij zijn huis op een edelmoedige, niet nieuwsgierige manier. Soms deed hij 's avonds laat een ronde over de slaapzalen. Maar altijd met zware voetstappen en nadat hij bij een deur even gekucht had. Hij was geen gluurder en geen spelbreker, deze eerlijke man. Leven en laten leven. Ik raakte meer en meer vermoeid en ging Wyvern haten. Ik had geen oog voor het eigenlijke kwaad dat de school mij deed. Geleidelijk leerde ik er pedant te worden. Dat wil zeggen, intellectueel pedant. Ofwel, iemand die in de slechte zin van het woord geleerd doet. Maar dit komt in een volgend hoofdstuk ter sprake. Aan het slot van dit hoofdstuk moet ik herhalen, want dit was de algemene indruk die Wyvern bij ons heeft achtergelaten, dat ik vermoeid was. Bewustzijn werd het grootste kwaad. Slaap het hoogste goed. Te kunnen liggen, buiten bereik van stemgeluiden te zijn. Niet langer te hoeven veinzen, grijnzen, sluipen en wegduiken. Daarop richtte zich alle verlangen. Was er morgen maar niet weer een dag, kon het slapen maar eeuwig duren. Beste luisteraar, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde.

We gaan verder met het lezen uit het boek Verrast door vreugde. We zijn aangekomen aan hoofdstuk 7, Licht en schaduw. Geen enkele toestand, hoe ellendig ook, is geheel zonder troostende omstandigheid. Goldschmidt. Alsjeblieft, zult u zeggen, deze man heeft zich opgeworpen als verdediger van godsdienst en moraal, en zie hem nu een heel hoofdstuk schrijven over zijn school als haard van oneerbare liefde, zonder een woord over het gruwelijke van die zonde. Maar dit heeft twee redenen. De ene krijgt u voor het einde van dit hoofdstuk te horen. De andere is dat, zoals ik al eerder zei, de zonde in kwestie één van de twee is, gokken is de andere, die voor mij geen enkele verleiding inhouden. Ik wil mij wachten voor zinloze scheldtredes tegen vijanden met wie ik nooit in gevecht ben geweest. Dat wil dus zeggen dat je al dat andere kwaad waarover je het zo uitvoerig geschreven hebt. Inderdaad, ja. En mooi is anders. Maar het doet momenteel niet ter sprake. Ik moet nu vertellen hoe ik op Wyvern bedankt werd. Toen ik er binnenkwam, was ik nog nooit op de gedachte gekomen dat ik met mijn persoonlijke voorkeur voor tamelijk goede boeken, voor Wagner, voor mythologie, misschien wel enigszins verheven was boven mensen die alleen maar tijdschriften lazen en alleen maar luisterden naar ragtime-muziek, die toen in de mode was. Dit zou ongeloofwaardig klinken als ik er niet bij zei dat ik voor dit soort verwaandheid behoed was gebleven door pure onwetendheid. Ian Hay heeft eens een beeld geschilderd van de lezende minderheid op een public school, waarin de jongens het over G.B.S. en G.K.C. hadden, op de manier waarop andere jongens stiekem rookten. Beide soorten werden gedreven door hetzelfde verlangen naar een verboden vrucht en naar de grote mensenstatus. En ik neem aan dat het soort jongens dat hij beschrijft wel uit Chelsea of Oxford of Cambridge konden komen, waar ze thuis over de eigentijdse literatuur hoorden spreken. Maar ik zat in een heel andere situatie. Ik was bijvoorbeeld een groot Shaw-lezer toen ik op Wyvern kwam. Maar ik had nooit vermoed dat Shaw-lezen iets was om trots op te zijn. Shaw was gewoon één auteur, naast vele anderen, in de boekenkasten van mijn vader. Ik ging hem lezen omdat er in zijn Dramatic Opinions heel wat over Wagner stond. En die naam alleen al lokte mij. Vervolgens las ik het meeste van wat we verder van Shaw hadden staan. Maar zijn reputatie in de literaire wereld was mij niet bekend en interesseerde mij niet. Ik wist niet dat er een literaire wereld bestond. Mijn vader vertelde me dat Shaw een kwakzalver was, maar dat er wel wat te lachen viel in John Bull's Other Iceland. Zo ging het met alles wat ik las. Niemand, godzijdank, had het lezen bij mij ooit bewonderd of aangemoedigd. William Morris werd door mijn vader om onverklaarbare redenen altijd aangeduid als dat wisselpainter, die fluitschilder. Ik kon op Chartres wel met mezelf ingenomen zijn, ongetwijfeld was ik dat, omdat ik goed in Latijn was. Dit gold hier als verdienstelijk. Maar het officiële onderwijs hield zich op heilzame afstand van Engelse literatuur, zodat de mogelijkheid van ijdelheid mij op dat punt onthouden werd. Ik had nog nooit van mijn leven een verhaal, een gedicht of een kritiek in mijn eigen taal gelezen, anders dan omdat de eerste paar bladzijden mij bevielen.
Ik wist natuurlijk wel dat de meeste andere mensen, jong en oud, niets gaven om de boeken die ik las. Een heel klein aantal genoegens kon ik met mijn vader delen. Een iets groter aantal met mijn broer. Afgezien hiervan waren er geen contactpunten. En dit accepteerde ik als een soort natuurwet. Als ik er al ooit over nadacht, gaf het mij, geloof ik, een licht gevoel, niet van verhevenheid, maar van minderwaardigheid. Het was zo vanzelfsprekend dat een veelgelezen nieuwe roman een volwassener, normaler, wereldwijzer soort lectuur was dan wat ik allemaal las. Een zekere schaamte of schuchterheid raakte verbonden met alles waarin je een diep en persoonlijk genoegen vond. Toen ik op het kool kwam, was ik veel meer geneigd mij voor mijn literaire voorkeuren te verontschuldigen dan er prat op te gaan. Maar deze onschuld ging verloren. Hij werd al vanaf het begin een beetje ondergraven door alles wat mijn klasseleraar begon te vertellen over de glorieën der literatuur. Ik werd eindelijk ingewijd in het gevaarlijke geheim dat anderen hier, net als ik, enormes bliss, reusachtige zaligheid hadden gevonden en gek van schoonheid waren geweest. Bij de andere groentjes van mijn jaar ontmoette ik bovendien een paar jongens die van de Dragon School in Oxford kwamen, waar zojuist Naomi Michison als tiener haar eerste toneelstuk geschreven had. En ook van hen kreeg ik vaak de indruk dat er een wereld bestond waarvan ik nog nooit had gedroomd. Een wereld waarin bijvoorbeeld poëzie een openlijk en algemeen aanvaard verschijnsel was, zoals sport en liefdesavontuurtjes dat op Wyvern waren. Ja, een wereld waarin het genoegen scheppen in zulke dingen bijna een verdienste was. Ik voelde mij zoals Siegfried bij zijn eerste vermoedens dat hij niet de zoon van Mime was. Mijn smaak was blijkbaar onze smaak. Als ik tenminste de wijk kon ontmoeten bij wie dit onze hoorde. En was het onze smaak dan, via een gevaarlijke gedachtensprong, misschien ook wel goede smaak of de juiste smaak? Want deze gedachtensprong betekent een soort zondeval. Zodra goede smaak van zichzelf weet, gaat er iets van het goede verloren. Het is dan echter nog niet noodzakelijk ook de volgende trede af te dalen, door over te gaan tot minachting van de barbaren die deze smaak niet delen. Helaas deed ik dit wel. Tot dat moment was ik op Wyvern wel steeds ongelukkiger geworden, maar had ik mij ook bijna geschaamd voor mijn ongelukkigheid en bleef ik bereid om, als ik de kans maar kreeg, de Olympiërs te bewonderen. Was ik nog steeds een beetje geïmponeerd, meer beduusd dan rancuneus. U moet bedenken dat ik tegenover het Wyvern-ethos machteloos stond. Er geen partij tegen kon kiezen, want er was geen tegenpartij. Een kaal ik stond tegenover iets wat nu eenmaal de wereld scheen te zijn. Maar zodra dat ik een wij werd, hoe vaag ook, en Wyvern niet meer de wereld, maar een wereld was, veranderde alles. Het was nu mogelijk om, althans in gedachten, terug te slaan. Ik herinner mij nog wat misschien wel precies het moment van deze verandering was. Er stond een prefect voor me. Zijn naam was Blug of Club of zoiets, die mij het een of ander bevel in mijn gezicht boerde.
met boeren was niet beledigend bedoeld. Een knechtje kan men evenmin beledigen als een dier. Gesteld dat Bulp een gedachte aan mijn reactie had gewijd, dan zou hij hebben aangenomen dat ik zijn oprispingen wel grappig vond. Wat mij over de drempel van pure pedanterie trok, was zijn gezicht. De bolle wangen, de dikke vochtige hanglip, het dorperse mengsel van suf en sluw. De boerenbummel, dacht ik. De heikneuter, de lompe donder. Ik ben blij dat ik hem niet ben. Al zou ik al zijn macht en privileges hebben. Ik was pedant geworden. Een highbrow. Het interessante is dat het schoolsysteem op deze manier precies geleid had tot dat wat het in zijn advertenties beloofde te voorkomen of te genezen. U dient namelijk te begrijpen, als u zelf nooit in deze traditie ondergedompeld bent geweest, dat het er allemaal om begonnen was de malligheid bij de kleinere jongens eruit te slaan en ze hun plaats te wijzen. Als de jongerejaars niet als knechtjes moesten dienen, zei mijn broer eens, dan zouden ze onuitstaanbaar worden. Vandaar dat ik een paar bladzijden geleden zei me te schamen voor de bekentenis dat ik nogal moe werd van het eindeloze knechtjeswerk. Als je dit zegt, zal iedere echte verdediger van het systeem ogenblikkelijk een diagnose hebben. En deze diagnose luidt altijd eender. Aha, roepen ze dan. Dus dat is de moeilijkheid. Meneer voelt zich te goed om de schoenen van zijn meerderen te poetsen. Kun je nagaan hoe hard het nodig is dat jij als knechtje dient? Dit systeem is er om jongetjes zoals jij van hun verwaandheid te genezen. Dat het ongenoegen van een knechtje ook andere oorzaken zou kunnen hebben dan dat hij zich te goed voelt, zal ik niet willen toegeven. Kennelijk hoef je het geval slechts naar het leven der volwassenen te transponeren om te zien hoe logisch het allemaal is. Als er een VIP in je buurt woont die de bevoegdheid heeft om op ieder tijdstip buiten je kantooruren iedere dienst van je te vragen die jij wil, als je op een zomeravond moe van je werk thuiskomt met nog meer werk om voor de volgende dag voor te bereiden en dan mee moet naar de golfbaan om zijn caddy te zijn tot het donker wordt, als hij je tenslotte zonder bedankje laat gaan met een koffer vol kleren die je de volgende ochtend voor het ontbijt geborsteld en gereinigd moet terugbezorgen en een grote mand met vuil linnengoed dat je vrouw moet wassen en verstellen, en als je onder dit regime niet altijd volmaakt gelukkig en tevreden bent, wat zou de oorzaak dan anders kunnen zijn dan dat je verwaand bent? Niets toch? Want ieder vergrijp dat een eerstejaar leerling pleegt, moet bijna per definitie voortkomen uit brutaliteit of verzet. En ongelukkig zijn, ja zelfs een tekort aan wild enthousiasme, is een vergrijp. De bouwers van de Wyvernse hiërarchie waren zich blijkbaar voortdurend bewust van een groot gevaar. Het leek hun vanzelfsprekend dat je de zaak niet op zijn beloop kon laten. Want anders zouden jongens van 19, die in de regionale rugbyploeg speelden en als bokser voor hun school uitkwamen, overal worden neergeslagen en op hun huid gezeten worden door jongens van 13. En dat zou immers een zeer stuitend schouwspel zijn. Er moest daarom een zorgvuldig uitgedacht systeem worden ingevoerd om de sterke tegen de zwakke te beschermen. De hechte
corporatie van oude rotten tegen het troepje nieuwelingen die vreemden zijn voor elkaar en voor iedereen. De arme, bibberende leeuwen tegen de woeste en verscheurende schapen. Hier schuilt natuurlijk wel enige waarheid in. Jonge jongens kunnen onbeschoft zijn. Een half uur gezelschap van een Frans jongetje van 13 zal de meeste mensen het gevoel geven dat er toch wel iets te zeggen valt voor het knechtjesbestel. Toch ontkom ik niet aan de gedachte dat de grotere jongens zich ook wel hadden kunnen handhaven zonder alle gecompliceerde garanties, schouderklopjes en aanmoediging die zij van de autoriteiten kregen. Want deze autoriteiten, niet tevreden met het uitroeien van malligheid bij de schapen, waren natuurlijk steeds in de weer met het zaaien en opkweken van een minstens zo'n grote hoeveelheid malligheid bij de leeuwen. Macht en privileges en een juichend publiek bij hun sportwedstrijden. Zou de jongensnatuur hier niet zonder enige hulp al het nodige en meer dan het nodige hebben gedaan?

We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekat, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we verder met dit boeiend verhaal.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedenavond, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 5:00. Tijd voor het avondgebed van de kerk, de Lauden. Op deze vooravond van de 7e zondag na Pasen. De hymne kan u vinden op pagina 753, de psalmen vanaf pagina 992 en de korte schriftlezing en de afsluitende gebeden vanaf pagina 516. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer.
2: Houd gij bij ons uw intocht, Heer.
1: Vervul het hart dat u verbijt met hemelse barmhartigheid. Gij zijt de gave Gods,
2: gij zijt
1: de grote trooster in de tijd. De bron waaruit het leven springt. Het liefdevuur dat ons doordringt. Gij schenkt uw gaven zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt. O taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan. Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt, en dat ons zwakke lichaam leeft, vanuit de kracht die Gij ons geeft. Verlos ons als de vijand doet. Geef ons de vrede weer voor goed. Leid Gij ons voort op dat geen kwaad, geen ongeval ons leven schaadt. Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon. O Geest van beiden uitgegaan, wij bieden u gelovig aan.
2: Boven de hemelen troont God de Heer. Hij tilt de machteloze uit het stof. Alleluia.
1: Loof nu dienaars des Heren. Loof de naam van de Heer.
2: De naam van de Heer zij geprezen. Vandaag en in eeuwigheid.
1: Van ochtendgloren tot avondrood moet ieder die naam aanbidden.
2: Want boven de volkeren troont de Heer. Zijn glorie beheerst de hemel.
1: Wie is als de Heer onze God, hoog boven de sterren gezeten?
2: Die van omhoog overziet het hemelgewelf en de aarde.
1: Die machteloze tilt uit het stof, van vuilnishopen de armen weghaalt.
2: Om hen in de kring van de vorsten te plaatsen, te midden der machtigen van zijn volk.
1: Die de onvruchtbare plaats geeft in huis, als blijde moeder van kinderen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Boven de hemelen troont God de Heer. Hij tilt de machteloze uit het stof. Alleluia. O Heer, Gij hebt mijn boeien geslaakt, met offers zal ik U loven. Alleluia.
1: Ik bleef vertrouwen, al sprak ik. Ik ben gebroken van smart.
2: Al zei ik in mijn verwarring, arglistig is ieder mens.
1: Hoe kan ik mijn dank betuigen voor al wat de Heer mij gaf?
2: De beker des heils zal ik nemen, aanroepen de naam van de Heer.
1: Ik zal mijn gelofte volbrengen, waar heel zijn volk het ziet.
2: Want kostbaar is in het oog van de Heer het sterven van zijn getrouwen.
1: O Heer, ik ben uw dienaar, uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd. Gij hebt mijn boeien geslaakt.
2: U zal ik een lofoffer brengen, aanroepen de naam van de Heer.
1: Ik zal mijn gelofte volbrengen, waar heel zijn volk het ziet.
2: Op het voorplein van uw tempel
3: in u, Jeruzalem.
4: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: O Heer, Gij hebt mijn boeien geslaakt. Met offers zal ik u loven. Alleluia.
3: Gods Zoon heeft in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd en is voor allen die hem gehoorzamen oorzaak geworden van eeuwig heil. Alleluia.
4: Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God.
3: Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden.
4: En als mens verschenen heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood. Tot de dood aan het kruis.
3: Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend, die boven alle namen is.
4: Opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen. In de hemel, op aarde en onder de aarde.
3: Opdat iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer.
4: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: Gods Zoon heeft in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd en is voor allen die hem gehoorzamen oorzaak geworden van eeuwigheid. Alleluia. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk, bestemd om de roemruchte daden te verkondigen van hem die uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. Gij, vroeger geen volk, nu Gods volk. Vroeger van genade verstoken, nu begenadigd. De Heilige Geest, de Helper. Alleluia, alleluia.
3: De Heilige Geest, de Helper. Alleluia, alleluia.
4: Hij zal u alles leren.
3: Alleluia, alleluia.
4: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: De Heilige Geest, de Helper. Alleluia, alleluia. Dit is het eeuwig leven, dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die gij gezonden hebt, Jezus Christus. Alleluia.
4: Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
3: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van u af prijst ieder geslacht mij zalig.
4: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
3: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
4: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
3: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
4: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
3: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
4: Zoals hij de Vader heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Dit is het eeuwig leven dat zij u kennen, de enige ware God en hem die gij gezonden hebt, Jezus Christus. Alleluia.
4: Brengen wij hulde aan Christus, op wie de Heilige Geest zichtbaar is neergedaald. Laten we hem aanroepen en ons gebed bekrachtigen met een gemeenschappelijk amen.
3: Amen. Amen. Heer, zend uw geest die gij hebt beloofd. Maak uw kerk altijd weer nieuw en jong.
4: Amen.
3: Geef dat alle volken u als God en koning bezingen en maak Israël tot uw bezit.
4: Amen.
3: Gij hebt de boze machten overwonnen en verdreven. Neem alle kwaad en ergernis uit ons midden weg.
4: Amen.
3: Gij hebt op Pinksteren een einde gemaakt aan de Babelse spraakverwarring. Breng allen door uw geest tot eenheid in het geloof.
4: Amen.
3: Laat uw geest in ons wonen en ons sterfelijk lichaam ten leven wekken.
4: Amen. Bidden wij samen het gebed des Heren.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd.
6: Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
7: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
8: En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
4: God, wij belijden dat Christus bij u is, in heerlijkheid, en de verlosser is van alle mensen. Luister naar ons bidden, dat de Heer bij ons blijft tot in de vervulling van de tijden, zoals Hij het ons heeft toegezegd. Jezus Christus, onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
3: Amen.
4: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
3: Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars, in onze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. Nu, voor diegenen onder jullie die vaker naar mijn programma's luisteren, die hebben ondertussen wel begrepen dat er een thema is waar ik het vaak over heb. Precies omdat het de basis vormt van waaruit alles vertrekt. En dat is de geestelijke strijd. Het thema van de geestelijke strijd wil ik vandaag verder uitdiepen. Onlangs las ik in een krant een merkwaardige uitspraak van de geestelijke vader van de groep Spinvis. Demonen maken deel uit van wie je bent. Ik kon het artikel niet uitlezen, want het was een te betalen artikel en ik had geen abonnement op die krant. Dus het is niet direct duidelijk wat deze man met zijn uitspraak precies bedoelde. Maar ondertussen is het voor mij wel duidelijk dat er een zekere waarheid in zijn uitspraak zit. Ieder van ons heeft met demonen te maken. Soms meer dan we zouden kunnen vermoeden. Maar dat vraagt natuurlijk om enige verduidelijking. De wereld zoals we die nu kennen is niet de wereld die God voor ogen gehad heeft. De Bijbel zegt dat God Adam en Eva, nadat hij hen geschapen had, tot zich riep, hen zegende en tot hen sprak: wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde. Dat zijn de woorden uit het eerste hoofdstuk van het boek Genesis. In deze woorden, die eigenlijk een opdracht zijn, wordt Gods droom zichtbaar. God is liefde en wij zijn door hem geschapen, zodat hij zijn onmetelijke liefde in onze harten kan uitstorten. Dat is de eerste bestemming van ons leven. Het was Gods wens dat Adam en Eva de aarde zouden bevolken met mensen die zijn immense liefde in hun harten zouden ontvangen en beantwoorden. Adam en Eva waren zonder zonde toen God hen tot zich riep en hen deze opdracht gaf. Het was zijn droom dat Adam en Eva kinderen zouden voorbrengen die, net zoals zij zelf, zonder zonde zouden leven en God en elkaar zouden liefhebben en in harmonie met elkaar zouden leven. God dwong de liefde van Adam en Eva niet af. Echte liefde kun je immers niet opeisen. Ware liefde komt trouwens van twee kanten. Hierin lag dus een zeker risico. God besloot in zijn liefde de keuze van alle mensen te zullen respecteren, hoe die ook zou uitpakken. En dit betekent dat God vanaf het begin wist dat onze vrije wil getest zou worden. Voordat God de mens schiep, creëerde hij de engelen in de hemel. Hij begiftigde hen met bovennatuurlijke kracht en een vrije wil. Die vrije wil van de engelen moest ook getest worden en we weten hoe die test is afgelopen. Ik heb dit thema in een eerder programma al uitgewerkt, vandaag vat ik kort samen. De bovenste engel, Lucifer, die engel die naar natuur en genade het heerlijkst was uitgerust, rebelleerde tegen God en verwierp diens plan. Hij werd Gods tegenstander en nam in zijn val een derde van de engelen met zich mee. Deze engelen hebben de test niet doorstaan. Door hun zonde ontaarde hun goddelijke natuur in demonie. Ze veranderden van dienende geesten in duivelen die God en mens vijandig gezind zijn. Hun liefde veranderde in kille, berekende haat. Hun dienstbaarheid veranderde in vrede, machtswellust. Lucifer en de andere afvallige engelen werden door God uit de hemel verbannen. En door de oorlog in de hemel vond er een scheuring in de engelenwereld plaats. Sindsdien zijn er twee verschillende, tegenover elkaar opererende groepen van engelen. De heilige engelen van God en de afvallige engelen, later ook boze geesten en demonen genoemd.
Lucifer werd Gods Satan en Satan betekent letterlijk tegenstander. En hij bekleedt sindsdien de positie van overste van het Rijk der Duisternis. Vanaf het moment dat de duivel uit de hemel is verbannen, concentreert hij zich op het meest dierbare dat God geschapen heeft, namelijk de mens. In blinde woede nam hij zich voor om Gods droom, dat is de mens, te misleiden en te vernietigen. Adam en Eva waren geschapen naar Gods beeld en naar zijn gelijkenis. Ze waren prachtig. In alles weerspiegelden zij de goedheid en grootheid van God. In een zondeloze staat hadden zij van God de opdracht gekregen zich te vermenigvuldigen en de aarde te vervullen met nakomelingen die ook een goddelijke natuur zouden bezitten. Zij zouden God en elkaar liefhebben en dienen in harmonie met elkaar en in grote eenheid. Maar dan brak de grote test aan voor Adam en Eva. Hun keuze zou onze toekomst bepalen. Adam en Eva waren gezegend met een goed verstand en een vrije wil om hun schepper lief te hebben. Om de mens op de proef te stellen, dat wil zeggen, om hem te laten bewijzen dat hij God echt lief had, plantte God de boom van goed en kwaad in het paradijs. Van alle bomen in de tuin mochten Adam en Eva eten, behalve van deze. Als ze dat deden, zouden ze sterven. Er was de duivel alles aan gelegen om Adam en Eva te laten falen, zodat hij ook hen en hun nakomelingen kon meeslepen in zijn val, waardoor Gods droom uiteen zou spatten. En het resultaat van die test is ons ook bekend. De mens liet zich misleiden en zondigde tegen zijn God en Schepper. De aarde die goed geschapen was, werd vervloekt en aan de vruchteloosheid, dat is de macht van dood en verval, onderworpen. En hiermee werd zij tevens onderworpen aan de strijd tussen leven en dood, goed en kwaad. Door de zondeval veranderde Gods droom in een heuse nachtmerrie. Vanaf dat moment zucht en kreunt niet alleen de mensheid, maar de hele schepping onder de heerschappij en de vloek van de zonde. Het verslag van deze zondeval kunnen we nalezen in het derde hoofdstuk van het boek Genesis. Adam en Eva waren vrij om hun eigen keuzes te maken, maar ze waren niet vrij om de gevolgen van hun keuzes te maken. Door hun ongehoorzaamheid aan God ontaarde de levens van Adam en Eva. De zonde kreeg meer en meer invloed op hun gedachten, gevoelens en emoties. Ze begonnen zich schuldig te voelen en naakt. De zonde beïnvloedde hun wil, zodat ze een slaaf van de zonde werden. Adam en Eva verloren de heerschappij die God hen gegeven had en ze konden niet uit zichzelf onder de heerschappij van de zonde uitkomen. De zonde drong hun leven binnen en veranderde hun goddelijke natuur zodanig dat de menselijke natuur geheel zondig werd. Toen Adam en Eva gezondigd hadden, deelde God hen mee dat ze niet langer in zijn nabijheid konden leven. Door de heerschappij van de zonde veranderde Gods relatie met de mens. Adam en Eva zouden zich nog wel vermenigvuldigen, maar hun kinderen zouden onder de heerschappij van de zonde geboren worden. Ze zouden geboren worden met een zondige natuur en de aarde vullen met zonde, ongerechtigheid, lijden en dood. Sinds de verkeerde keuze van Adam en Eva leven wij in een wereld verloren door zonde en schuld, een wereld die in de macht is van hem die het kwaad zelf is, lezen we in de eerste Johannesbrief. Op meerdere plaatsen leert de Bijbel dat de huidige wereld beïnvloed wordt en onder controle staat van de vijand van God. De Bijbel erkent dat de tegenstander invloed heeft op alle wereldsystemen. Door de macht van de zonde
houdt hij de mensheid in zijn greep. In zijn niets ontziende strijd om de macht maakt hij gebruik van alle middelen om mensen van God weg te trekken en Gods droom te vernietigen. En als we vandaag om ons heen kijken, lijkt het duivels plan wel aardig te lukken. En dat verklaart waarom het op onze wereld zo moeilijk leven is. We geven God de schuld van alle ellende op de wereld. Maar we moeten bij de tegenstander zijn en bij ons, die door onze zondigheid en ongehoorzaamheid hem zoveel macht gunnen. Want aan het kruis heeft Jezus de duivel overwonnen. Als hij dan toch macht over ons heeft, dan is het omdat wij hem door onze zondigheid en ongehoorzaamheid die macht gegeven hebben. De God van deze wereld is het tegenstander. Johannes noemt Satan de overste van de wereld. Paulus noemt hem de overste van de macht van de lucht die de loop van de wereld bepaalt. Hij regisseert de levens van hen die in zonde leven. Job zegt dat de aarde in de macht van de goddelozen is gegeven. Doordat zij die niet in God geloven zelf de regie van hun leven in handen genomen hebben, waardoor de boze meer invloed op hen heeft dan zij zich realiseren, is er zoveel ellende en onrecht op aarde. Het wordt tijd dat we ons realiseren wat er precies aan de hand is. We weten dat God ons niet geschapen heeft voor de wereld zoals die nu is. Wij zijn geschapen voor de wereld die nog moet komen. En we zijn geroepen om in deze gebroken wereld een ambassadeur van Gods liefde te zijn. De wereld waarin wij leven is niet de wereld die God voor ogen had. Sinds de zondeval leven wij in een gebroken wereld vol met mensen met gebroken harten en gebroken dromen. Sommige politici en geestelijke leiders willen ons doen geloven dat deze wereld maakbaar is. Maar dat is niet wat de Bijbel ons leert. Door het wonder van het kruis heeft Jezus ons verlost van onze zonden en worden we door het sacrament van het doopsel opnieuw geboren. De Bijbel zegt dat we vanaf dat moment hemelburgers geworden zijn. We zijn nu gericht op een hemels vaderland dat boven is en dat komende is. Jezus heeft ons op het hart gedrukt dat we mensen wakker moeten schudden voor die werkelijkheid van de nieuwe aarde en de nieuwe hemel. God wil immers dat iedereen gered wordt en dat niemand verloren zal gaan. Maar niet alle mensen nemen Gods uitnodiging aan.

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En ik wil vandaag opnieuw focussen op de geestelijke strijd. God schiep na de zondeval ook vijandschap tussen de mens en de boze. Vijandschap sticht ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare. Het zal uw kop bedreigen en gij zijn hiel, lezen we in het boek Genesis. In de Bijbel wordt deze strijd tussen de tegenstander van God en de mens beschreven als ook de opkomst en de ondergang van het rijk van de duisternis. Paulus spreekt over de listen van de duivel. En het woord dat hij in het Grieks gebruikt is methodeia, waar ons woord methode trouwens van afgeleid is. De duivel gaat methodisch en geraffineerd te werk. Soms doet hij zich voor als een engel van licht, en soms gaat hij tekeer als een brullende leeuw om ons te intimideren en te verlammen. Het is heel belangrijk dat wij begrijpen hoe hij te werk gaat. Iets dat we in elk geval moeten weten, is dat de duivel en zijn kompanen, de demonen, ons niet met rust zullen laten. Integendeel, demonen zien christenen als hun voornaamste doelwit. Hun haat is des te sterker tegen christenen gericht, omdat zij in de volle waarheid staan en dat wil de duivel niet. Ik vermoed dat de meeste christenen zich tegenwoordig helemaal niet bewust zijn van de stille en soms heftige strijd die er zich in de onzichtbare wereld rondom hen en tegen hen afspeelt. Zelf had ik al lang gehoord over de geestelijke strijd, maar ik kon me eigenlijk niet inbeelden hoe die strijd er in het dagelijks leven uitzag. Ik ben er mij op gaan toeleggen. En ik kom sindsdien maar tot één besluit. De tegenstander slaapt nooit. Hij is altijd actief om ons te beliegen en te misleiden en om ons af te houden van onze hoogste bestemming, namelijk voor altijd thuiskomen in Gods liefde. Daarom is het zo belangrijk om meer over demonen te weten te komen en te begrijpen hoe zij ons bestoken. Wat voor wezens zijn dat eigenlijk? Demonen zijn geestelijke wezens zonder lichaam die intens verlangen een tastbaar lichaam te bezetten. Blijkbaar willen ze het liefst een menselijk lichaam. Maar ze zijn bereid zelfs het lichaam van een dier binnen te gaan, als ze maar niet zonder lichaam hoeft te blijven. Denk maar aan die groep demonen die Jezus smeekte om in een troep zwijnen die daar in de buurt waren te mogen gaan. Dat lezen we in het Lucas-evangelie. Het is moeilijk voor ons een persoon zonder lichaam voor te stellen. Toch, hoewel demonen geen lichaam hebben, bezitten ze wel alle kenmerken van een persoon. Ze hebben een sterke wil. In het 12e hoofdstuk van Matteüs lezen we: ik keer terug naar mijn huis dat ik verlaten heb. De demon gebruikt hier zijn wil om een besluit te nemen en hij handelt er vervolgens naar. Ze hebben ook gevoel. In de Jacobusbrief lezen we: gij gelooft dat er slechts één God is? Uitstekend. Ook de boze geesten geloven dat en zij sidderen. Sidderen is een uiterlijke expressie van een sterke innerlijke emotie. Demonen zijn ook intelligent. Ze putten kennis uit niet-natuurlijke bronnen. In de synagoge van Kafarnaüm bevond zich een man die in de macht was van een onreine geest. De demon sprak doorheen de man: ik weet wie gij zijt, de heilige Gods. Staat te lezen in het eerste hoofdstuk van het Marcus-evangelie. Dit was meer dan een jaar voordat Jezus' eigen leerlingen begonnen te begrijpen wat deze demon uitriep. Demonen hebben ook een zelfbewustzijn. Toen Jezus een man met een onreine geest in het land van de Gerazenen vroeg: wat is uw naam?
antwoordde een demon namens zichzelf en de andere demonen: mijn naam is Legioen, want we zijn met velen. De demon was zich bewust van zijn eigen identiteit en die van de andere demonen die de man bezet hielden. De Bijbel leert ons ook dat de demonen kunnen spreken. In de evangeliën en in de handelingen vinden we verschillende voorbeelden van demonen die doorheen mensen gesprekken kunnen voeren. Demonen hebben zich door de eeuwen heen onder verschillende namen geopenbaard aan de mensen. Ik som op welke specifieke namen we in de Bijbel voor demonen zoal terugvinden. In het Oude Testament: jaloersheid, boze demon, leugengeest, geest van verdwazing, geest van diepe slaap, kwijnende geest, geest van ontucht, geest van onreinheid. En in het Nieuwe Testament: stomme en dove geest, geest van zwakheid, waarzeggende geest, dwaalgeest, geest van vreesachtigheid, geest van dwaling. Demonen hebben nog andere namen bekendgemaakt. Iemand uit de evangelische kerk met heel veel ervaring had op dat gebied was Derek Prins. Hij kwam zelf tijdens zijn bediening geesten van overspel, kritiek, afgunst, roddel, claustrofobie, teleurstelling, haat, fantasie, hopeloosheid, verwerping en perversie tegen. Wat zijn nu karakteristieke activiteiten van demonen? Demonen worden door hun baas, Lucifer, ingezet tegen de mensheid. En het doel van hun strijd tegen ons is drieledig: ons te folteren, ons af te houden van het kennen van Christus als onze verlosser, en als dat niet lukt, ons af te houden van het effectief dienen van Christus. In het uitoefenen van hun taak zijn ze normaal gezien onzichtbaar. We kunnen ze niet zien met onze natuurlijke ogen. We kunnen hun tegenwoordigheid en hun activiteiten echter wel herkennen, zoals we het waaien van de wind herkennen. In feite is dit een heel geschikte vergelijking, want zowel in het Hebreeuws als in het Grieks wordt het woord voor geest ook gebruikt voor wind. We kunnen de wind zelf niet zien, maar wel de effecten ervan. Op straat dwarrelt stof op, in de lucht drijven de wolken voorbij, bogen buigen allemaal in één bepaalde richting, regen valt schuin neer, kranen waaien om, zoals in Nieuwpoort onlangs. In al deze verschijnselen herkennen we de aanwezigheid en de activiteit van de wind. Zo is het ook met demonen. Normaal gesproken zien we ze niet, maar we kunnen wel degelijk hun aanwezigheid herkennen aan bepaalde karakteristieke activiteiten. Wat doen ze dan zoal? In de eerste plaats verleiden. Demonen proberen mensen over te halen slechte dingen te doen. En ieder heeft dat al wel eens ervaren. Vaak komt de verleiding in de vorm van een innerlijke stem. Ik geef een voorbeeld. Jaren geleden ging ik in de soldenperiode een kledingwinkel binnen. Ik had in de etalage een 2 stuks van trui en broek gezien dat me erg aansprak. Broek en trui waren beide hetzelfde geprijsd. Toen ik bij de kassa kwam, rekende de kassierster slechts 1 stuk aan. Zij dacht dat dit de prijs voor de 2 stukken was. Er was meteen een sterke emotie in mij en een stem die zei: goed zo, dat is mooi meegenomen. Tegelijk wist ik dat ik de kassierster moest waarschuwen dat ze zich vergist had. Maar ik liet me verleiden om naar die andere stem te luisteren en ik ging buiten zonder iets te zeggen. Gelukkig was er nog de stem van mijn geweten. Onmiddellijk werd ik immers geplaagd door een sterke onrust die niet verdween. De volgende dag
ben ik dan maar terug naar de winkel gestapt om het ontbrekend bedrag alsnog te betalen. Ik wist immers dat als ik dat niet zou doen, ik de kledingstukken niet kon dragen. De stem van mijn geweten had uiteindelijk gewonnen. Ik vertel er ook nog bij dat de kassierster heel aangenaam verrast was. Als iets een stem heeft, is het een persoon. En deze stem, zoals in het voorbeeld, is van een demon die u probeert te verleiden. Als u eraan toegeeft, begint de Satan uw weerstand tegen het kwaad af te breken. Uw geweten is niet langer schoon. U bent schuldig en u weet het. Dat maakt u rijp voor een volgende aanval. Wat doen demonen nog? Ze kwellen. Ze bestuderen u. Ze gaan uw gangen na. Ze observeren wanneer u zwakke momenten hebt en ze zorgen dat ze uw zwakke plekken te weten komen. Vervolgens doen ze hun best om situaties te creëren die het voor hen mogelijk maken bij u binnen te komen. Laten we het voorbeeld nemen van een zakenman die een moeilijke dag op kantoor achter de rug heeft. Alles is verkeerd gegaan. Hij struikelde op de trap, zijn secretaresse morste koffie op zijn pak, de verwarming viel uit en een boze klant kwam langs en dreigde een rechtszaak tegen hem te beginnen. Op weg naar huis stond hij een uur in de file en toen hij eindelijk thuis kwam, was het eten nog niet klaar en renden de kinderen schreeuwend rond. Dit was het punt waarop hij zijn beheersing verloor en tegen zijn gezin begon te schreeuwen. Normaal gezien is hij een vriendelijke en aardige man. Daarom waren zijn vrouw en zijn kinderen helemaal gechoqueerd. Hij bood zijn excuses aan en ze vergaven hem meteen. Hij was even zijn zelfbeheersing kwijt toen hij zo uitbarstte. Maar een demon van woede keek toe. En hij wacht nu op nog zo'n gelegenheid. Als de man een volgende keer zijn zelfcontrole kwijtraakt, kan een demon gebruik maken van dit onbewaakte ogenblik.

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht met vandaag de focus op de geestelijke strijd. En we hadden het over karakteristieke activiteiten van demonen. Wat doen zij nog? Demonen dwingen en veroorzaken verslavingen. Geen woord is kenmerkender voor het werk van demonen dan het woord dwangmatig. Achter de meeste vormen van dwangmatigheid schuilt een demon. Bijvoorbeeld dwangmatig eten of dwangmatig drinken. Of dwangmatig praten. In de schrift zijn hier veel waarschuwingen tegen. Bijvoorbeeld in het boek Spreuken. Bij een overvloed van woorden blijft de zonde niet uit. Maar wie zijn lippen in toom houdt, handelt verstandig. Jacobus zegt dat diegene die meent vroom te zijn terwijl hij zijn tong niet beteugelt en zijn hart misleidt, dat die vroomheid waardeloos is. Als u uw tong niet onder controle hebt gehouden, is het mogelijk dat u de weg hebt geopend voor een demon. En twee demonen die graag van zo'n gelegenheid gebruik maken, zijn roddel en kritiek. Iets wat wij allemaal veelvuldig rondom ons opmerken. Misschien doen we er ook wel aan mee. Ik heb al ervaren dat kritiek geven soms sterker is dan mezelf en dat ik het doe terwijl ik het eigenlijk niet wil. In de eerste Korintiërsbrief zegt Paulus: alles is mij geoorloofd, ja, maar niet alles is goed voor mij. Alles staat mij vrij, ja, maar ik moet mij door niets laten knechten. Deze tekst reikt ons een Bijbelse definitie aan van verslaving. Iemand is verslaafd wanneer hij of zij in de macht gekomen is van iets dat niet goed is voor hem of haar. Waarschijnlijk zijn verslavingen die onder deze definitie vallen demonisch. In hun pogingen om oplossingen te zoeken voor hun problemen verruilen mensen soms de ene verslaving voor de andere. Het gebeurt bijvoorbeeld vaak dat iemand die stopt met roken vrijwel gelijktijdig zijn gewicht buitensporig ziet toenemen. Hij of zij heeft de nicotine verruild voor vraatzucht. Pornografie is een ander tragisch voorbeeld dat kan leiden tot verslaving. Iemand die verslaafd is aan pornografie ziet zichzelf steeds gedwongen die sites op de computer op te zoeken die de demon in hem bevredigen. Hij kan niet zomaar langs tijdschriften lopen, ze trekken hem aan als een magneet. Van wie zou trouwens de stem komen die zegt dat pornografie goed is voor je seksuele relatie? Dat was wat de media ons enkele maanden geleden wilde laten geloven. Seksverslavingen zijn een gigantisch probleem geworden in onze maatschappij. Denk maar aan al die schandalen die er tegenwoordig aan het licht komen in de filmwereld, de muziekwereld, de sportwereld, zelfs bij politici. De wachtlijsten voor ontwenningsklinieken zijn eindeloos. Soms gaat het zelfs om heel jonge mensen. Dan heb je televisieverslaving. Er zijn mensen die uren achter elkaar alle afleveringen van hun geliefde soap bekijken of herbekijken. Er bestaat trouwens een woord voor binge-watching. Recenter is er ook het probleem van verslaving aan het internet of aan games. Hoeveel mensen zijn er niet die heel de nachten achter hun computer zitten omdat ze hun games niet kunnen loslaten? Nog een andere activiteit, demonen verontreinigen. Dat zij verontreinigen is niet verrassend, want de Bijbel noemt ze ook wel onreine geesten. Een gebied dat heel vatbaar is voor verontreiniging is ons gedachtenleven, onze gedachten en fantasieën. En dat kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van onreine begeerten of van fantasieën van lust die zich ongevraagd in ons gedachtenleven vormen. Dit kan ons juist overkomen wanneer we ons willen concentreren op de dingen van God, tijdens momenten van aanbidding bijvoorbeeld, of tijdens de Eucharistie,
of op het ogenblik van de consecratie, of als we naar de communiebank lopen. Vrijwel elk gevoel van lust of een onrein beeld dat op zulke momenten in ons opwelt, komt uit demonische bron. Demonen proberen immers onze omgang met God te verstoren. Een ander gebied van de menselijke persoonlijkheid waar we regelmatig demonische vervuiling aantreffen, is ons spreken. Veel mannen kunnen nog geen 3 zinnen uitspreken zonder seksueel geladen taal te gebruiken of te vloeken. En tegenwoordig moeten de vrouwen niet onderdoen. Nog een andere activiteit. Demonen misleiden. In de eerste Timotheusbrief zegt Paulus: de geest zegt nadrukkelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, omdat zij gehoor geven aan dwaalgeesten en demonische leringen, verleid door huichelachtige leugensprekers, wier geweten met een brandijzer is toegeschroeid. Het ziet er naar uit dat geestelijke misleiding het grootste gevaar is dat christenen in onze dagen bedreigt. Achter iedere vorm van misleiding schuilt een demon. Iedere leer en leerstelling die tekort doet aan de heiligheid van God of de persoon, de natuur en het werk van Jezus Christus aanvalt of het gezag van de Heilige Schrift ondermijnt, is demonisch. Hoe vaak wordt er niet zelfs binnen de kerk een andere Jezus verkondigd dan die van de Bijbel en de leer en de traditie van de kerk? Maar demonische misleiding strekt zich veel verder uit dan alleen het gebied van de vervorming van het katholiek geloof. Het betreft alle religies, sekten en filosofieën die één of meerdere of alle centrale waarheden van het christelijk geloof, en dan in het bijzonder de waarheden over Jezus Christus, opzij schuiven. We moeten goed voor ogen houden dat demonen altijd proberen de waarheid omtrent Jezus te verstoren of te verbergen. Wat doen ze nog? Ze overdrijven. Demonen doen ons overdrijven. Soms wordt iets kleins en onbenulligs opgeblazen en gaat iedereen erin mee. Ik hoorde onlangs nog pas een voorbeeld van een dergelijke activiteit. Iemand werd gevraagd om in het kader van een bepaald engagement in de kerk zich 5 maanden na elkaar voor een extra uur vrij te maken om een bepaalde vorming te ontvangen. Dat zou betekenen dat de persoon in kwestie 2 uur vroeger van thuis zou moeten vertrekken. Onmiddellijk werd er op dit voorstel heel emotioneel gereageerd. Allerlei argumenten werden naar boven gehaald, waaronder het probleem van de partner die het daar heel moeilijk mee zou hebben. Het protest werd gedeeld door heel het gezelschap dat aanwezig was toen het voorstel werd gelanceerd. Het werd een grote crisis. Er werden lelijke woorden gesproken, tot na afloop bleek dat de partner op dat ogenblik helemaal niet thuis zou zijn en het dus ook niet moeilijk zou vinden. Iedereen in het gezelschap had zich laten misleiden. En dan nog een laatste activiteit van de demonen, dat is dat zij het lichaam aanvallen. Er kan een relatie bestaan tussen demonen en lichamelijke ziekte. In het Nieuwe Testament vinden we daar ook een aantal voorbeelden van. Maar delen van onze persoonlijkheid kunnen ook onder demonische invloed komen te staan. In het boek Spreuken lezen we: een open stad die geen muren meer heeft, dat is een man die zichzelf niet beheerst. Salomo vergelijkt de menselijke persoonlijkheid met een stad waarvan de muren verwoest zijn. De persoon die Salomo hier beschrijft heeft geen innerlijke verdedigingsmechanismen meer. De persoonlijkheid van een drugsverslaafde bijvoorbeeld is zo gebroken dat allerlei demonen er zomaar kunnen binnenkomen en uitgaan. Er zijn geen verdedigingsmechanismen meer in werking. Zo iemand heeft meer nodig dan een eenmalige bevrijding. Hij moet een proces van herstel doorlopen waarbij zijn geestelijke muren heropgebouwd worden
en dat kan maanden of zelfs jaren vergen. De vergelijking met een stad gaat ook op voor mensen die niet aan drugs verslaafd zijn. Binnen in ons is immers iets dat lijkt op een grote stad met al zijn verschillende buurten en woningen. En met de stad als voorbeeld wil ik kort de verschillende gebieden van de menselijke persoonlijkheid langsgaan en de invloeden die demonen erop kunnen uitoefenen. Eerst en vooral is er het gebied van onze emoties en houding. Dit gebied van onze menselijke persoonlijkheid wordt door vele soorten demonen aangevallen. Iemand die plotseling in woede uitbarst of die overvallen wordt door angst, staat niet noodzakelijk onder de invloed van een demon van woede of angst. Maar als deze emoties een gewoonte worden of een obsessie, dan is hier heel waarschijnlijk een demon aan het werk. Demonen werken vaak in groepen. En één van hen heeft dan als taak de deur te openen. Hij houdt de deur open voor de andere leden van de bende. Een van de meest voorkomende deuropeners is afwijzing. Het gevoel niet gewenst te zijn, niet geliefd of niet belangrijk. Ieder mens wordt geboren met een diep verlangen naar liefde en acceptatie. Wanneer dit echter ontbreekt, ontstaat er een wonde in het hart. Het kan zijn dat een moeder ongewenst zwanger is en het kind niet wilt. Of dat de ouders hun kind niet lief hadden. Of niet wisten hoe ze hun liefde moesten tonen. Liefde die niet getoond wordt, is niet in staat de emotionele behoeften van een kind te vervullen. Het gevoel van verwerping kan ook het gevolg zijn van een echtscheiding van de ouders. Wat de oorzaak ook mag zijn, het is een poort waardoor een demon van afwijzing kan binnenkomen. Voor iemand die passief reageert op verwerping, dat wil zeggen, hij geeft zich over aan deze innerlijke toestand en hij draagt het met zich mee doorheen zijn leven zonder er iets aan te doen, bestaat de bende die door deze poort naar binnen kan komen meestal uit volgende demonen: zelfmedelijden, eenzaamheid, ellende, depressie, wanhoop en tenslotte zelfmoord. Vermoedelijk wordt iedere zelfmoord door een demon geregisseerd. Als iemand reactie op afwijzing agressief is, opent dit de deur voor een andere bende: woede, haat, rebellie, geweld, moord. Dan een ander domein. Onze gedachten bijvoorbeeld. Ik had het er al over. Vermits demonen intellectuele wezens zijn zonder lichaam, zullen zij in de eerste plaats onze gedachtenwereld aanvallen. Hoe weet je dat je aangevallen wordt? Het volgende voorbeeld zal voor iedereen herkenbaar zijn. Hoe vaak gebeurt het niet dat je na het voorlezen van de eerste lezing of van het evangelie tijdens de Eucharistie niet meer weet waarover de lezing ging? Zonder dat je het merkte, kwam er een herinnering in je op aan iets wat je bijvoorbeeld de dag daarvoor beleefd had. Of je moest terugdenken aan iets van lang geleden. Vanwaar die plotse ingeving of gedachte? Het is maar een voorbeeld. Als we zouden begrijpen dat we voortdurend in een geestelijke strijd verwikkeld zijn met krachten die we niet kunnen zien, maar die wel heel actief zijn, dan zouden we inzien dat we er tegen moeten vechten. Vredevol. Enkele karakteristieke demonen die onze gedachtenwereld aanvallen zijn twijfel, ongeloof, verwarring, besluiteloosheid, compromis.

Beste luisteraars, ik had het over de gebieden van onze persoonlijkheid die kunnen aangevallen worden. En één gebied waar wij ook weer onderhevig zijn aan aanvallen is onze tong. Een voorbeeld van een demon die op het gebied van ons denken of op het gebied van onze tong opereert is een leugengeest. Hardnekkige leugenaars zijn mensen die bestuurd worden door een leugengeest. Ze misleiden anderen en zijn zelf ook misleid. Ze kunnen zelfs een test met een leugendetector vlekkeloos doorstaan. Andere demonen die actief zijn op het gebied van onze tong zijn overdrijving, roddel, kritiek en laster. En dan is er natuurlijk onze seksualiteit. God schiep Adam en Eva als seksuele wezens en sprak toen openlijk uit dat alles wat hij geschapen had zeer goed was. En daar hoort de seksualiteit duidelijk ook bij. De behoefte aan seksualiteit in een mens is zo sterk dat dit een van Satans belangrijkste strategische doelen is. Hij weet dat wanneer hij op dit gebied zijn invloed kan uitoefenen, hij een krachtig instrument in handen heeft om ook andere gebieden van ons gedrag te beïnvloeden. En dit alles wordt bevestigd door de golf van seksuele schandalen die we de laatste tijd gezien hebben, wereldwijd. Dan zijn er nog onze lichamelijke genoegens. Ook dat gebied staat open voor de invloed van demonen. Twee fundamentele lichamelijke genoegens zijn eten en drinken. De meeste mensen zien eten en drinken als louter natuurlijke zaken zonder enige geestelijke betekenis. Toch beschrijft het Nieuwe Testament deze activiteiten als belangrijke onderdelen van de christelijke levensstijl. Over de gelovigen die op Pinksterdag aan de kerk werden toegevoegd, wordt gezegd: ze genoten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van hart, ze loofden God en ze stonden bij het hele volk in de gunst. In de wijze waarop deze christenen aten en dronken, lag blijkbaar iets dat indruk maakte op hun onbekeerde buren. In de eerste Korintiërsbrief zegt Paulus: of gij dus eet of drinkt, doet alles ter ere Gods. Gaan wij inderdaad zo om met ons eten en drinken? Deze kwestie is vooral van belang voor ons in het Westen, waar te veel eten en drinken voor veel mensen een levensstijl geworden is. Mensen kunnen gebonden worden door een geest van gulzigheid. Zou dat geen goede verklaring zijn voor het feit dat zeer veel mensen van dieet naar dieet gaan en nooit hun doel, een prettig en stabiel gewicht, bereiken? De geestelijke en lichamelijke gevolgen van gulzigheid zouden wel eens net zo schadelijk kunnen zijn als die van alcohol en nicotine. Beste luisteraars, misschien hebben we nog altijd veel moeite met het idee van demonen die ons aanvallen, bestoken en tot zonde brengen. Toch vinden we in de Heilige Schrift een aantal duidelijke aanwijzingen over de zonde die als het ware verpersoonlijkt wordt. Zo zegt Paulus in de Romeinenbrief: ik doe niet het goede dat ik wil. Als ik doe wat ik eigenlijk niet wil, ben ik niet meer de handelende persoon, maar de zonde die in mij woont. De zonde is dus de handelende persoon. Dat is de demon die mij dingen doet doen die ik liever niet wens te doen. Ook in het Oude Testament vinden we iets gelijkaardigs. Als gij het goede doet, is er opgewektheid. Maar doet gij het goede niet, dan loert de zonde als belager aan uw deur, begeerig u te grijpen. Zult gij hem meester kunnen blijven? Ik wil graag terugkomen op mijn uitspraak van het begin van de geestelijke vader van Spinvis: demonen maken deel uit van wie je bent. Deze uitspraak is na mijn uiteenzetting wellicht plausibeler geworden dan in het begin van mijn betoog. Het kan zijn dat u ondertussen ontdekt hebt dat er wel een aantal demonen in uw leven werkzaam zouden kunnen zijn. Reden tot paniek? Helemaal niet.
Het is een realiteit voor iedereen, een gevolg van de erfzonde. Het is de gang van zaken van ons leven. Maar het betekent natuurlijk niet dat wij er ons zomaar moeten bij neerleggen. Jezus heeft door zijn dood aan het kruis alle machten der duisternis overwonnen. Demonen kun je vergelijken met een gevaarlijke hond die aan de ketting ligt. Normaal gesproken kan hij jou niets doen, tenzij je te dicht in zijn buurt komt. Het is aan ons om juiste keuzes te maken en ons niet te laten bijten door die gevaarlijke hond. Het is aan ons om die vele misleidingen, verleidingen die op ons afkomen, te leren herkennen en er te leren aan verzaken, om het met een christelijke term te zeggen. En dat vraagt oefening en volharding. En we zullen lang niet elke strijd winnen. Wat biedt ons dan bescherming? Iemand die in staat van genade leeft, hoeft niet bang te zijn. Natuurlijk wordt hij nog aangevallen, maar hij zal de aandacht

en dus ook niet meer vrijkomen van de ketenen van het kwaad. Dergelijke ketenen verhinderen ons te groeien in de liefde waar het trouwens allemaal om te doen is. Dan is er de Eucharistie. De trouw aan de zondags-Eucharistie is heel belangrijk. En misschien kunnen we ook tijdens de week de Eucharistie bijwonen. Het is de plek waar we tijdens de offerande al onze zonden en tekorten tezamen met al het goede dat we gedaan hebben kunnen offeren. Jezus zal het met zijn kostbaar bloed omvormen en vruchtbaar maken voor zijn heilige kerk. De Eucharistie is het noodzakelijk voedsel voor onderweg. Denk aan de profeet Elia die uitgeput was en lag te slapen. Tot tweemaal toe wekte hem de engel en gaf hem een koek die hij gebakken had en hij sprak daarbij: eet, opdat de reis uw krachten niet te boven gaat. Het is een prachtige voorafbeelding van de Eucharistie. De gehoorzaamheid aan de schrift en aan de leer en de traditie van de kerk zijn eveneens sterke en noodzakelijke wapens in onze geestelijke strijd. En natuurlijk ons gebed. En vooral het rozenkransgebed is een krachtig wapen voor de strijd. Maar dat is nog niet alles. Hebt u al van het gin-principe gehoord? Ik maakte er onlangs tijdens een seminarie over geestelijke strijd kennis mee. De Heilige Schrift leert ons: gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en met al uw krachten en de naaste zoals uzelf. Deze Bijbeltekst leert ons dat er belangrijke prioriteiten in ons leven bestaan. Op de eerste plaats komt God. Ons leven moet gericht zijn op God. En op de tweede plaats, misschien verrassend, maar dat ben ik. Ik moet eerst mezelf beminnen, dan pas kan ik mijn naaste beminnen. God, ik, de naaste. Gin. Het is heel belangrijk om in ons leven die volgorde te respecteren en in evenwicht te houden. Doen we dat niet, dan worden we heel kwetsbaar voor de boze. En de heilige Paulus drukt ons ook nog op het hart hoe belangrijk het is om de wapenrusting Gods aan te trekken. We kunnen ons omgorden met de gordel van de waarheid, het harnas aantrekken van de gerechtigheid, onze voeten schoeien met ijver voor het evangelie van de vrede. In onze linkerhand kunnen we het schild van het geloof nemen om alle brandende pijlen van de boze te kunnen doven. Laten we ook niet vergeten om de helm van het heil op te zetten en voortaan nog alleen heilsgedachten hebben. En tenslotte laten we in onze rechterhand het zwaard nemen van het woord Gods. Beste luisteraars, demonen hoeven ons leven absoluut niet te bepalen. Als ze het toch doen, hebben wij ze daar, vaak onbewust weliswaar, de toestemming voor gegeven. Trouw in de voetsporen van Jezus treden en leven naar wat Hij ons doorheen de schrift en de kerk voorhoudt, zullen het verschil maken. Beste luisteraars, als u nog vragen hebt omtrent deze uitzending of nog opmerkingen wilt maken, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de blijde mysteries. Eerst de blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Maria sprak: wonderbaar is wat hij mij deed, de machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. In de omgeving bevonden zich herders in het open veld. En plotseling stond een engel des Heren voor hen. De engel sprak: Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stal van David.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat gij hebt bereid voor alle volken. het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Jozef.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael.
2: Bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord Spreekt. Vandaag lezen we in het boek Exodus, hoofdstuk 14, versen 13 tot en met 18. Mozes antwoordde het volk: "Vrees niet en blijf volhouden, dan zult u zien hoe de Heer u vandaag nog zal redden. Want vandaag ziet u de Egyptenaren nog, daarna zult u ze niet meer zien, nooit meer. De Heer zal voor u strijden. Zelf hoeft u geen vinger uit te steken." Toen sprak de Heer tot Mozes: "Wat roept u mij toch? Beveel de Israëlieten verder te trekken. Uzelf moet uw hand opheffen, uw staf uitstrekken over de zee en haar in tweeën splijten. Dan kunnen de Israëlieten over de droge bodem door de zee trekken. Ik ga de Egyptenaren halsstarrig maken, zodat zij hen achterna gaan. En dan zal ik mijn heerlijkheid bewijzen ten koste van de farao en heel zijn legermacht, zijn wagens en zijn wagenmenners. De Egyptenaren zullen weten dat ik de Heer ben, als ik mijn heerlijkheid bewijs ten koste van de farao, zijn wagens en zijn wagenmenners."

De lezing die we vandaag hebben gedaan in het boek Exodus vertelt het begin van de doorgang van de Rode Zee. Het is in die zee dat de Israëlieten op een droge bodem zullen wandelen om een oversteek te maken weg van Egypte. Want we kennen misschien wel het historische verhaal. Het volk van Israël was volledig naar Egypte getrokken. Dat was ten tijde van de hulp van de farao, Jozef, als zoon van Jacob. Maar het volk van Egypte kon niet verdragen dat het volk van Israël groter werd en groter. En ze werden gedwongen tot slavernij. En decennia lang zullen de Egyptenaren die slavernij aanvaarden van het volk van Israël. Maar het volk van Israël is natuurlijk niet tevreden door al het harde werk. Ze worden moe. Ze wensen Egypte te verlaten. En dan komt er Mozes, geroepen door God, die het volk uit Egypte zal wegleiden doorheen de Rode Zee om terug op weg te gaan naar het beloofde land. Dat is de historie. Maar natuurlijk zit er ook een geestelijke betekenis achter. De Egyptenaren staan in de Heilige Schrift symbool voor het kwade. Voor het leger van de duivel, zouden we kunnen zeggen. De Egyptenaren zorgen ervoor dat het volk van Israël, uitverkoren volk, dat zij de weg niet meer duidelijk zien op weg naar God. Nochtans zijn zij, het volk van Israël, het uitverkoren volk. Een volk dat zich eigenlijk volledig ten dienste moet stellen van God. En ze zijn terechtgekomen in Egypte, wat symbool staat voor het kwade. Het volk van Israël wordt gedomineerd door het kwade. En die dominantie is al een vorm van slavernij. Het kwade wordt zo groot dat enkel God het volk kan redden. Maar het volk, wel, heeft een leider nodig. En God kiest Mozes als leider. God kiest dus instrumenten om zijn werk ten uitvoer te brengen. En zo wordt Mozes geroepen als leider om het volk uit Egypte weg te halen. Terug naar het beloofde land. Weg van het kwade, op weg naar het goede. En dan zien we de Egyptenaren die halsstarrig worden gemaakt door God. Het kwade volhardt in het kwade. Maar de eerste zin die we lazen in de passage vandaag in het boek Exodus luidt als volgt. Mozes zegt, vrees niet en blijf volhouden. Zoals het kwade ook wenst vol te houden, zo wordt er gevraagd aan degenen die kiezen voor het goede om vol te houden. En niet te vrezen, want het is God die voor ons strijdt. Ook al is het historisch gezien een echte strijd geweest tussen Israël en Egypte, tussen die twee volkeren, voor het geestelijke gedeelte in de Heilige Schrift is het altijd een strijd tussen God en het kwade. En we weten al van op voorhand dat natuurlijk het goede, God, zal zegevieren. Dat is altijd de belofte, ook al duurt het soms lang. Maar God is een geduldige God. En het volk van Israël moet dus, volgens Mozes, volhouden en niet vrezen. Want Mozes weet al dat het God zelf is die zal strijden. En God zal dat bevestigen, want de Heer sprak tot Mozes. U zelf moet uw hand opheffen, uw staf uitstrekken over de zee en haar in tweeën splijten. Ik ga de Egyptenaar halsstarrig maken, maar ook ik zal mijn heerlijkheid bewijzen ten koste van de farao en heel zijn legermacht. De Heer zal bewijzen dat hij een God is van het goede. Natuurlijk, als we historisch deze passage lezen, denken we niet direct dat het goed is dat zo het volk van Egypte eigenlijk vermoord wordt. Want Israël zal door de zee kunnen wandelen. De Egyptenaren die halsstarrig zijn, wandelen ook door de zee, maar wanneer ze in het midden zijn,
gaat de zee terug over hen. Hierin tonen we, symbolisch gezien, dat het kwade teniet wordt gedaan door God. En natuurlijk is iedereen geroepen om tot het uitverkoren volk te behoren. Zoals het in de kerk vandaag nog altijd gezegd wordt, de kerk is het volk van God. Voor degenen die ervoor kiezen om het goede te volgen. En het goede volgen wil zeggen God volgen. Onze schepper, degene die ons heil brengt. Dit alles is natuurlijk een voorafspiegeling van het mysterie van het kruis en dan de verrijzenis. Jezus zal door die rode zee wandelen, doorheen het lijden en doorheen de dood. Maar het kwade zal overwonnen worden door het kruis. Want Jezus maakt die passage en zal verrijzen, zal uit het water heen komen om te leven. En het leven te geven aan iedereen die hem volgt, die dus volhoudt en vertrouwt. Maar degenen die hem niet volgen, maar enkel het kwade ten dienste willen zijn, zoals de Egyptenaren, die natuurlijk op een afstand volgen, maar er is een scheiding tussen. En die scheiding die zullen we zeker nog eens opmerken wanneer we verder lezen in het boek Exodus. We zullen zien dat er een kolom is, een soort van wolk, tussen het volk van Israël en de Egyptenaren. Het kwade wordt van het goede onderscheiden. En dat is allemaal het werk van God. En in Jezus Christus wordt dat werkelijkheid. In Jezus Christus kiest men echt voor het goede of voor het kwade. Er is geen tussenweg. Zoals Jezus het zelf eigenlijk zegt, wie niet voor mij is, is tegen mij. En omgekeerd zegt hij het ook. Wie niet tegen mij is, is voor mij. Er lijkt geen tussenweg. Het is een keuze. Voor het goede of het kwade. Voor Jezus of tegen Jezus. Voor God, onze schepper, of tegen hem. En de Egyptenaren kozen tegen God, het volk van Israël, hoe halsstarrig ze zelf ook mogen zijn. Ze kiezen toch voor God. En in Mozes, de leider van het volk van Israël, zien we die keuze werkelijkheid worden. Vrees niet en blijf volhouden. En dat is voor ons ook vandaag die boodschap. Nooit vrezen, voor welke geestelijke strijd wij ook moeten aangaan. Nooit vrezen, maar vertrouwen en volhouden. Ondanks de duisternis, ondanks de twijfels, blijf volhouden. De Egyptenaren, zo zegt God, zullen weten dat ik de Heer ben als ik mijn heerlijkheid bewijs ten koste van de farao. Het is te zeggen, als God zijn heerlijkheid bewijst ten koste van het kwade. Het kwade wordt teniet gedaan en aan ons de keuze. Als we maar niet vrezen, blijven vertrouwen en volhouden. We lezen nog eens deze passage in het boek Exodus, hoofdstuk 14, versen 13 tot en met 18. Mozes antwoordde het volk: vrees niet en blijf volhouden, dan zult u zien hoe de Heer u vandaag nog zal redden. Want vandaag ziet u de Egyptenaren nog. Daarna zult u ze niet meer zien, nooit meer. De Heer zal voor u strijden, zelf hoeft u geen vinger uit te steken. Toen sprak de Heer tot Mozes: wat roept u mij toch? Beveel de Israëlieten verder te trekken. U zelf moet uw hand opheffen, uw staf uitstrekken over de zee en haar in tweeën splijten. Dan kunnen de Israëlieten over de droge bodem door de zee trekken. Ik ga de Egyptenaren halsstarrig maken, zodat ze hen achterna gaan. En dan zal ik mijn heerlijkheid bewijzen ten koste van de farao en heel zijn legermacht, zijn wagens en zijn wagenmenners. De Egyptenaren zullen weten dat ik de Heer ben, als ik mijn heerlijkheid bewijs ten koste van de farao, zijn wagens en zijn wagenmenners.

luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Maria.

Welkom beste luisteraars van Radio Maria in ons muziekprogramma. Vandaag gaan we luisteren naar liederen, hedendaagse liederen, tot onze lieve vrouw. We starten met een vrolijk Maria-lied in het Frans van de Emmanuel-gemeenschap. De titel is Tu es béni, ô Marie. U bent gezegend, ô Maria.

En u hoorde het lied Tu es béni, O Marie, van de Emmanuel Gemeenschap. Het volgende lied dat we gaan beluisteren komt van John Burland en de titel is Mary, Our Mother, Maria, onze moeder.

En het volgende lied draagt het dezelfde titel, namelijk Maria, onze moeder. En dit lied wordt gezongen door Lisa Delbo.

En dat was Lisa Delbo met het lied Maria, onze moeder. Het volgende lied tot Onze Lieve Vrouw komt van Natacha Saint-Pierre en de titel is Sancta Maria.

En dat was Natasha St-Pierre met het lied Sancta Maria. Het volgende lied draagt bijna dezelfde titel, Santa Maria, en wordt gezongen door de Kelly Family.

En dat was de Kelly Family met het lied Santa Maria. Het volgende lied is een Nederlandstalige Maria-lied dat de titel draagt Mama Maria en het wordt gezongen door de katholieke charismatische vernieuwing.

En dat was de katholieke charismatische vernieuwing met het lied Mama Maria. Het volgende lied is een Spaanstalig lied, Tot onze lieve vrouw. Het draagt de titel heel simpel Maria en het wordt gezongen door Veronica Sanfilippo.

En u hoort in het lied Maria van Veronica Sanfilippo. Het volgende lied komt van de Emmanuel Gemeenschap en draagt de titel Maria, mijn vreugde.

En dat was het lied Maria, mijn vreugde van de Emmanuel-gemeenschap. Het volgende lied dat we gaan beluisteren is een Franstalig lied. Het titel is Réjouis-toi, Marie. En het wordt gezongen door de groep Sentinelle.

En het volgende lied dat we gaan beluisteren, beste luisteraars van Radio Maria, is een Nederlandstalig lied tot Onze Lieve Vrouw. Het komt van de katholieke muziekgroep The Fruits en de titel is Hoor toch mijn roepen.

En dan is het tijd geworden, beste luisteraars van Radio Maria, om deze muziekaflevering af te sluiten. We doen dit met een Maria-lied van de Katholieke Charismatische Vernieuwing dat de titel draagt Ave Maria, wij roepen tot u. Tot de volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: U luistert naar Mystieke Lectuur. Een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
2: Welkom, beste luisteraars. Het programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God, pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. In de vorige editie van Mystieke Lectuur hebben we Johannes Evangelista van 's-Hertogenbosch reeds even opzij gezet en een poging ondernomen om de realiteit van ons geestelijk leven van naderbij te bekijken. Het is uiteraard niet vreemd voor ons, want het is het onderwerp geweest dat in al de bijdragen van Mystieke Lectuur tot nu toe behandeld werd en nog wel een tijdje in het centrum van onze belangstelling zal blijven. We maken makkelijk de fout om deze dimensie van het leven te verwarren met onze psychologie. Als we spreken over de realiteit van ons geestelijk leven, moeten we begrijpen dat het spirituele leven niet enkel het bewuste leven is, wat het studieobject is van de psychologen, maar dat spiritualiteit volledig transparant is, zoals de lucht die wij ademen. We kunnen haar dus nooit aantonen door onze onmiddellijke observatie, want ze is veel fundamenteler dan dat wat ons doet nadenken, willen en handelen. Psychologie beschrijft hoe mensen innerlijk het leven ervaren, waar spiritualiteit spreekt over de ontmoeting met God en over de genade die de mens van binnenuit ordent. Deze keer gaan we aan Romano Guardini, een groot spiritueel theoloog van nog niet zo heel lang geleden, vragen om ons uit te leggen wat er gebeurd is met Lucie Christine en Jean Schmitz-Rouly, die we in de vorige editie hebben leren kennen. Romano Guardini werd in 1885 geboren te Verona in Noord-Italië en overleed te München in Duitsland in 1968. Met zijn ouders is hij vroeg naar Duitsland verhuisd, waar hij de rest van zijn leven heeft gewoond en gewerkt. In mei 1910 werd hij priester gewijd en hij promoveerde als theoloog aan de Universiteit van Freiburg. Nadien werd hij hoogleraar voor godsdienstfilosofie en katholieke wereldbeschouwing te Berlijn. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog onderbrak hij noodgedwongen zijn professoraat en na de oorlog werd hij hoogleraar te Tübingen. Romano Guardini was de grote denker waar Benedictus XVI zijn denken op heeft gebaseerd. Hij is een voorbeeld van een contemplatieve theoloog. Dat verklaart wellicht waarom hij tegenwoordig niet veel bestudeerd wordt op theologische faculteiten. Het is dus echte theologie die hij bedrijft, zoals die namelijk door Thomas van Aquino wordt gedefinieerd, de wetenschap van de heiligen. Sinds het conflict tussen Sint-Bernardus en Abelardus in de 12e eeuw is deze contemplatieve theologie zeldzaam geworden, maar ze is niet helemaal verdwenen. We hebben er hier trouwens bij Romano Guardini een mooi voorbeeld van. Een passage uit zijn initiatie tot het gebed, waar hij het mystieke gebed behandelt, gaan we nu samen lezen. Het kan misschien gebeuren dat degene die bidt iets vreemds gaat ervaren. Lange tijd heeft zijn intelligentie gevoed door het gelovig overdenken, God gezocht. Plots is God zelf daar. Hij wil niet zeggen dat hij daarom bijzonder ingekeerd was tot zichzelf, nog dat de idee van God een bijzondere indruk had gemaakt op hem, nog dat zijn hart een grote liefde voor God zou hebben ondervonden, nog iets van die aard. Hij voelt dat wat hem daarover komt, iets totaal nieuw is, iets totaal anders. Tot dan toe was er een muur. Deze muur is nu omvergeworpen. Als algemene regel, zelfs in de meest levendige zekerheid en in sterkste emotie, hebben we God voor ons op dezelfde manier als al de rest, maar in begrip van onszelf, dat is in de vorm van één het zich voorstellen of als een idee. Dit idee van God grijpt ons aan en stuwt ons. Het vuurt ons aan om lief te hebben. En dit alles leidt ons tot een welbepaalde actie. In de ervaring waarover we hier spreken bestaat niet langer de barrière gedacht te zijn. In de gedachte van iemand of bedacht te zijn als een object. Een onmiddellijk, innerlijk begrijpen, kennen of aangegrepen worden komt hierbij tot stand. Dit paragraaf getuigt dus van een heel precieze observatie die toont dat Romano Guardini zelf die ervaring kent. We vinden de twee bewustzijnsniveaus terug die we hadden opgemerkt bij Lucie Christine. En ik herneem hier een stukje dat we de vorige keer in de vorige editie hebben gehoord. Zoals we met Sint-Bernardus zien, het enige criterium dat ons doet beseffen dat het ontegensprekelijk wel degelijk God is en geen illusie, en dat er vervolgens constateerbare effecten bewerkstelligd worden, er is iets dat verandert, of meerdere dingen die veranderen door die ervaring en die we in de realiteit van ons leven effectief kunnen waarnemen. Zoals Lucie Christine aan God dacht, alsof hij afwezig was of ver weg van haar, maar dat hij in realiteit aanwezig, maar zeer diep, diepweg niet op het eerste plan, komt hij plots van de achtergrond naar de voorgrond. Tegelijkertijd horen we dat Guardini God zoekt en plotseling is God daar. Het is niet zo dat God ondertussen binnengekomen zou zijn, het is dat hij plots op het voorplan van het bewustzijn is gekomen en toch is hij eigenlijk altijd al daar geweest. We zien bijvoorbeeld dat als je aan een archeoloog vraagt of de beenderen die bij een opgraving gevonden werden van een aap of van een mens afkomstig zijn, dan zal hij om zijn antwoord te geven de beenderen niet in een laboratorium laten onderzoeken. Hij zal nakijken of dat wezen in de tegenwoordigheid van God leefde. En hoe zou hij dat dan wel kunnen weten als het graf bijvoorbeeld georiënteerd is naar de opgaande zon, of als hij ziet dat er offerandes of gaven bij de uitvaart werden meegegeven? Dan besluit hij dat de beenderen van het wezen dat daar is tot het absolute geordend waren, of niet. Geordend tot het absoluut mooie, het absoluut goede, of anders gezegd, dat het een taalvaardig wezen is. De taal is het feit namelijk dat ze het onzegbare proberen te verwoorden. Het staat namelijk tegenover een cultuur. En als je kijkt op het ogenblik van de schepping van de mens, wat zijn zending is in het boek Genesis, dan zien we dat God één enkele opdracht of missie geeft aan Adam. Cultuur of cultiveer, geef een naam. God liet alles wat hij geschapen had voor de mens komen om te zien welke naam de mens eraan zou geven. En het evangelie is de waarachtige cultuur, de capaciteit namelijk om te benoemen wat is of wat echt is en niet wat er schijnt te zijn. Dit zien we heel duidelijk bij Lucie Christine die ons zei: ik had het gevoel van de realiteit. Goed, we gaan verder met commentaar op dit eerste paragraafje. Romano Guardini in de tweede zin zegt ons niet helemaal hetzelfde als Lucie Christine. Lucie Christine spreekt ons van een zalving, een vrede, een vreugde, terwijl dat bij Guardini geen sprake is van gevoelens. De idee van God heeft bij hem geen bijzondere indruk gemaakt. Zijn hart ervaart niet per se een grote liefde.

geen enkel gevoel op. En wat er gemeenschappelijk is aan Lucie Christine, aan Romano Guardini en aan Sint-Bernardus, dat is dat de muur omvergeworpen is. De muur namelijk die God niet op de voorgrond laat zien, de muur van naar de verkeerde kant eigenlijk uit te kijken, afgeleid door de buitenkant. We hebben niet langer God voor ons als ons doel, maar daar waar we zijn, naast of achter ons. Veel mensen zullen u zeggen, God, we zien hem niet. Maar ik maak er u attent op dat je jezelf niet beter ziet. Het probleem is niet dat God te ver weg is of elders. Hij is daar waar jij bent. En op een zeker moment openbaart hij zich aan u, in u. We moeten hieruit leren dat wanneer gevoelens ontbreken, de genade waarachtig kan zijn. Maar omgekeerd bewijzen gevoelens niet op zichzelf dat God is. De hele gevoelswereld kan ons helemaal in de war brengen en ook op het verkeerde pad zetten. Sint Augustinus zal zeggen, waar heb ik u gevonden, Heer, tenzij dan in mij, boven mij. Meer mezelf dan ikzelf, becommentarieert Henri Prémont deze tekst van Sint Augustinus. Wat verdwijnt, is de voorstelling, het zich voorstellen van iemand of iets, zij het de zintuiglijke gevoelige voorstelling, een afbeelding of een abstracte voorstelling, een idee. Terzijde gezegd, telkens wanneer Rusbroek spreekt van beelden in het geestelijk leven, dan spreekt hij over die voorstellingen, die beelden en ideeën. Maar hij gebruikt daar slechts één enkel woord voor en hij beduidt daar alles mee wat bemiddelt, verbeeld en dus een afstand schept. En de ware liefde is eigenlijk nog slechts één zijn, zonder middel, zonder afstand, zonder enige verbeelding. Guardini preciseert nogmaals, in het algemeen staan de voorstellingen, de beelden, ons toe om te beslissen dingen te doen voor God. En in het geestelijk leven, als we spreken over het gebed vanuit de ervaring, wetend waarover we spreken, dan komt dat overeen met het maken van goede voornemens, die voortgaan op meditaties, maar het zijn wij die staan voor God. Hier in de ervaring waarover wij spreken, is het feit of de noodzaak om te spreken verdwenen, namelijk door dit onmiddellijk innerlijk gegrepen zijn. Dit wil zeggen dat de contemplatief niet echt hoeft na te denken om de wil van God te ontdekken. Hij ziet of doorziet haar onmiddellijk. Hij moet eigenlijk geen energie besteden om een gewetensonderzoek te doen, want hij ziet onmiddellijk of hij trouw is aan God of niet. Hij heeft geen idee over God of reflecteert niet in hemzelf over God. Wat hij ziet is wat God hem laat zien. Hij ziet met andere woorden met de ogen van God. Velen denken dat contemplatie het zien van God is, maar nee, het is het zien wat God ziet. Een tafel, een muur, een huis, een auto, het object van de contemplatie is niet noodgedwongen religieus. God schept niet enkel voorwerpen van devotie. De contemplatief houdt zich de hele dag bezig met datgene wat God hem vraagt te doen. Maar let wel op. Als we spreken over een gewetensonderzoek dat overbodig zou zijn, dan spreken we wel over een bijzondere genade van God die aan sommige contemplatieve mensen gegeven wordt. Ik denk hier in het bijzonder aan Maria Guyart of Maria Marie de l'Incarnation, die in Canada de Ursulinen heeft gesticht. Wanneer zij in haar relatie aan haar zoon vertelt over de grote, maar keiharde genade die ze kreeg, om de zwaarte van al haar zonden in te zien, had ze dat niet bekomen door een zelfgemaakt gewetensonderzoek. Ze zag zich toen staan of liggen in het bloed van Jezus, het bloed dat hij vergoten had om haar zonden te vergeven.

Ze dacht dat ze maar kleine pekelzonden had bedreven, een leugentje om bestwil, een scheef woord hier of daar. Maar ze begreep plots de zwaarte van deze zonden en hoezeer het God de Vader mishaagde. Ze zegt dat ze dit niet zelf had kunnen bewerkstelligen, dat inzicht, dat licht dat ze ontving. Ze was trouwens op dat moment met haar gedachten bij zorgen en werken die ze moest doen voor de zaak van haar zus en schoonbroer, waar ze op dat ogenblik zowat de zaakvoerder van was. Maar plots werd dit alles uit de hogere krachten van haar ziel verwijderd en kreeg ze die enorme genade. Het maakte trouwens dat ze onmiddellijk de kerk waarbij ze stond binnenging en de eerste de beste pater aansprak en al haar zonden beleed, in het groot en in detail. Alles wat ze daar plots ingegeven werd. De pater was zeer verwonderd, maar besefte dat hier een bovennatuurlijke genade aan de oorsprong lag. Het is naar dit soort genade dat we hier verwijzen. Misschien ook even zeggen dat de pastoor van Ars ook blijkbaar voor een dergelijke genade gebeden heeft en die ook ontvangen heeft, maar dus na eigen aandringen bij de Heer raadt het blijkbaar aan niemand aan om het zelf te zoeken, te weten te komen. Het is al erg genoeg, zegt hij, wanneer God ons die genade geeft. Marie zegt zelf dat mocht God haar niet hebben ondersteund op dat moment, dat ze het uit schrik niet zou hebben overleefd. Hiermee willen we dus zeker niet zeggen dat een gewetensonderzoek van nu af overbodig zou zijn. Trouwens, pastoor Van Ars en Marie de l'Incarnation zijn dat blijven doen, maar dat inzicht, dat diepe inzicht, daarover gaat het. Laten we nog een stukje uit de passage van uit de initiatie van het gebed hernemen, waar Romano Guardini het mystieke gebed behandelt, vooraleer we het vervolg ervan lezen. Het kan misschien gebeuren dat diegene die bidt iets vreemds gaat ervaren. Lange tijd heeft zijn intelligentie, gevoed door het gelovig overdenken, God gezocht. Plots is God zelf daar. Dat wil niet zeggen dat hij daarom bijzonder ingekeerd was tot zichzelf, nog dat de idee van God een bijzondere indruk had gemaakt op hem, nog dat zijn hart een grote liefde voor God zou hebben ondervonden, nog iets van die aard. Hij voelt dat wat hem daarover komt iets totaal nieuw is, iets totaal anders. Tot dan toe was er een muur. Deze muur is omvergeworpen. In het paragraafje dat volgt handelt hij over de moeilijkheid die we ervaren om te spreken over deze bovennatuurlijke ervaring. De moeilijkheid namelijk om het onder woorden te brengen. Het kan gebeuren dat degene die deze ervaringen opdoet er in eerste instantie door wordt verontrust. Hij ervaart een emotie die een totaal nieuw karakter heeft en hij bevindt zich in een staat die hij voordien nog nooit heeft meegemaakt. Maar het meest innerlijke deel van hem heeft een voorgevoel van deze waarheid of waarachtigheid, werkelijkheid. Het is God, of tenminste het staat in relatie of in verband met God. Deze intuïtie jaagt hem misschien schrik aan, hij weet niet of hij aldus mag spreken en hij is onzeker welke houding hij hieromtrent moet aannemen. Maar dat voorgevoel wordt stilaan een zekerheid en zelfs een bijzonder overtuigde zekerheid. Op het ogenblik zelf dat de ervaring zich voordoet, is de twijfel totaal onmogelijk. De twijfels komen pas achteraf. Enkele woorden hierover. Het meest innerlijke deel van hem heeft een voorgevoel dat deze waarheid of werkelijkheid er is. Guardini schetst hier een antropologie die het mogelijk zal maken om rekenschap te geven van deze ervaring. En die antropologie herneemt deze van Sint Paulus, herneemt deze van Sint Augustinus, deze van Sint Jan van het Kruis en deze van nog veel andere spirituele auteurs.
Want niet omdat hij die antropologie bij hen heeft vandaan gehaald, maar omdat deze ervaring van God altijd een ontmoeting tussen God en mens is. En een ontmoeting gebeurt altijd op dezelfde manier. En het is in die ontmoeting dat we bewust worden van onszelf. Sint Augustinus zegt ons ook dat het in deze act is dat ik u ken en dat u me kent. En als Romano Guardini hier praat over het meest innerlijke van zichzelf, als je iemand ontmoet, uw echtgenoot, uw echtgenote of uw beste vriend, dan zie je die persoon afkomen, verre, ver van u, en op hetzelfde moment is het uw persoon die deze persoon ontmoet. Die komt langs de binnenkant en het is onmiddellijk. Het zich voorstellen van iemand is datgene dat van de buitenkant komt. En het is daarom dat het innerlijke het uiterlijke nakijkt, verifieert, en niet het omgekeerde. Het is dus het geloof, de binnenkant, die de reden, de buitenkant, bevestigt of authentificeert. Guardini leert ons nog iets heel interessant. De twijfels komen pas achteraf. Dat wil zeggen buiten deze ontmoeting, die zich namelijk aan de binnenkant afspeelde. Dat de twijfels pas achteraf komen, heeft uiteraard ook zijn nut. Nadien vraagt de Heer ook om toetsing, zuivering en gehoorzaamheid aan de kerk. Als je de geestelijke bruiloft neemt van Ruusbroek, dan heb je een volledige analyse van een ontmoeting. Het is daar dat je het antwoord zal vinden. Ziet, de bruidegom komt, gaat uit om hem te ontmoeten. Je vindt in de geestelijke bruiloft het gehele commentaar van deze passage uit het evangelie van Matthäus. En dat legt uit waarom dat zelfs als ik geen Chinees ken en u geen Nederlands kent, we toch elkaar kunnen begrijpen. Want we zijn één of verenigd veel meer en veel eerder dan dat we van elkaar gescheiden zijn. Als een klein kind niet één of verenigd is met zijn moeder, zal het nooit kunnen spreken tot zijn moeder. Je ziet dat spreken over het geestelijk leven spreken is van het hart van de mens. En dat we geen grotere dienst kunnen bewijzen aan de mensheid dan Ruusbroek de Wonderbare en andere geestelijke meesters te lezen. Het is namelijk de reden van het bestaan van de kerk en in het hart van de kerk het lezen van traditie. Dat wil zeggen het ontvangen van het woord van God in het vlees, wat maakt dat het woord van God in ons en door ons zijn menswording kan voortzetten. Jammer dat daarvoor niet meer tijd en aandacht gegeven wordt. We zijn meer bezorgd soms om een voorganger te vinden, om de mis voor te gaan volgende zondag en dat liefst op zoveel mogelijk plaatsen, dan wel om die menswording in ons leven voort te laten zetten.

0: luisteren we vervolgens naar het derde paragraaf van Romano Guardini over de contemplatie. Wat eveneens verontrustend is dat de woorden hem ontbreken om zich uit te drukken. Zijn hart weet goed waarover het gaat, maar hij weet heel goed dat wat zo zeer klaar en helder is in zijn geest en in zijn hart, hij het niet kan verwoorden. En niet alleen maar omdat het te groot is of te diep, maar eenvoudig omdat er geen uitdrukkingen voor bestaan. Hij zou enkel spreken over dingen zoals het is heilig, het is nabij, het is veel belangrijker dan al de rest, het loont echt de moeite en enkel dat volstaat. Het is stil, delicaat, eenvoudig, bijna niets en nochtans is het alles. Het is hij uiteindelijk. Het is dus moeilijk of onmogelijk om het uit te drukken, niet omdat het te intens is, maar omdat het van een andere orde is. Sint-Jan van het Kruis zou zeggen, beweren om het te vertellen is zoals beweren te kunnen praten met een blinde van geboorte over de kleuren. En meteen toont Romano Guardini ons de grenzen aan van elke rationele theologie. Hij verzet er zich niet tegen, maar hij toont ons de grenzen ervan aan. En met inbegrip van de mooiste rationele theologie, zelfs die van Sint Thomas van Aquino. Niettegenstaande citeert Guardini hier bijna letterlijk Sint Thomas van Aquino met de woorden: het is stil, delicaat, eenvoudig, bijna niets. Want het is hij. Het is een persoon. En een persoon kan niet volledig worden ingekaderd in één enkele rationele categorie of in een denkmodel. Bij Sint Thomas van Aquino is persoon wel degelijk een sterke eigen werkelijkheid, namelijk een individuele substantie van een rationele natuur. Niettegenstaande hij ergens ook stelt dat persona est quasi accidens. Precies daarom laat ze zich niet herleiden tot een puur beschrijvende wat het is categorie, zoals een voorwerp dat je van buitenaf kunt afbakenen. Het begrip persoon is dus eerder iets dat we juist begrijpen door de manier waarop het bestaat, als zelfstandig centrum dat tegelijk gericht is op communicatie en relatie. Dat wil zeggen, persoon heeft zin op het niveau van de relationele werkelijkheid, op het zelf aanwezig zijn en tegelijk openstaan of gericht zijn op anderen, en niet als iets dat je herleidt tot één enkel accidenteel gegeven. Als je zot verliefd bent op je verloofde bijvoorbeeld en men vraagt u wat ze is en waarom je verliefd bent op haar, dan zal je antwoorden, ze heeft een fantastisch voorkomen, ze heeft een grandioos fortuin, ze heeft een buitengewoon intelligentie, en toch heb je nog altijd niets gezegd van je verloofde, nog van de reden waarop je er zo smoorverliefd op bent. De eenheid bestaat alleen maar bij twee of meerdere personen, het is nooit de som van twee dingen. We zien dat in de meest elementaire ervaring van elke mens. Als ik zeg, Peter en ik, wij gaan naar het restaurant, de wij van wij gaan is samen, ik in hem en hij in mij. Eén enkel subject in twee personen. En het is daardoor dat we één enkele actie kunnen stellen. Eén enkele portemonnee om het restaurant te betalen en toch is er onderscheid van personen. Zie hier het mysterie van de eenheid, het resultaat van de vereniging bij de ontmoeting. Zie daar het geestelijk leven. En laten we dat derde paragraafje van Romano Guardini nogmaals binnenkomen. Wat eveneens verontrustend is, dat is dat de woorden hem ontbreken om zich uit te drukken. Zijn hart weet goed waarover het gaat, maar hij weet heel goed dat wat zo zeer klaar en helder is in zijn geest en in zijn hart, hij het niet kan verwoorden. En niet alleen omdat het te groot of te diep zou zijn, maar eenvoudig omdat er geen uitdrukkingen voor bestaan. Ten slotte lezen we het laatste paragraafje van deze tekst van Romano Guardini. Wat hij ook nog weet is dat het heilige perfect vrij is en meester van zichzelf. Geen enkele geschapen kracht vermag iets op hem. Men kan dit contact met geen kracht bekomen noch bewerkstelligen. We kunnen ons inkeren, ons in onszelf verdiepen. We kunnen ons innerlijk zicht verhelderen. We kunnen onze ziel meer en meer zuiveren. Maar nooit kan dit alles volstaan, opdat dit heilige zich openbaart. Zijn komst is zuiver genade, en men kan niet anders doen dan zich erop voorbereiden, ernaar vragen en erop wachten. Ziezo, er zijn verschillende dingen die we hierover ook kunnen zeggen. Eerst en vooral over de laatste zin. Opgelet, want het is de vraag die we daarnet hebben behandeld. Wat wil het zeggen, zich ertoe voorbereiden, vragen en wachten of opwachten? In realiteit is deze voorbereiding reeds een antwoord. Ik bereid me voor tot hetgene dat ik in feite reeds ken. Sint Augustinus, die een kerkleraar is van het verlangen, zegt dat we slechts verlangen naar datgene waar we in feite reeds de zekerheid van hebben, maar dat we nog niet echt bezitten, of niet ten volle. Zie daar waar het om gaat, en het hele christelijk leven is slechts een lang verlangen. Dus de komst van degene naar wie wij verlangen, maar die eigenlijk al in ons is. Zie de twee niveaus, voorplan en achterplan, waar we daar straks van spraken. Is perfect vrijwillig, is perfect vrij. Nog Lucie Christine, nog Guardini, nog de buurman waarvan sprake in de vorige editie, hebben verwacht wat hen is overkomen. Het is de gratuïteit in zijn meest radicale vorm. Het is de genade. En de dag waarop ik zou zeggen, ik bemin omdat er een reden bestaat om te beminnen, dan bemin ik eigenlijk helemaal niet meer. Als ik mijn verloofde lief heb omdat ze rijk is, dan is het in feite eerder het geld dat ik bemin. En dat is dan niet mijn verloofde. Sint Bernardus zegt, amo quia amo. Ik bemin omdat ik bemin. De liefde volstaat aan zichzelf. Ze is haar eigen beloning. En als God liefde is, dan is het niet omdat hij het expres heeft gedaan. Laten we nog even in Vlaanderen blijven, in de visioenen van Hadewijg van Antwerpen. Ze onderhandelt er op een bepaalde plaats met Jezus om een ziel uit het vage vuur te halen. En naar gelang ze zegt aan de Heer, u bevrijdt die persoon en die persoon, komt er het moment dat ze een ziel aanduidt en die persoon is in de hel. En Jezus zegt, nee, dat kan ik niet doen, het is onmogelijk. En waarom dan, vraagt Hadewijg. En Jezus zegt, omwille van de gerechtigheid van mijn vader. Mijn vader kan daarmee niet akkoord gaan. En Hadewijg weer, ik vraag het niet voor de gerechtigheid, maar voor de liefde. En Jezus antwoordt, je hebt overwonnen, want God is liefde en hij kan niet weerstaan aan de liefde, anders zou hij God niet zijn. God is in zekere zin, maar let op voor de woorden, slachtoffer van de liefde. Voordat hij Vader, Zoon en Heilige Geest is, is hij liefde. En als volgt, leeft hij in die liefde vaderlijk, zoonlijk of kinderlijk en geestelijk. En met andere woorden, God in drie personen, eenheid in drievuldigheid of drie eenheid. En wat waar is voor die persoon, is waar voor ieder van ons. Als God de Vader heeft moeten kiezen tussen leven of dood voor ons, beladen als we zijn door de zonde, openbaart hij in Christus zijn liefde voor elke mens. Die liefde is geen aftrek van de liefde voor de Zoon, maar vindt haar bron juist in Christus. Zoals we kunnen zien op alle kruisen, zegt hij, ik verlang met u verenigd te zijn. Ik ga tot het uiterste, ja, tot een duizelingwekkende daad van zelfgave om u met en door mijn Zoon op te nemen in ons leven. En dat is het hele mysterie van Jezus en het is de basis van het hele christelijke bewustzijn. Ik ben belangrijk en kostbaar in Gods ogen. Het lijkt misschien wel wat kort verwoord en daarmee is uiteraard niet alles gezegd van dat mysterie van de liefde van God voor ieder van ons, maar het kan ons toch tot nadenken stemmen hoeveel waarde God in ieder van ons gelegd heeft en ziet om zichzelf ook ergens prijs te geven voor ons. De teksten die we in deze en vorige editie hebben genomen zijn bijzonder helder. De mystiekers helpen ons door ons onder sterke vergroting als onder een microscoop te laten zien wat voor ieder mens in realiteit waarlijk is, waarachtig is. Ik beperk het hier dus duidelijk niet enkel voor elke christen. Ik zeg wat voor elke mens die in deze wereld komt de grond zelf is van wat hem doet leven. En nu zullen we nog een tekst van Sint Bernardus lezen die ons zal laten zien hoe op een dagelijkse manier de Heilige Geest ons toelaat om een geestelijk leven te leiden. Maar wat we nu lezen zal wellicht niemand als mystiek bestempelen en nochtans zal je merken dat het van dezelfde natuur is als wat Lucie Christine is overkomen en datgene waarover Romano Guardini ons dus heeft gesproken. We lezen nu dus een tekst van Sint Bernardus. Ik beken dat het woord zich ook aan mij heeft laten kennen en wel verschillende keren. Regelmatig is hij binnengekomen in mij. En nochtans heb ik nooit gevoeld dat hij binnenkwam. Ik heb gevoeld dat hij daar was. Ik herinner het mij. Ik heb zelfs af en toe een voorgevoel kunnen hebben van zijn komst, maar ik heb deze komst nooit gevoeld, niet meer dan zijn vertrek. Van waar kwam hij? Of waar ging hij naartoe, terwijl hij mijn ziel verliet? Langs waar is hij gekomen om binnen te komen, of langs waar om weg te gaan? Ik beken dat ik het nog altijd niet weet. En zoals er geschreven staat, de Heilige Geest, je weet niet van waar hij komt, nog waar hij naartoe gaat. En dus dat wat geschreven staat komt uit Johannes hoofdstuk 3 vers 8. Sint Bernardus zegt ons dus, nooit heb ik zijn binnenkomen gevoeld. Een beetje verder zegt hij dat hij gevoeld heeft dat hij daar was. Maar nooit heeft hij zijn binnenkomen gevoeld. Je ziet weer de twee niveaus verschijnen. God voelt men niet, maar iets in je dat je voelt bevestigt dat hij daar is. Anders gezegd, God, niemand heeft hem ooit gezien, maar alles wat men ziet getuigt van God. We gaan die tekst van Sint Bernardus toch nog eens herbeluisteren om die dieper in ons hart te laten binnenkomen. Ik beken dat het woord zich ook aan mij heeft laten kennen, en wel verschillende keren. Regelmatig is hij binnengekomen in mij, en nochtans heb ik nooit gevoeld dat hij binnenkwam. Ik heb gevoeld dat hij daar was. Ik herinner het mij. Ik heb zelfs af en toe een voorgevoel kunnen hebben van zijn komst, maar ik heb deze komst nooit gevoeld, niet meer dan zijn vertrek. Van waar kwam hij of waar ging hij naartoe terwijl hij mijn ziel verliet? Langs waar is hij gekomen om binnen te komen of langs waar om weg te gaan? Ik beken dat ik het nog altijd niet weet. En zoals er geschreven staat, de Heilige Geest, je weet niet van waar hij komt, nog waar hij naartoe gaat. Alles getuigt van Gods aanwezigheid. En dat is heel belangrijk, omdat we de authenticiteit van Gods aanwezigheid zullen kunnen verifiëren door het feit dat het evangelie, de taal namelijk die God spreekt, zich zal drukken of inprenten in uw hart. Als Sint Thomas van Aquino ons spreekt over de doctrina sacra, wat voor hem object is van het onderricht, doctus, doctrina, onderricht, en wat voor hem eveneens hetzelfde is als prediking, en wat ook het object is van de Summa Theologica, het is de doctrina sacra. Van die wetenschap zegt hij dat het is quaedam impressio divine scientiae. Dat wil zeggen een zekere inprenting van de wetenschap van God. Anders gezegd, het is niet een wetenschap over God, het is de kennis van God die de onze wordt. Anders gezegd, onze ogen maken plaats voor de ogen van God. Of nog anders gezegd, wij zijn een transformatie in God aan het beleven in de contemplatie. Contempleren is niet God contempleren, zoals ik jullie daarnet reeds zei, want God is onzichtbaar, maar het is contempleren datgene wat God aanschouwt of beschouwt. Goed, Sint Bernardus gaat een onderscheid maken tussen voelen en voorvoelen. We kunnen hier beneden een voorgevoel of een voorsmaak, zoals Rusbroek dat zegt, hebben, maar het smaken zal voor hierna of voor het hiernamaals zijn. Dat wil zeggen, het hiernamaals zal de volheid zijn van wat we hier beneden beginnen te ervaren. Er is een diepe continuïteit tussen de ervaring van God hier beneden in het geloof en de ervaring van God in het hiernamaals in de glorie. We lezen toch nog even verder in die tekst van Sint Bernardus. Zeker en vast is hij niet binnengekomen door mijn ogen, want hij heeft geen kleur, nog door mijn oren, want hij maakt geen geluid, nog langs mijn neus, want hij is geen lucht waarmee hij zich kan mengen, maar hij komt langs of door de geest. Langs waar is hij dus binnengekomen? Hoe heb ik geweten dat hij daar was? Het woord is levend en doeltreffend, met andere woorden waarachtig. Van zodra hij binnengekomen is, heeft hij mijn slaperige ziel gewekt. Hij heeft mijn hart, dat hard was als steen en ziekelijk, door elkaar geschud, verzacht en gewond. Hij is ook begonnen met het uittrekken, vernietigen, op te bouwen en te planten, de verdroogde grond te irrigeren, de duistere streken te verlichten, de schuilplaatsen open te breken, de bevroren delen in vuur en vlam te zetten. Hij heeft de kronkelpaden rechtgetrokken en de weggezakte hobbelige paden geëffend. Zo goed dat mijn ziel de Heer heeft gezegend en dat alles in mij zijn heilige naam heeft bezongen. Jawel, het is aan de beweging van mijn hart dat ik begrepen heb dat het woord daar was. Ik geef toch nog wat commentaar over die laatste tekst. Hij is niet binnengekomen door mijn ogen, nog door mijn oren, nog langs mijn neus, maar hij komt binnen langs mijn hart. Het hart van Sint Bernardus is niet de zetel van de gevoelens, maar de zetel van de wil. En daarachter staat de definitie van het geloof als een wilsact. Anders gezegd, wanneer ik beslis om me te hechten aan Christus, dan komt Christus in mij. Het is het ogenblik waarop het woord vlees wordt in mij. En dat is normaal gezien het ogenblik van de doop. Maar jammer genoeg wordt de doopsel vaak toegediend zonder dat er een hechting aan Christus plaatsvindt. Maar dat is een pastoraal probleem dat ons jammer genoeg ontsnapt. In ieder geval is hij daar omdat mijn ziel voortaan gewekt is. Het hart, en ik herhaal het hart is de plaats van de wil in eerste instantie, en de wil zet zich dus in beweging. Sint Bernardus zal ons zeggen, ja, het is door de beweging van mijn hart en dus van mijn wil dat ik begrepen heb dat het woord daar is. Dat wil zeggen dat de wil datgene is, zowel dat de genade in beweging zet en datgene wat eveneens toelaat dat de genade in beweging gezet wordt, We zijn hier op het punt waar de eenheid van God zich realiseert. Ze bestaat uit de beoefening van de vrije wil, wat tot het geloof behoort, het antwoord aan de genade, en eveneens het toestaan aan de genade om in me te komen en in mij te groeien. In het hele christelijke geestelijke leven is het de wil, maar let op, niet de wil van het karakter hoor, niet het voluntarisme, de mensen die bekwaam zijn om zichzelf te overwinnen. Nee, dat is het niet, maar de beslissing, het in beweging zetten van alles wat ik ben, door deze beslissing om Christus te volgen. En dan stelt de genade van Christus me in staat om hem te volgen, en het zal dus ook in alle vrijheid zijn dat ik Christus volg, omdat ik het wil. En dit voert je terug tot wat je gezegd hebt op de dag van uw doopsel. Ik geef me aan Jezus die zich aan mij geeft. En die dag heb je dit gezegd. Christen zijn, dat is het geloof. De priester heeft gevraagd, voor hij u gedoopt heeft, wat vraag je aan de kerk? En je hebt geantwoord, het geloof. Het geloof is wat God toelaat te groeien in ons en tegelijk is het een genade die God ons geeft. Daarachter staat in feite een hele filosofie van de vrijheid die we niet gaan uitleggen hier, maar die absoluut essentieel is om het christelijke mysterie te begrijpen. Misschien toch even zeggen dat die vraag naar het geloof niet uit het ritueel van het doop van kinderen aan bod komt, maar wel in het ritueel van de doop van een volwassene, maar impliciet aanwezig is in die ook van de kinderdoop. Hierover zou nog veel, heel veel te zeggen zijn, maar zoals je ziet, de genade kan niet bij de natuur opgeteld worden. De genade laat wel de natuur toe om te functioneren, zodat ze zich vrij kan ontwikkelen. Ziezo, deze editie van Mystieke Lectuur is weer tot zijn einde gekomen en volgende keer zetten we nog een stapje verder op deze ontdekkingstocht in dat aspect van ons leven dat o zo belangrijk is, maar ook zo makkelijk in de vergeetput geduwd wordt, ons spiritueel leven. En u luisterde naar het programma Mystieke Lectuur, waar we deze keer hebben gehandeld over ons spiritueel leven met enkele sterke teksten uit ons rijke schat aan christelijke spirituele literatuur. Tot de volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.

maand en bij Radio Maria ook de Mariathon maand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de completen, de dagsluiting van de kerk, op deze zaterdag in de paastijd. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. Gevolgd door de hymne, die u kan vinden op bladzijde 683. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1201. De korte schriftlezing vindt u daarop volgend, bladzijde 1202...

En daarna keert u terug naar bladzijde 685 voor het verdere verloop van de dagsluiting. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Ook op het einde van deze zaterdag in de paastijd is het goed om even een gewetensonderzoek te doen. Om daarin ook te onderscheiden waarin we dankbaar kunnen zijn voor de Heer, dankbaarheid kunnen betonen, maar zeker ook kunnen we onderscheiden wat ons eigenlijk heeft weggebracht van Hem, de zonde die we hebben gedaan. En willen we ook op het einde van deze dag om vergeving vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. O Jezus, Heiland, trouw en goed, die voor ons waakt, die ons behoedt, die het woord des Vaders tot ons richt, die licht zijt van het eeuwig licht. Uw wijsheid heeft voor ons de tijd in duur en wisseling bereid. Verkwik ons moede lichaam, Heer. Geef het des nachts zijn krachten weer. Jij die de nacht zijt doorgegaan, help ons de vijand wederstaan. Dat hij niet wint, hoe hij ook woedt, die gij gekocht hebt met uw bloed. Zodat niet zonder tegenweer ons moede lichaam ligt ter neer, dat onze geest steeds wakend zij, van alle slaap en zonde vrij. U, Jezus, zij de lof gebracht, uw licht straalt in de diepste nacht, u met de Vader zij de eer, u met de geest voor immer meer. Alleluia, alleluia, alleluia. Als ik u roep, geef mij antwoord. God, die mij recht verschaft, Gij die mij redt uit verdrukking, wees mij genadig, verhoor mijn gebed. Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan boosheid en zoekt gij bedrog? Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert Hij als ik Hem roep. Vreest Hem en hoedt u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten. Spreekt het niet uit. Offert uw gaven met zuiver geweten. Stelt uw vertrouwen op God. Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn. Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld, meer dan een rijke oogst mij kan geven. Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geeft mij veilige rust. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
komt de Heer nu loven. Gij, dienaars van de Heer, die staat in de tempel des Heren, wanneer de duisternis valt, strekt naar het heiligdom uit uw handen en brengt aan de Heer uw lof. Uit Sion zegene u de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Uit het boek Deuteronomium. Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet gij in uw hart printen. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Alleluia. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Alleluia. Laat ons bidden. Heer, wees met ons deze nacht en laat ons morgen door uw kracht weer opstaan om met vreugde de verrijzenis te gedenken van Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Regina Celi letare, alleluia. Quia que meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum. Alleluia.

0: beste luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen u verder voor uit het leven van de heilige Pierre-Julien Aymard, apostel van de Eucharistie, uit het boek met de titel Morgen zal het te laat zijn. En we zijn gekomen aan hoofdstuk 7, een reis naar binnen, met een opschrift Goedgekeurd, maar nog niet geheiligd. De Cuers Marseille. Lang voordat Pater de Cuers in Marseille aankwam om er een communauté te stichten, waren er onderhandelingen geweest met bisschop de Mazenod van Marseille. De Cuers kende Marseille goed uit zijn tijd als zeeofficier en als het bisdom waar hij enkele jaren daarvoor de gemeenschap van nachtelijke aanbidding had opgericht. Gedurende vele jaren werd de communiteit van de Congregatie van het Heilige Sacrament in Marseille gekenmerkt door het bijzondere stempel dat Pater de Cuers erop drukte. Het gemeenschapsleven en het programma voor de aanbidding waren strak georganiseerd. Meer dan andere vestigingen behield deze communiteit de rijkdom van de uitstelling en werd de koninklijke dimensie van de goddelijke aanwezigheid in de kapel benadrukt. Hier werd voor het eerst de koninklijke mantel gebruikt om het koninklijk aspect van de uitstelling te versterken. Hier werd de aggregatie van het Heilige Sacrament opgericht, een organisatie van leken die zich aansloten bij de doelstellingen van de congregatie en waarvan de leden beloofden 1 uur per maand te bidden voor het Heilige Sacrament. Hier begon de eerste openbare devotie tot Maria onder de titel Onze Lieve Vrouw van het Heilige Sacrament. Het weinige geld dat hij had, besteedde Pater de Cuers aan de versiering van de kapel. Hij haalde Aymard over een timmerman uit Parijs te sturen voor het houtwerk in het heiligdom. De Cuers had al snel geen geld meer, maar hij had eerder in armoede geleefd. In Parijs, tijdens de moeilijke jaren van de eerste communiteit, was het niet de armoede die hem had verdreven. Hij had nooit veel aandacht besteed aan zijn eigen welzijn. Zijn enige soutane was in zo'n slechte staat dat hij er niet mee naar buiten kon. Soms drongen vrienden er bij hem op aan om mee te eten, omdat ze wisten dat hij niet goed at. De aartsbisschop werd op de hoogte gebracht van de situatie en schreef Aymard een brief waarin hij hem uitnodigde in de kathedraal te komen preken om geld in te zamelen voor de arme communiteit in Marseille. Pater Aymard aanvaarde deze uitnodiging. De vicaris-generaal van het bisdom stuurde een brief aan alle pastoors waarin hij de gebeurtenis aankondigde. De brief moest in de kerken worden voorgelezen. Aan het eind van de plechtigheid zou een collecte worden gehouden, schreef de vicaris-generaal. De bisschop zou in de viering voorgaan. De ijver van Pater de Cuers om de uitstellingstroon te verfraaien werd zelfs door Pater Aymard niet geëvenaard. Op de openingsdag werd een grote koninklijke mantel als achtergrond voor de monstrans boven het altaar opgesteld. De mantel was van rood fluweel, met hermelijn overtrokken en werd gedomineerd door een vergulde kroon. De eenvoud van de Parijse kapel stond in schril contrast met het vorstelijke decor in Marseille. Er zijn geen aanwijzingen dat de communiteit in Marseille ooit het apostolaat van de Eerste Communie voor arme straatkinderen of voor volwassenen heeft ingesteld. Integendeel, de communiteit van Marseille kreeg het stempel van haar overste,
de pater de cuers, voor wie het heilige sacrament de Heer en de Koning was, die dag en nacht aandacht vroeg. De cuers, altijd nog handelend als een zeeofficier, organiseerde een ononderbroken dienst van aanbidding, een beetje zoals de roterende wacht op een schip. De communiteit van Parijs daarentegen, onder de bezielende leiding van Pater Aymar, ontwikkelde zich volgens meer apostolische lijnen. Jaren later, toen Pater de Cuers Aymar opvolgde als algemeen overste en de Parijse communiteit verhuisde naar de overkant van de Seine, liet zij de armen al snel achter zich. Vanaf dat moment stond de gemeenschap van Marseille model voor de congregatie van het Heilige Sacrament en verdween de ijver van de stichter voor de armen en het werk van de Eerste Communie. De nieuwe congregatie trok de aandacht van veel bisschoppen en sommigen nodigden Pater Aymar uit om in hun bisdom een communiteit op te richten. Een van de eersten die een verzoek indiende was de bisschop van Arras, die de komst van een eucharistische gemeenschap wenste, gewijd aan eerherstel. Aymar wees deze uitnodiging af, omdat hij het werkterrein van zijn congregatie niet wilde beperken. Er kwam een stichting in Angers, waar sinds 1850 een gemeenschap voor nachtelijke aanbidding bestond en sinds 1854 ook voor aanbidding overdag. In datzelfde jaar begonnen verscheidene parochies met eeuwigdurende aanbidding, 7 dagen per week, dag en nacht. De bisschop zelf had een groep priesters opgericht die door het volk priesters van de aanbidding werden genoemd en die in de kerken van het bisdom retretes en missies zouden organiseren. In december 1862 werd de communiteit van Angers opgericht. Pater Aymar kwam met 5 religieuzen uit Parijs en bleef er een week. Hij was zeer gesteld op deze communiteit. In een brief aan de gravin d'Andigné schreef hij hoe graag hij bad in de kapel van Angers, waar hij aan de voeten van de meester Parijs, Marseille en Lamur vergat. Pater Aymar kwam vaak terug naar Angers om te preken en retretes te geven. Hij was er een zeer geliefd prediker. De mensen hadden een sterk geloof en een grote devotie tot het Heilige Sacrament. Aymar's retretes werden zo goed bezocht dat hij vreesde dat de naburige pastoors ontstemd zouden raken over de afwezigheid van hun parochianen op zondagmorgen als de retrette werd afgesloten. Pater Aymar, zelf pastoor geweest, besteeg op een zondag bij zo'n afsluiting de kansel en sprak het volk toe. Beste broeders en zusters, ik ben blij u allen hier te zien, maar ik dring er bij u op aan, tenminste op zondag, de mis bij te wonen in uw parochiekerk. Plicht gaat boven vroomheid. Wij zijn hier niet gekomen om de pastoors te vervangen, maar alleen om met hen samen te werken. Ik ben ook pastoor geweest en heb veel van mijn parochie gehouden.

Terug naar Rome. Nu er 3 communiteiten functioneerden, wilde pater Aimar zo snel mogelijk in Rome de definitieve goedkeuring van zijn congregatie verkrijgen. Paus Pius IX was ziek en pater Aimar wilde geen nieuwe start riskeren met zijn opvolger. Pius IX had zich zo welwillend getoond ten opzichte van de congregatie dat pater Aimar doorzette om de goedkeuring van de paus te verkrijgen, ondanks het geringe aantal kandidaten. Veel kandidaten hadden hun roeping beproefd, maar de meesten van hen hielden niet vol. Op een dag kwam er een jonge man, Auguste Rodin, die vroeg om tot de gemeenschap te worden toegelaten. Pater Aimar nam hem aan. Hij bemerkte spoedig Rodin's artistieke neiging en stelde een klein atelier beschikbaar, grenzend aan de tuin. Af en toe ging hij daar bij de jonge kunstenaar zitten om te zien of hij geroepen was tot het religieuze leven. Het was waarschijnlijk tijdens deze bezoeken dat Rodin een opmerkelijke buste van pater Aimar beeldhouwde. Uiteindelijk vond Auguste Rodin zijn ware roeping in de kunstwereld. Aimar vertrok naar Rome op 9 maart 1863, vergezeld van pater de Cuers en een postulant die allang bevriend met hem was in Parijs. Deze vriend, de heer de Leudeville, had Aimar enkele jaren eerder tijdens een ziekte opgevangen. Ook had hij het cenakel in Parijs zijn eerste monstrans geschonken. Nu had hij aangeboden de reis naar Rome te betalen. 3 dagen lang dobberden zij rond op de woeste zee tussen Marseille en Civitavecchia. Pater Aimar, die niet de maag had van zijn scheepsmaat, was de hele reis ziek. In Rome logeerden ze bij de paters van het Heilig Kruis, die de kapel van de heilige Brigitta op Piazza Farnese beheerden, waar het Heilige Sacrament werd uitgesteld. Gedrieën volgden zij de vieringen van de Goede Week. Het verzoekschrift was voorgelegd aan de Heilige Vader, maar er kwam geen antwoord. Aimar bad. De Cuers en de Leudeville bezochten de kerken van Rome. In april en mei bleef een antwoord uit. Ondertussen was er op het politieke front onrust in het land. Koning Victor Emmanuel van Italië verzamelde een leger in Piemonte in het noorden. In het zuiden plande Garibaldi de overname van de kerkelijke staat. Terwijl de Franse troepen in Rome gelegerd bleven om hun belangen te beschermen en de territoriale aanspraken van de paus te verdedigen. Uiteindelijk bleek de Franse poging tevergeefs, omdat de kerkelijke staat opging in een verenigd Italië. Bij gevolg kon de paus, die al in slechte gezondheid verkeerde en in beslag werd genomen door het behoud van zijn greep op de pauselijke gebieden, niet reageren op het verzoekschrift van Aimar. Uiteindelijk informeerde pater Aimar discreet naar de vertraging en of er iets was dat hij kon doen om de zaak te bespoedigen. Hij kreeg het advies met de kardinaal te spreken die met deze zaken belast was. De kardinaal liet weten dat de zaak vertraging opliep omdat iemand zich had aangediend met beschuldigingen tegen Aimar. Aimar was sprakeloos. Wat voor beschuldigingen? De vraag werd aarzelend gesteld, niet uit vrees het antwoord te horen
maar uit puur ongeloof. De kardinaal antwoordde dat hij maar er ten eerste van beschuldigd werd de Maristen zonder toestemming te hebben verlaten. En ten tweede dat de residentie van zijn communiteit in Parijs verbonden was met het gebouw waar vrouwelijke catechisten waren ondergebracht. Pater Aymar ontkende deze laster ten stelligste. Hij legde documenten voor waaruit bleek dat alles volgens de regels en in goede orde was verlopen. Na bestudering van de documenten verzekerde de kardinaal hem dat hij de zaak met de paus zou bespreken en beloofde een spoedige oplossing van deze ongelukkige kwestie. Ondertussen werd de aanklager van Aymar zelf aangeklaagd en moest hij zijn verontschuldigingen aanbieden. Aangezien in Rome niets snel gaat, had pater Aymar de tijd om zich in het klooster van de Passionisten terug te trekken in afwachting van het antwoord op zijn verzoekschrift. Eindelijk ontving hij op 10 juni het lang verwachte decreet van goedkeuring. Daarin stond onder meer: de hierboven genoemde priester, Aymar, heeft aan de Heilige Vader, Paus Pius IX, zijn nederige verzoekschrift voorgelegd voor de goedkeuring van de religieuze congregatie. Zijne Heiligheid keurt goed en bevestigt met dit decreet deze congregatie van het Heilige Sacrament als een instituut met eenvoudige geloften onder het gezag van een generaal overste. De goedkeuring van de constituties, waarop de Heilige Vader enkele correcties wil aanbrengen, wordt tot een later tijdstip uitgesteld. Gegeven te Rome, 3 juni 1863. Het was al met al een lange reis geweest. Alle pijn, het hartverscheurende vertrek bij de Maristen, de armoede, het gebrek aan roepingen en de beschuldigingen die het hele project bijna deden ontsporen, dat lag nu allemaal achter hem. Met het decreet van goedkeuring in zijn hand en dankbaarheid in zijn hart, haastte hij zich om zijn vreugde te delen met pater de Cuers. Toen de Cuers het document had bekeken, barstte hij in woede uit en riep: wat doet uw naam op dit decreet? Al die tijd had de Cuers elke persoonlijke erkenning met betrekking tot de stichting van de congregatie van het Heilige Sacrament afgewezen. Hij had schijnbaar geen bezwaar tegen het ontbreken van zijn eigen naam op het document, maar hij duldde geen enkele persoonlijke erkenning van welke aard dan ook. Alle erkenning behoorde uitsluitend toe aan de Heer en Meester. Wat ook de motieven van de Cuers waren voor deze uitbarsting, het heeft pater Aymar veel leed berokkend en hun relatie onder druk gezet. De twee mannen waren qua temperament zeer verschillend. De Cuers met zijn opleiding bij de marine ontleende zekerheid aan een gedisciplineerde en geordende stijl van leven. Hij was intens gemotiveerd, maar vaak bekrompen en simplistisch in zijn aanpak. Er wordt verteld hoe hij de kerk achterwaarts verliet wanneer het Heilige Sacrament was uitgesteld, om de meester niet de rug toe te keren. Een andere keer in Parijs had pater Aymar de jonge religieuzen toegestaan in het heiligdom te gaan zitten tijdens hun gebeden. Toen pater de Cuers de stoelen zag die voor dit doel ter beschikking waren gesteld, gooide hij ze het heiligdom uit met het argument dat meer discipline en soberheid nodig waren. Hun relatie was misschien meer gebaseerd op een gemeenschappelijke, maar
even grote aantrekkingskracht tot de Eucharistie dan op vriendschap of zelfs op volledige overeenstemming over de middelen die moesten worden aangewend om het Heilige Sacrament bekender en geliefder te maken. Waarschijnlijk heeft dit voorval hun al geraffelde relatie verder verslechterd. Misschien is de beste conclusie van deze episode een zin die Pater Aimar een paar maanden later neerschreef. Wel, we zijn goedgekeurd, maar nog niet geheiligd.

0: Constituties. De kloof tussen Pater Aymar en Pater de Cuers werd steeds breder. Bij hun terugkeer in Frankrijk hielden ze in Parijs een bijeenkomst van alle religieuzen om zaken te bespreken die voor allen van belang waren. Een van de discussiepunten was of de congregatie leken zou toelaten als broeders. Pater de Cuers pleitte er krachtig voor de congregatie te beperken tot priesters. Pater Aymar drong erop aan dat beide groepen welkom zouden zijn. Na enige tijd van discussie werd een geheime stemming gehouden en de kwestie werd met overweldigende meerderheid beslist ten gunste van het toelaten van broeders. De Cuers keerde terug naar Marseille. Aymar ging opnieuw aan de slag met de tekst van de constituties van de congregatie die Rome had gevraagd. Daartoe raadpleegde hij de regels van andere religieuzen, zoals de Jezuïten, de Dominicanen, de Karmelieten en de Benedictijnen van Solem. Hij was hierin onvermoeibaar en reisde veel om de best mogelijke adviezen te krijgen. Ondanks zijn ziekte, waarvoor hij behandelingen moest ondergaan, werkte hij door. Zo blijkt uit zijn correspondentie. Vanuit Hotel Bossuet, waar hij verbleef, schreef hij dat hij van dit uitstel profiteerde om de paperassen betreffende het onderzoek die hij tot dan toe verzameld had, te ordenen. Hij werd er niet beter op. Uiteindelijk volgde hij het advies op van Pater Chanuet en accepteerde een uitnodiging om een tijdje door te brengen op het kasteel van de zwager van Chanuet in Saint-Bonnet-le-Froid, in de heuvels buiten Lyon. Op 6 oktober 1863 schreef hij aan mevrouw Chanuet, de moeder van Pater Chanuet, hoezeer hij het op prijs stelde op het kasteel te mogen zijn. Hij vergeleek het met de heilige grot van Sint Benedictus, de berg Alverno van Franciscus, de Manresa van Ignatius, nog beter, mijn vredige cenakel. Bovendien kan ik hier rustig werken. Op dezelfde dag schreef hij aan Pater de Cuers. Hier ben ik, bij de familie van Pater Chanuet, te midden van een grote en bekoorlijke eenzaamheid, het heilige sacrament en een heilige familie. De goede God heeft dit voor mij voorzien, zodat ik kan rusten en wat werk kan doen. Ik ben al begonnen en ik hoop dat God mij de genade zal geven om door te gaan. Ik begin weer te slapen. Mijn hoesten wordt minder en mijn polsslag wordt regelmatiger. Maakt u zich geen zorgen over mij. Bid voor mij en vraag anderen hetzelfde te doen, opdat ik op deze berg verenigd mag zijn met onze lieve Heer en onder zijn bezieling mag schrijven. Enkele dagen later, op 11 oktober, stuurde hij nog een brief aan Pater de Cuers, waarin hij schreef over zijn gezondheid en de heerlijke omgeving. Het gaat veel beter met mij. Deze rustpauze in Saint-Bonnet is een aanvulling op de behandelingen, waarvan ik nu inzie dat ze heilzaam zijn geweest. Ik ben hier te midden van rust, eenzaamheid en vroomheid. Ik werk zoals ik nog nooit gewerkt heb. Ik had deze tijd en deze rust nodig. Ik hoop dat u met mij God hiervoor zult danken. Ik denk dat ik hier blijf tot ik klaar ben met de constituties en het directorium. Ik heb de helft van mijn werk af en ik beschik over de diensten van een goede secretaris. De tekst van de constituties kwam binnen enkele maanden terug van de drukker. Pater Aymar overhandigde een exemplaar aan elk lid van de congregatie met deze woorden: uw gedrag moet deze regel goedkeuren voordat hij van hogerhand wordt goedgekeurd. De kerk wil zien of jullie ernaar kunnen leven. Zo niet, waarom dan de moeite doen om het goedgekeurd te krijgen? Deze regel wordt door geen andere goddelijke of hemelse inspiratie gekenmerkt dan dat hij tot doel heeft het dienstbetoon aan ons lieve Heer in het Heilige Sacrament door een groep mannen die uitsluitend aan hem zijn toegewijd. Jeruzalem. Pater Aymar probeerde nu de vierde communiteit van de congregatie tot stand te brengen. Aangemoedigd door de sterke steun van Pater de Cuers, keek hij naar Jeruzalem. Er leek hem geen geschiktere plaats voor de volgende communiteit dan het cenakel waar Jezus het brood had gebroken met zijn leerlingen en hun had opgedragen: doe dit tot een gedachtenis aan mij. Op 24 januari 1864 vertrok Pater de Cuers samen met een jonge theologiestudent, Albert Tesnière, naar Jeruzalem. Ze maakten een tussenstop in Rome om introductiedocumenten te verkrijgen en gingen weer op weg. Ze voorzagen niet dat het onmogelijk zou zijn om zelfs maar een voorstel te doen voor een eventuele aankoop van het cenakel van de moslims die het in bezet hadden en voor wie de plaats even heilig was omdat die de graftombe van koning David herbergde. Toen ze beseften dat het onmogelijk was, besloten ze een plaats in de nabijheid van het cenakel te kopen. Maar eerst moesten zij terug naar Rome om toestemming te krijgen. Daar maakte Pater de Cuers op zijn gebruikelijke, rechtlijnige manier aan iedereen duidelijk dat hij hoopte op toestemming om in Jeruzalem een stuk grond te kopen in de buurt van het cenakel, met het doel er een religieuze gemeenschap te stichten. Het bericht verspreidde zich snel. De Franciscanen, die het alleenrecht hadden op de bediening van de heilige plaatsen, protesteerden heftig om hun bevoorrechte positie in Jeruzalem te beschermen. Als direct gevolg van hun ingrepen kwam dit eucharistische project tot stilstand. In november vertrok Pater Aymar naar Rome om zelf te proberen te onderhandelen over de stichting in Jeruzalem. Hij boekte weinig vooruitgang. Dagen werden weken en maanden. Pas op 29 maart 1865 kreeg hij een definitief antwoord. Er zou geen stichting komen in Jeruzalem. Hij aanvaardde de beslissing als de wil van God en keerde de volgende dag terug naar Parijs. Retraite in Rome. Tijdens dit lange verblijf in Rome, in afwachting van een antwoord op de vraag over Jeruzalem, maakte Pater Aymar van de gelegenheid gebruik om van januari tot eind maart een retraite te houden in het Redemptoristenklooster. Deze retraite bleek even beslissend voor zijn geestelijk leven als de beslissing over Jeruzalem beslissend was voor die vestiging. De openingsregels van zijn retraitenotities onthullen zijn intentie. Het doel van deze retraite zou zijn te werken aan mijn persoonlijke heiliging. Tegen het einde van de retraite legde Pater Aimar de gelofte van mijn persoonlijkheid af aan God. Dit geschenk van zijn eigen wezen was de ultieme daad van overgave. Zijn hele leven had hij God stukjes van zichzelf aangeboden. Zijn goede werken, zijn hart, zijn wil, zelfs zijn mislukkingen. Met de gave van mijzelf verklaarde hij bereid te zijn God volledig en totaal de leiding te geven over zijn hele leven en over zijn hele persoon. Deze zelfgave vereiste dat hij de Heilige Geest toestond hem te transformeren. Vanaf dit moment legde hij zich in Gods vormende handen. Hij besefte dat de vooruitgang in heiligheid niet afhangt van de inspanningen die men zich getroost, hoe heroïs die soms ook mogen zijn, maar van de intensiteit en de volledigheid waarmee God zich van de persoon meester maakt en zijn of haar leven richting geeft. Jarenlang had hij geleefd alsof de vooruitgang in het geestelijke leven afhing, zo niet uitsluitend, dan toch in belangrijke mate, van de kracht van zijn wil. Persoonlijke discipline, had hij gedacht, was een bewijs van een sterke wil en bij gevolg van Gods kracht. Door zijn verlossing afhankelijk te maken van de kracht van zijn eigen wil, legde hij de verlossing in zijn handen, niet in die van God. Nu wist hij dat hij alleen maar God het heft in handen hoefde te laten nemen. Met de gave van zichzelf zou hij God toestaan de leiding over te nemen. Deze retraite bleek een scharnierpunt in zijn leven te zijn, omdat die hem een diep inzicht verschafte in de dynamiek van zijn eigen ziel. Hij was erin geslaagd zich te bevrijden van een preoccupatie met daden van de wil als maatstaf voor de geestelijke vooruitgang. Toen hij Rome verliet, ging hij niet over zee, maar via Turijn naar het noorden, omdat hij geen zeeziekte meer zou kunnen verdragen. Beste luisteraars, wij beëindigen hier het voorlezen van het leven van de heilige Pierre-Julien Aimar, apostel van de Eucharistie. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 258. En wij hebben het genoegen om samen te lezen Matteüs hoofdstukken 1 tot en met 4 en Spreuken hoofdstuk 18 versen 17 tot en met 20. Hiervoor gebruiken wij zoals altijd de Willibrordvertaling uit 1995. En alle uitzendingen van dit programma worden ook op onze website geplaatst. U kan daar dus eventueel gemiste afleveringen inhalen op www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij laten tijdelijk het Oude Testament achter ons om samen een evangelie te lezen. De komende 9 dagen lezen wij samen het volledige evangelie volgens de heilige Matteüs. Laten wij daar dan, na samen gebeden te hebben, gewoon onmiddellijk aan beginnen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Matteüs hoofdstuk 1. Afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham was de vader van Isaac, Isaac van Jacob, Jacob van Juda en zijn broers. Juda was de vader van Peres en Serach, en Tamar was hun moeder. Peres was de vader van Gesron, Gesron van Aram, Aram van Amminadab, Amminadab van Nachson, Nachson van Salmon. Salmon was de vader van Boaz en Rachab was zijn moeder. Boaz was de vader van Obed en Rut was zijn moeder. Obed was de vader van Isaï, Isaï van koning David. David was de vader van Salomo en de vrouw van Uria was zijn moeder. Salomo was de vader van Rechabeam, Rechabeam van Abia, Abia van Asaf, Asaf van Josafat, Josafat van Joram, Joram van Uzia, Uzia van Jotam, Jotam van Achas, Achas van Hiskia, Hiskia van Manasse, Manasse van Amos, Amos van Josia. Josia was de vader van Jechonia en zijn broers, ten tijde van de ballingschap in Babylon. Na de ballingschap in Babylon. Jechonia was de vader van Sealtiel, Sealtiel van Zerubabel, Zerubabel van Abiud, Abiud van Eliakim, Eliakim van Azor, Azor van Sadok, Sadok van Achim, Achim van Eliud, Eliud van Eleazar, Eleazar van Matan, Matan van Jacob. Jacob was de vader van Jozef, de man van Maria. Uit haar is Jezus geboren, die Messias genoemd wordt. In totaal zijn er dus van Abraham tot David 14 generaties. Van David tot de ballingschap in Babylon 14 generaties. En van de ballingschap in Babylon tot de Messias 14 generaties. Herkomst en naamgeving van Jezus. De herkomst van Jezus Christus was deze. Zijn moeder Maria was verloofd met Jozef. En voordat ze bij elkaar gingen wonen, bleek zij zwanger te zijn van de Heilige Geest. Jozef, haar man, was een rechtvaardige. Omdat hij haar niet in opspraak wilde brengen, kwam hij op de gedachte om in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang uw vrouw Maria bij u te nemen. Want wat bij haar tot leven is gewekt, is van de Heilige Geest. Ze zal een zoon krijgen en u moet hem de naam Jezus geven. Want hij is degene die zijn volk zal redden uit hun zonden. Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat door de Heer bij monde van de profeet gezegd is. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en zij zullen hem de naam Immanuel geven, wat betekent God met ons. Toen Jozef uit zijn slaap wakker werd, deed hij zoals de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam zijn vrouw bij zich en hij had geen gemeenschap met haar voordat zij een zoon baarde. Hij gaf hem de naam Jezus. Hoofdstuk 2. Van Bethlehem naar Nazareth. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, ten tijde van koning Herodes, kwamen er uit het oosten magiërs in Jeruzalem aan. Ze vroegen: waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want we hebben zijn ster zien opkomen en wij zijn gekomen om hem te huldigen. Toen koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen en wilde van hen weten waar de Messias geboren zou worden. Ze zeiden hem: in Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven bij de profeet. Bethlehem,
land van Juda. U bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leider voortkomen, die herder zal zijn van mijn volk Israël. Toen riep Herodes de magiërs in stilte bij zich en vroeg nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Hij stuurde hen naar Bethlehem met de woorden: ga een nauwkeurig onderzoek instellen naar het kind. Wanneer u het gevonden hebt, laat het mij dan weten. Dan kan ook ik het gaan huldigen. Toen ze de koning aanhoord hadden, gingen ze weg. Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen uit, tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster zagen, werden ze met buitengewoon grote vreugde vervuld. Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria. Ze vielen op hun knieën en huldigden het. Ze haalden hun schatten tevoorschijn en gaven hem goud, wierook en mirre als geschenk. En omdat ze in een droom gewaarschuwd waren om niet naar Herodes terug te keren, namen ze de wijk en gingen ze langs een andere weg naar hun land terug. Toen ze de wijk genomen hadden, verscheen aan Jozef in een droom een engel van de Heer, die zei: sta op, neem het kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte. En blijf daar tot ik u waarschuw, want Herodes staat het kind naar het leven. Hij stond op en nam nog die nacht met het kind en zijn moeder de wijk naar Egypte en bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden wat door de Heer bij monde van de profeet gezegd is: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen Herodes zag dat hij door de magiërs misleid was, werd hij woedend. Hij liet in Bethlehem en heel de omgeving alle jongetjes van 2 jaar en jonger ombrengen, overeenkomstig de tijd die hij van de magiërs had gehoord. Toen werd vervuld wat bij monde van de profeet Jeremia gezegd is: in Rama werd een stem gehoord, een hevig gejammer en geklaag. Rachel jammert om haar kinderen en ze wil niet getroost worden, want ze zijn er niet meer. Toen Herodes gestorven was, verscheen in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer, die zei: sta op, ga met het kind en zijn moeder naar het land Israël, want zij die het kind naar het leven stonden, zijn dood. Hij stond op, nam het kind en zijn moeder mee en ging naar het land Israël. Toen hij hoorde dat Archelaus, zijn vader Herodes, was opgevolgd als koning van Judea, was hij bang om daarheen te gaan. In een droom gewaarschuwd week hij uit naar het gebied van Galilea en vestigde zich in de stad Nazareth, opdat vervuld zou worden wat bij monden van de profeten gezegd is: hij zal Nazoreër genoemd worden. Hoofdstuk 3. Verkondiging en doop door Johannes. In die dagen kwam Johannes de Doper in de woestijn van Judea verkondigen: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is op handen. Want hij is het over wie door de profeet Jesaja is gesproken: een stem roept in de woestijn, bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht. Deze Johannes had een kleed aan van kameelhaar en droeg een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem en heel Judea en heel de streek rond de Jordaan naar hem uit. Ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan en beleden hun zonden. Toen hij zag dat velen uit de kringen van Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: addergebroed, wie heeft u voorgespiegeld dat u de komende toren kunt ontlopen?
Breng liever vrucht voort waaruit bekering blijkt. En denk maar niet dat u van uzelf kunt zeggen: wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God van deze stenen kinderen kan maken voor Abraham. De bijl ligt al aan de wortel van de bomen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid. Ik doop u in water, met het oog op bekering. Maar hij die na mij komt, is krachtiger dan ik. Ik ben te min om hem zijn sandalen te brengen. Hij zal u dopen in heilige geest en vuur. De wan heeft hij al in zijn hand, en hij zal zijn dorsvloer opruimen. Zijn graan zal hij verzamelen in zijn schuur, maar het kaf verbranden in onblusbaar vuur. Jezus laat zich dopen. Toen kwam Jezus uit Galilea naar Johannes bij de Jordaan om zich door hem te laten dopen. Johannes probeerde hem tegen te houden. Hij zei: ik zou door u gedoopt moeten worden en u komt naar mij? Jezus gaf hem ten antwoord: laat nu maar, want zo behoren wij de gerechtigheid volledig te vervullen. Toen liet hij hem begaan. Toen Jezus gedoopt was, kwam hij meteen uit het water. En zie, daar opende zich de hemel voor hem, en hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op hem neerkomen. Er kwam een stem uit de hemel, die zei: dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik vreugde vind. Hoofdstuk 4. Door de duivel op de proef gesteld. Toen werd Jezus door de geest naar de woestijn gebracht om door de duivel op de proef gesteld te worden. Na 40 dagen en 40 nachten vasten kreeg hij tenslotte honger. De beproever kwam naar hem toe en zei: als u de Zoon van God bent, zeg dan dat deze stenen brood worden. Hij antwoordde: er staat geschreven: de mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad, zette hem op de rand van de tempel en zei: als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: zijn engelen zal hij bevelen u op hun handen te dragen, zodat u aan geen steen uw voet zult stoten. Jezus zei hem: er staat ook geschreven: u zult de Heer uw God niet op de proef stellen. Weer nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij liet hem alle koninkrijken van de wereld zien, met al hun pracht, en zei: dit alles zal ik u geven, als u voor mij in aanbidding neervalt. Toen zei Jezus hem: ga weg, Satan, want er staat geschreven: de Heer uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem met rust, en er kwamen engelen om hem van dienst te zijn. Begin van Jezus' verkondiging in Galilea. Toen hij hoorde dat Johannes overgeleverd was, nam hij de wijk naar Galilea. Met voorbijgaan van Nazareth vestigde hij zich in Kafarnaum bij het meer, in het gebied van Zebulon en Naftali, opdat vervuld zou worden wat bij monden van de profeet Jesaja gezegd is: land van Zebulon en land van Naftali, aan de weg naar zee, aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen. Het volk dat in duisternis zit, heeft een groot licht gezien. En over hen die in het land en in de schaduw van de dood zitten, over hen is een licht opgegaan. Vanaf toen begon Jezus te verkondigen. Hij zei:
Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is op handen. Roeping van enkele vissers. Toen hij eens langs het meer van Galilea liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Het net uitwerpen in het meer, want het waren vissers. Hij sprak hen aan. Kom achter mij aan, en ik zal jullie tot vissers van mensen maken. Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. Verderop zag hij nog twee broers, Jacobus van Zebedeus en zijn broer Johannes. Ze waren in de boot met hun vader Zebedeus hun netten aan het klaren. Hij riep hen. Meteen lieten ze de boot en hun vader achter en volgden hem. Een grote menigte volgt hem. Hij trok rond in heel Galilea, terwijl hij in hun synagogen onderricht gaf, de goede boodschap verkondigde van het koninkrijk en elke ziekte en elke kwaal onder het volk genas. Zijn faam drong door tot in heel Syrië en ze brachten alle zieken bij hem, die gekweld werden door allerlei ziekten en pijnen, mensen die bezeten waren door demonen, lijders aan vallende ziekte en verlamden. En hij genas hen. Een grote menigte volgde hem vanuit Galilea, de Decapolis, Jeruzalem, Juda en van de overkant van de Jordaan. Spreuken hoofdstuk 18, versen 17 tot en met 20. Wie als eerste zijn zaak bepleit, heeft gelijk. Maar dan komt de ander om hem aan de tand te voelen. Het lot brengt geschillen tot bedaren en haalt zelfs de machtigen uit elkaar. Een verongelijkte broer is erger dan een machtige stad. En geschillen zijn als de grendels van een vesting. Van de vrucht van iemands mond worden zijn ingewanden verzadigd. En hij verzadigt zich met wat zijn lippen opleveren.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 258. En wij hebben zo net Matteüs hoofdstukken 1 tot en met 4 en Spreuken hoofdstuk 18, versen 17 tot en met 20 gelezen. Dan sluiten wij deze leesdag nog af met een citaat van de heilige Maximus. Hier wordt hij op geheimvolle wijze voortgebracht en God de Vader omhelst hem met zijn woord. Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie ik mijn behagen heb gesteld. Luistert naar hem. De moeder liefkoost het kind aan haar borst. De vader eert zijn zoon door een liefdevol getuigenis. De moeder toont hem aan de wijzen ter aanbidding. De vader openbaart hem aan de heidenen ter verering. Zo komt Jezus naar het doopsel en wil hij dat zijn heilig lichaam in het water gewassen wordt. Wellicht zal iemand zeggen, waarom wilde hij gewassen worden? Hij die toch heilig is. Luister dan. Christus wordt niet gedoopt om door het water geheiligd te worden, maar om zelf het water te heiligen, om door zijn eigen reiniging de stroom te reinigen die hij aanraakt. Want de heiliging van Christus is veeleer de heiliging van het water. Toen de Verlosser gewassen werd, reinigde hij al het water van de wereld voor ons doopsel. De bron wordt gereinigd, opdat aan de volken die later zullen komen, de genade van het doopsel verleend kan worden. Christus gaat voorop in het doopsel, opdat de christenen zijn volk hem vol vertrouwen kunnen volgen. Ik begrijp het geheim. Zo ging ook de vuurzuil door de Rode Zee voor, omdat de Israëlieten zonder angst konden volgen. Zij trok als eerste door het water, om voor hen die zouden volgen, een begaanbare weg te banen. Dit voorgaan was volgens de apostel een heilig teken dat naar de doop verwees. Het was ook een doopsel toen de wolk de mensen omhulde en het water hen droeg. Beste luisteraars, zo zijn wij aan het einde gekomen van dag 258 van ons leesjaar. Morgen op dag 259 lezen wij samen Matteüs hoofdstukken 5 tot en met 7 en Spreuken hoofdstuk 18 versen 21 tot en met 24. Hartelijk bedankt, beste luisteraars, om nog altijd samen met ons in de Heilige Schrift te lezen. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariathonmaand.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria.

0: De engel sprak tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie, Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
0: zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
2: En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria. En zo is het, beste luisteraars, tijd geworden voor het Regina Caeli in deze paastijd. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Koningin des hemels, verheug u, alleluia.
1: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia.
0: Verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia.
1: Bid God voor ons, alleluia.
0: Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
0: Laat ons bidden. God, ge hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Baruch. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 72. Afschrift van de brief waarin Jeremia op het bevel van God de ballingen waarschuwde die door de koning van de Babyloniërs gevangen naar Babel werden gevoerd. Vanwege de zonde die tegen God zijn begaan, wordt u door Nabucodonosor, de koning van de Babyloniërs, gevangen naar Babel gevoerd. Jaren en jaren zult u daar blijven, 7 generaties lang. Daarna breng ik u veilig terug. Zilveren, gouden en houten goden zult u in Babel zien. Ze worden rondgedraagd door de volken en vol ontzag vereerd. Pas op en word niet zoals zij. Heb geen ontzag voor die goden. Als u de menigte ziet die deze goden aanbidt en hen in een stoet begeleidt, denk dan bij uzelf, u alleen, Heer, moet men aanbidden. Want mijn engel is bij u en zal rekenschap vragen van u. De tong van die goden is door een timmerman gepolijst. Hun lichaam is met zilver en goud overtrokken. Het zijn geen goden, ze kunnen niet spreken. Men smeet gouden kronen voor die goden, alsof het pronkzieke meisjes zijn. Soms nemen de priesters goud en zilver van hun goden voor eigen gebruik, of als geschenk voor de meisjes in de bordelen. Die zilveren, gouden en houten goden kleedt men als mensen, maar dat maakt hen niet bestand tegen de roest en de wormen. En ondanks hun purperige waarde moet men het stof van de tempel dat er vingerdik op ligt van hun gezicht afwassen. De een houdt een scepter vast als de provinciaal gouverneur. Maar iemand die hem iets aandoet, kan hij niet uit de weg ruimen. De ander heeft een zwaard of een strijdbijl in zijn hand, maar hij is machteloos tegen oorlog of dieven. Zo blijkt duidelijk dat het geen goden zijn. Wees dus niet bang voor hen. Hun goden zijn nutteloos, een gebroken aardepot. Opgesteld in de tempel raken hun ogen vol stof van de voeten van de bezoekers. Zoals de gevangenispoorten dichtgaan achter de man die wegens een misdaad tegen de koning tot de dood is veroordeeld, zo versperren de priesters de tempelpoorten met stangen en balken, uit angst dat dieven de godenbeelden plunderen. Ze branden voor die goden meer lampen dan voor zichzelf, hoewel die er niet één kunnen zien. Het vergaat die goden als de balken van hun tempel. Van binnen helemaal uitgehold, zegt men, zonder dat ze iets merken van de wormen die hen en hun kleren opvreten. Hun gezicht ziet zwart van de rook in de tempel. Rondom hun lichaam en hoofd fladderen vleermuizen, zwaluwen en andere vogels. Zelfs katten gaan erop zitten. Zo weet u dat het geen goden zijn. Wees dus niet bang voor hen. Als men het goud waarmee zij versierd zijn niet oppoetst, gaan ze niet blinken. Toen zij gegoten werden, beseften ze dat niet. Men kan ze kopen voor iedere prijs, want het zijn maar levenloze dingen. Omdat zij geen voeten hebben, moet men ze dragen. Zo laten ze ieder hun onmacht zien. Vallen ze op de grond, dan moeten hun vereerders ze vol schaamte oprichten. Als ze eenmaal op hun plaats staan, dan kunnen ze zich niet verroeren. Als ze scheef zijn weggezakt, dan kunnen ze niet overeind komen. Geschenken moeten hun worden voorgezet, zoals aan de doden. De priesters verkopen de offers of gebruiken ze zelf. Hun vrouwen leggen er stukken van in de pekel, maar geven niets aan armen of misdeelden. Zij raken die offers ook aan in hun maandstonden of kort na de bevalling. Zo weet u dat het geen goden zijn. Wees dus niet bang voor hen. Waarom zou men hen goden noemen? Vrouwen zetten die zilveren, gouden en houten goden spijzen voor. In hun tempels zitten de priesters, hun kleren gescheurd, hoofd en baardhaar afgeschoren, het hoofd onbedekt. Ze maken misbaar voor hun goden, zoals bij een dodenmaal. Hun gewaden nemen de priesters mee om hun vrouwen en kinderen te kleden. Behandelt men hen goed of slecht, ze kunnen het niet vergelden. Koningen kunnen ze niet aanstellen of afzetten. Geen rijkdom of geld kunnen ze schenken. Houdt iemand zijn gelofte niet, dan kunnen ze hem niet ter verantwoording roepen. Ze redden geen mens van de dood en bevrijden geen zwakke uit de macht van de sterke. Een blinde kunnen zij niet ziende maken en iemand in nood kunnen ze niet helpen. Zij hebben geen medelijden met weduwen en voor wezen zorgen zij niet. Zij zijn gevoelloos als stenen uit de bergen, die houten goden, beslagen met goud en zilver. Hun vereerders komen bedrogen uit. Hoe kan men dan denken of zeggen dat het goden zijn? Bovendien onteren de Chaldeeën zelf hun goden. Als zij een stomme zien zonder spraak, halen zij Bel erbij in de hoop dat hij hem geneest, alsof Bel hen zou kunnen horen. Geen betoog brengt hen ertoe die goden te verlaten, zo dom zijn ze. Met strikken in het haar zitten de vrouwen langs de weg zemelen te branden. Heeft een van hen, door een voorbijganger meegenomen, gemeenschap met hem gehad, dan spot zij met de anderen die nog niet zo ver zijn en een strik nog dragen. Alles wat er bij hen gebeurt is bedrog. Waarom denken of zeggen ze dan dat het goden zijn? Door timmerlieden en goudsmeden zijn ze gemaakt, precies zoals die het wilden. De makers zelf worden niet oud. Hoe kunnen het dan goden zijn die ze maken? Alleen ontgoocheling en vernedering laten ze achter voor hun erfgenamen. Worden die goden door oorlogen of rampen bedreigd, dan overleggen de priesters met elkaar waar zij zich met hen kunnen verbergen. Waarom ziet men dan niet in dat zij die zich niet uit oorlogen of rampen kunnen redden, geen goden zijn? Men moet tenslotte erkennen dat die houten goden, met goud en zilver beslagen, geen goden zijn. Het moet alle volken en koningen duidelijk zijn dat ze geen goden zijn, maar mensenwerk, zonder enige goddelijke kracht. Wie moet nog meer bewijzen hebben dat het geen goden zijn? Zij stellen geen koning aan over het land. Zij geven de mensen geen regen. Zij verschaffen geen recht en weren het onrecht niet af. Zij zijn machteloos, zoals kraaien tussen hemel en aarde. Sla de bliksem in de tempel van die houten goden met goud en zilver beslagen. Dan kunnen de priesters zich vluchtend redden. Zij zelf gaan met de balken in vlammen op. Het is voor hen onmogelijk om zich te verzetten tegen een koning of tegen een vijand. Hoe kan men dan veronderstellen dat het goden zijn? Die goden van hout, met goud en zilver beslagen, kunnen niets doen tegen dieven en rovers. Als die hen in handen krijgen, halen ze er het goud, het zilver en de kleren af en gaan er ongestraft mee vandoor. Een koning kan zijn macht laten gelden. Huisraad is nuttig voor de eigenaar. Een huisdeur beschermt de huisraad. Maar die goden zijn waardeloos. Een houten zuil in een paleis is meer waard dan zij. Zon, maan en sterren geven licht en zijn op die manier nuttig en dienstbaar. Evenals de flitsende bliksem, mooi om te zien, en de wind die waait over iedere streek. Als God de wolken beveelt om over de hele aarde te trekken, voeren zij zijn bevel uit. Het vuur dat van boven komt om de bossen op de bergen in as te leggen, doet wat het is opgedragen. Met niets van dit alles Kunnen die goden zich meten in schoonheid of macht? Wie denkt of zegt dan nog dat het goden zijn? Ze zijn niet in staat om recht te spreken of weldaden te bewijzen. Weet dus dat ze geen goden zijn en wees niet bang voor hen. Ze kunnen een koning niet vervloeken of zegenen. Ze geven de volken geen tekenen aan de hemel, schitteren niet als de zon, geven geen licht als de maan. De wilde dieren zijn er beter aan toe. Die kunnen tenminste in een schuilplaats wegkruipen. Uit alles blijkt dat het geen goden zijn. Wees dus niet bang voor hen. Die goden van hout, met goud en zilver beslagen, beschermen niets. Het zijn slechts vogelverschrikkers in een komkommerveld, doornstruiken in een tuin waar de vogels op neerstrijken. Doden in een donker graf zijn die goden van hout, met goud en zilver beslagen. Aan het purper en het linnen dat om hen hangt te rotten, kun je zien dat het geen goden zijn. Ten slotte worden zij zelf door de wormen opgevreten, een schande voor het land. Een rechtvaardige die geen afgoden vereert, is er dus beter aan toe. Hij ontkomt aan de schande.

Ezechiël, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 28. Tijdens mijn verblijf bij de ballingen aan de rivier van de Kebar, op de vijfde dag van de vierde maand van het dertigste jaar, zag ik de hemel opengaan en kreeg ik een goddelijk visioen. Het was het vijfde jaar van de ballingschap van de koning Jojakim. Op de vijfde dag van de maand werd het woord van de Heer gericht tot Ezechiël, de zoon van Buzi, de priester. Het gebeurde in het land van de Chaldeeën, aan de Kebar. Daar kwam de hand van de Heer over hem. In mijn visioen zag ik hoe een storm uit het noorden kwam opzetten. Een grote wolkenmassa waar vuur in opflitste en die omgeven was door een gloed. De wolkenmassa schitterde als blinkend metaal. In de wolken tekenden zich gestalten af die op vier levende wezens leken. Ze leken op mensen, maar hadden elk vier gezichten en vier vleugels. Hun benen waren recht en hun voeten leken op de hoeven van een kalf, glinsterend als glanzend koper. Onder de vleugels waren op iedere zijde mensenhanden zichtbaar. De gezichten van de vier wezens waren, evenals hun vleugels, met elkaar verbonden. Ze wendden zich niet als ze zich voortbewogen. Ze bewogen zich recht voor zich uit. De gezichten van de vier wezens leken van voren op dat van een mens. Rechts leken ze op dat van een leeuw. Links op dat van een stier. En van achteren op dat van een arend. Twee van hun vleugels waren naar boven uitgestrekt en raakten elkaar. De twee anderen bedekten hun lichaam. Ze bewogen zich recht voor zich uit. Ze gingen waarheen de geest hen dreef en keerden zich niet om als ze zich voortbewogen. Tussen de levende wezens in was iets dat op brandende kolen leek, op fakkels die tussen de wezens op en neer flitsten. Het vuur laaide hoog op en er schoten bliksemstralen uit. De levende wezens zelf vlogen heen en weer als bliksemschichten. Terwijl ik naar de levende wezens keek, zag ik dat bij alle vier op de grond een wiel stond. De wielen glansden als chrysoliet en hadden alle vier dezelfde vorm en bouw. Ze zagen er zo uit en waren zo gebouwd alsof het ene wiel in het andere zat. Als ze zich verplaatsten, konden ze zich in alle vier de richtingen bewegen zonder dat ze zich hoefden om te draaien. De wielen waren indrukwekkend hoog en de velgen ervan waren helemaal met ogen bezet. Als de wezens zich verplaatsten, bewogen de wielen zich met hen mee. En als ze zich van de grond verhieven, verhieven ook de wielen zich met hen mee. Ze gingen naar waar de geest hen dreef en de wielen verhieven zich gelijktijdig mee, want de geest van de levende wezens beheerste ook de wielen. Als de wezens zich verplaatsten, bewogen de wielen zich mee en als de wezens stilstonden, stonden ook de wielen stil. Als de wezens zich van de grond verhieven, verhieven zich ook de wielen, want de geest van de levende wezens beheerste ook de wielen. Boven de hoofden van de levende wezens bevond zich een soort gewelf dat glinsterde als verblindend kristal, uitgespannen boven hun hoofden. Onder het gewelf hielden de levende wezens twee vleugels naar boven gestrekt, zodanig dat ze elkaar raakten. Met de twee anderen bedekten ze hun lichaam. Als ze vlogen hoorde ik het klapperen van hun vleugels. Het was als het bruisen van machtige wateren, als de stem van de Almachtige, als het rumoer in een legerplaats. Als ze stilstonden, lieten ze hun vleugels neer. En er klonk een stem boven een gewelf dat boven hun hoofden was. Boven het gewelf zag men zoiets als een saffiersteen in de vorm van een troon. En daarop, op wat dus een troon leek te zijn, zag ik een mensengestalte. Ik zag een schittering als van metaal. Het bovenlichaam van de gestalte fonkelde als metaal, alsof er vuur in zijn innerlijk gloeide en zijn onderlichaam was als vuur dat een gloed uitstraalde. Zoals de boog eruit ziet die in de regentijd in de wolken staat, zo was de aanblik van de gloed die hij uitstraalde. Aldus openbaarde zich de heerlijkheid van de Heer. En toen ik dat zag, viel ik plat voorover
Daarop hoorde ik een stem tot mij spreken.

Ezechiël, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 10. Hij zei tegen mij: Mensenkind, sta rechtop, dan zal ik u toespreken. En zodra hij tot mij gesproken had, kwam er een geest over mij die mij rechtop liet staan, en weer hoorde ik hem spreken. En hij zei tegen mij: Mensenkind, ik zend u naar de Israëlieten, dat volk van rebellen dat zich tegen mij verzet heeft. Zij en hun vaderen hebben tegen mij gezondigd tot op de dag van vandaag. De zonen hebben een harde blik en een hart van steen. En ik zend u naar hen met de boodschap: Zo spreekt de Heer God. En of ze luisteren of niet, want het is een opstandig volk, ze zullen erkennen dat er onder hen een profeet geweest is. En wat u zelf betreft, mensenkind, wees niet bang voor hen en voor wat ze zeggen. Al groeien er doorns om u heen en al zit u op schorpioenen, wees niet bevreesd voor hun woorden en heb geen angst voor hun aanblik. Het is nu eenmaal een opstandig volk. U moet hun mijn woorden overbrengen, of ze luisteren of niet. Het is nu eenmaal een opstandig volk. Mensenkind, luister naar wat ik u zeg. Wees niet opstandig zoals dit opstandige volk, maar doe uw mond open en eet wat ik u geef. En ik keek op en ik zag een hand die zich naar mij uitstrekte, en in die hand zag ik een boekrol. Hij rolde haar voor mij open. Ze was beschreven van binnen en van buiten. Er stonden klaagliederen, treurzangen en weeklachten op.

Ezechiël. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 27. Hij zei: Mensenkind, eet wat u voorgehouden wordt. Eet deze boekrol op en richt dan het woord tot het volk van Israël. Toen opende ik mijn mond en hij gaf me die boekrol te eten. Hij zei: Mensenkind, laat uw lichaam deze boekrol die ik u geef opnemen en verzadig u ermee. En ik at dus de boekrol op. Ze smaakte zo zoet als honing. En hij zei: Mensenkind, ga naar het volk van Israël en breng hun mijn woorden over. Ik zend u niet naar een volk met een vreemde taal en tongval, maar naar het volk van Israël. Niet naar een van die vele volken met een vreemde taal en een tongval die onbegrijpelijk is voor u. Als ik u naar hen zou sturen, dan zouden zij wel naar u luisteren. Maar het volk van Israël is niet bereid om naar u te luisteren, omdat het niet naar mij wil luisteren. Het volk van Israël heeft een harde blik en een hart van steen. Ik zal dan ook uw blik even hard maken als die van hen, en uw gezicht even strak. Uw gezicht maak ik harder dan kiezel, hard als diamant. Wees niet bang voor hen en niet bevreesd voor hun aanblik. Het is nu eenmaal een opstandig volk. En hij vervolgde: Mensenkind, neem al de woorden die ik tot u zal spreken in uw hart op en luister er goed naar. Ga naar de ballingen, uw volksgenoten. Spreek hen toe en zeg tegen hen, of ze luisteren of niet: zo spreekt de Heer God. Toen tilde de geest van de Heer mij op en ik hoorde achter mij een luid geroep: Gezegend is de heerlijkheid van de Heer in zijn heiligdom. Ik hoorde het klapperen van de elkaar rakende vleugels van de levende wezens, het geratel van de wielen naast hen en tegelijk het gedreun van een aardbeving. De geest tilde mij op en voerde me mee en ik ging weg, bitter gestemd en woedend, terwijl de hand van de Heer op mij drukte. Ik kwam bij de ballingen van Tel Abib, die aan de Kibar woonden. 7 dagen zat ik in hun midden, zonder een woord uit te kunnen brengen. Toen deze 7 dagen voorbij waren, werd het woord van de Heer tot mij gericht. Mensenkind, ik stel u aan als de wachter voor het volk van Israël. Telkens als u uit mijn mond een woord hoort, moet u hen namens mij inlichten. Als ik tegen de boosdoener zeg: u zult zeker sterven, en u licht hem niet in, en laat na hem op zijn slecht gedrag te wijzen om zijn leven te redden, dan zal die boosdoener weliswaar vanwege zijn eigen schuld sterven, maar ik zal u rekenschap vragen van zijn bloed. Maar als u de boosdoener ingelicht hebt en hij betert zijn leven niet, dan zal hij wel sterven vanwege zijn eigen schuld, maar u hebt uw eigen leven gered. Als een rechtvaardige zich gaat misdragen en verkeerde dingen doet en ik laat hem struikelen, dan zal hij sterven. Hij sterft omdat u hem niet op zijn zonde gewezen hebt. Zijn goede daden tellen dan niet meer mee, maar u zal ik rekenschap vragen van zijn bloed. Maar als u de rechtvaardige inlicht dat hij niet moet zondigen, en hij zondigt ook niet, dan zal hij beslist in leven blijven, omdat hij uw inlichting ter harte heeft genomen en u hebt uw eigen leven gered. Toen legde de hand van de Heer zich op mij en hij zei tegen mij: sta op, ga naar de laagvlakte, daar zal ik tot u spreken. Toen stond ik op en ging naar de laagvlakte. En daar zag ik de heerlijkheid van de Heer, zoals ik haar gezien had aan de Kebar. En ik wierp mij plat op de grond. Maar een geest kwam over mij en liet mij rechtop staan. Hij sprak tot mij: ga naar binnen en sluit u op in uw huis. Mensenkind, men zal touwen nemen en u daarmee vastbinden, zodat u zich niet onder hen kunt begeven. Uw tong zal ik aan uw verhemelte laten kleven en u zult stom zijn, zodat u voor hen geen bemiddelaar meer kunt zijn. Het is niet eenmaal een opstandig volk. Maar
Als ik tot u spreek, zal ik uw mond openen. En dan moet u tegen hen zeggen, zo spreekt de Heer God. Wie luisteren wil, luistert. En wie niet luisteren wil, luistert maar niet. Het is nu eenmaal een opstandig volk.

0: beste luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen. Om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
2: Ezechiël, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 17. Mensenkind, neem een tegel, leg die voor u en teken daarop een stad, Jeruzalem. Sla er het beleg voor, bouw er een beleringsdam tegenaan, werp er een wal tegenop, leg er legerkampen rondom en breng aan alle kanten stormrammen in stelling. Neem vervolgens een ijzeren bakplaat. Zet die als een ijzeren muur tussen u en de stad en richt uw blik op de stad. Zo belegert u de stad. Die belegering zal voor het volk van Israël een teken zijn. Ga dan op uw linkerzijde liggen om de schuld van het volk van Israël te dragen. Het aantal dagen dat u zo zult liggen, zult u hun schuld dragen. Want ik reken het aantal jaren van hun schuld in dagen om. 390 dagen moet u de schuld van het volk van Israël dragen. Als die dagen om zijn, moet u opnieuw gaan liggen, nu op uw rechterzijde, en de schuld van het volk van Juda dragen, 40 dagen lang. Voor elk jaar leg ik u een dag op. Ontbloot uw arm, richt uw blik op Jeruzalem en profeteer tegen de belegerde stad. Ik zal u met touwen knevelen, zodat u zich niet van de ene zijde op de andere kunt keren, totdat de dagen van de belegering voorbij zijn. Neem tarwe, gerst, bonen, linzen, gierst en spelt. Doe alles in een pot en maak er brood van. Al de 390 dagen dat u op uw zijde ligt, moet u dat eten. Als voedsel moet u voor iedere dag 20 sikkel afwegen en dat op vaste tijden gebruiken. Ook uw drinkwater moet u rantsoeneren, een zesde hin, en dat op vaste tijden drinken. In de vorm van gerstekoeken moet u uw voedsel eten. U moet die koeken voor hun ogen bakken op droge uitwerpselen van mensen. En de Heer zei: op dezelfde wijze zullen de Israëlieten onreine spijzen eten, wanneer ik hen verspreid heb onder de heidenen, waarnaar ik hen zal drijven. Maar ik zei: ach, Heer God, ik ben nog nooit onrein geweest en van jongs af heb ik nog nooit het vlees van gestorven of verscheurde dieren gegeten en mijn mond heeft nog nooit onrein vlees geproefd. Toen zei hij tegen mij: goed dan, ik sta u toe om rundermest te gebruiken in plaats van menselijke uitwerpselen. Bereid daarop dan uw brood. Daarna zei hij: mensenkind, ik ga in Jeruzalem de broodstok breken. Ze zullen mondjesmaat brood eten en zich zorgen maken. Ook water zullen ze mondjesmaat drinken en daarbij in vertwijfeling raken. Ik doe dit omdat ze brood en water tekort zullen komen, allemaal in paniek raken en in hun ongerechtigheid te gronde gaan.

Ezechiël, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 17. Mensenkind.

deel moet u in de wind strooien en ik zal het met het zwaard achtervolgen. Maar een beetje haar moet... Jeruzalem. Te midden van de volken had ik het geplaatst en alle landen had ik eromheen gegroepeerd. Maar het kwam in verzet tegen mijn geboden, nog erger dan die volken, en tegen mijn wetten erger nog dan de landen rondom hen. Want ze hebben mijn geboden veracht en mijn wetten niet gehoorzaamd. Daarom, zo spreekt de Heer God, omdat u nog meer in verzet gekomen bent dan de volken om u heen, mijn wetten niet opvolgde, mijn geboden niet onderhield en zelfs de geboden van de volken om u heen niet opvolgde, daarom, zo spreekt de Heer God, zal ik u straffen. Ik zal over u mijn strafgericht voltrekken in het zicht van de volken. Voor al uw gruweldaden zal ik u zwaarder straffen dan ik ooit met iemand gedaan heb of zal doen. Binnen uw muren zullen vaders hun zonen opeten en zonen hun vaders. Ik zal over u mijn strafgericht voltrekken en wat van u overblijft naar alle windstreken verspreiden. Daarom, zo waar ik leef, Godspraak van de Heer God, omdat u mijn heiligdom verontreinigde met al uw wandaden en al uw gruweldaden, ga ik het mes erin zetten, zonder aanzien van personen en zonder medelijden. Een derde deel van uw bevolking zal binnen uw poorten sterven aan de pest of omkomen van de honger. Een derde deel zal in het omliggend gebied vallen door het zwaard. En een derde deel zal ik naar alle windstreken verspreiden en met het zwaard achtervolgen. Zo zal mijn toorn tot bedaren komen en zal ik mijn woede op hen koelen en wraak nemen. En als ik mijn woede op hen gekoeld heb, zullen zij erkennen dat het mijn jaloezie was die mij, de Heer, zo deed spreken. Ik zal u tot een puinhoop maken, een voorwerp van smaad voor de volken om u heen, in het zicht van ieder die voorbijgaat. U zult een voorwerp van vernedering en spot zijn, een waarschuwend teken en afschrikwekkend voorbeeld voor de volken om u heen, als ik in mijn hevige woede mijn strafgericht genadeloos aan u voltrokken zal hebben, ik, de Heer, heb gesproken. Ik schiet de verschrikkelijke pijlen van de honger op u af, die dood en verderf zaaien, de pijlen waarmee ik u wil vernietigen. Zo zal ik bij u een grote hongersnood veroorzaken en de broodstok breken. Ik zal honger en wilde dieren op u afsturen die u kinderloos maken. Pest en oorlog zullen u teisteren en ik zal het zwaar

Ezechiël, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 14. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, richt uw blik op de bergen van Israël. Profeteer ertegen en zeg: Bergen van Israël, luister naar het woord van de Heer God. Zo spreekt de Heer God. Bergen en heuvels, ravijnen en dalen. Ik laat het zwaard op u los en vernietig uw offerhoogte. De altaren zullen instorten en de wierookbranders worden stuk geslagen. Ik laat de Israëlieten dodelijk getroffen voor uw afgoden neervallen. Hun lijken smijt ik voor de voeten van hun afgoden en hun beenderen strooi ik rondom uw altaren. Waar in uw gebied ook Israëlieten wonen, zullen de steden in puin en de offerhoogte verlaten liggen. De altaren vernield en eenzaam. De afgodsbeelden gebroken en vernietigd. De wierookbranders zullen stuk geslagen worden. Al uw maaksels zullen worden weggevaagd. En dodelijk getroffen vallen uw bewoners neer. Zo zult u erkennen dat ik de Heer ben. Maar ik zal een rest laten overblijven. Ze zullen aan het zwaard ontkomen en onder de volken wonen, als u verspreid wordt over de landen. Uw overlevenden zullen in het land van hun ballingschap weer aan mij denken. Als ik ze met hun ontuchtig hart, dat van mij afgeweken was, en met hun ogen die overspelig naar hun afgoden lonkten, klein gekregen heb. De schaamte zal op hun gezicht te lezen staan vanwege al het kwaad en de gruweldaden waaraan ze zich schuldig hebben gemaakt. En ze zullen erkennen dat ik de Heer ben. Het was geen grootspraak toen ik dit onheil over hen uitriep. Zo spreekt de Heer God. Klap in uw handen, stamp met uw voeten en weeklaag over alle verschrikkelijke wandaden van het volk van Israël, want zij zullen vallen door het zwaard, door de honger en door de pest. Wie ver weg is, zal sterven aan de pest. Wie dichtbij is, zal vallen door het zwaard. En wie overgebleven is en gespaard werd, zal van de honger sterven. Zo zal ik mijn woede op hen koelen. U zult erkennen dat ik de Heer ben, als u de doden ziet liggen tussen de afgodsbeelden en rondom de altaren. Op elke hoge heuvel, op alle bergtoppen, onder elke groene boom en schaduwrijke eik, waar ze hun reukoffers gebrand hebben voor hun afgoden. Ik zal mijn hand tegen hen uitstrekken en van het land een barre woestenij maken, vanaf de woestijn tot Ribla toe, overal waar ze wonen. En ze zullen erkennen dat ik de Heer ben.

Ezechiël, hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 27. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, zo spreekt de Heer God over de grond van Israël. Het einde komt, het einde over de vier hoeken van het land. Nu komt het einde over u. Ik ga mijn woede op u koelen. Ik zal uw vonnissen naar u doen en laten. Ik zal u al uw gruweldaden vergelden. Ik zal u niet ontzien en geen medelijden met u hebben, maar u doen en laten vergelden. Uw gruweldaden zullen op u neerkomen en u zult erkennen dat ik de Heer ben. Zo spreekt de Heer God. Het onheil komt, ramp op ramp. Het einde komt, het komt, het einde. Het einde komt voor u. Het noodlot zal u treffen, bewoners van het land. De tijd is gekomen, de dag is nabij, dat het krijgsrumoer de vreugdekreten op de bergen doet verstommen. Binnenkort laat ik mijn toorn de vrije loop en ga ik mijn woede op u koelen. Uw vonnissen naar u doen en laten en al uw gruweldaden vergelden. Ik zal u niet ontzien en geen medelijden met u hebben, maar u doen en laten op u laten neerkomen en uw gruweldaden vergelden. En u zult erkennen dat ik het ben, de Heer die slaat. Daar komt de dag, daar komt hij, waarop het noodlot zich voltrekt. De scepter bloeit en de overmoed draagt vrucht. Een misdadige scepter, opgeschoten uit geweldpleging. Maar het is uit met hen, gedaan met hun drukte, gedaan met hun geraas, gedaan met hun praal. De tijd is gekomen, de dag is nabij. Laat de koper zich niet verheugen en de verkoper niet treuren, want de woede komt over allen. Al zouden beide dan nog leven, nooit krijgt de verkoper het verkochte terug, want de profetie over allen is onherroepelijk. Niemand die behagen schept in ongerechtigheid kan zijn leven behouden. Blaas de bazuin, maak alles gereed, maar niemand zal ten strijde trekken, want mijn woede komt over allen. Het zwaard woedt buiten de muren, de pest en de honger binnen. Wie op het veld is, zal sterven door het zwaard. En wie in de stad is, zal door honger en pest omkomen. Zoals duiven uit de vlakte in de bergen klagen, zo zullen de overlevenden treuren over hun zonde. Allen zullen van angst verlamd zijn en hun water laten lopen. Ze zullen zich in zakken hullen. Ontzetting zal hen overweldigen. Alle gezichten zullen rood zijn van schaamte en ze zullen hun hoofden kaal scheren. Hun zilver zullen ze op straat werpen en hun goud wekt afschuw op. Hun zilver en hun goud zal hen ook niet kunnen redden op de dag van de toorn van de Heer. Ze zullen zich daarmee niet kunnen verzadigen en hun maag er niet meer vullen, want het was de oorzaak van hun zonde. Hun sieraden waren immers hun trots. Zij hebben er gruwelbeelden van gemaakt, die misbaksels van ze. Daarom zal ik zorgen dat ze ervan gruwen. Ik zal die sieraden aan barbaren uitleveren en aan de ergste bruten op de wereld als krijgsbuit geven. En zij zullen het schenden. Ik zal mijn gezicht van hen afwenden en men zal mijn schatkamer schenden. Barbaren zullen er binnendringen en hem ontwijden. Maak ketenen, want in het land zijn bloedige oordelen aan de orde van de dag en de stad is vol geweld. Ik zal de wreedste volken ontbieden. Die zullen hun huizen in bezit nemen. Ik zal een einde maken aan hun trotse kracht en hun heiligdommen zullen worden ontwijd. Er zal paniek uitbreken. Ze zullen uitzien naar vrede, maar tevergeefs. Ramp op ramp zal komen, gerucht op gerucht zal zich verspreiden. Tevergeefs zullen ze de profeten om een godspraak vragen. De priester zal geen aanwijzing meer hebben en de oudste geen raad. De koning zal rouwen, de vorst zal met stomheid geslagen zijn en het volk van het land verlamd van ontzetting. Ik zal hun daden vergelden en hen naar hun doen en laten vonnissen. En zij zullen erkennen dat ik de Heer ben.

Ezechiël, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 18. In het zesde jaar, op de vijfde dag van de zesde maand, toen ik in mijn huis zat en de oudsten van Juda voor mij zaten, kwam de hand van de Heer God over mij. Ik keek op en zag iets dat op een mens leek. Onder zijn middel leek alles vuur te zijn en boven zijn middel leek de gestalte omgeven door een gloed, blinkend als metaal. Hij strekte iets dat op een hand leek uit en greep me bij mijn haar. De geest tilde mij op tussen hemel en aarde en bracht me in een hemels visioen naar Jeruzalem, naar de ingang van de noordelijke binnenpoort, de plaats waar het afgodsbeeld staat, dat de jaloezie van de Heer opwekt. En daar zag ik de heerlijkheid van de God van Israël, zoals in het visioen dat ik in de vlakte gekregen had. Hij zei tegen mij: Mensenkind, richt uw blik naar het noorden. Ik richtte mijn blik naar het noorden en zag ten noorden van de poort het altaar staan voor het afgodsbeeld, dat de jaloezie van de Heer opwekt. Hij zei: Mensenkind, ziet u die vreselijke gruweldaden die het volk van Israël hier bedrijft, zodat ik ver van mijn heiligdom moet blijven? Nog erger gruweldaden zult u zien. Toen bracht hij mij naar de ingang van de voorhof, en daar zag ik een gat in de muur. Hij zei: Mensenkind, breek er doorheen. Ik brak er doorheen en zag een deur. En hij vervolgde: Ga naar binnen en zie de vreselijke gruweldaden die ze daar bedrijven. Ik ging naar binnen en zag er allerlei weerzinwekkende afbeeldingen van kruipend gedierte en andere beesten en van alle afgoden van het volk van Israël rondom op de muren aangebracht. Daarvoor stonden 70 oudsten van Israël, onder wie Jaazaja, de zoon van Safan. Ieder hield een wierookvat in de hand en geurige wierookwolken stegen eruit op. En daarop zei hij: Ziet u, mensenkind, wat de oudsten van het volk van Israël in het donker in die kamer vol afbeeldingen doen. Ze zeggen: De Heer kijkt niet naar ons om. De Heer heeft het land in de steek gelaten. En hij zei: Nog vreselijker dingen doen ze. Ook die zult u aanschouwen. Toen bracht hij me naar de ingang van de noordelijke tempelpoort van het huis van de Heer. Daar zaten vrouwen Tammuz te bewenen. En hij zei tegen mij: Ziet u dat, mensenkind? Nog vreselijker dingen zult u aanschouwen. Toen leidde hij mij de binnenste voren van het huis van de Heer binnen. Daar zag ik bij de ingang van de tempel van de Heer, tussen het portaal en het altaar, 25 mannen. Ze stonden met hun rug naar de tempel van de Heer en met hun gezicht naar het oosten. Naar het oosten gekeerd bogen zij zich neer voor de zon. En hij zei: Ziet u dat, mensenkind? Heeft het volk van Juda hier nog niet genoeg gruwelen bedreven, dat ze in het land ook nog gewelddaad op gewelddaad plegen om mij te tergen? Kijk toch eens hoe ze mij bespotten. Daarom doe ik wat mijn toorn mij ingeeft. Ik zal hen niet ontzien en geen medelijden hebben, al roepen ze mij met luide stem aan. Ik luister niet naar hen.

Vergeef mij al mijn fouten, mijn schulden groot en klein. En leer mij alle dagen een kind van u te zijn.

Ezechiël, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 11. Toen hoorde ik hem met luide stem roepen: U, die de straf voor de stad gaat voltrekken, kom dichterbij. Houd uw wapens klaar om haar te vernietigen. Toen kwamen 6 mannen door de noordelijke bovenpoort, de wapens gereed om de stad te vernietigen. Onder hen bevond zich een man in linnen gekleed en met aan zijn middel een inktkoker. Ze naderden en gingen naast het bronzen aldaar staan. De heerlijkheid van de God van Israël was opgestegen van de kerubs waarop ze stond en had zich verplaatst naar de drempel van het heiligdom. De Heer riep tot de man die in linnen gekleed was met de inktkoker aan zijn middel: Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een teken op het voorhoofd van de mannen die jammeren en klagen over alle gruweldaden die daar bedreven worden. En tegen de anderen zei hij duidelijk hoorbaar: Trek door de stad achter hem aan en sla de inwoners niets ontziend en zonder mededogen neer. Grijsaards, jonge mannen en meisjes, zuigelingen en vrouwen moet u onbarmhartig doden, maar raak niemand aan die het teken draagt. Bij mijn heiligdom moet u beginnen. Ze begonnen dus bij de mannen die zich voor het heiligdom bevonden. En hij zei tegen hen: Verontreinig de tempel en vul de voorhoven met lijken vooruit. En zij vertrokken en sloegen op de bevolking in. Terwijl ze bezig waren met het neerslaan en ik alleen achterbleef, wierp ik mij plat op de grond en schreeuwde het uit: Ach, Heer God, gaat u nu de hele rest van Israël vernietigen en uw woede koelen op Jeruzalem? En hij zei tegen mij: De ongerechtigheid van het volk van Israël en van Juda is buitengewoon groot. Het bloedvergieten is in het land aan de orde van de dag en de stad is vol geweldpleging. Ze denken: De Heer heeft het land in de steek gelaten. De Heer kijkt er niet naar om. Daarom wil ik niemand ontzien en wil ik je geen medelijden hebben. Hun daden zal ik op hun eigen hoofd laten neerkomen. Daarop kwam de man die in linnen gekleed was met de inktkoker aan zijn middel verslag uitbrengen en zei: Ik heb gedaan wat u me bevolen hebt.

Ezechiël, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 22. Ondertussen zag ik op het gewelf boven de hoofden van de kerubs zoiets als een saffiersteen in de vorm van een troon. Toen zei hij tegen de man die in linnen gekleed was: begeef u tussen het wielwerk onder de kerubs. Vul uw handen met de brandende kolen die tussen de kerubs liggen en strooi die uit over de stad. En voor mijn ogen ging hij erheen. De kerubs stonden aan de rechterkant van het heiligdom toen de man zich tussen het wielwerk begaf en een wolk vulde de binnenste voorhof. Toen verhief de heerlijkheid van de Heer zich van boven de kerubs en verplaatste zich naar de drempel van het heiligdom. De wolk vulde heel het heiligdom en de voorhof baadde in de gloed van de heerlijkheid van de Heer. Het klapperen van de vleugels van de kerubs was hoorbaar tot in het buitenste voorhof, zoals de stem van de Almachtige God wanneer hij spreekt. Nadat hij de man, die in linnen gekleed was, bevolen had om vuur weg te nemen tussen het wielwerk van de kerubs, was deze naast een van de wielen gaan staan. Een van de kerubs strekte zijn hand uit naar het vuur, nam er wat van en legde het in de handen van de man die in linnen gekleed was. Deze nam het vuur en ging weg. Onder de vleugels van de kerubs was zoiets als een mensenhand zichtbaar. Ik keek toe en zag naast de vier kerubs wielen staan. Naast elke kerub een wiel. De wielen glansden als chrysoliet. Ze zagen er als volgt uit. Ze hadden alle vier dezelfde vorm. Het leek alsof het ene wiel in het andere zat. De kerubs konden zich in alle vier richtingen voortbewegen, zonder zich daarbij om te hoeven draaien. Waarheen de voorste zich wendde, volgden ook de andere, zonder zich bij de beweging om te draaien. Hun hele lichaam, hun rug, hun handen en hun vleugels waren bij alle vier helemaal met ogen bezet. Elk van de vier had een eigen wiel. Wat de wielen betreft, ik hoorde dat men de wielen het wielwerk noemde. Iedere kerub had vier gezichten. Het eerste gezicht was dat van een kerub, het tweede dat van een mens, het derde dat van een leeuw en het vierde dat van een arend. Toen richtte de kerub zich op. Het waren dezelfde wezens die ik aan de Kebar gezien had. Als de kerubs zich voortbewogen, draaiden de wielen met hen mee. En als de kerubs hun vleugels uitsloegen om van de grond op te stijgen, weken de wielen niet van hun zijde. Als de kerubs stil stonden, stonden de wielen stil. En als de kerubs opstegen, stegen de wielen ook. De geest van de levende wezens beheerste ook de wielen. Toen verliet de heerlijkheid van de Heer de drempel van het heiligdom en plaatste zich op de kerubs. De kerubs sloegen hun vleugels uit en stegen voor mijn ogen op en de wielen gingen met hen mee. Ze daalden neer bij de oostpoort van het huis van de Heer, met de heerlijkheid van de God van Israël boven zich. Het waren dezelfde wezens die ik gezien had onder de God van Israël, toen ik aan de Kebar verbleef. En ik begreep nu dat het kerubs waren. Ieder had vier gezichten. Ieder had vier vleugels. En onder hun vleugels zoiets als mensenhanden. En wat de gezichten betreft, het waren dezelfde gezichten die ik gezien had aan de Kebar. Het waren dezelfde wezens en ze bewogen zich ieder recht vooruit.

Ezechiël, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 25. Toen tilde de geest mij op en bracht mij naar de oostpoort van het huis van de Heer, de poort die op het oosten ligt. Bij de ingang van de poort zag ik 25 man, onder wie Jaazania, de zoon van Azur, en Pelatia, de zoon van Benaja, leiders van het volk. De Heer sprak tot mij: Mensenkind, dit zijn de mannen die hier in de stad kwade plannen bedenken en slechte raad geven. Zij zeggen: voorlopig hoeven we geen huizen te bouwen. De stad is de pot en wij zijn het vlees. Daarom moet u het woord van God tot hen richten, mensenkind. Laat ze het woord van God horen. Toen viel de geest van de Heer op mij en hij beval mij dit te zeggen. Zo spreekt de Heer: dat zijn uw woorden, volk van Israël, en ook uw plannen ken ik. U hebt in deze stad veel mensen gedood en de straten zijn met lijken bezaaid. Daarom, zo spreekt de Heer God: de slachtoffers die u hier gemaakt hebt, die zijn het vlees en de stad is de pot, maar u zal hij eruit halen. Voor het zwaard bent u bang, het zwaard zal ik over u brengen. Godspraak van de Heer God. Ik zal u uit de stad halen, u overleveren aan barbaren en strafgericht aan u voltrekken. Door het zwaard zult u vallen. Op Israëls bodem zal ik u vonnissen. En u zult weten dat ik de Heer ben. De stad zal voor u niet de pot zijn en u niet het vlees erin. Op Israëls bodem zal ik u vonnissen. En u zult weten dat ik de Heer ben. U die mijn wetten niet in acht genomen en mijn geboden niet onderhouden hebt, maar die gehandeld hebt naar de zeden van de volken rondom. Terwijl ik profeteerde, viel Pelatia, de zoon van Benaja, dood neer. Ik wierp mij ter aarde en schreeuwde luidkeels: Heer God, gaat u een einde maken aan de rest van Israël? Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, uw broeders, uw ware broeders, zijn uw medeballingen. Zij zijn het eigenlijke volk van Israël. Ofschoon de inwoners van Jeruzalem zeggen: zij zijn ver van de Heer, ons is dit land in bezit gegeven. Zeg daarom: zo spreekt de Heer God. Hoewel ik hen verdreven heb onder de volken en hen verspreid heb over de landen, ben ik voor hen toch nog een heiligdom in de landen waar ze terechtgekomen zijn. Zeg hun bovendien: zo spreekt de Heer God. Ik zal u bijeenbrengen uit de volken, u verzamelen uit de landen waarover u verspreid bent, en u zal ik de grond van Israël geven. Daar aangekomen zullen ze er alle gruwelen en alle afgoden verwijderen. Ik zal hun een nieuw hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste uitstorten. Ik zal het stenen hart uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven, zodat ze mijn wetten in acht nemen en mijn geboden nauwlettend onderhouden. Zo zullen ze mijn volk zijn en ik hun God. Maar al degenen die zich aan hun gruwelen en afgoden vergooid hebben, zal ik hun daden vergelden. Godspraak van de Heer God. De kerubs met de wielen naast zich sloegen hun vleugels uit terwijl de heerlijkheid van de God van Israël boven hen zweefde. De heerlijkheid van de Heer steeg op uit de stad en liet zich neer op de berg die ten oosten van de stad ligt. De geest tilde mij op en bracht mij in mijn hemelsvisioen terug naar de ballingen in het land van de Chaldeeën. En toen het visioen dat ik gezien had van mij geweken was, deelde ik de ballingen alles mee wat de Heer mij had laten zien.

Ezechiël, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 28. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, u woont te midden van een opstandig volk, dat ogen heeft om te zien, maar niet ziet, en oren om te horen, maar niet hoort. Het is niet eenmaal een opstandig volk. Mensenkind, pak zoveel bij elkaar als een balling mee kan nemen, en ga overdag voor hun ogen in ballingschap. Voor hun ogen moet u uit uw woonplaats vertrekken naar elders. Misschien komen ze dan tot het inzicht dat ze een opstandig volk zijn. Breng de bagage voor uw ballingschap overdag voor hun ogen naar buiten en vertrek voor hun ogen tegen het vallen van de avond als een balling. Maak voor hun ogen in de muur een gat en stap daar doorheen. Uw bagage moet u voor hun ogen op uw schouders laden en u moet in het donker vertrekken. U moet uw gezicht bedekken, zodat u de grond niet kunt zien, want ik maak u tot een teken voor het volk van Israël. Ik deed zoals mij bevolen was. Ik bracht de bagage die ik als balling nodig had overdag naar buiten en tegen de avond maakte ik met mijn hand een gat in de muur. In het donker laadde ik voor hun ogen de bagage op mijn schouder en vertrok. De volgende ochtend werd het woord van de Heer tot mij gericht. Mensenkind, heeft het volk van Israël, dat opstandige volk, u niet gevraagd, wat doet u? Zeg tegen hen, zo spreekt de Heer God. Dit is een boodschap voor de vorst in Jeruzalem en voor heel het volk van Israël dat daar woont. Zeg hun, ik ben voor u een teken. Zoals ik gedaan heb, zo zal met u gebeuren. In ballingschap, in gevangenschap zullen ze gaan. Hun vorst zal in het donker zijn bagage op zijn schouder laden en de stad verlaten. Men zal een gat in de muur maken om hem naar buiten te laten. Hij zal zijn gezicht bedekken, omdat hij deze grond met eigen ogen niet meer zal zien. Ik zal mijn net over hem uitgooien en hij zal in mijn strik gevangen worden. Ik zal hem naar Babel brengen, het land van de Chaldeeën, maar hij zal dat land niet kunnen zien. Daar zal hij sterven. Iedereen die tot zijn gevolg behoort, zijn keurbenden en al zijn troepen, zal ik in alle windstreken verspreiden en met het zwaard achtervolgen. Zij zullen erkennen dat ik de Heer ben, wanneer ik hen onder de volken verspreid en over de landen verstrooi. Maar een klein aantal mannen onder hen zal ik laten ontkomen aan honger en pest, zodat ze al hun gruweldaden kunnen vertellen onder de volken waarheen ze gaan, en die zullen erkennen dat ik de Heer ben. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, sidder als u uw brood eet. Beef van angst als u uw water drinkt. En zeg tegen de bevolking van het land, zo spreekt de Heer God tot de inwoners van Jeruzalem, tot heel het land van Israël. Hun brood zullen ze eten vol angst en hun water drinken met ontzetting. Dit doe ik om hun land van alles te beroven en er een woestenij van te maken vanwege de gruweldaden van zijn bewoners. De bewoonde steden zullen in puin liggen en het land zal een woestenij worden. En u zult erkennen dat ik de Heer ben. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, wat is dat voor een gezegde bij u in Israël? De tijd verstrijkt en geen enkel visioen komt uit. Zeg daarom tegen hem. Zo spreekt de Heer God. Ik zal aan dat gezegde een eind maken. Men zal het in Israël niet meer gebruiken. Zeg daarentegen tegen hen. De tijd is nabij en daarmee de vervulling van elk visioen. Want er zal geen onecht visioen of misleidende waarzegging meer voorkomen onder het volk van Israël. Want ik, de Heer, zal spreken. En alles wat ik zeg zal zonder uitstel in vervulling gaan. Nog in uw dagen, opstandig volk, zal ik doen wat ik gezegd heb. Godspraak van de Heer God. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, het volk van Israël zegt, dat visioen van hem heeft betrekking op een verre toekomst. Hij profeteert voor tijden die nog gaan komen. Zeg daarom tegen hen, zo spreekt de Heer God.
Elk van mijn woorden zal zonder uitstel in vervulling gaan. Het woord dat ik spreek zal in vervulling gaan. God spraak van de Heer God.

Ezechiël, hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 23. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, profeteer tegen de profeten die op eigen gezag in Israël profeteren, en zeg tegen hen: luister naar het woord van de Heer. Zo spreekt de Heer God. Wee de dwaze profeten, die zich alleen maar verbeelden iets gezien te hebben. Vossen op puinhopen, dat zijn Israëls profeten. Ze zijn niet op de bres gaan staan en ze hebben geen muur opgetrokken rondom het volk van Israël, zodat het stand zou kunnen houden in de strijd op de dag van de Heer. Waardeloze zieners zijn het en valse voorspellers. Ze zeggen wel: God sprak van de Heer. Maar de Heer heeft ze niet gezonden. En dan verwachten ze nog dat hun woorden in vervulling gaan. Zijn zij dan geen waardeloze zieners en geen valse voorspellers? Zij hebben immers gezegd: God sprak van de Heer, terwijl ik niet tot u gesproken had. Daarom, zo spreekt de Heer, omdat u waardeloze zieners en valse voorspellers bent, zal ik u straffen. God sprak van de Heer. Mijn hand zal die profeten treffen, die waardeloze zieners en valse voorspellers. Tot de kring van mijn volk zullen ze niet behoren. In het boek van het volk van Israël zullen ze niet ingeschreven worden, en de grond van Israël zullen ze niet betreden. En u zult erkennen dat ik de Heer God ben. Omdat ze mijn volk misleid hebben door te zeggen dat alles goed ging, terwijl het helemaal niet goed ging. En omdat ze de muur die door het volk gebouwd werd met kalk bepleisterde. Zeg daarom tegen die pleisteraars dat de muur zal instorten. Regen zal neerstorten, hagelstenen zullen neerkletteren en een storm zal losbarsten. Als dan de muur ingestort is, zal men u vragen: waar is nu de kalk die u erop gestreken hebt? Ja, zo spreekt de Heer God. Ik zal in mijn woede een storm ontketeren. In mijn woede laat ik regen neerstorten. In mijn verbolgenheid hagelstenen neerkletteren en alles zal ik vernietigen. Ik zal de muur die u met kalk bepleisterd hebt omverhalen en tegen de vlakte werpen. En zijn fundering blootleggen. De stad zal vallen. U zult daarin omkomen en erkennen dat ik de Heer ben. Ik zal mijn woede koelen op de muur en op degene die hem met kalk bepleisterde. Dan zal ik tegen u zeggen: verdwenen is de muur, en verdwenen zijn zij die hem bepleisterd hebben. De profeten van Israël, die over Jeruzalem profeteerden en in hun visioenen welzijn zagen, terwijl er van welzijn geen sprake kon zijn. God sprak van de Heer God. Mensenkind, richt u tot de dochters van uw volk die op eigen gezag profeteren. Profeteer tegen hen en zeg: zo spreekt de Heer God. Wee hen die strikken binden om de polsen en sluiers binden om het hoofd van groot en klein op jacht naar mensenlevens. Zou u op de levens van mijn volk kunnen jagen en daarbij uw eigen leven behouden? U ontwijdt mijn naam bij mijn volk voor een handvol gerst en een stuk brood. U doodt levens die niet mochten sterven en levens die verdienen te sterven tracht u te behouden. Want u misleidt mijn volk, dat naar uw leugens luistert. Zo spreekt de Heer God. De strikken, waarmee u mensenlevens vangt als vogels, zal ik afrukken van de armen van uw slachtoffers. En de levens, die u als vogels gevangen hebt, zal ik vrijlaten. Ik zal uw sluiers verscheuren en mijn volk uit uw handen bevrijden. Het zal niet langer uw prooi zijn, en u zult erkennen dat ik de Heer ben. Omdat door uw bedrog het hart van de rechtvaardige in nood is geraakt, geheel in strijd met mijn bedoelingen. En de boosdoener is in zijn slechtheid gestijfd, zodat hij zich niet betert en in leven blijft. Daarom is het afgelopen met uw waardeloze visioenen en uw toverpraktijken. Ik zal mijn volk uit uw handen bevrijden, en u zult erkennen dat ik de Heer ben.